0: Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaap en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alp du 6 heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alp d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alp d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: In Straffenzaken, verhaal van de blokkensquatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
1: Gaat dat nou echt doen?
2: Ja, daarvoor zijn we hier.
0: Maar soms een bijzondere parallel naar Joetendijk.
3: Straffenzaken, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Mooi. Miemakkers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
1: Janko komt maar zien lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodinooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

te zinnen, die ken het zonder schuld. Ligas plus, neer is zonder men. En zo, zo is ik ons leven. Wat een hel, maar ik een hemel, daar ze ken. En ontietiert, bist u welkom, welkom in mijn schimmerwereld. En zet je die masker vooral maar op.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S Middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Natuurdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou album.
0: Verslag jou eens die trofreegje.
3: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer in 1 keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij scheelt samen komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren wist.
5: Hé, wacht je.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerland Zeis.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Hé, hey, nou is de plaat al, Roen. Want dan wacht je nog op de NOS. Dat is al wat hel eigenlijk. Hallo, Hilversum. Nou, ik denk dat er in Hilversum nou in de inspreekcel daarin. Staat er gewoon. De door hier op een docht. En nou, ze staat er gewoon achter de microfoon zitten, Git. Ja. Is er al hier in Hilversum? Hallo? Vier, drie, twee. Nee. Nou.
1: 6:00, Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten. Maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juni moeten vallen. Maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Mooi, Christian, dank u wel. Aasen Frieslo van de Moon en we hebben het dan over. Nou, over een staatssecretaris die de Kamer verkeerd inlucht had. En over een neetkjalp van de bestaanbalance. Tot dadelijk, maar eerst die van muziek en die komt van Diesel.
2: Frieslo van de Moon.
3: My Erit Science.

0: Een stukje Hollandse glorie hier bij Vincent van der Moor. Diesel en Sausalito Summer Night. En ik dacht altijd dat dit gewoon het origineel weer 4 minuten. Die hele plaat van 4 minuten. Maar het pikt dus, dit is de zo'n inch versie.
1: Zo'n inch, ja.
0: De extended version.
1: Ja, hier zit de 12-inch versies, ja. Die hier ik nog. Hier
0: ja, maar dit, ja, volgens mij maar je gewoon 4 minuten horen. Dan moet je net al knippen.
1: Nee, zeker niet.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: Maar Erik Seijers.
4: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zo'n dat de zoutwinning er al weer, voordat het UNESCO-gebied weer. En dat is gewoon net weer.
0: Ja, dat is Marieke Vellinga. Zij is Kamerlid. En ze had het toen de eerste secretaris die de Tweede Kamer verkeerd inlochte over de zoutwinning onder het waard. En de dierenambulance die liet de neetklok over een kattenprobleem op een jouwer.
5: Ja, dan zou ik toch wel willen vragen aan de boeren om alsjeblieft je poes te steriliseren en je katers te laten castreren die rondlopen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is vrijdag 5 juni alweer. Jaap en Tjelke die binnenwekken. En Jelke, uw afleverancier, die stuurt alweer een mooie plaat in van Status Quo. Nou, dat is een mooie plaat. Whatever you want, stuurt hij in. Maar als het al een mooiere plaat wist, stuur vooral zelf even wat in. 0620 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of de Omroep app. En Fijke, die hoeft dat nooit te doen, want die zit hier gewoon in de studio.
1: Ja, whatever you want, we draaien. De Amerikaanse Tweede Kamer die stemt voor stiepen aan Oekraïne en voor meer sancties tegen Rusland. En het verneemde Kennedy Center in Washington lid de namen van president Donald Trump van de gevel helje.
2: Omroep
3: Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Van de Moor nog licht terrein, maar voor de minuutje wordt het droog en er komt zelfs wat zin erbij. En de temperaturen die lezen we om de zontje graden heen. Dit is de dijk.

0: De Dijk en Binnen zonder kloppen.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: De staatssecretaris mij de twaalfde keer van zelfs net verkeerd inlogtje. Dus badde dat deze week in een dossier dat hier in Friesland grut is. De zoutwinning onder de Waardzee. Het water dat is vooral erfgoed. En dat brengt volgens mij de zoutwinning in datzelfde gebied. Staatssecretaris Johannes de Bad die zei waarschijnlijk dat die zoutwinning, dat hij al bezig wie doet het water in 2009 die vooral erfgoedstatus kregen. Maar dat klopt net. De winning die begon pas in 2014, corrigeerde minister Jamie van Essenjuster.
3: Te kort door de bocht of onjuist? Dat is de vraag. Ik ben gisteren niet bij het debat geweest. Dat heeft mijn collega Sjoukje gedaan. Dus ik dacht, ik vraag er vandaag even op door. Maar dit is nog niet afgelopen, denk ik.
4: Dat is wel bijzonder, hè? Dat een minister een dag later een uitspraak van het staatssecretaris uit hetzelfde kabinet corrigeert.
3: Ja, en hij heeft beloofd dat hij er schriftelijk op terug gaat komen. Dat komt in dit geval goed uit. Dan kunnen we precies lezen wat hij vindt. En hoe dit nu verder moet.
4: Waarom is dit zo belangrijk?
3: Omdat de staatssecretaris gisteren dit als argument gegeven heeft om die zoutwinning toe te staan. En als dat argument, als het niet waar is, is het natuurlijk ook geen argument.
4: En de minister zei ook van ja, ik moet nog gaan bekijken en nog gaan bepalen of we opnieuw naar die natuurwetvergunning moeten kijken. Want ja, er ligt nu een nieuw plan voor zoutwinning. Dat zou veel langer door moeten gaan. Zou ook om veel meer zout gaan.
3: Ja, wij zaten nu net bij het debat over natuur. En zoutwinning, dat is in het debat gisteren aan de orde geweest. In een andere commissie met andere woordvoerders. Dus ik zit er ook niet zo diep in. Ik had het signaal van mijn collega gekregen van vraag daar nou nog eens naar of het klopt.
4: Maar het gaat wel om zoutwinning. Onder de natuur. Onder werelderfgoedgebied Waddenzee.
3: Ja, en dat niet alleen. Het is onze enige wilde natuur in Nederland. En daar moeten we ontzettend voorzichtig mee zijn. En het is heel raar om daar dan economische activiteit toe te staan waarvan gezegd wordt dat het heel schadelijk kan zijn voor diezelfde natuur.
4: U loopt al even rond in de Tweede Kamer. Heb je dit veel vaker meegemaakt? Dat een minister uitspraken van een staatssecretaris een dag later corrigeert?
3: Nee, maar ik denk, misschien heeft die minister gedacht, ik trek de pleister er in één keer af. Want voordat het verder gaat zitten, gisten, ik heb geen idee. Ik heb het net 2 minuten geleden pas helemaal in het staartje van het debat gehoord. Dus ik moet het ook even tot me door laten dringen.
4: Er wordt altijd gezegd, een kabinet spreekt met één mond.
3: Ja, zeker. En je mag de Kamer ook niet verkeerd informeren.
4: Dat is een politieke doodzonde, hè?
3: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Dat zei de Kamerlid Laura Bromet van Pro, het jaren GroenLinks Partij van de Arbeid. De flater van de minister die rekt de inhoud nevens haar. De hele discussie over de zoutwinning die zo eens oer Nijmatten. Dat zei het ek D66 Kamerlid Marieke Vellinga.
5: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zoin dat de zoutwinning er al weer, voordat het UNESCO-gebied weer. En dat is gewoon net weer. Het zoutwinning is begonnen pas nadat het watergebied UNESCO werd weer.
4: En je mag je als bewindspersoon de tweede keer maar net verkeerd informeren.
5: Nee, nou de kind die in feite net op een rijtje had. De best als bewindspersoon natuurlijk ook afhankelijk van de feiten die daar aandragen worden. Maar het is natuurlijk wel een feit van dat we nou wel even een discussie op nijveren moeten. Van wat zou dit dan? En hoe kunnen we dit alsnog meenemen? En we begrepen heel goed dat het ministerie in een heel lastige positie zit. Maar de vraag van nu de Kamer is denk ik heel duidelijk van zucht er wel heel goed naar wat we nog doen kunnen om net meer zoutwinning in het water te halen.
4: Want die zoutwinning onder het waterwaai, dat gebeurt op basis van een orde natuurwetvergunning. Ja, er is nou sprake van een orde vergunning voor zoutwinning. Je hebt om volle meer soort, het zou volle langer toch gaan. Dus dan moet er mogelijk ik naar een vergunning komen.
5: Daarom ik u vraag, Joert, ik aan de minister van Landbouw en Natuur van Besjug of er dan net een nieuwe natuurvergunning nodig is. En daar zult de minister nou naar Shen van wat is er misschien extra nodig.
4: Ben je hoopvol dat het toch nog opkeert, wil
5: ik
4: hem?
5: Ik had er wel vertrouwen in dat er heel serieus naar Shem wordt van kunnen wij er nog wat tjindwaan? Ik durf nog net te zeggen wat de uitkomst weer de zil. Maar waardeliefhebber hoop ik wel dat we dit nog keren kunnen.
0: En dat zei dus Marieke Vellinga van D66, zij is Kamerlid. De staatssecretaris zelfs, die neemt misschien antwoord justerjoen te quattro de bocht. En takke pieke waasje, dan komt het naar Friesland. Voor oerlis mij de Friese minbouwtafel.
1: De media van de morgen.
0: Een Mimbo-tafel. Ik had even een Ries-tafel. Goed, Feike.
2: Wat zit je nou met de tafels?
0: Goed, ik zet het in.
2: Ja. Eén keer hier is. Nee,
0: laat maar. Laat maar.
2: Het Amerikaanse Hoers van Alverdigens is maar de Amerikaanse Tweede Kamer, die het een wetjouwing oornam voor een hulppakket voor Oekraïne en nieuwe sancties tegen Rusland. En naast Democraten stemde ik 18 Republikein voor die wet. En dat liep het op een nieuw teken van verzet tegen haar eigen president Donald Trump binnen de eigen partij dus. Jeder al stemde meerderheid van hetzelfde Hoers voor een resolutie die erop jocht is om de Iran-oorlog te stoppen, zodat onder het congres daar stemming jouwt voor verdere vijandelijkheden. En toen stemde ik al vier Republikein voor het door de Democraten droegen voorstel. Trump die neemde hun letter ondagsloekers. Dus ze gingen ze daar dus nou mijn koord om. Ja, het is in beide gevallen is de kans liet dat die resoluties lieren zullen daar wetjouwing. Want ze maakten ik nog oornam worden door de Senaat. En daar hadden de Republikein een meerderheid. En mocht het uiteindelijk dan, mocht die toch ik voorstemmen, dan zal Trump na alle gedachten een veto uitspreken.
0: Okay.
2: Had hij dat wel. Ja, dus, maar goed, het is wel een soort van teken on the wand. En een oorteken on the wand is dat het prestigieuze Kennedy Center in Washington D.C. het personeel opdroegen heeft om per direct de namen van...
0: Even een applaus voor dat mooie brechtje was makkelijk.
2: Oké.
0: Okay. Teken aan de hand. Leuk. Okay. Leuk.
2: Nou ben ik er helemaal aan. Nee. Maar om per direct de namen van diezelfde president Donald Trump uit de digitale handtekening te verwijderen. En het personeel had ik opdracht kreeg om voor 12 juni de namen van Trump uit brochures en van de gevel van het culturele centrum Futterhellien. Dat blijkt uit een memo onder personeel. En de Washington Post, die mocht dat inzien, die schroter ik hoor. Het is net als de kranten de eerste indicatie dat het bestuur van het centrum, dat hij wat docht met de uitspraak van een rechter. Die het eerder al zijn dat het centrum voor 12 juni alle referenties onder het Trump Kennedy Center Futterhellien mat. En hij zei ik van die rechter dus van dat de statuten van het centrum het glashelder maken dat het centrum naar president Kennedy vernoemd is en dat het geen andere formele naam mag dragen op basis van een eenzijdig besluit van het bestuur. Ja, Trump die had in februari van vlien hier een soort van de leden van de Raad van Toezicht, de Rier van Tafelsjoch, van het culturele centrum toch politieke boemgenoten vervongen. Want ja, nevens hem wie het centrum te woke. Vlien hier het is die nieuwe Rier van Tafelsjoch wol voor die namenverhoring van het centrum stemt. Ja, dat moet ze nou dus weromdraaien op les van de rechter. Nou, Trump heeft daarop reageerd vanzelfs. En hij zei dat de gewerking met het centrum weer oerdroegen wordt onder het congres. Gezien het feit dat de radicaal linkse democraten liever mij dwars zitten dan dat ze een noodlijdend cultureel centrum willen redden.
0: Omdat ze namen dan hebben ook steeds.
2: Ja, ja. Sneu.
0: Nou ja.
1: Zes het maar.
0: Ik zei het al, Jelke die had daar een mooie koffieplaat in gestuurd. Intussen had Jelke ook een suggestie dien. Jelke die wil graag status quo jaren. En Jelke die wil graag de staat jaren met Witch Doctor. Wat ik wel een mooi noemer is vanzelf.
2: Oh, dus met die mooie clip, nevens mij. Hè? Dat ze dan iets zo'n cirkel om hem heen draaien.
0: Ja, dat doe ik als ze bijvoorbeeld in de Ziggo Dome of in de avond blijft. Ja. Dan gaan ze in een cirkel staan en dan is een heel repertoire erbij bij het nummer. Maar dat,
2: ik doe die clip voor het eerst zeg, en dat noemer is ik prachtig trouwens. Maar doe ik die clip voor het eerst zeg, toen ging ik echt piekenvel. Zo mooi.
0: Nou, alle reden om die raak hem te draaien. Tenzij als Thomas misschien nog een mooie suggestie hast. Dat heist, ik wil deze plaat graag jaren. Deze laatste rij van de workweek. Stuur maar even gestrocht naar 0620 4 Jochen. Of zelfs de omroep app. Als een havet jaren oor een kattenprobleem op de jouwer. Jawel. Die ja. Eerst iets voor Kenny B.

0: Kenny B en Parijs.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: On de Rone van de Jouwer is een plak dat de beste ambulance heel dit op een ei hetzelfde ontreft. Een memmekot mij daarbij jonge kotjes. Soms binnen die kotjes zij jong dat ze nog om de navelstreng ver zitten. Ze worden daar dumpt en daarom loopt de beste ambulance om te bellen.
3: Allereerst, een kitten alleen is vaak wel een teken dat er vaak wel meer kittens zijn. Helemaal als ze wat ouder zijn, dat ze al wat beginnen te lopen. Dus eigenlijk is ons advies om vooral eerst te bellen met ons. Of met een andere dierenorganisatie in de buurt. Of met een asiel. Van wat is eigenlijk de handigste stap nu? Vaak gaan we wel eens kijken hoe oud zijn de kittens. Zijn ze al lang alleen? He, als kittens gewoon stil liggen in hun nestje, dan zijn ze vaak gevoed. Zodra ze beginnen te schreeuwen, dan zitten ze al even zonder eten. Het is belangrijk dat we de moederpoes erbij vangen. Dus nou, we brengen de hele situatie eigenlijk in kaart. Wat we op dat moment moeten doen. Als kittens echt al heel lang alleen zijn, ze zijn koud en ze roepen. Ja, dan is het natuurlijk zaak dat we ze snel weghalen. Ja, is er nog wel een moeder in zicht en is die ook nog in de buurt, dan hebben we een speciale vangkooi. Dat is een kittenvangkooi met een achterstuk waar we de kittens in kunnen leggen. En de moeder die zal dan haar kittens toe willen en op dat moment dan wordt zij ook ingevangen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie methode om het hele gezinnetje bij elkaar te vangen. Dus ja, heel kort gezegd, eerst even bellen zodat we de hele situatie in kaart kunnen krijgen en daarop een actie op touw kunnen zetten. Ja.
4: En er komen ook wel eens nestjes vanaf boerderijen. Is er nou een bepaald advies dat je zou willen geven aan boeren?
5: Ja, dan zou ik toch wel willen vragen aan de boeren om alsjeblieft je poezen te steriliseren en je katers te laten castreren die rondlopen. Want een moederpoes kan wel 3 nestjes per jaar krijgen. En die poesjes die kunnen binnen een jaar ook weer 3 nestjes per jaar krijgen. Hè. Vanaf ongeveer een half jaar wordt een mama of een vrouwtjespoes krols. En kan zij ook kittens krijgen. Dus dan, als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen en elk nestje bestaat gemiddeld uit 4 kittens, dan gaat dat ontzettend snel. Dus dan is daar geen houden meer aan. Eigenlijk zo snel mogelijk de kittens allemaal laten helpen. Dat is echt wel wat wij hopen dat ooit gaat gebeuren. Ja, dat zou heel fijn zijn.
4: Hebben jullie er enige vertrouwen in?
3: Nou, ik denk dat wij nog best wel wat kunnen behalen in bewustwording daarvan. Hè? Want ik begrijp ook het idee van hè, de katten op de boerderij. Die zijn om de muizen te vangen en die leven hun leven en niet te veel mee doen. Maar ja, het zorgt uiteindelijk wel voor heel veel onnodige nestjes en ook voor onnodig dierenleed. Dus ik hoop dat we toch nou ja, ook met deze hè, dit interview ook weer gewoon kunnen kijken van goh, hoe kunnen we die bewustwording nog groter maken. En ja, in ons werk blijven wij het ook altijd benoemen naar mensen. En we hebben foldertjes, we hebben preventiewerkers eigenlijk. We hopen wel dat we daarmee door mensen te informeren, dat we meer bewustwording creëren. En daarmee hopelijk op een gegeven moment ook dat we dat wel gaan zien. Ja.
4: Stel als boer zijnde weet je gewoon niet helemaal hoe je het aan kunt pakken. Is daar hulp voor?
5: Ja, zeker. Er is hulp vanuit ons. Hè, wij kunnen gewoon gebeld worden met de vraag van joh, het loopt me over de schoenen. Ik heb hier allemaal nestjes, het worden er steeds meer. Kunnen jullie me helpen? En dan hebben wij vangkooien. We kunnen vangkooien plaatsen. We kunnen samen met de boer bespreken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. We kunnen ook afspreken dat de katten later weer teruggezet worden. Dus dan kunnen ze gewoon weer muizen vangen. Alleen ze kunnen zich niet meer zo explosief vermeerderen zoals dan gebeurd is. En anders zijn er ook stichtingen. Hier in het noorden heb je bijvoorbeeld Kattennood. Die kan daar ook gewoon heel goed bij helpen. Dus er zijn echt wel mogelijkheden. Maar er moet wel gevraagd worden. Ja, dat is stap 1.
4: Hulp. Je hoeft het niet alleen te doen.
5: Nee. Precies, je hoeft het niet alleen te doen. Hulp vragen is heel belangrijk. Ja.
3: En overigens niet alleen voor de boeren, maar eigenlijk voor iedereen waarbij je denkt, het loopt me helemaal over de schoenen. Ja. Ook dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ja, ja, dat probleem komt overal vandaan. Ja.
0: Mijnwerker Wieteke van den Berg en Linda Nijholt van de Bestambulance Koeders Gek en Jere. Ze roepen meestal niet jonge poesjes op om net voor de dadelijks in te kriepen, maar om eerst even contact op te nemen met de Bestambulance, omdat de memmepoes die kan nog in de buurt wezen.
6: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt. Snijn in Bureau de Vries.
7: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel.
8: Mennonieten in Paraguay.
7: Kleding, voorschriften. Vrouwen gescheiden, mannen gescheiden. Grutte gezin.
8: Henk Bleker zette ze op een foto.
6: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut hoe Jelwezon. Tiet van het Fiskenijs, mij Fijke Wouda.
9: Een goeiemorgen. Staatssecretaris Jo-Anders de Bat van Klimaat en Groene Groei had de Tweede Kamer Jerry Juster net goed informeerd over de zoutwinning in de Waadzee. De Bat zei toen dat de zoutwinning al plak vond, doordat het Waadzee de UNESCO Werelderfgoedstatus kreeg in 2009, maar die zoutwinning begon pas in 2014. Het verzin van staatssecretaris de Bat had nevens het Kamerlid Marieke Vellinga van D66 in gevolgen voor de politieke discussie over die zoutwinning, want die zou eens op een nijmatten. Het weer daarom net handig van de staatssecretaris om de Tweede Kamer net correct te informeren.
10: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zo'n dat de zoutwinning er al weer voordat het UNESCO-gebied weer. En dat is gewoon net weer. Het zoutwinning is begonnen pas nadat het watergebied UNESCO werd weer.
9: De staatssecretaris zelfs neemt zijn antwoord Justjoen te quattro de bocht. Dat een wiekewaasje komt er naar Friesland. Vooral is mij de Friese minbouwtafel. De vergunning voor de zoutwinning is al goedkaart terug de Rie van Steert. Een automobilist is Justjoen bij de Abelenstra Boulevard op het Jerevens in meerdere auto's omrijden. Het incident gebeurde bij de afsluiting van de avondvierdaagse op het Jerevens. Neffens Jorgen steed er een file aan auto's, doet één auto het door de stoepen omrijden kan en zien die oren auto's onbotsten. In gewoon belutsen auto's zie je een been. Eén persoon is controleerd door het ambulancepersoneel. De skeer onder belutsen auto's is groot. De politie doet onderzoek en had een blaasproef dienen bij de belutsen bestuurder. Er weer voer voor discussie in de wiek Skalsemerplan in Frentscher. Het verdwijnen van de fietstunnel die de wiek en de Eftelizende dorpen verbindt met Blomkerterp en de rest van de stad. In de plan voor de herinrichting van het gebied die je dat de tunnel nog maximaal 4 iepen blowen zoe. En daar wienen de buurtbewenders van het Skalsemerplan het net mij eens. Maar nu lieken de tunnel dags te blowen om de gemeente Waadhoeken inzocht dat de tunnel vaker broekt werd als verwachtte. Een bobbeslag vindt vastzitter Erik Perenboom van buurtvereniging Arkens.
11: Ja, absoluut. Wij zijn er heel blij mee. Het is de eerste set voor het hele plan. Want het fietspad hierachter moeten we ook nog druk mee bezig. Want ook dat willen wij veilig houden. Want we zitten gewoon met heel veel kinderen en ouderen in deze wijk. En die willen wij gewoon veilig naar de winkels en alle andere activiteiten kunnen laten gaan, zeg maar.
9: In een park onder Ronde van de Jouwer worden geregeld met katten, met jong voen. De katten worden dan alle gedachten dumpt. Mijn werkers van de dierenambulance nemen de locatie intussen een bekend vienplak. Sloeken nou aan de bel en adviseren mensen die een jonge kat vinden om eerst contact op te nemen met de dierenambulance, om de memmerpoes nog in de buurt wijzen kan.
3: Allereerst, een kitten alleen is vaak wel een teken dat er vaak wel meer kittens zijn. Helemaal als ze wat ouder zijn, dat ze al wat beginnen te lopen. Dus eigenlijk is ons advies om vooral eerst te bellen met ons. Of met een andere dierenorganisatie in de buurt. Of met een asiel. Van wat is eigenlijk de handigste stap nu?
0: Fijke, dank u wel. Voort maar terug mij het waar mij Jan Jonkman. Goeiemorgen.
12: Ja, hier het ik. Goeiemorgen.
0: Het ging even best te keer, Juster. Ik vond de deksel van uw zonbak, die vond ik bij de boilie in de tuin ongeveer. Hoe liep dat goed?
12: Nou, ik denk dat dat goed wel wat mij valt. Maar misschien moest even praten, maar de boeren het altijd worstzaak is. Dat is er even heen en moest. Maar ja, het was juist een roezige, roege dag. Mijn soort buien is zelfs mijn tonger. En die is ik dan wel aardig inslaan bij plakken. Vooral in het zuiden. Kapot van de provincie. Juist in midden wordt het bedroeg dat die prachtig van de avondvierdaagse die dan rond. Je hebt maar vannacht kwam er op Nijenrijngebied dat van zuidwest naar wat eerst door de provincie lijn had eerst naar Vutluts. En de meeste rijn werd in het zuiden en het zuideesten van de provincie. En de minimumtemperatuur, nou we hingen hier de minimumtemperatuur in Egmerik van St. 12 en hele graad. Juist de 20 mm vannacht 8,6. Dan wat? Is ik 12,8 graad. Hier juist vannacht zo'n 1 mm. Juist de 1 mm en vannacht 1 mm. De pijn. Ik die 12 graden, 14 mm, juist vannacht 8. 15 is Brechtem, die zit op zo'n 12,1 graden. Akkerem zit ik op zo'n 13 graden, ik zo'n 13 mm totaal. Maar zullen we dan weer even naar Dwijm, die hier maar vannacht 8 ziende en juist zo'n 5 mm. Maar dan komt hier nog even Bakkeveen, die hier, ik zo'n minimum van 12 een hele graad, maar die vanuit juist mond tot nou al dik 40 mm. Dus er is wel weer een nedige millimeters van, vooral in het midden en het zuiden en het zuidoosten van de provincie. We zitten dan juist nog steeds weer in een westelijke streming. De boppenlucht is koud van boppen, van poollucht. En dan hebben we vanmorgen wel een soort bewolking. Alles even een glimpje zinnen. In het uiterste zuiden en zuidoosten is nog kans op een bui. De rest van de provincie, vooral in het zuidelijke pad, maakt het nog even kans op een bui. Maar in de rest van de morgen komt vanuit het westen wat hege druk. Dus kant op zetten. En dan bloedt het op de meeste plakken droog. En dan heb ik steeds meer wat rondte voor de zinnen. Dat resulteert in temperaturen van 16 graden op een waadeiland. Dat zijn 18 jongetjes nog in het eerste en het zuideesten. Wils de 20, 21 graden normaal is voor deze tijd voor het dier. De westenwind, door die hege druk, is matig. Het heel goed krachtig en neemt in de rim van de middag weer wat af. Vannacht is droog, het klert op. Het is van 10 tot 11 graden. En dan komt er een zwakke zuideestenwind te staan.
0: Morgen in en al voor die verdaagse in de provincie. Ik zag in Haarig een jeugdvogelwachtdij. Bart Lingham Schielentocht, die zit op het programma. Wat voor waar gaan ze erbij?
12: Nou, we beginnen met starten van nou droog en rustig. En, met, en nog, misschien nog krijg ik even een glimpje zinnen. Maar al gauw neemt de bewolking daar. En vooral in de midden komt er weer wat lichter rein en stoorrein over de provincie. Het is dan zo'n jongetje in graden. En in de midden komt er weer een krachtige zuidenwind te staan. Wettersport moet er dan ik maar weer even om denken. In de jong en in de nacht heb ik altijd nog wat kans op wat lichter rein en stoorrein. En het is dan, hebben dan temperaturen als minimum van zo'n 13 graden.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
12: Nou, het bloed wat wisselvallig, want dat zien we snel en ik. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. In de maand dit nog maar enkele buien. En in de midden dan was even wat een droegere rit. Het is dan niks aan zandje in 18 graden. Maar vooral op het midden komt er weer een krachtige west-zuid-westenwind te staan. Maar uitzit er zuist dat zomer. Nou, de wettersport is dan bij dit al even waskagen. En in de jong en in de najmiddag bloedt het dan voor zo goed als droog. Maar Mandy is ik weer bewolkt. In de midden is weer wat rein. En met een zwakke zuidwestenwind is het dan zo'n jongetje in 20 graden. Deze is een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Ja, en dan moet de temperatuur die moet nog wel even een sfeer litten. En dan is het maar amper zo'n 60 zandje graden. Nou ja, zag eer vetsend, de buien die binnen je net zo oud wilk als juster.

De Wens van de Baan en Wij Gaan Terug. Dan de koffieplaat. Er komt heel vaak Witch Doctor voorbij. Maar ja, dat is wel een hele stevige plaat. Aan de orde komt het heel vaak onverlegen, dat mat ik wel. Eerst maar eens deze. Van de hofleverancier. Status quo. And whatever you want.

0: status quo and whatever you want.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
0: De kans is grut, dosto, of je die leefhast. Zwarg nedig had. Of ooit zwarg nedig had. Maar waar zit dat aas nog doen? Nou, Joerte dan krijgt ze aan 300 jaren in snits. Net alleen dat zwargvak Utlijn. Ze krijgt hoe verteld. Ze bijt ik zelf even ondervinden. En daarom hebben we nu contact met Ine Trees de Vries. Zij is projectleider van Zorg Lijf. Goedemorgen. Oh, ja, daar zit hij ook. Goedemorgen.
2: Ja, hallo. Ja.
0: Even heel concreet. Wat doet zo'n leerling eigenlijk, Joerte krijgt?
2: Joert, dompelen we eigenlijk die leerlingen even onder in de wereld van zorg en welzijn. Zij doorgaan mooi aan een route van vier verschillende workshops. En dan proberen wij de mooi te laten zien dat de zorg gewoon een machtig mooie sector is. En dat er een heel soort afwisseling in zit. En heel soort verschillende soorten beroepen en werkzaamheden.
0: En het gaat om 300 leerlingen van Verda in Snits, het MBO. Wat voor leerlingen binnen dat? Binnen dat leerlingen die zelfs echt al in de zorg zit? Of is het juist heel breed georiënteerd?
2: Het is even een misverstand. Het gaat om leerlingen van een middelbare school. En de locatie is inderdaad bij Verda.
0: Oh.
2: Omdat Verda echt een belangrijke samenwerkingspartner is in dit project. Dus die heeft zoiets van, wij stellen onze locatie beschikbaar. Maar het BIM-BN, die naar Snits staat komen. En de BIM-BN van Skwam vanuit heel Zuidwest en de Friese Marren.
0: Precies, die had dadelijk een karmeitje en misschien dus wel voor de zorg.
2: Ja, dat zou ik goed kennen. En het is echt net zo dat ze nou mooi zich allemaal maar te inschrijven voor een zorgopleiding. Maar wij willen in ieder geval dat ze het kennen leren. Want ja, als ze het net kennen, dan kan ze het ook net kiezen. Hè? Zo simpel is het.
0: Nee, dan had de zorg zelfs ook wel een beetje het imago van zwierwerk en misschien net het meeste leren. Litte je dat actie in? Dat trekt minder konten ontvak binnen?
2: Nou, het is echt net een uitgebreide voorlichting. Die hebben een workshop die wordt maximaal 20 minuten. Dus het is echt een eerste kennismaking van BN tussen de 12 en de 14 hier. En eigenlijk dat hele proces, dat komt daarna nog op gang, hè? Dat keuzeproces. Dus het is nou, het doel is echt om de BN te laten zien van, zorg kan heel stoer wezen, het kan heel technisch wezen, het kan innovatief wezen, het kan heel verzorgend wezen, communicatief. Nou, dat al BN maar zo'n gevoel naar huis keer van, het is eigenlijk volle meer als dat ik dacht. Dan hebben wij iets doel bereikt en dan komt dat hele onderzoek zelf vol. En dan krijgen ze wat meer de verdieping in.
0: Dat is ik zei, maar ze is natuurlijk wat enthousiast krijgen. En dan ben ik wel eens keer, wat pik je er dan krijgt uit? Want dan heb je een kartenmeidje. Ja, wat bieden je deze leerlingen nou oor om ze enthousiast te maken voor de zorg?
2: Wij werken nou, het is eigenlijk een pilot die wij draaien met een aantal zorginstellingen uit de regio. En wij zijn van, iedere route moet kunnen nog afwisseling hebben. Dus dan kennen ze dat eerst even onderdompeld rust in, bijvoorbeeld tandzorg, tandartsassistent. Dat ze volgens met een fysiotherapeut een workshop is dan. En dan weer bij Patina bijvoorbeeld een beweegcircuitje dwan of bijvoorbeeld motorbaan bezigjes. Dus het zijn heel verschillende dingen. En het is inderdaad best wel een uitdaging van, wat ligt dan allemaal zijn?
0: Ja.
2: Want er is een heel soort.
0: Ja, vanzelfs. Ja. Het doel is bereikelijk op mij, als er dadelijk daadwerkelijk een mooi taal is, dat ik kiest voor de zwaar van een opleiding.
2: Ja, dat hoop je natuurlijk wel voor de toekomst. Want wij de meesten gewoon heel hard nodig. En wat ik direct zo, het is echt net zo dat wij als doel hebben van, morgen moet iedereen zich voor die opleiding inschrijven. Maar wij vinden wel van, het is gewoon een machtig mooi brede sector. En we vinden het belangrijk dat wij dat leren kennen. Zodat zij in de toekomst echt, als zij keuzes moeten maken, dat ze wel een keer denken van, ik hier toch wel een hele positieve ervaring. Mooi dat evenement, maar zorg en welzijn. Of misschien letten nog een keer op Squall, een mooie gastles. En dat soort dingen, dat draagt allemaal bij aan een goede kennismaking. En dat zij misschien wel kunnen besluiten van, dat is wat voor mij.
0: Ik wens je een heel soort succes en een heel soort wil eigenlijk, want dat is natuurlijk ook weer.
2: Ja.
0: tegen dank.
2: Dat is wel de bedoeling dat het een hele mooie dag wordt.
0: Ine Trace de Vries dus. Over die speciale dag daar bij Virda in Snits. 300 leerlingen die daar in de kunde komen met de zorg. Dit is Electric Light Orchestra. And Living Things.

0: Electric Light Orchestra en Living Things.
1: Friesland van de Moor.
0: Een goed debat vieren. Dat oefende de leerling van basisschoolen de E-stroom. In Ljouwt al een jaar lang. En sneun, dan is het hechtepunt, dan is het Safir. Dan rieden ze in de spillersbus van Cambuur naar een groot debattoernooi in Arnhem. Verslaggever Timo Jepkema, die zegt bij de laatste tarierings.
2: Je kan alles leren, maar niet altijd de beste worden. Ik ben Boran. En wij zijn voor de stelling dat je veel oefent, je alles kunt leren. We hebben daarvoor 3 argumenten.
3: Boran, wat is de stelling?
4: De stelling is, als je veel oefent, kun je alles leren.
3: Als je veel oefent, kun je alles leren?
4: Ja.
3: En wat is jouw belangrijkste argument?
4: Voor mij is het wel dat, dat je alles wel kunt leren, maar niet de beste erin worden.
3: Rebecca, zijn jullie voor of tegen?
5: Wij zijn tegen.
3: En waarom?
5: Nou, wij vinden dat misschien kan je niet alles. Misschien heb je geen talent ervoor.
3: En jullie praten niet zo luid, hè? Dus jullie fluisteren bijna. Waarom is dat?
5: Nou, omdat wij willen dat ze niet het horen wat wij willen als slotzin.
2: Argument 1. Alles wat je kan, heb je geleerd. Als je baby was, leer je eerst kruipen, daarna staan en als laatst lopen.
3: Bora. Jullie zijn een tijdje geleden begonnen met debatteren. Wat vind je van debatteren?
4: Gewoon leuk, leerzaam. Je leert respect te hebben voor anderen en van 2 kanten te kijken.
3: En is dat moeilijk om van 2 kanten naar een stelling te kijken?
4: Eerst wel, maar later als je het veel leert niet.
3: Aukje Buitenveld, juf in groep 8.
6: Zo'n
3: 8. Wejo Nieskrekte bij het oefenen hier van het debat.
6: Ja.
3: Hoe ging dat?
6: Ja, dat ging heel goed. Ik ben heel grutskoppen bij hem. Het manier waarop ze dan vertellen kennen wat ze leert ha en waar het debat goed voor is. Ja, dat is fantastisch om dat weer om te leren.
3: Wat maakt het zo fantastisch?
6: Nou, dat ze heel goed onder woorden brengen kennen hun gevoel. Als ze ergens mee eens binnen. Dat ze het er net mee eens binnen. En dat ze dan toch heel respectvol naar mijn coalitie. We hebben het woord polarisatie hebben gewoon. Dat meestal steeds verder van me kan er ook komen. Nou, en nu hebben we toch wel volle meer begrip gekregen voor de hele situaties. Voor verschillende moeilijke situaties.
3: Ben je nou dreig?
6: In eerste instantie wel, maar als het uitluist, ik doe het meestal aan het begrip van Yin en Yang. Dus dan, het is nooit helemaal zwart, er zit altijd een stipje wiet in. En in het stukje wiet zit ik altijd een stipje zwart. Het kan nooit 100% net eens wijzen of 100% eens wijzen. En als je dat maar procenten wat uitlezen kennen, dan krijg je wederzijds respect en begrip.
3: Helle Wolbers van de Biep, je mag van Nieskrekt oefenen hier in het klaslokaal. Mij, de leerlingen. Hoe dien ze het?
7: Ja, ze deden het heel goed. Ik ben eigenlijk heel trots op ze. Ik ben sowieso heel trots op ze. Deze kinderen komen van een plek waarin ze niet altijd zich heel goed kunnen uiten. En door deze debatvorm doen ze dat wel en leren ze dat wel. En het lijkt soms net alsof ze heel verlegen zijn, maar ze waren nog meer verlegen. En ze leren hierdoor om goed zichzelf te verwoorden en zich te uiten. Ze hebben geleerd, ga staan. Ga recht staan, ga niet leunen. En dat doen ze steeds beter. En overleggen doen ze ook goed.
3: Waar ben je nou het meest trots op?
4: Dat we hebben geprobeerd.
3: Ongeacht of je nou wint of verliest.
4: Ja, gewoon plezier hebben. Dat is het gewoon.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de orde media. Ja, Glanenbrug, het haasje. Dat is grote Telegraaf erop. En ik hoor de kranten die besteden er noordacht aan. Zoals keer in Glanenbrug. Juster, we trokken een lietse kwarte tornado. Ik wil een wienhoors neemt. En dan weer een stevige tongerbuien. Die lutsen uit Twente. En er is een rotatie aanwezig in de bui. Nou, dat is dus een orkaan.
8: Het is zo'n patroon trouwens. Dat Tjitske Wiebenga net boetelon is.
0: Mm-hmm.
8: Om tornado's op te zieken. Dan komen de tornado's hierheen. Dat is vaak gebeurd.
0: Ja, inderdaad. Ja, er zijn meldingen door Bim die het omvalt binnen. Dakdeal die het losrekken. En skeer om gebouwen. Daarbij is ik nog asbestverdacht materiaal is vrijkomen. Ja, gewoon asbestvrij.
8: Ja, asbest.
0: Maar ja, Glanenbrug. Dan moet ik voor denken om Herman Vinkers.
9: Glanenbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanenbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanenbrug riolering kreeg, is nog niet bekend.
10: Het is wat een voorzichtig applaus, maar ja. Hij is wel leuk.
8: Ja, klassieker.
10: Even een moment of fame voor Glanenbrug. Dus ja. Hebben we nog 10 jaar, Erik, of wat zeist?
8: Ja, we zijn toch al te let.
10: Ja? Nou, zit ik nog heel kwaad even. Want er is een chaos bij Milieudefensie is er nou ontstien. Naar de Polsrel. De volledige rier van Tafelsjoch van Milieudefensie is opstapt. Tafelsjochhouders van de milieuorganisatie wisten al zo'n 2015... dat oud-directeur Donald Pols eerder actief was bij een extreemrechtse Zuid-Afrikaanse studentenbeweging. Herinneert mij dien. Pas toen hij oestapte naar Tata Steel, toen werd het bekend. Het er een dij werken en toen had hij dien kregen. Het een soort onrest en een gebrek aan vertrouwen liet binnen de milieuclub. En daarom hebben de leden van de Rier van Tafelsjoch die binnen dus opstapt. En ze hoop je dus daarmee de rest te herstellen. Dus wel heel toevallig dat krijg al die oerstap naar Tata Steel. Dat is jaren onder de radar bleven. En op het moment dat die oerstap naar Tata Steel, komt het er niet eens naar boeten.
8: Ja.
10: Ja, ik weet het net.
8: Dadelijk hier het nijse van de NOS. Wijken, dank u wel.
11: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
12: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
13: Simmer in Friesland.
14: Dit mensen ook.
15: Dit is mogelijk op 4 mensen in de linkerzijde.
14: Dit had ik nog nooit, jongen.
16: Dit is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in basketbieren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
21: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
20: De OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
22: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
20: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een staatssecretaris Dieter Twarrekemer verkeerd inlicht het oor de zoutwinning in de Waadzee. Denk je dat aan snoer? En muziekcontrole van Robert Palmer.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
23: Merci.
5: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
27: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
26: Echt?
27: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
28: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Friesland van de Moor.
19: My Erit Science.

0: Robert Palmer en Addicted to Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zo'n dat de zoutwinning er al weer, voordat het UNESCO-gebied weer. En dat is gewoon net weer.
0: Zei het Kamerlid Marieke Vellinga, over de staatssecretaris die de Tweede Kamer verkeerd inlichtte over de zoutwinning onder het waard. En de dierenambulance die liet de neetklok over een korte probleem op een jouwer.
4: Ja, dan zou ik toch wel willen vragen aan de boeren om alsjeblieft je poezen te steriliseren en je katers te laten castreren die rondlopen.
0: Die verhaal niet dagelijks in Friesland van de Moorn. En Fijke die is sterk mij het naar Zuid-Oren Media.
5: Ja, bloedmoerdijt nou wol als net bestien. Een besluit daarover is op een nij uitsteld. En de coalitie in de gemeente Maassluis wrakselt bij de opvang van asielziekers.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat azen. Eerst een waarberucht in kwart mij Jan Jonkman.
6: Van de morgen in het zuidoosten nog enkele buien, maar van het noordwesten waar het te droeg en komt er ik rond te voor de zinnen. Heb ik mooie blauwe loften. En met een matige west-zuidwestenwind is het juist maximaal zo'n 18-19 graden. Normaal dan 20 tot 21. Jong en vannacht bloot het ik droeg is het zo'n 10,5 graden. Monier, dat krijgt even een glimp zinnen. Is dan droeg, maar de bewolking neemt een rap de oerhoorn. En letter in de middag hebben we het lichter rein en stoorrein. Het is dan zo'n 19 graden. En er staat in de midden weer een krachtige zuidenwind. In de jong en in de nacht heb ik nog enkele buien. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Een staatssecretaris mij de Tweede Kamer net verkeerd inlichten. Dochs badde dat deze week in een dossier dat Tjer Krut is in Friesland. De zoutwinning onder de Waadzee. Het water dat is vrot erfgoed. En dat wringt mij de zoutwinning in het gebied. Staatssecretaris Johannes de Bat die zei waarschijnlijk dat die zoutwinning al roen doet het water in 2009 die vrot erfgoedstatus kregen. Maar dat klopt het net. De winning die begon in 2014, corrigeerde minister van Essen Juster. Dit is Laura Bromet, Kamerlid Laura Bromet van Pro de Roer.
7: Te kort door de bocht of onjuist? Dat is de vraag. Ik ben gisteren niet bij het debat geweest. Dat heeft mijn collega Sjoukje gedaan. Dus ik dacht, ik vraag er vandaag even op door. Maar dit is nog niet afgelopen, denk ik.
8: Dat is wel bijzonder, hè? Dat een minister een dag later een uitspraak van het staatssecretaris uit hetzelfde kabinet corrigeert.
7: Ja, en hij heeft beloofd dat hij er schriftelijk op terug gaat komen. Dat komt in dit geval goed uit. Dan kunnen we precies lezen wat hij vindt en hoe dit nu verder moet.
8: Waarom is dit zo belangrijk?
7: Omdat de staatssecretaris gisteren dit als argument gegeven heeft om die zoutwinning toe te staan. En als dat argument, als het niet waar is, is het natuurlijk ook geen argument.
8: En de minister zei ook van ja, ik moet nog gaan bekijken en nog gaan bepalen of we opnieuw naar die natuurwetvergunning moeten kijken. Want ja, er ligt nu een nieuw plan voor zoutwinning. Dat zou veel langer door moeten gaan. Zou ook om veel meer zout gaan.
7: Ja, wij zaten nu net bij het debat over natuur. En zoutwinning, dat is in het debat gisteren aan de orde geweest. In een andere commissie met andere woordvoerders. Dus ik zit er ook niet zo diep in. Ik had het signaal van mijn collega gekregen van vraag daar nou nog eens naar of het klopt.
8: Maar het gaat wel om zoutwinning. Onder de natuur, onder werelderfgoedgebied Waddenzee.
7: Ja, en dat niet alleen. Het is onze enige wilde natuur in Nederland. En daar moeten we ontzettend voorzichtig mee zijn. En het is heel raar om daar dan economische activiteit toe te staan waarvan gezegd wordt dat het heel schadelijk kan zijn voor diezelfde natuur.
8: U loopt al even rond in de Tweede Kamer. Heb je dit veel vaker meegemaakt? Dat een minister uitspraken van een staatssecretaris een dag later corrigeert?
7: Nee, maar ik denk, misschien heeft die minister gedacht, ik trek de pleister er in één keer af. Want voordat het verder gaat zitten, gisteren, ik heb geen idee. Ik heb het net 2 minuten geleden pas helemaal in het staartje van het debat gehoord, dus ik moet het ook even tot me door laten dringen.
8: Er wordt altijd gezegd, een kabinet spreekt met één mond.
7: Ja, zeker. En je mag de Kamer ook niet verkeerd informeren.
8: Dat is een politieke doodzonde, hè?
7: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En dat zei de Kamerlid Laura Bromet, dus van Pro. De flater van de minister, die rekken de inhoud nevens haar. Een hele discussie hoe de zoutwinning, die mat nou eens op nij, zei ik D66 Kamerlid Marieke Vellinga.
3: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zo'n dat de zoutwinning er al weer, voordat het UNESCO-gebied weer. En dat is gewoon net weer. Het zoutwinning is begonnen pas nadat het watergebied UNESCO weer.
8: En je maaie als bewindspersoon de tweede keer, maar net verkeerd informeren.
3: Nee, nou de kind die in feite net op een rijtje had, de best als bewindspersoon natuurlijk ook afhankelijk van de feiten die daar ondragen worden. Maar het is natuurlijk wel feit van dat we nou wel even een discussie op nijvieren moeten. Van ja, wat zou dit dan? En hoe kunnen we dit alsnog meenemen? En we begrepen heel goed dat het ministerie in een heel lastige positie zit. Maar de vraag van nu de Kamer is denk ik heel duidelijk van, zeg er wel heel goed naar wat we nog doen kunnen om net meer zoutwinning in het water te halen.
8: Want die zoutwinning onder het waterwaai, dat gebeurt op basis van een orde natuurwetvergunning. Ja, er is nou sprake van een orde vergunning voor soortwinning. Je hebt om volle meer soort, het zou volle langer toch gaan. Dus dan moet er mogelijk ik en naar een vergunning komen.
3: Ja, daarom ik u vraag, Joert, ik onder minister van Landbouw en Natuur van Beschug of er dan net een nieuwe natuurvergunning nodig is. En daar zult de minister nou naar Shen van wat is er misschien extra nodig.
8: Ben je hoopvol dat het toch nog opkeert worden, Ken?
3: Ik had er wel vertrouwen in dat er heel serieus naar Shem wordt van kunnen wij er nog wat tjindwaan? Ik durf nog net te zeggen wat de uitkomst worden zil. Maar ja, als waardeliefhaber hoop ik wel dat we dit nog keren kunnen.
0: En de staatssecretaris zelfs die neemde zijn antwoord juist daarom te kwart door de bocht. Pak een beetje waars die dan komt er naar Friesland. Voor Oel is mij de Friese mienbouwtafel.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Fijke mij het Nijs Utoren Media.
5: Ja, het besluit over de takkomst van het dorp Moerdijk is op een nij uitsteld. Dat melden de collega's van Omroep Brabant. Het zou eind op 29 juni zou er een besluit vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente die hebben al meer tijd nodig. Het weer de bedoeling dat het dorp verdwijnen zou vanwege nieuwe energieprojecten. Maar een Marnelien werd bekend dat Moerdijk mogelijk dags bestaan blijven kan en dat de energieproject mogelijk op een lietser oppervlak komen. Het onderzoekje van die optie kost extra tijd en dat zei de staatssecretaris Debat. Hey, daar hebben we.
0: Nou.
5: Wie een informatie, Joen? Een debat op een informatie. Nee, we meiden hem net.
0: Debat. die wordt griffels zo vol.
5: Die wordt al zo vaak maken, dus wij doen het net om mij.
0: Ik heb volgens toch, we hebben het eigenlijk Charlotte Nijs inlijven.
5: Ja.
0: Voor het Nijs.
5: Voor het Nijs, ja.
0: We krijgen mij wat al een waarmon. Maar ik kan, dat past ook een namen.
5: Ja.
0: Waaier.
5: Waaier. Ja,
0: nou goed. Dus ik heb
5: We
0: dwalen al.
5: We dwalen al, ja. Als de kans bestaat dat het dorp behouden kan blijven, is dat goed nieuws. Dan moet je dat serieus onderzoeken. Dat is dan wethouder Dingemans van Moerdijk op diezelfde informatie doen. En het is net verstandig om nodig al een besluit trot te drukken. Zo'n ingrijpende beslissing, daar moet je 100% zeker van zijn. Is wat voor te zeggen. Maar als je daar wennest en denkt van ja, ik maak voor mijn werk of zeg maar verhuisje. Ja, verkeep je die hoers maar eens, denk ik dan.
0: Succes, ja.
5: Ja, dus je weet nooit hoe lang had je daar nog ben je kennen. Maar goed. Leefbaar Maassluis en de politieke VVD die zou geen reden om in een coalitieakkoord de passage over het beëren asielbeleid in de gemeente om te passen. Dat die Justin Blikken bij een Riedsvergadering in het akkoord stiert het voornemen om in te zetten op 0 asielopvangplakken in Maassluis. En dat bracht burgemeester Jack de Vries, en die komt van Drachten, in de problemen, want die zei, ja, hou even, we hebben natuurlijk een spreidingswet en daar moeten wij u als gemeente aan houden. En hij dreigde daarmee in strijd te komen, mij, de gemeente hier. Alleen nog Justin heeft ze daar dus op praat. Uiteindelijk weer een discussie vanzelfs. En er is een moosje in stemming gebracht. Ja, en alleen nog Leefbaar Maassluis en de VVD Maassluis die stemden voor die moosje. En de andere partijen die konden haar net vinden in die formulering. En de burgemeester die zei nou dus dat hij blied is met de bevestiging dat ze zich gewoon de kaders van de spreidingswet houden zullen. Dat is voor mij een belangrijk punt. De spreidingswet is een wet en die zullen we net als andere wetten moeten naleven, zei de Vries om Utens. Dat is wel belangrijk. Ja, als je die een conflict houdt met zijn eigen wethouders. Dat is voor zelfs ik wel bijzonder.
0: Ja, dat wil je even brengen.
5: Nee.
0: Dadelijk dan hebben we toch een kattenprobleem op de Jouwer. De beste ambulance die loopt daar om te bellen. Maar eerst tijd voor muziek van Ruben Hillen. 20 seconds, komt erom.
9: Eén station voor alles. Nice, waar en de beste muziek.
10: Misschien net

0: wanna be with you. Ruben Ellen en 20 Seconds.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Onder andere van de Jouwen. Er is een plak dat de beste ambulance heel tijd op naar hetzelfde ontreft. Een memmekot met jonge kortjes. En soms zijn jong dat ze nog onder navelstreng vastzitten. Ze worden dat dumpt en daarom loopt de ambulance nog onder bellen. Tenminste, de meiwerkers van de ambulance.
2: Allereerst, een kitten alleen is vaak wel een teken dat er vaak wel meer kittens zijn. Helemaal als ze wat ouder zijn, dat zal wel beginnen te lopen. Dus eigenlijk is ons advies om vooral eerst te bellen met ons. Of met een andere dierenorganisatie in de buurt. Of met een asiel. Van wat is eigenlijk de handigste stap nu? Vaak gaan we wel eens kijken hoe oud zijn de kittens. Zijn ze al lang alleen? He, als kittens gewoon stil liggen in hun nestje, dan zijn ze vaak gevoed. Zodra ze beginnen te schreeuwen, dan zitten ze al even zonder eten. Het is belangrijk dat we de moederpoes erbij vangen. Dus nou, we brengen de hele situatie eigenlijk in kaart. Wat we op dat moment moeten doen. Als kittens echt al heel lang alleen zijn, ze zijn koud en ze roepen. Ja, dan is het natuurlijk zaak dat we ze snel weghalen. Ja, is er nog wel een moeder in zicht en is die ook nog in de buurt, dan hebben we een speciale vangkooi. Dat is een kittenvangkooi met een achterstuk waar we de kittens in kunnen leggen. En de moeder die zal dan haar kittens toe willen en op dat moment dan wordt zij ook ingevangen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie methode om het hele gezinnetje bij elkaar te vangen. Dus heel kort gezegd, eerst even bellen zodat we de hele situatie in kaart kunnen krijgen en daarop actie kunnen, een actie op touw kunnen zetten. Ja.
3: En er komen ook wel eens nestjes vanaf boerderijen. Is er nou een bepaald advies dat je zou willen geven aan boeren?
4: Dan zou ik toch wel willen vragen aan de boeren om alsjeblieft je poezen te steriliseren en je katers te laten castreren die rondlopen. Want een moederpoes kan wel 3 nestjes per jaar krijgen. En die poesjes die kunnen binnen een jaar ook weer 3 nestjes per jaar krijgen. Hè. Vanaf ongeveer een half jaar wordt een mama of een vrouwtjespoes krols. En kan zij ook kittens krijgen. Dus dan, als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen en elk nestje bestaat gemiddeld uit 4 kittens, dan gaat dat ontzettend snel. Dus dan is daar geen houden meer aan. Eigenlijk zo snel mogelijk de kittens allemaal laten helpen. Dat is echt wel wat wij hopen dat ooit gaat gebeuren. Ja, dat zou heel fijn zijn.
3: Hebben jullie er enige vertrouwen in?
2: Nou, ik denk dat wij nog best wel wat kunnen behalen in bewustwording daarvan. Hè? Want ik begrijp ook het idee van hè, de katten op de boerderij. Die zijn om de muizen te vangen en die leven hun leven en niet te veel mee doen. Maar ja, het zorgt uiteindelijk wel voor heel veel onnodige nestjes en ook voor onnodig dierenleed. Dus ik hoop dat we toch nou ja, ook met dit interview ook weer gewoon kunnen kijken van goh, hoe kunnen we die bewustwording nog groter maken. En ja, in ons werk blijven wij het ook altijd benoemen naar mensen. En we hebben foldertjes, we hebben preventiewerkers eigenlijk. We hopen wel dat we daarmee door mensen te informeren, dat we meer bewustwording creëren. En daarmee hopelijk op een gegeven moment ook dat we dat wel gaan zien. Ja.
3: Stel als boer zijnde weet je gewoon niet helemaal hoe je het aan kunt pakken. Is daar hulp voor?
4: Ja, zeker. Er is hulp vanuit ons. Hè, wij kunnen gewoon gebeld worden met de vraag van joh, het loopt me over de schoenen. Ik heb hier allemaal nestjes, het worden er steeds meer. Kunnen jullie me helpen? En dan hebben wij vangkooien. Wij kunnen vangkooien plaatsen. We kunnen samen met de boer bespreken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. We kunnen ook afspreken dat de katten later weer teruggezet worden. Dus dan kunnen ze gewoon weer muizen vangen. Alleen ze kunnen zich niet meer zo explosief vermeerderen zoals dan gebeurd is. En anders zijn er ook stichtingen. Hier in het noorden heb je bijvoorbeeld Kattennood. Die kan daar ook gewoon heel goed bij helpen. Dus er zijn echt wel mogelijkheden. Maar er moet wel gevraagd worden. Ja, dat is stap 1.
3: Hulp. Je hoeft het niet alleen te doen.
4: Nee, precies. Je hoeft het niet alleen te doen. Hulp vragen is heel belangrijk. Ja.
2: En overigens niet alleen voor de boeren, maar eigenlijk voor iedereen waarbij je denkt, het loopt me helemaal over de schoenen. Ja. Ook dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ja, dat probleem komt overal vandaan. Ja.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: In Straffenzaken, verhaal van de blokjesquatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
3: Gaat dat nou echt toe?
0: Ja, daarvoor zijn we hier.
2: Maar soms een bijzondere parallel. Nee, Joetedij.
4: Straffenzaken, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa.
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: FM. Het is een minuut oor Jalwe Achten. Fijke Wouda praat hier bij mij het Frieske Nijs.
12: Een goeiemorgen. Staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei had de Tweede Kamer Jair Juster net goed informeerd over de zoutwinning in de Waadzee. De Bat zei toen dat de zoutwinning op plak vond doet het water de UNESCO verhoudt erfgoedstatus kregen in 2009, maar de zoutwinning begon pas in 2014. De aanvraag voor de vergunning wie doe al wol dien, maar nog net takend. Het verzin van de staatssecretaris had nevens Kamerlid Marieke Velliga van D66 ik gevolgen voor de politieke discussie over de zoutwinning die zo nevens haar eens op een nijmatte. Wie nevens Velliga net handig van de staatssecretaris.
13: Ja, die is in feite even net op een rijtje, want hij had zo'n dat de zoutwinning er al weer voordat het UNESCO gebied weer. En dat is gewoon net weer. Het zoutwinning is begonnen pas nadat het watergebied UNESCO weer een weer.
12: De staatssecretaris zelfs neemde zijn antwoord justjoen te kwart door de bocht. Dat een week waasje komt debat naar Friesland. Veroorlis is mij de Friese mijnbouwtafel. De vergunning voor de zoutwinning is na jette protest al goed gehad door de Rie van Steert. Friesland krijgt takom hier voor het eerst een islamitische basisskwalle. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Nederland had van minister Rianne Letschert van Onderwijs toestemming gekregen om in Ljouwert een skwalle op te zetten. De initiatiefnemers bezochten eerder een skwalle te beginnen, maar toen kregen ze geen toestemming. Hebben ze ministeries hoe er in Friesland geen verlet wijzen van zo'n skwalle. De initiatiefnemers lieten er net bij zitten en helden nog stiepe verklaringen op voor een nieuwe aanvraag. Met het green licht van het ministerie is de gemeente Ljouwert nou verplicht om een gebouw te zieken voor die nieuwe skwallen en die zo in 2026 de dwaren iepen je matten. Bern lezen hield iets minder om te ondervinden dat lezen net saai en vervelend is. Door een skwalbern van Modus in Burgum deze week mei om de Tienerleesweek. Dat is een landelijke campagne om Bern van 12 van 15 jaar ontlezen te krijgen. Semda Otten van de Skwallen oer dit initiatief.
14: Op een gegeven moment gaat het lezen van het is leuk om te lezen over naar ja, ik moet lezen voor school. Op de basisschool moet je stil lezen. Op de middelbare school moet je verplicht boeken lezen. En ja, dat komt de leesmotivatie niet altijd ten goede. Dus wij willen vooral ook met deze week bereiken dat de kinderen meer plezier krijgen in het lezen. En dat ze zien dat er heel veel verschillende soorten boeken zijn.
12: Een automobilist is Justin Jong bij de Abel Enstra Boulevard op het Jerevingense meerdere auto's omrijden. De incident barde bij de afsluiting van de avond vierdaagse op het Jerevingen. Neffens Tjoegens die er een file aan auto's doet in een auto het oer stoepen omrijden kwam en zien die oor auto's ombadste. In gong blutsen auto's zie je een ban. Een persoon is controleerd door het ambulancepersoneel. De skee onder blutsen auto's is grut. De politie docht onderziek en had een blaasproef dien bij die blutsen bestuurder.
15: Ik moest bij die vorige bericht door de lezende ben op de basisschool even waarom denken. Wie die op de basisschool?
12: Ja.
15: Die les hebben een kost, mooie boeken, de chameleons die erin, weet ik nog vol, ja. Mooie rode boeken. En die zou, wie het op een gegeven moment een leesmoment, en dan mocht je even lezen, en als er dan een raar wut in een boek stie,
12: ja.
15: Dan ging je naar de juf daar,
12: ja.
15: En de juf zet even een krosgetrot wut in. Hè.
12: En wat voor wut wie
15: een dat? Dat weet ik niet, maar ja. Ja, het wie een christelijke basisschool, dus ik denk dat een geflok of zijn stier, dat ja. Even,
12: dat moest er even
15: een streekje trainen.
12: Ja.
15: Nou, goed. Dat doet je wel nog net meer leuk.
12: Nee, toch?
15: Nee. Nou goed. Dan een keer het Waberjocht, Marjon.
16: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Big Green Funny's actie. Kind 2034 maar €924, inclusief installatie.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
18: Simmer in Friesland.
19: Dit meeste. Blikselmogelijk op 4 meter de linkerkant.
20: Dit had ik nog nooit zo.
18: Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toe om deze evenementen in het in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
15: Dadelijk muziek van de Oud-Iers ploeg van Marsum. Nou, dat is net kort repertoire, dus ik zal ongeveer rieden welke plaat dat wordt. Maar eerst is het tijd voor het Waberjocht. Maar Jan Jonkman, een goeie morgen.
24: Ja, Erik, ik een goeie morgen.
15: En we zetten deze dag wat rustiger, wat kalmer uiteind als dat waar van juster, hè?
24: Ja, de buien die van vannacht die binnen nu al nooit wat meer naar het eerste en het zuideerste te opschoot. Er is nog in het zuideerste nog krek even een kans op een buiken. De bewolking die het nog wel wat overhaalt, maar er komt juist wat verhoring in. De minimumtemperatuur, ja, die lijn vannacht om 12 en hele graad zo'n beetje. En de delslag van juster en juist, ja, die is aardig oprong. Hier in Eekmerriep zijn goed 28 mm. De point X zijn 829 mm. Zullen we dan even uit Daan Wouter hier maar. Maar 8 mm en dwijm zit ik maar op zo'n 8 mm. Maar zullen we dan even naar Bakkeveen? Dat voelt even 40 mm. Dus grote verschillen in de provincie juister. Nou, en Joert zal het wel zo goed als droog bloeien, want we zitten Joert maar in westelijke streming, de koude poollucht. Op hechten is er vanmorgen wel een soort bewolking. En in het eerste misschien nog even een leegte bui. Maar we zullen, we hebben wat hoop. Er komt wat vanuit het westen waar wat hege druk is kant op. Het bloed dan ook wel op de meeste plakken van een morgenveer. Dus wat droeg. En vanmiddag direct zwaarder om te vallen zinnen. Vooral in het Waardgebied en in de kuststreek bij langs die IJsselmar. Ik mooie blauwe loften. Maar hoe meer wij in het binnenland inkomen, komt er ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. Nou, de zinnen er dan ik bij. En dan hebben we jouw temperatuur. Van zo'n 16 graden op een waadeiland tot zo'n 18 tot 19 graden meer de provincie. We zitten wat onder normaal, want normaal is zo'n 20, 21 graden. De wind is westelijk matig tot krachtig en je neemt in de rim van de middag wat het houden. Jong en vannacht is het droog, dan klert het op, hebben we temperaturen om dat 10 tot 11 graden en er zit er een zwakke zuideerste wind.
15: En dan is het sneeuwen en die sneeuw zelf grif net heel nog droog blauwen.
24: Toen was dat helemaal goed. Maar we starten morgen hier wel droeg. Het is wel rustig in de maandtijd. Misschien nog krijg even een glimpje zin in hier de maandtijd. Maar dat is dan ik alles. Want in de vierde neemt de bewolking op een gauta. Later komt er alweer een steuring vanuit het zuidwesten. En dan hebben we in de midden. Hebben we het lichter rein. Het is dan zo'n 19 graden. En dan komt in de midden weer een krachtige zuidenwind te staan. Ik ben weer uitzitten in 5 tot 6. In de jong en in de nacht heb ik altijd nog wat kans op wat lichter rein. En stel rein droeg zal het net blowen. Maar koud is het net maar zo'n 13 graden.
15: De dagen daarna, hoe komt het dan?
24: Nou, we bloeien wat in een lichtwisselvallige serie zitten, want snijden, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. In de maand is enkele buien, in de midden is zo goed als droeg. Het is dan zo'n zandje tot 18 graden, maar er komt in de midden wel een krachtige west-zuidwestenwind te staan. Maar uitzitten zoals dat zo, zal de wettersport wel net heel tegenblieft maar wezen. In de jong en in de nacht is het dan weer droeg. Maar zullen we dan mindje weer, dan heeft de bewolking doorgaan en in de midden komt er dan weer wat rein die kant op. Volgende steuring, het is dan was een jongetje tot 20 graden. Matthijs is het amper zegtje, zandje graden en van afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Mogelijk in het eerste weer even mooi een klap tonger. Nou ja, zag je het vetje, het nooit er joed en mooi net bot uit, maar de buien.

0: Ot... Ja. Die kan ik nog. Ot Iers ploeg Marsum en Marsum Ahoy wie dat.
1: Friesland van de Moor.
0: Even de wind weer in het gezicht. Ik kan zelfs net meer fietsen. Daar is de duofiets van betocht. Dus is het een Nijsselkoor. De oren trapen, dat is handig. Zorgverzekeraar De Friesland die deelt deze week haast 60 van die fietsen uit onze zorginstellingen in de provincie. Je hoort in Ternaat en Misselweer. En Nienke van der Meulen van de Stichting De Friesland die is nou on de telefoon. Een goeiemorgen. Bezoek je nog een keer. Een goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, nou ben je wel goed, heren.
2: Mooi.
0: Ik ben even benijd. Je had er ook bij geweest, bij het uitdeel van die fietsen. Wat zeg je daar, Kreet?
2: Ja, nou, vanmiddag geef ik fietsen uitdeel. En ja, mensen zijn natuurlijk heel enthousiast dat we dit uitdelen. Dus dat is wel, dat is wel heel mooi dat mensen daar zo blij van worden.
0: Ja, maar ik neem het al even. Er zijn mensen die mij graag fietsen. Of die mij graag wat van de omjouwing zien. Maar die, ja, ik ken zelfs dus net meer fietsen. Dat ze dan de mogelijkheid krijgen om dan toch weer erop uit. Mij dus een oor. Beide op de fiets. Ja. Wat doet dat met die mensen?
2: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daardoor ben je in staat om weer te bewegen, om boeten te wijzen, om orenmensen met te ontmoeten. Dus ja, dat is heel mooi. En daar leveren wij graag een bijdrage voor.
0: Want het ben ik nog eens elektrische duofietsen, nevens mij.
2: Ja, ja. Klopt, ja. Net iedereen kan natuurlijk goed fietsen. En dan is er elektrische ondersteuning, zodat het wat makkelijker is. Okay. En dat je er toch op uit kan.
0: En een zorgverzekerer die het fietsen voort jou, waar komt dat geld krijgt wij? En waarom doe je hem dit eigenlijk?
2: Ja, dat klinkt misschien wat bijzonder. Dat komt vanuit Stichting De Friesland. En het idee...

0: kamer eigenlijk van medewerkers van de Friesland. In het kader van het 15-jarig bestaan van Stichting de Friesland. Ja, wonen wij eigenlijk wel echt iets moois voor onze gemeenschap in Friesland. Want. En ja, dit idee sluit ook heel goed om bij vitaliteit, bewegen, boetenwijzen, mensen ontmoeten. Dus toen hebben we dit vanuit de stichting dit idee omarmd. En vandaar dat we gast 60 fietsen nu delen met je.
1: En ook kan ik maar zo vaststellen dat er heel wat zware instellingen binnen die denken van nou, doe maar ik maar wat van die fietsen. Hoe gaat dat krijgt dan?
0: Ja, wij hebben zeg maar de ouderen zware instellingen en de gehandicapteninstellingen hebben wij een paar maanden lien hebben wij een brief gestuurd en hebben ze ongeveer van nou. Als je in aanmerking komen willen van een duofiets, jou het dan oor. Nou, en daar is wel behoorlijk op gereageerd. En toen hebben we zorgen dat we die mensen die een aanvraag dienen hadden, dat die nou ook een fiets krijgen.
1: Ik ben toch wel nieuwsgierig. Wat kost een fiets eigenlijk, een elektrische duofiets?
0: Nou ja, deze 60 fietsen, dat is wel een bedrag van betekenis inderdaad. Dus wij doen een mooie bijdrage om de mensen te denken van deze fiets.
1: Je hebt net meer om 100, denk ik. Ik heb wel om, nou. Maar weet je, wat de fietsen kost je?
0: Nou, exact. We doen een behoorlijk bedrag van betekenis die we hier doen om bijdragen.
1: Nou, dus, dat wil ik even...
0: Wat in je fiets per stik kost, dat weet ik zo net, nee. Net u te hollen. Maar,
1: nee, nou, dat doet ik net aan.
0: Is... Dat doet ik net zo vol het aan, maar ik denk dat...
1: U deelt jou dus bij de speakerinternaat en de school in Bisselwier. Hoe is het dat? Krijgt u er een bijzonder moment of is het, zullen we deel zetten en dan is het klaar?
0: Nee, wie maakt je er van met je even een bijzonder moment van en dan delen we het uit. En dan hopen we dat de mensen mooie kilometers ervan maken.
1: Nou, ik wens je een heel soort succes en willen eigenlijk, want het is natuurlijk mooi om je te delen.
0: Jazeker. En als er nog oren innovatieve ideeën binnen het meest denken van hey, ik kijk nog wel iets moois voor Stichting de Friesland, dan horen we ze onbevolen. Dus je dan altijd even op uw website van Stichting de Friesland. Dan, je bent altijd geïnteresseerd in nieuwe ideeën. Dus,
1: dat is een mooie tip. Dus om dat even tot te gaan. Nienke van der Meulen van dus de Stichting de Friesland. Dank u wel.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
4: Misschien net door te wezen, maar wel heel lekker.

0: Amy Winehouse and You Know I'm No Good.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
3: Leerlingen van basisschoolen De E-stroom in Ljouwt, die zullen sneu debatteren op een toernooi in Arnhem. Een jaar lang gaan ze daarvoor oefenen en het is hartstikke vier. Ze kunnen daar in de spielersbus van Cambuur. Dat is ook wel bijzonder. Verslaggever Timo Jepkema, die jette hoe ze er nou voor staan.
4: Je kan alles leren, maar niet altijd de beste worden. Ik ben Boran en wij zijn voor de stelling dat je veel oefent, je alles kunt leren. We hebben daarvoor drie argumenten.
5: Boran, wat is de stelling?
6: De stelling is, als je veel oefent, kun je alles leren.
5: Als je veel oefent, kun je alles leren?
6: Ja.
5: En wat is jouw belangrijkste argument?
6: Voor mij is het wel dat je alles wel kunt leren, maar niet de beste erin worden.
5: Rebecca, zijn jullie voor of tegen?
7: Wij zijn tegen.
5: En waarom?
7: Nou, wij vinden dat misschien kan je niet alles. Misschien heb je geen talent ervoor.
5: En jullie praten niet zo luid, hè? Dus jullie fluisteren bijna. Waarom is dat?
7: Nou, omdat wij willen dat ze niet het horen wat wij willen als slotzin.
4: Argument 1. Alles wat je kan, heb je geleerd. Als je baby was, leer je eerst kruipen, daarna staan en als laatst lopen.
5: Bora, jullie zijn een tijdje geleden begonnen met debatteren. Wat vind je van debatteren?
6: Gewoon leuk, leerzaam. Je leert respect te hebben voor anderen en van twee kanten te kijken.
5: En is dat moeilijk om van twee kanten naar een stelling te kijken?
6: Eerst wel, maar later als je het veel leert niet.
5: Ook je buitenveld, juf in groep 8.
8: Zo'n
5: 8. Wejo Nieskrekte bij het oefenen van het debat.
8: Ja.
5: Hoe ging dat?
8: Ja, dat ging heel goed. Ik ben heel grutskoppen bij hem. Het manier waarop ze dan vertellen kennen wat ze leert ha en waar het debat goed voor is. Ja, dat is fantastisch om dat weer rond te leren.
5: Wat maakt het zo fantastisch?
8: Nou, dat ze heel goed onder woorden brengen kennen hun gevoel. Als ze ergens mooi in is binnen. Dat ze er net mee in is binnen. En dat ze dan toch heel respectvol noemen coalustrie. We hebben het woord polarisatie hebben gewoon. Dat mensen steeds verder van me kan er al komen. Nou, en nu hebben we toch wel volle meer begrip gekregen voor de hele situaties. Voor verschillende moeilijke situaties.
5: Hier ben je nou dreig?
8: In eerste instantie wel, maar als het uitluist, ik doe het meestal een begrip van yin en yang. Dus dan, het is nooit helemaal zwart, er zit altijd een stipje wiet in. En in het stukje wiet zit ik altijd een stipje zwart. Het kan nooit 100% net eens wijzen of 100% eens wijzen. En als je dat met procenten wat uitlezen kennen, dan krijg je wederzijds respect en begrip.
5: Helen Wolbers van De Biep, je mag van Nieskrekt oefenen hier in het klaslokaal. Mij, de leerlingen. Hoe dien ze het?
9: Ja, ze deden het heel goed. Ik ben eigenlijk heel trots op ze. Ik ben sowieso heel trots op ze. Deze kinderen komen van een plek waarin ze niet altijd zich heel goed kunnen uiten. En door deze debatvorm doen ze dat wel en leren ze dat wel. En het lijkt soms net alsof ze heel verlegen zijn, maar ze waren nog meer verlegen. En ze leren hierdoor om goed zichzelf te verwoorden en zich te uiten. Ze hebben geleerd, ga staan. Ga recht staan, ga niet leunen. En dat doen ze steeds beter. En overleggen doen ze ook goed.
5: Maar waar ben je nou het meest trots op?
6: Dat we hebben geprobeerd.
5: Ongeacht of je nou wint of verliest.
6: Ja, gewoon plezier hebben, dat is het gewoon.
3: En dat is vanzelfs diergewichtig.
1: De media van de Moor.
3: De Oormedia, dat is ook diergewichtig.
10: Absoluut. De activisten van Wakker Dier die bent door de reclamekorencommissie waarom fluiten over een radiospotje. Daarin stellen ze dat Ian op de fjouwer Nederlandse melkkei kreupel is. En vooral het woord strompelen. Dat schetst nevens de korencommissie een misleidend beeld. Zelf begrepen ze er helemaal niet van bij Wakker Dier. We zijn hier teleurgesteld en vooral heel verbaasd over. Er is een klacht in Sienne toch een man. Die zei van ja, ik sjog vanuit mijn hoes sjog ik uit op een pleats. Die commercial en zei, ik kom in eer net lopen, want ik sjog zelden een koe kreupel erin. Ik net dat ik tussen de grijn troffiets of een hoen uitlid, ik zie het eigenlijk nooit. Dit is een schande. Nou, de korencommissie die kwam vinden in die klacht en die het nou dus zijn dat Wakker Dier deze reclame zou eens net uitsturen mij. Kan je voorstellen dat bij de boeren dat ze er blijft maar binnen bij deze uitspraak. Jos Verstraat, een voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij bij LTO Nederland. Die zei ik, kreupelheid bij koeien is een probleem, net als bijvoorbeeld uierontsteking. De getallen liegen niet, maar de beeldvorming dat 1 op de 4 koeien strompelt is onzin. Dat is manipulerende beeldvorming. En ik ben positief verrast over deze uitspraak. Het is fijn dat de commissie nu zegt dat er grenzen zijn aan framing.
0: En hij zei, vertelt wij hoe ze erbij komen.
10: Ja, ze baseren hun op een onderzoek. Alleen nog onderzoek in Tsjinburg, daar kerst ik haast alle kanten mij op. En in dit geval zitten ze dus van, tenminste de reclamecommissie van, dit weer ijs 4 bitro. Gaan we verder naar een orenklacht. Want onder Borneo-kade in Amsterdam eerst, daar leidt een lange stijger. En die wordt, mij mooi waar, wordt die broekt door zwemmers. Maar ja, dat aantal zwemmers, dat wordt heel iets grutter. En naast die stijger, daar leidt een wemboot. En die mensen van die wemboot, die klagen al jarenlang. Ze zeggen, het wordt heel iets drokker. We hebben geen rustig moment meer. En we hebben gewoon last van het loert en de drokte. En uit al die mensen die maar zwemmen. En de gemeente heeft nou zijn, je hebt gelijk. Dus die stijger, die wordt nou inkwarten.
0: Oh.
10: Ja. Daar ben dan de omwenners, die ben er weer teleursteld, oerversels. Iedereen heeft plezier van de stijger, behalve 1 woonboot. En daar heb ik al een protestplak voor. Het tiental mensen kwam daar ik op oor. Ja, en het stel van de woonboot, die zei van, waar ben ik al bedriegen? En er is sinds afgelopen weekend een enorme storm over ons heen geraast. We zouden op vakantie gaan, maar dat durven nu niet meer. Want er is hun wemboot die is al besmeurd met urine. En er is ik rare vloeistof op het dek smieten. Ja, dat ken vanzelfs ik net.
0: Nee, dat klinkt net heel gezellig.
10: Nee, dat, Oh ja, en dan, ken de FIFA nog wat goed doen? Jazeker. Voetbalfans die de sfeer erin brengen willen met de WK-wedstrijden die er aan zitten te komen, die zullen het zonder vuvuzela's doen maten.
0: Nou ja.
10: Ja, de FIFA heeft de plastic toeters in stadions in de Verenigde Staten, Canada en Mexico verbinden. Ja, we kennen al je dat loert nog wel. Wie een vast onderdeel van de Zuid-Afrikaanse voetbalwedstrijden. En met het WK 2010. Ja, dat staat dit dus. Nee, en met het WK in 2010, dat wie in Zuid-Afrika. Nou ja, toen veroveren ze de vrouwen. En doen we er ook al een heel soort kritiek op het monotone, dreunende geluid. En dat werd vaak vergeleken met een zwerm bijen.
0: Ja. Nou, zo klonk het inderdaad.
10: Ik ben ouder een week, een nacht ben ik wekker geholpen terug een neeg. Nou, dan daarom heb ik zo'n hekel aan dit loer, denk ik.
0: Ja.
10: Want daar liep het ik wel op.
0: Ik denk dat een heel soort orders. Ik net had de beste herinnering om die tientafel, wat we zien en de Vuvuzela.
10: Nou, hou maar op. Hebben we niet zo'n resultaat.
0: Nou, Fijke, dank u wel.
11: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: Werkcentrum Friesland is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of in die tij wekker had.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toe in toekomst keer.
15: Waar kan ik van over werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen des alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
12: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
18: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de van Elseny.
19: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
22: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
13: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
22: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
14: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
22: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, dat is heel abrupt. Goed, aasten dan in Friese van de Moor. Dan gaan we het over lezen. Lezen de band, de jeugd, nog een beetje. Daar gaan we het aasten over. En jij ja, is er wel heel kwaad voorbij kom. Toto, aasten en Afrika.
16: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet verhoord, is reist een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
18: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de Van Elsenier.
23: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
24: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
25: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
20: Friesland van de Moor.
21: My Erit Science.

0: Toto.
1: En ik ken al de naam van het noemen wel zes, maar dat wist al.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
4: Ik ga zelf nu filmpjes net als van het lezen. Ik kom meer van de actie, dus lezen is, vind ik, een beetje saai soms.
1: Ja, Ben lezen heel diep minder, maar om te ondervinden dat dat net al in de saai en verfilmd is. Toch Squal Ben in Burgum deze week mei onder Sanneem de Tiener Leesweek. De Tiener Leesweek. Dat helpt, dat zullen we dadelijk eens jaren. En 300 leerlingen uit Zuidwest-Friesland dan, die ontdekken hoe het is om in de zwart te werken. Heel wat oorswer. Fijke, toch haast nijs oor. DigiD voor volgens mij.
5: Jazeker. Het volgende bedrijf dat US DigiD beheert, dat moet Europees worden. En er zijn al meerdere demonstraties onkundigen. Het zijn het optreden morgen van rapper J. En die is bekend van het noemer, en ik citeer, Heil Hitler.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Dat dadelijk, maar eerst dit voor het Waarbrugt in het Kwaad. Dat komt van Jan Jonkman.
6: Van een morgen in het zuidoosten nog enkele buien, maar van het maatwesten waaien wordt het droog en komt er ik rond voor de zinnen. Heb ik mooie blauwe loften. En met een matige west-zuidwestenwind is het juist maximaal zo'n 18-19 graden. Normaal van 20 tot 21. Jong en vannacht wordt het ik droog, is het zo'n 10,5 graden. Morgen, dat krijgt even een glimp zinnen. Is dan droog, maar de bewolking neemt een rap de oerhoorn. En letter in de media waar het licht. Rijn en Stoorijn. Het is dan zo'n jongetje graden. En er zit in de midden weer een krachtige zuidenwind. In de jong en in de nacht heb ik nog enkele buien. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
1: Tieners die lezen heel diep minder. In Burgum muziek is er daar deze week wat om te doen. De Squal Ben van Modus die doet mij onder Tiener Leesweek. Om zin te litten dat lezen dus echt leuk wezen kan. Dit is leerkrachtstyper Semna Otten.
7: De Tiederleesweek is een week vol leesplezier. Vooral plezier staat heel erg voorop. En we gaan allerlei activiteiten organiseren om vooral kinderen weer lol in het lezen te geven.
8: En waarom is het zo belangrijk om dit juist voor de tieners, voor de bijen aan te bieden?
7: Nou, de kinderen van die vallen binnen de Tiederleesweek zijn eigenlijk al wat te oud voor de kinderboekenweek. En zijn te jong voor de gewone boekenweek. En daarom is er een initiatief ontstaan om een Tiederleesweek te organiseren. Juist voor die leeftijd van 12 tot 15 jaar. Om ook onder die leeftijd wat meer aandacht te besteden aan het lezen.
8: Want het is dan echt belangrijk om dat juist op die leeftijd te focussen. Waarom dan?
7: Nou, dat klopt, omdat op een gegeven moment gaat het lezen van het is leuk om te lezen over naar ja, ik moet lezen voor school. Op de basisschool moet je stil lezen, op de middelbare school moet je verplicht boeken lezen. En ja, dat komt de leesmotivatie niet altijd ten goede. Dus wij willen vooral ook met deze week bereiken dat de kinderen meer plezier krijgen in het lezen. En dat ze zien dat er heel veel verschillende soorten boeken zijn.
4: We moeten lezen, omdat lezen belangrijk is voor elkaar. En die lezen we trekken beter hoor. En het is echt belangrijk dat tieners echt moeten lezen.
8: En les toe dan wel volle tweede week af? Is dit voor die nooit een soort van opfriscursus?
4: Ja, dat is echt voor mij echt wel een opfriscursus, want ik lees zelf net zo volle. Maar ik vind het wel leuk als het een spannend boek is, maar ik hou net echt van die informatieve boeken.
8: Dus zij krijgt al van 40 les net zo volle boeken. Hoe zit dat? Is dat inderdaad omdat ze het net leuk vies? Of dat toch ik wil misschien wel een beetje het karakter van boeken van het is net zo stoer?
4: Nou, net per se dat het net zo stoer is, maar ik hou zelf mijn zonkjes net als van het lezen. Ik hou meer van de actie, dus lezen is, vind ik een beetje saai soms. Maar ik wil leuk als het een documentaire ook gaat over mijn favoriete voetbal bijvoorbeeld, dus dat vind ik wel leuk.
8: Wat voor boek ga je hem nou van hem lezen?
9: Een boek over insecten en het is een informatief boek.
8: Een informatief boek, zei ze al. Lees je wel vaker informatieve boeken of is dit een eerste keer?
9: Nou, ik lees eigenlijk net heel vaak informatief boeken. Meer gewoon verhaalboeken.
8: En als je boeken leest, wat voor boeken leest dan inderdaad?
9: Nou, een soort van fantasieboeken en avontuurlijke boeken. Ja.
8: En leest ook een volle boeken thuis?
10: Ja, ik lees volle avontuurlijke en fantasieboeken.
8: En hoe vaak, als we even naar een week zeggen, hoe vaak lees je hem?
10: Ik denk drie keer, maar op squallen lezen we soms ook wel elke dag.
8: En hoe vaak lees je of pak je dus een boek?
9: Nou, ik lees denk ik wel elke jongen als ik ga sliepen.
8: En dan kreeg ik al om wat jongens vragen. En de jongens die zeiden eigenlijk al, ja nee, ik lees net zo'n soort. Hoe denk je dan dat het kan dat famkes wel heel vol lezen en jongens net?
9: Nou, ik denk dat jongens meer. Ik denk dat jongens dat saai vinden. Dat ze eerder in voetbal in boeken of in gamen dan lezen.
8: En wat maakt het voor je met lezen dan wel zo leuk?
9: Nou, het is nog helemaal op in het verhaal. Als het iemand een leuk boek heeft, dan voelt het alsof het zelf ook in dat boek zit. En dat is wel leuk.
1: Ja, de tiende leswieken die door het nog ontermijn zon juni in Burgum toch echt de bibliotheek en de boekhandel mij om dat initiatief.
3: De media van de morgen.
1: Fijke, het Nijs uit de Oren Media.
5: Het volgende bedrijf dat een deel van DigiD beheren geeft, maakt Europees wijze. Dat zei staatssecretaris Erik van den Burg van Inlandse Zaken in een brief van de Tweede Kamer. Want de ombesteding voor het contract na augustus 2028 rint via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. De reden hiervoor is dat de ADV meer mogelijkheden biedt dan een reguliere Europese aanbesteding om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Ja, in de ADV staat dat alleen nog Europese bedrijven in ommerking komen om de veiligheid te waarborgen. Momenteel wordt DigiD deals beheerd door Solvinity, een bedrijf dat in handen is van een Britse investeerder. En het Amerikaanse Kyndryl wil dat bedrijf dan weer overnemen. Ja, maar al dat trogverkeerpje en alles, dan wist op een gegeven moment wel een beetje kwijt van, hé, waar beheerd is site nou? En ja, DigiD is vanzelfs belangrijk, want daar ben ik alle gegevens van mensen binnen daar op te vinden. Dus je wil wel dat dat in goede hand komt. En er binnen onnodig drie demonstraties onkundigen bij de gemeente Arnhem om het concert van rapper Jay, ik wel bekend als Kanye West, komende zaterdag, morgen dus, in de Gelderse Dome. Dat zei de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Het gaat om een demonstratie van het city en twee individuen, zei de burgemeester. En ze zullen, nevens de Marcouch, een plakrijen wetsen zichtbaar en te jaren binnen voor hetgeen waartegen zij demonstreren. Ja, een demonstratie vaak of een exacte locatie heeft de burgemeester nog net uitlitten. En hij zei te begrijpen dat mensen een tjenloert jaren willen en hij wil dat ik faciliteren. In Verlina heeft de rapper meerdere keren antisemitische, pro-nazistische uitspraken dienen. Heb ik een noemer, dat heet Heil Hitler, letterlijk. Dus dat zei het al wat natuurlijk. En over een eventueel ingrijpen, had er met het concert wat strafbaars gebeurd, de het maar koersjes zijn dat het onder Traienhoek, gemeente, politie en het ministerie is, om te bepalen hoe en wanneer er ingegrepen wordt. Meerdere Europese landen die hebben optredens van Kanye West of Ye Hesse. Of Ye? Ye? Ja, hoe zei
1: je? Ja.
5: Ye.
1: Kanye West.
5: Way.
1: Het is wel awkward naar Ye. Maar het is, ja, goed.
5: Van de rapper.
1: die controversiële rapper. Dan
5: die controversiële rapper. Ja, de Volkskrant heeft trouwens ook een verhaal hoor. Van mijn naomleading van dat optreden. Michael Jackson is weer te zien in bioscopen en te horen op radio. Ondanks beschuldigingen van kindermisbruik. In Nederland beleefde Lil Kleine een glorieuze rentree. Ondanks de mishandeling van zijn vriendin. Waar komt dit ontcancelen ineens vandaan?
1: Veel Matthijs van Nieuwkerk op SBS.
5: Ja, precies. We draaien Marco Borsato weer. Veel mensen zijn klaar met die schaamte en cancelcultuur die soms ook wat hypocriet voelt. Wie ben jij om te zeggen dat deze persoon geen tweede kans verdient? Dat schroot de Volkskrant.
1: Nou.
5: Maar ja, Heil Hitler vindt dat wel heel vier keer.
1: Ja, dat met goed, de blauwe genezen natuurlijk. Dat is dat maar duidelijk wezen. Azen, dan gaan we het over leerlingen in Zuidwest-Friesland die ontdekken hoe het is om in de zorg te werken. En hoe ze dat krijgt om of in de dat juist naar muziek van Miles Smith.

0: is Friesland van de Moorn.
1: De kans is grut, dosto, of je die leefhast. Zwarg nederig had, of ooit zwarg nederig had. Maar waar zit dat aas nog doen? Nou, Joerte dan krijgt dan 300 jaren in snits. Net alleen dat zwargvak Utlijn, ze krijgt erover verteld. Ze meid ik zelf even ondervinden. En daarom hebben we nu contact met Ine Trees de Vries. Zij is projectleider van Zorg Lijf. Goedemorgen.
2: Ja, hallo.
1: Even heel concreet, wat doet zo'n leerling eigenlijk, Joerte krijgt?
2: Joerd, dompelen we eigenlijk die leerlingen even onder in de wereld van zorg en welzijn. Zij doorgaan mooi aan een route van 4 verschillende workshops. En dan proberen wij de mooi te laten zien dat de zorg gewoon een machtig mooie sector is. En dat er een heel soort afwisseling in zit. En heel soort verschillende soorten beroepen en werkzaamheden.
1: En het gaat om 300 leerlingen van Verda in Snits, het mbo. Wat voor leerlingen binnen dat? Binnen dat leerlingen die zelfs ook al in de zorg zit? Of is het juist heel breed georiënteerd?
2: Het is even een misverstand. Het gaat om leerlingen van een middelbare school. En de locatie is inderdaad bij Verda.
1: Oh.
2: Omdat Verda echt een belangrijke samenwerkingspartner is in dit project. Dus die heeft zij van wij stellen is locatie beschikbaar. Maar het BNBN, die naar Snits staat komen. En dat BNBN van kwam vanuit heel Zuidwest en de Frieske Marren.
1: Precies, die had dadelijk een karmeitje. En misschien dus wel voor de zorg.
2: Ja, dat zou ik goed kennen. En het is echt net zo dat ze nou mooi zich allemaal maar te inschrijven voor een zorgopleiding. Maar wij willen in ieder geval dat ze het kennen leren. Want ja, als ze het net kennen, dan kan ze het ik net kiezen. Hè? Zo simpel is het.
1: Nee, nou had de zorg zelfs ook wel een beetje het imago van zwierwerk. En misschien net het meeste leren. Litten je dat ook zien? Dat er ook minder komt ontvak binnen?
2: Nou, het is echt net een uitgebreide voorlichting. Die hebben een workshop die wordt maximaal 20 minuten. Dus het is echt een eerste kennismaking van BN tussen de 12 en de 14 hier. En eigenlijk dat hele proces, dat komt daarna nog op gang, hè? Dat keuzeproces. Dus het doel is echt om de band te laten zien van, zorg kan heel stoer wezen, het kan heel technisch wezen, het kan innovatief wezen, het kan heel verzorgend wezen, communicatief. Nou, dat al bij een mooi zo'n gevoel naar huis keer van, het is eigenlijk volle meer als dat ik dacht, dan hebben wij iets doel bereikt en dan komt dat hele onderzoek zelf wel. En dan krijgen ze wat meer de verdieping in.
1: Dat is exact, maar ze is natuurlijk wat enthousiast krijgen. En dan ben ik wel eens keer, wat pik je er dan krijgt uit? Want dan heb je een heel goed een kaartenmeidje. Ja, wat bieden je deze leerlingen nou oor om ze enthousiast te maken voor de zorg?
2: Wij werken nou, het is eigenlijk een pilot die wij draaien met een aantal zorginstellingen uit de regio. En we zijn van, iedere route maat kunnen nog afwisseling hebben. Dus dan kennen ze dat eerst even onderdompeld rusten in, bijvoorbeeld tandzorg, tandartsassistent. Dat ze volgens mij een fysiotherapeut een workshopje van. En dan weer bij Patina bijvoorbeeld een beweegcircuitjes dwan of bijvoorbeeld een brand bezigjes. Dus het zijn heel verschillende dingen. En het is inderdaad best wel een uitdaging van, wat ligt dan allemaal zijn?
1: Ja.
2: Want er is een heel soort.
1: Ja, vanzelfs. Ja. Het doel is berikkelijk op mij, dat er dadelijk daadwerkelijk een mooi taal is, dat ik kiest voor de zorg, voor een opleiding.
2: Ja, dat hoop je natuurlijk wel voor de toekomst. Want wij de mensen gewoon heel hard nodig. En wat ik rechtelijk zei, het is echt net zo dat wij als doel hebben van, morgen moet iedereen zich voor die opleiding inschrijven. Maar wij vinden wel van, het is gewoon een machtig mooi brede sector. En we vinden het belangrijk dat wij dat leren kennen. Zodat zij in de toekomst echt, als zij keuzes met de maatje, dat ze wel een keer denken van, ik hier toch wel een hele positieve ervaring. Mooi dat evenement, maar zorg en welzijn. Of misschien letten nog een keer op squallen, een mooie gastles. En dat soort dingen, dat draagt allemaal bij aan een goede kennismaking. En dat zij misschien wel kunnen besluiten van, dat is dat voor mij.
1: Ik wens je een heel soort succes en een heel soort willen, want dat is natuurlijk ook wichtig.
2: Dat is wel de bedoeling dat het een hele mooie dag gaat worden.
1: Ine Trees de Vries dus, over die speciale dag. Daar bij Verda in Snits, 300 leerlingen die daar in de kunnen komen, maar de zorg.
0: radio.
3: In uw eigen taal.
4: Dit is hartstikke uniek.
0: En dat voelt nog best, toch?
5: Ben je net ontevreden? Nee, zeker niet.
3: Omroep Friesland dus.

0: uit?
1: Nee, de radio maar net uit. Want het Frieske Nijs komt er rond. Mijn Fijke Wouda.
0: Omroep Friesland.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net al in nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
0: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja,
6: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, mam?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
1: Het is een minuut over Jel van Jochenen. Het Frieske Nijs krijgt nou van Fijke Wouda.
11: Goedemorgen. Het verdwijnen van de fietstunnel in de Wiek Skalsemerplan in Frentjers meet daar rond het hier een soort discussie op. De tunnel verbindt de Wiek en de Eftelissende Dwarpen met de stad. In de plan voor de werinrichting van het gebied stier dat de tunnel nog maximaal 4 iepen blauwe zoe. Maar nu ligt de tunnel dags te blauwen om de gemeente Waardhoeken inzocht dat de tunnel vaker broek wordt als verwachtte. Een bobbenslag vindt voorzitter Erik Perenboom van buurtvereniging Arkens.
12: Ik ben Boran en wij zijn voor de stelling dat je veel oefent, die je alles kunt leren. We hebben daarvoor 3 argumenten.
13: Ik ben heel grutskappen bij hem. Dat ze heel goed onder woorden brengen, kennen hun gevoel. Als ze ergens mooi in is binnen. Ik ergens...
11: Begint hier iets net goed, dit, Erik?
1: Dat vind je net waar je bedoeld.
11: Nee, dat zeker net. Maar ik snap net, is... want hij geeft nou alles al.
1: Oh.
11: Wacht even, ik probeer even wat nice. Want ja, dit is toch wel bijzonder. Nou, we luisteren nog even naar Erik Perenboom.
14: Ja, absoluut. Wij zijn er heel blij mee. Het is de eerste set voor het hele plan. Want het fietspad hierachter moeten we ook nog druk mee bezig. Want ook dat willen wij veilig houden. Want we zitten gewoon met heel veel kinderen en ouderen in deze wijk. En die willen wij gewoon veilig naar de winkels en alle andere activiteiten kunnen laten gaan, zeg maar.
11: Leerlingen van IKC E-Stroom in Ljouwert doggen morgen mei aan een landelijk debattoernooi in Arnhem. De leerlingen hebben het Nederlands net als eerste taal. En de skwallen helpt debatteren de band bij het ontwikkeling van de taal en zelfvertrouwen. Juf Aukje Buitenveld is daarom blij met het initiatief.
12: Ik ben Boran en wij zijn voor de stelling dat je veel oefent, die je alles kunt leren. We hebben daarvoor 3 argumenten.
13: Ik ben heel grutskappen bij hen. Dat ze heel goed onder woorden brengen, kennen hun gevoel. Als ze ergens mooi in is binnen. Ik ergens dat ze er net mee in is binnen. En dat ze dan toch heel respectvol naar mijn colustrie. Dan krijg je wederzijds respect en begrip.
11: Ja, dit weer Aukje Buitenveld. De voorjaar is een van de leerlingen van de Skwallen. Voor de reis naar Arnhem stelt SC Cambuur de Spielersbus beschikbaar. Friesland krijgt takken meer voor het eerst een islamitische basisschoolen. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Nederland had van minister Rianne Letschert van Onderwijs toestemming gekregen om in Ljouwert een schoolen op te zetten. De initiatiefnemers bezochten eerder een schoolen te beginnen, maar toen kregen ze geen toestemming. Nevens het ministerie zou er in Friesland geen verlet wijzen van zo'n schoolen. De initiatiefnemers lieten er net bij zitten en helden genoeg typeverklaringen op voor een nieuwe aanvraag. Met Green Ljocht van het ministerie is de gemeente Ljouwert nou verplichte om een gebouw te zieken voor die naar je squallen, die zo in 2026 de dwarren iep in je matten. Bij een park onder horen van de Jouwer worden geregeld memmekotten met jong voen. De besten worden daarna alle gedachten dumpt. Meiwerkers van de dierenambulance nemen de locatie een bekend vienplak. Ze loeken nu aan de bel en adviseren mensen die een jonge kat vinden om eerst contact met haar op te nemen.
8: Allereerst, een kitten alleen is vaak wel een teken dat er vaak wel meer kittens zijn. Helemaal als ze wat ouder zijn, dat ze al wat beginnen te lopen. Dus eigenlijk is ons advies om vooral eerst te bellen met ons. Of met een andere dierenorganisatie in de buurt. Of met een asiel, van wat is eigenlijk de handigste stap nu?
11: Ja, dus eerst even bel je mij. De beste ambulance.
1: Een duidelijk badkip volgens mij. Je talijks het waarborgt, Mayon.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
17: Hehe, Einse patiënten hoor, maar wat nou?
18: Lid jouw spaarjood belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
21: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
22: Friesland van de Moor. Erit Science.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: Brieke Beck, eerst haasten mij Famke. Maar eerst eerst Jan Jonkman, mij het Waberjocht. Jan, goeiemorgen.
14: Ja, Erik, ik een goeiemorgen.
1: En we zetten deze dag wat rustiger, wat kalmer uiteind als dat waar van juster, hè?
14: Ja, de buien die van vannacht die binnen nou al nog wat meer naar het eerste, het zuid-eerste te opschoot. Er is nog in het zuid-eerste nog krek, even een kans op een buiken. De bewolking die het nog wel wat overhaan, maar er komt juist wat verhoring in. De minimumtemperaturen, ja, die lijn vannacht om 12 en hele graad zo'n beetje. En de delslag van juster en juist, ja, die is aardig oprond. Hier in Eekmerriep zijn goed 28 mm. De Point X zijn 829 mm. Zullen we dan even naar Daan Water hier maar. 8 mm en dwijm zit ik maar op zo'n 8 mm. Maar zullen we dan even naar Bakkeveen? Dat voelt even 40 mm. Dus grote verschillen in de provincie Juster. Nou, en Juwet zal het zo goed als droog bloeien, want we zitten Juwet maar in westelijke streming. De koude poollucht op hechte en ridder van morgen wel een soort bewolking. En in het eerste misschien nog even een leegte bui. Maar we zullen, we hebben wat hoop. Er komt wat vanuit het westen waar wat hege druk is kant op. Het bloed dan ook wel op de meeste plakken van een morgenveer. Dus wat droeg. En vanmiddag direct zwaarder om te vallen zinnen. Vooral in het watergebied en in de kuststreek langs de IJsselmar. Ik mooie blauwe loften, maar hoe meer er in het binnenland inkomen, komt er ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. Nou, de zinnen er dan ik bij en dan hebben we jouw temperatuur van zo'n 16 graden op een waadeiland tot zo'n 18 tot 19 graden meer de provincie. We zitten wat onder normaal, want normaal is zo'n 20, 21 graden. De wind is westelijk matig tot krachtig en je neemt in de rin van de middag wat over. Jong en vannacht is het droog, dan klert het op, hebben we temperatuur om dat 10 tot 11 graden en er zit er een zwakke zuid-eerste wind.
1: En dan is het sneeuwen en die sneeuw zelf grif net heel nog droog blauwen.
0: Toen was dat helemaal goed. Maar we starten morgen wel droog. Het is wel rustig in de maandtijd. Misschien nog krijg ik even een glimpje zin in hier de maandtijd. Maar dat is dan ook alles. Want in de vierde neemt de bewolking op een gauta. Later komt er alweer een steuring vanuit het zuidwesten bij. En dan hebben we in de midden, hebben we het lichte rein. Het is dan zo'n jongetje in graden. En dan komt in de midden weer een krachtige zuidenwind steken. Ik ben weer uitzitten in 5 tot 6. In de jong en in de nacht heb ik altijd nog wat kans op wat lichte rein. En stel rein droog zullen het net blauwe, maar koud is het net maar zo'n 13 graden.
1: De dagen daarna, hoe komt het dan?
0: Nou, we bloeien wat in een lichtwisselvallige serie zitten, want snijden dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. In de maand is enkele buien, in de midden is het goed als droog. Het is dan zo'n zandje tot 18 graden, maar er komt in de midden wel een krachtige westenwindersteen. Maar uitzit er 6 tot zo'n, zal de wettersport wel net heel tegen blijven maar wezen. In de jong en in de nacht is het dan weer droog. Maar zullen we dan minder werden, het de bewolking doorgaan en in de midden komt er dan weer wat rein dus kant op. Volgende steuring, het is dan was een jongetje dat 20 graden. Maar deze is het amper zegtje, zandje graden, en een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Mogelijk in het eerste weer even mooi een klap tonger. Nou ja, zag hier vetje, het nooit er joed en mooi net bot uit, maar de buien.

Faya Condio en Nee Na Na Na. En de Faya dus de Briekebek en Hey Famke. Staatssecretaris Debat had de Twadde Kamer deze week net goed informeren over de zoutwinning in de Waadzee. Debat zei dat de zoutwinning al plak vond, doet het waard de UNESCO vooral het erfgoedstatus kregen in 2009. Maar de zoutwinning begon pas in 2014. En dat verzint van de staatssecretaris budgetneffers Marieke Vellinga van D66

0: gevolgen voor de politieke discussie over diezelfde zoutwinning. Die zullen zelfs op een nijmatte. Die daarom net handig van de staatssecretaris om de Tweede Kamer net goed te informeren.
1: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zien dat de zoutwinning er al weer voordat het UNESCO-gebied weer. En dat is gewoon net weer. Het zoutwinning is begonnen pas nadat het watergebied UNESCO werd weer.
2: En je mag je als bewindspersoon de Tweede Kamer net verkeerd informeren?
1: Nee, nou de kinds die in feite net op een rijtje hadden. De best als bewindspersoon natuurlijk ook afhankelijk van de feiten die daar ondragen worden. Maar het is natuurlijk wel feit van dat we nou wel even een discussie op nijveren moeten. Van ja, wat zou dit dan? En hoe kunnen we dit alsnog meenemen? En we begrepen heel goed dat het ministerie in een heel lastige positie zit. Maar de vraag van nu de Kamer is denk ik heel duidelijk van, zucht er wel heel goed naar wat we nog doen kunnen om net meer zoutwinning in het water te halen.
2: Ja, want die zoutwinning onder het waterwaai, dat gebeurt op basis van een orde natuurwetvergunning. Ja, er is nou sprake van een orde vergunning van soortwinning. Het gaat om volle meer soort, het zou volle langer toch gaan. Dus dan moet er mogelijk ik naar een vergunning komen.
1: Ja, daarom ik u vraag, Joert, ik onder minister van Landbouw en Natuur van Beschug of er dan net een nieuwe natuurvergunning nodig is. En daar zult de minister nou naar Shen van wat is er misschien extra nodig.
0: Marika Vellinga, Kamerlid van D66, zei dat. Ben lezen heel iets minder, maar om te ondervinden dat lezen net alleen nog saai en vervelend is, door een squant Ben van Modus in Burgum deze week aan mij om de Tiener Leesweek. Leerkrachttyper Semna Otten die leidt uit wat dat initiatief nou echt inhoudt.
3: De Tienerleesweek is een week vol leesplezier. Vooral plezier staat heel erg voorop. En we gaan allerlei activiteiten organiseren om vooral kinderen weer lol in het lezen te geven.
4: En waarom is het zo belangrijk om dit juist voor de tieners, voor de BNO'en te bieden?
3: Nou, de kinderen van die vallen binnen de Tienerleesweek zijn eigenlijk al wat te oud voor de kinderboekenweek. En zijn te jong voor de gewone boekenweek. En daarom is er een initiatief ontstaan om een Tienerleesweek te organiseren. Juist voor die leeftijd van 12 tot 15 jaar. Om ook onder die leeftijd wat meer aandacht te besteden aan het lezen.
4: Want het is dan echt belangrijk om dat juist op die leeftijd te focussen. Waarom dan?
3: Nou, dat klopt, omdat op een gegeven moment gaat het lezen van het is leuk om te lezen over naar ja, ik moet lezen voor school. Op de basisschool moet je stil lezen. Op de middelbare school moet je verplicht boeken lezen. En ja, dat komt de leesmotivatie niet altijd ten goede. Dus wij willen vooral ook met deze week bereiken dat de kinderen meer plezier krijgen in het lezen. En dat ze zien dat er heel veel verschillende soorten boeken zijn.
5: Ik hou zelf persoonlijk is net als van het lezen. Ik hou meer van de actie, dus lezen is, vind ik een beetje saai soms. Maar ik wil leuk als een documentaire. Over mijn favoriete voetbal bijvoorbeeld, dus dat vind ik wel leuk.
4: En wat maakt het voor jou met lezen dan wel zo leuk?
6: Nou, het is nog helemaal op in het verhaal. Als het iemand een leuk boek heeft, dan voelt het alsof het zelf ook in dat boek zit. En dat is wel leuk.
0: En dat werd dus goed bezocht om die lesmotivatie onder de jonge Rijn, om die weer een beetje op te krikken. Dat lezen, dat is toch wel tegenwichtig. Het is op dit moment halve minuten voor jongeren. Dadelijk krijgt nog het Nijs het Oren Media van Fijken. Eerst iets van muziek van de Pet Shop Boys. West End Girls. Yes, no.

0: Amor.
1: Van Bruno Mars en Treasure. Nee, Fijke wou daarmee het laatste Friese van de Moor medio-oezog van deze week.
2: Ja, nou, ja, wel een druk op mijn schouders op dit moment. Yes. Ja. De twee Friese kranten, Hek van Zelswerf, Formulist en Fries Dijblad, het vooropstingen inbrekers zijn hier succesvol. Ja, bezit je daar inbraak in Friesland ben succesvoller als op orenplakken in het land. Ja, verliende hier slagen 81,9% van de inbraakpogingen in Friesland. In Noord-Friesland winnen ze nog succesvoller. 94,2% slagen voor de inbrekers. Dat blijkt dus uit onderzoek. Het binnen cijfers van de politie die ben daarvoor als basis broekt. In Friesland her inbrekers vliegen hier 620 keer taslijn. Het slagen dus 408 keer om ik echt daadwerkelijk het hoes in te komen. En ik word te stellen, vooral duurdere hoesen, daar wordt je inbrutsen. Het lijkt erop dat dieven denken, in duurdere huizen staan ook duurdere spullen.
1: Nee, ik ben er de beveiliging, zoenje zit het.
2: Nou, dat zoenje zit ze inderdaad. Er wordt dus onrecht om het dieven zo dreig mogelijk te maken om het hoes binnen te komen. Laat nooit de sleutel in de achterdeur zitten en doe de knipper op. Investeer eventueel in een camera of een slimme deurbel waar die in zit. En dat zei Michel Ipma. En die is zaakkundige woonverzekeringen. Die in de pender. En die heeft het onderzoek ik dien. Dan de layout de kranten. Die het voorop staan dat het draagvlak voor vooral het erfgoedstatus van de Waadzee aanneemt. Onder de bewenners de Waadeiland vooral. Nieuwe natuurregels dreigen de eilanders te beperken in hun bewegingsvrijheid. Het draagvlak voor de werelderfgoedstatus van de Waddenzee kalft erdoor af. Die werelderfgoed, ja, die een prachtige kans. En het zou goed zijn voor toerisme. Maar juist door die werelderfgoedstatus komen er meer toeristen. En dat is weer net goed voor het waard.
1: Oh ja.
2: Ja, dat is ik een redenering van zelfs.
1: Ja.
2: Er is nou een nieuwe stichting die beziekert het eiland en de kustbewenders te verenigen in het verzet. Er is ook al een vlaggen, maar de tekst vrije vogels, gekooide mensen. Oplagen van 350 exemplaren, maar ze verwacht je er minimaal 1500 nedig te hebben. Dus een nieuwe stichting dus. Uit protest tegen het afsluiten van natuurgebieden op het Waad.
1: Fijke, dank u wel. Ben Brons, die zit hier tussen het Sino mij.
3: Hoi Erit, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Dan presenteert dadelijk Node voor en wat zit erin?
3: Muziek is het belangrijkste onderdeel. En dat kijk net vaker naar is. Tussen half en tolf is het op vredemoors muziek of fysiek zelfs. Dus ideeën van Dij en van Joop en van het welkom via 0620, via Ornjoggenjoggen, Ionjoggenjoggen. Via de app op de smartphone zelfs. Verder hebben we door een Frieske koor, Waardvolk. Die willen een koren, een, ja, estafette, een concertreeks organiseren. Maar even skaten koren in Friese talen, streektalen.
1: Oh.
3: We zien het beeld. En een jong mij vijf koren en dan vijf verschillende streektalen trommelkoors. Precies. Daarover hebben we Fijker van der Zee op de telefoon. En via de quiz natuurlijk, Jeder of Letter, stiert in het rand van grote artiesten in Lietse dorpjes. Net in Friesland, maar in Nederland.
1: Ja. Nou, wat is gerig.
3: Ja,
2: Wim, ik miste nog wel een beetje de a.k.a. de apenkooi.
3: Oh ja, ja.
2: Ja, dat zei ze toch iets zo mooi.
3: Oh, a.k.a. Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Ja. Wat besteedt het dan maar voor, a.k.a.?
2: Also known as.
3: Ja. In Gay Friesk.
1: In Gay Friesk, inderdaad.
3: Stay tuned.
1: Kollebak dus. Dat. In de Node Voorazen. Dit wie Friesland van de Moorn voor Joert. En voor deze week. Manje, dan ben wij er vanzelfs weer. Ik wens je daarvan al een heel mooi weekend. Dag.
4: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
15: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
14: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
16: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
14: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Juist, 12 uur Njorren is het Vreterboom 5 juni. Fijn is de radio onhorst. We trappen jou met muziek van Orchestral Maneuvers in the Dark, The Locomotion.
17: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
18: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
20: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
19: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
21: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slijven net lood opstelst.
22: Hoe kom ik je waai?
21: Of in die tij wekker houdt.
23: Hoe kom ik aan het werk?
21: Vragen die toet in toekomst keer.
24: Waar kan ik veel over werk leren?
21: Vragen die praktisch binnen.
25: Hoe vind ik personeel?
21: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
26: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
21: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
27: Nul de Voor.
28: Mijn Wim Brons.

0: De Locomotion in de versie van OMD. Orkestral Manoeuvres in de Dark uit de jaren 80.
1: Oh, ik verslikte mij even in een slokje. Nee, net koffie. Wetter, gewoon wetter. Maar toch, goeiemorgen. Henry Gross is hier.

0: Het saaie zand van Henry Gross. Shannon, waarom klinkt dit als Beach Boys? Nou, nooit weten, ja, maar kan het nou krijgt voorbij. Het keert door de deer van de hoen, Shannon, van de Beach Boy. Carl Wilson hier van de drie Wilson Brothers uit de Beach Boys. Steek je het? Okay. Het had een broadwiede hit. Sorry, de kriebel in mijn keel hoort. Ik weet net wat dat is. Gelukkig hebben we Michael Jackson hier om even... even nu te vermijden. Maar Billie Jean. U de top 40 zelfs.
1: Nou.

Of nee, niet op 40. Vanwege die film van Michael Jackson, Billie Jean. Dat was een lekkere reden om hem weer eens even op te pakken. Want zag vaak draaien, nou, ik ben net. Dit is een van de leukste plaatjes van Michael Jackson, wat mij betreft. Van het album Thriller en Billie Jean. Sexy in de hele Unie van hem. Dit is Rob de Nijs. Zie je niet, dan ga je noemer hier in het banger.

0: dat houden ze best lang vol in hier noemen, die Boney M. Gasten. Boat on the River, wie dit. Soort Rivers of Babylon, maar dan hoor, zeggen ze. Ja, nou ja, Fijke, die komt hier, de kans hier, nou, heupwiegend wordt. Ja, wol.
1: Nou ja.
0: Ik heb de hobbelend binnen. Op dit.
1: Ja, maar dit swingt toch wel lekker. Ja, nee, op een soort manier.
0: Het is gewoon goed pakken.
1: Ja. Het is inderdaad, krijg de Rivers of Babylon.
0: Ja, het zit in hetzelfde.
1: Ja.
0: Hetzelfde ritme als
1: jullie. Dat vind ik een mooi noemer.
0: Zeker. Dat is de classic eigenlijk.
1: Ja.
0: Dadelijk het Friske Nijs. Even een instrumentaaltje. You only live twice.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Als je avondje in het Friese Nijs, mij Fijke Wouda. Goedemorgen, Fijke.
11: Goedemorgen. Friesland krijgt takom hier voor het eerst een islamitische basisskwalle. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Nederland had van minister Rianna Letschert van onderwijs toestemming gekregen om in Ljouwert een skwalle op te zetten. De initiatiefnemers bezochten eerder een skwalle te beginnen, maar toen kregen ze geen toestemming. Nevens het ministerie zou er in Friesland geen verlet wijzen van zijn skwalle. De initiatiefnemers lieten er net bij zitten en helden genoeg typeverklaringen op voor een nieuwe aanvraag. Maar het green light van het ministerie is de gemeente Ljouwert nou verplicht om een gebouw te zien voor die nieuwe skwallen. Die zullen in 2020 de dwarren even je matten. Hoe zorgt werken in de zorg er nou echt uit? Zo'n 300 leerlingen uit Zuidwest-Friesland krijgen jullie op de vestiging van Verda in Snits antwoord op die vraag. Daar hebben jullie de eerste editie van Zorg Live holden. Doel is om de schoolben enthousiast te maken voor een baan in de zorg, zei projectleider Ine Trees de Vries.
12: Zorg kan heel stoer wijzen, het kan heel technisch wijzen, het kan innovatief wijzen, het kan verzorgend wijzen, communicatief. Nou, dat al ben je een mooi zo'n gevoel naar huis keer van, goh, hey. Het is eigenlijk volle meer als dat ik dacht. Dan hebben wij iets doel bereikt.
11: Op de Lekkermerdijk in Lekkerm is van de morgen een auto in de greppel naast de dijk bedarren. De bestuurder is daarna uitnaaid. Een berger had de auto uit de greppel hellen. De politie docht onderzoek naar de tadraf van het ongeluk en zeilde ze eerst op ziek naar die bestuurder. Meiwerkers van zorgverzekerder De Friesland dielen deze week 59 elektrische duo-fietsen uit aan zorginstellingen rondom in de provincie. Het is een initiatief van de Stichting De Friesland, die 15 jaar geleden oprichtte waard doet De Friesland oernam waard door Achmea. De stichting kreeg doe hulp mij om te besteden aan zorginnovaties in Friesland. Nevens Nienke van der Meulen van de stichting krijgt een soort positieve reacties.
13: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daar ben je in staat om weer te bewegen, om boeten te wijzen, om andere mensen met te ontmoeten. Dat is heel mooi. En daar leveren wij graag een bijdrage aan.
11: Waar nog, van de morgen nog een enkel licht buiken, maar in de middag zag goed als droeg en wat meer zinnen. De westenwind is meest matig van kracht. De middagtemperatuur leidt om de zandjen graden heen. De jonge en nacht vrienden ik droeg en er binnen een flinke opklerings werd toch de temperatuur zakken naar een graad als 10.
10: Dankjewel, ik riet in Islands die auto die erin. Nou, het had wel misschien een sleet, had ik het idee, maar
11: ja.
10: zeggen net, het was de auto van Nutnaaier of zo.
11: Ja, hoe zit de auto van Nutnaaier?
10: Ja, dat is een hele gevaarlijke vraag. Betekent dat zelf?
14: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: Nul de Voor.
8: Maivin Brons.

Even iets meer power. Het eerste Jalouka hebben we redelijk... een beetje laidback die je dan nou... Een beetje meer tempo. Richie Family in dit geval. American Generation. Zo'n heel oer Jalvertje. Dit is Nyloren on the loose.

Direct als die Harry die in Amsterdam huishoudt, zeg maar, City Act in One Direction, Niall Horan on the loose. Yes, yes, yes, 20 voor. Zien is het worden bij mij. Ben ik fan van Peter Koolewijn en Beachy Ball. Sorry. Klap maar in je handen, is hier. Peter is de Rockets.

Alleen de jongens. Ik kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Klappen je handen, Peter Koelewijn en zijn Rockets. Billy, die site, Billy Boonstra, die het wel vaker hebben, een app gestuurd, die site, die van Peter Koelewijn, die breekt mij voort. Waarom neem je in puberteit in Disco de Antenne, in Verwert, zo serieus. Wie daar in Disco de Antenne? 80 en 80, zet ze erbij mijn vraagteken. Ik weet het eigenlijk even net, ik normaal spritsen als... heb ik nog wat papier bij de hoorn, werd een platenlistje op stip, maar op infanterie heb ik op een printer lezen letten. Dat komt op Delta. Dus ik gok inderdaad begin jaren 80, Billy. Klappen je handen, Peter in zijn Rockets, wie en dat? Hier is uit 86, uit de Holloway, Marillion Kaylee.

that I was wrong. Komt het 84 trouwens, Marillion, wie dat mij, Kaylee, dadelijk de quiz. Lekker kistje voor kwalificeren. En dit hoor Grutte namen, Grutte artiesten in Lietse plakjes. Dat is het thema van de quiz van Joert. Jetter of letter. When you-

0: Diego leidt in Californië ten zuiden van Los Angeles in de grens met Mexico. Dit weer een album dat ze begin 2000 uitbracht, El Matador, maar surfpop rock. Hebben we toen een soort draait op de radio.
1: Jedder of letter?
0: Don't Come Calling, die van de singeltjes. Jochem Ritten voor Tien de Quiz. Ja, grote act zien liedse plakjes in Nederland. Dat is het thema, Joert. Jedder of letter? Beste zaken onder elkaar relateren, Maastin. Wat is jedder bad of wat wie er jedder? Wat wie er letter? Of wie het jedder of letter als het vorige bad? Daar komt het eigenlijk op deel. Kwalificeer ik je via 0620 Fjouwer Njoggen. Ian Njoggen, dat is dus WhatsApp-nummer. Kistek via de app van Omroep Friesland dan. Het communiceert nog makkelijker, handiger. En ja, het antwoord op een vraag hebben we dan nodig. In Jootje Fjouwer 60 joegen de Beatles. Twee legendarische concerten in een Noord-Hollands dwarpje. Hokkerplak Vida, dat is eigenlijk de

Can't Buy Me Love. Dus, net van die, ja, de Beatles, Can't Buy Me Love, dat is duidelijk. Maar in Hokker, Noord-Hollands dorpje, stien zien jongetje 64, 2 jong. Dat is de vraag. App het u via 0620, via Jochen, Ian Jochen. Dat is dus nummer. En, nou, dat is mij voor de prijzen. De Music Match. Pak hem er even bij, hè. De dozen bij Music Match. Een soort hitster, maar dan een beetje jongens. Draait om kennis. Dat is voor vragen in vrachtwagenkoekjes en voor vrachtrijden. Koffie en theelepeltje erbij. We hebben een complete collectie in deze quiz. Gewoon prijzen. Maar hokken plakje wie dat? Net de Beatles 10 in 64 in Noord-Holland. Hokken dwarpke. Dat is de vraag. Hier is Al Stewart en dan de verslijnde versie van Year of the Cat.

0: Ja, vorige week draaide ik de single versie. Even de volslijnde versie net bij de hoorn. En dat maakt je ook net wel een single versie draaien van zo'n monument. Ik heb te volle trainen praten, hè? Maar ja, dat terzijde. Al Stewart, Year of the Cat. De andere kant van het verhaal is dat we hem hier een keer horen hebben. Toen wordt hij net jong, hè, in live net. Steunt de media die hier een keer weer stil. Ja, daar, in die studio, hier is jonger, hè. Toen, ja, weer op midden en toen was zijn stem net goed genomen, dit het was, zei hij. Maar volgens mij, ik was hier nog van zijn eigen classic. Dat snap ze soms wel. Maar goed, je had het toen net bracht in ieder geval. Maar wie was een leuke gast, Al Stewart. Even zien, er komt van alles binnen. Een reactie is leuk. De wordt neemt Hillegom. Toen winnen we even in de defensief. Denk, oh jee, in het dorpje had hij ex spelen, Hillegom. Maar dat leidt net in Noord-Holland. Ek in jouw 60 had hij dat spelen. Dus Truus, leuke suggestie. Maar dat leidt net in Noord-Holland. En verder kringen wij nog binnen. Sjugik, dat vond ik wel een leuke suggestie. Volendam. Nou, de speelt altijd van alles in Volendam. Maar de Beatles hebben bij u zijn beste wit nog nooit spelen. De vraag is in Hakker Dwarke wel appen tussen 0620 voor jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Maar daar ben ik al een soort goede antwoord in. Dus ik denk dat wij we komen wel roemen, dus ik wist. Nou, eerst het NOS Nijs.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
3: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
4: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Nou goed, waarom dit nooit zien. Dit is Noorden voor, vreten man, 4 juli. Twaar Oerke, mij Abba, Knowing Me, Knowing You.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Hehe, Einse percenten hoor. Maar wat nou?
10: Litjo's Spariot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
12: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
13: Nul de Voor. My Vim Brons.

Nou, het mee, nou, joh, het notje. Zonnezantig, en dat is weg van belang voor de gewinst, eigenlijk. Als potentieel kandidaat best. We hebben er dan net hier. Uitpik bedoel ik. Uit de goede antwoorden. Dan is dat relevante informatie, jongetje, zonnezantig. About knowing me, knowing you. Het is handig, een handige Harry, boek, als het is, maar hij doet het leuk in Amsterdam. Harry Styles.

0: Harry Styles en American Girls. Een hit van O, zullen we zeggen.
1: Jedder of letter?
0: Het thema van de quiz, wat jedder of letter is... Lietse plakjes met grote namen daarin. Concerten van grote namen in Lietse plakjes. Nu had je 64, Jonge de Beatles. 12 legendarische concerten in een Noord-Hollands dorpkeus. Vraag wie in hokker plak wie dat onder de telefoon is. Jan Skokker van de Jouwer. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Dat wie in...
2: Die blokker?
0: Ja, dat klopt. Dat is goed hier. Hartstikke mooi blokker. Je weet het, werd light?
2: Ja, Noord-Holland, hè?
0: Ja, ja, nee, bij Hoorn in de buurt. Ja.
2: Ja, een beetje bezalig, maar die kant nu.
0: Nee, Hoorn light het.
2: Hoorn, oké. Okay.
0: Een beetje eerstelijker dus eigenlijk. Er is een ingewikkeld zaakje. Het is Oosterblokker en Westerblokker. En dat nemen ze dan Blokker. En de provincie doet heel moeilijk hoor. En het leidt echt in Hoorn aan. Dus ja.
2: Ja, juist. Ja.
0: Maar ze stien ook in Westerblokker, de Beatles. Oh, goed begrepen.
2: Dat probeerde, ja. Ik weet het nou wel. Ik heb het wel eens gezien op televisie.
0: Ja, ja. Zo. Net bij West.
2: Nee, ik ben er net bij West, nee.
0: Nee. Dat ben je van die concerten. Ja, je weet het natuurlijk nooit wanneer er iets legendarisch wordt. Maar het is leuk om erbij West te hebben.
2: Dat vind je natuurlijk heel leuk geweest, ja.
0: Ja. Mooi. Ja. Nou, bij deze zit je in de quiz. Het hier nog ontoren relateren. Ja. Zullen we van me los?
2: Ja, doe maar, ja.
0: Of zes je van, ik wil het ergens eerst nog even nog hebben. Dat ken ik, ja.
2: Nee, dat snap ik goed, ja.
0: Nee, gewoon beginnen. Mooi.
2: Ja, ja, precies.
0: Vraag hier een keer door, Git om. Boek 6 als prijs hebben we Music Match. Dat is een soort hitster.
2: Ja.
0: Dat is mooi bij de familie hier, Duan. Ja. Als dat winst.
2: Ja.
0: Vraag is, ik draai de Knowing Me, Knowing You van ABBA. En het is, ja, begin dit fragmentje van de Beatles bij de Hoorn. Can't buy me love. Kam dat jedder of letter uit? Dat is Knowing Me, Knowing You, iets van zantig.
2: De letter.
0: Sorry, die Beatles kwam letter uit?
2: Nee, die kwam jedder.
0: Oh...
2: Ik dacht ABBA, ja.
0: Ja, nee, ik zei het misschien niet verkeerd, ja. Maar de Beatles...
2: ABBA, ja.
0: Ja, dat is onzandig inderdaad. Mooi. Nou, die quiz, die Hest in Hoes, precies dat speeltje. Voor vraag 2 hebben we de nodig voor koekjes. Ek in Grollo stien een grote artiesten op het podium, uit en droog. Dat is die Van Morrison daar. Onder oren, vraag is, kan dit noemer, Brown Eyed Girl, jedder of letter uit als Can't Buy Me Love van de Beatles uit jouw 60?
2: Van mij is letter.
0: Dat klopt. Je zo'n 60, wie dat?
2: Oké.
0: Okay. Nou, dat gaat best.
2: Ja, gaat goed.
0: Dan hebben we het over David Bowie. Die had nooit optreden, voor zover wij weten in elk geval, in een Nederlands dwarpje. Maar hij had wel wennen, een maand lang, in het dwarpje Nederhorst den Berg.
2: Oh.
0: Dat leidt bij Weesp, onder Amsterdam, zeg maar zeggen.
2: Ja.
0: Hij biedde trouwens voor de rest om in alle rest dingen op te nemen, begrip ik.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Nou ja, het lijf vlak bij Amsterdam, dus hij kon wel even op stap.
2: Ja, natuurlijk.
0: Je fascineert, klinkt bij deze Fame. Het is net een noemer wat hij opnaam had trouwens in Nederhorst en Berg. Rebel Rebel had hij daar onder oren opnaam.
2: Okay.
0: Maar dit wie Fame. En de vraag is, kwam dit noemer, jedder of letter, uit als Brown Eyed Girl, zo'n 60.
2: Ik denk letter.
0: Ja, dat klinkt, klinkt wat naaierig, hè?
2: Ja, zeker.
0: In Jotje 75 is dit opnaam. Nou, dan ben je er al.
2: Ja, ben je er al. Nou, ik heb vleug.
0: Alle prijzen komen die kant uit. De vraag hoe Metallica in de Westerrijn, die hoeven we net te stellen. Want dat biedt alles op niks editie West.
2: Oké, nee, ja, juist. Ja,
0: ja, die hebben de stien, hè? De rest wel best?
2: Nee.
0: Nee, dat is een lastige vraag. Nee. Jos Kokker, van jou dank. Leuk is mij dienst.
2: Ja, bedankt. En joh, een goede dag verder, hè?
0: Ja, graag. Bedankt wel. Mijn meisje er wat van.
2: Oké. Ja, dobba.
0: Mooi. Dat is
2: ja.
0: Ja,
2: oké, hoi.
0: We hebben al praat van Maatje er wat van. Hier is Brian Adams en Can't Stop This Thing We Started.

0: bij mij van Twarres. Tenminste, ja, het is Mirjam Timmer eigenlijk solo, maar het komt nu 2011 dit uit de Steven de Jong film Penny Shadow. Een hinterfilm is dat. Dat speelt op Amelon. Volgens mij net heb je net een Russische 6 die film, dacht ik. Tenminste, ik ben er net zo, dat tip me net bij. Dit heb ik net zo'n soort draait. Sterker, werd heel dan en draait eigenlijk dit. Kwam het Orkadijs pas voorbij. Dit is er van Twarres. Wel mooi. Ja, wat een fantastische artiest natuurlijk. Mirjam Timmer.
1: Bij mij, Twarres. En dan ook, wees.

0: Resto allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Minuutje, Jan Val van het Friske Nijs, nou met Timo Jepkema. Hey Timo, goeiemorgen.
18: Goeiemorgen. Terug het onhandige tekwat om personeel in de zorg komen meer dan 300 leerlingen in Snitsjoerd in de kunde mijn werk in zorg en Wolvenhessen. En versievers van het UWV bloot de vraag naar zorgmijnwerkers in Friesland de komende jaren grut. Doel is Joerd om de leerlingen tussen de 12 en 14 jaar enthousiaste meidje een varen baan in de zorg, zei het projectleider Ine Trees de Vries.
19: Zorg kan heel stoer wezen, het kan heel technisch wezen, het kan innovatief wezen, het kan heel verzorgend wezen, communicatief. Nou, dat al ben je een maar zo'n gevoel naar huis keer van, goh, hé, hey, het is eigenlijk veel meer dan wat ik dacht, dan hebben wij ons doel bereikt.
18: De workshops Joerd in Snits werden toch zware organisaties en professionals uit de regio. Op de Kantelandse Wei in Lekkum is van de morgen een auto in de greppel njonken de dik bedarren. De bestuurder is daarna uitnaaid. Een berger had de auto uit de greppel wei hellen. De politie docht onderziek naar de tadracht van het ongeluk en zal eerst op ziek naar de bestuurder. De VVD in Waadhoeken is kritisch op het nieuwe coalitieakkoord. SAM, gemeentebelangen en het CDA vormen de komende 4 jaar die coalitie. De VVD die het trein vaststellen bij de bespreking van de plan. Die onder meer om betere dieken en vaker meer in wenwieken. De coalitiepartijen namen de vaststellen net oer. Nevens de VVD stond er te dure plan in het akkoord. Listloeker Teun de Jong neemde de geerwerking tussen de drie partijen daarom de coalitie of de spilling. De gemeente Instellingwerf betelt een boer in Appelskeer een skeervergoring vanwege een nijbouwproject dichtbij zijn groen. Dat mag komen benoorden het dorp. Bij de Nijhoezen komt de zone dat net spuiten weer mij chemische middels. Een part van de groen van de boer valt in dat gebied. De gemeente en de boer hadden daardoor een overeenkomst letten. Het bedrag van de vergoeding wordt net bekend maken. Dat had een reden. Even de gemeente kunnen oren boeren dat broeken als onderhandeling als ze echt ekrjocht hadden op een skeervergoeding. Dan het waar, van de morgen nog kans op een snitteke. Midjes zo goed als droeg, het klert dan meer en meer op. De westenwind is matig bij zo'n 17 graden. Joen droeg, vannacht helder. Het is dan een gratis zien. Morgen zin is geen waar, maar ik bewolking. En kans op een bui, het wordt dan 19 graden.
17: Een snitterke, die horen we er toch echt weer in. Ja. Dat is een leuk woord in al dit.
18: Zo is het. Ik hoop je dat het droeg bloot voor het dwarsfeest in Lekkum.
17: En Mieren met snitterke is net zo slim, toch?
18: Nee, liet snitterke. Dat ben je net van zoeker.
17: Timo Jepkema, dankjewel. Yep. We horen Nijbel op Radio en altijd alles op omroepfriesland.nl. En was op de app op de smartphone. Dadelijk Brian May en Too Much Love Will Kill You.
20: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
21: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
22: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
21: Hoe dan?
22: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
23: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
26: Wow,
25: kost je maar 3 minuten.
26: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
25: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
27: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
28: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
29: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
30: Nul de Voor.
31: Maivin Brons.

Uit 82, Brian May's solo single Too Much Love Will Kill You. Doe, maar is het. Jochetje met het voor Alven worden. Over 20 minuten. Traapje wel met de apenkooi, de fysiekjes. Conquest of Paradise komt krek binnen van Frans. Twaan Jochetrek. Uit de film 1492 van Ridley Scott komt dat. Oké. Okay. Dank Frans. We nemen hem vast mee. Even instrumentatie is altijd leuk. Dat geldt voor die van Fancy Alice zeker. Gewoon Quest of Paradise. Zien we er binnen. The Furies, vraagt het maar iets. May we all someday meet again. We moeten hem even op ziekje vanzelfs. Misschien is het best even doen. Paradies bij de Dashboard Lights.

En Freddie Mercury, The Golden Boy. Elske de Wal, Door de Wind. Maar het Loed Orkest. Nou, dat soort versiekjes hier erop. Acties, Someone. Nog meer. Nou, jij er in de team. Nog meer die binnenkamer. Waar staat er nog in? 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Verziekjes binnen van harte welkom. 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. En we bellen dadelijk mijn Fijke van der Zee. Nijdisse van de Doelezen. De Orre Poeg. Bij Marcel Smit. En we bellen met Fijke van der Zee. En die zie ik het. Koren in de streektaal in het Fries. We willen een concertserie organiseren in vijf verschillende Friese streektalen. Beeld natuurlijk en het Stallingwarf zal daarbij zitten. Maar ik het Zuidwesters. Zuid. En Klaai Fries in elk geval. Fijke van der Zee, daar dadelijk zo.

0: bedoel is een featuring Marcel Smit. Om het blijven in Gay Friesk u te drukken. Ik heb mijn oren poeg wie dat. Een soort ethisch remix. Werd altijd een Fries jongen in Friesland. Alle dagen wel. Maar net alle Fries is hetzelfde. Friesk is hetzelfde zelfs. Derbel Fijke van der Zee van Folkcore Waardfolk uit Boelenslone. Een mooie concertserie organiseren. Maar koren uit verskate Friese streektalen. En daarvoor is er op zoek naar koren en deelnemers. We hebben een telefoon, Fijke van der Zee. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Dat klopt, wat Stoosijst.
0: Ja. Nou, gelukkig maar.
1: Ja.
0: Nou, ik zit even te zien. Clive, je hebt jongen zelf in het woord Friese, hè? Dat liep het mij logisch.
1: Ja.
0: Had je woordvolk hier en uit Boelenslone komen.
1: Ja, precies. Nee, dat klopt. En dan zie je wij een koor uit de Klaai, uit de Zuidhoek, uit de Woorden. Niet net uit de Woorden, maar wel uit het

0: Beeld en het Stellingwerfs.
1: Ja, dat lijkt voor Stellingwerfs en Beeld, dat lijkt me logisch. Ja, je zit zelf in de koren, vooruit. Ben er geen contacten al vast of zo? Heb je een idee wat en hoe mij doen kennen?
0: Nou, we hebben één koor uit het Beeld, uit Sint Anna. Ik heb daar de namen van het koor net. Maar voor de rest hebben we nog geen reacties gehad. Dus ja, we zijn wel dringend ons ziekje naar koren. Maar dat is toch wel een beetje dreig.
1: Ja. Het is voor een concertserie dat je eigenlijk begint 2020 horen wollen. Dat is het even een tijd nog. Maar ja, dat moet natuurlijk opzet worden, maar het oefenen worden of zo, denk ik.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het idee is dat je een soort tour horen dan, toch? Langs de verschillende plakken.
0: Ja, het idee is dat elk koor iets van 3 of 4 versjes zongt in die streektaal. En dan gaan we een avondvullende vaststelling. En,
1: ja, ik had 20 liedjes.
0: Ja, in al die gebieden. Dus 4 keer willen we daar een concert mee aan. En dat willen we dan net laten presenteren door een streekdichter uit de streek. Die dat in die eigen streektaal dan ook weer doet.
1: Ja. Oh, per plak een orenpresentator.
0: Ja.
1: Nou, even zin, het Beeldske, daar kom je mogelijk in uit. Daar heb je al een contacten. Stellingwerf, kan ik me echt voorstellen dat er wat is. Zuidhoeks lijkt het mij wat moeilijker. Ik
0: nog? Het liep het overal wel dreig, want alleen nog uit het Beeld hadden we een reactie gehad en vind je het dus nog net.
1: Nee.
0: En we hadden wel een hele platte koor en benaderen. Maar ja, dat...
1: Komt net zo los?
0: Nee, dat komt nog net zo vallen uit. En dat valt me wel een beetje in, had ik
1: zeggen. Ja. Misschien met de gelegenheidskoorkes vormd worden dan, hè?
0: Ja, nou ja, dat zou ik kunnen. En het hoeft eigenlijk net per se een groot koor te wezen. Dat maar eigenlijk een iets groep geweest. Of jouw mensen of zo, die maar in die streektaal zongen. Dat is echt mooi natuurlijk.
1: En dan liefst wat, eventueel wat Keltisch-achtig repertoire of zo, neem ik gewoon.
0: Nou, daar houden we het eigenlijk nog net zo over gewoon. Het maai de bestaande versjes binnen, maar het maai eigenlijk onnieuwe versjes binnen. Ja. Dat maakt het voor u alle keer net zo volle uit. Als we maar een mooie joen hebben, maar een mooi concert in al die verschillende talen.
1: Ja, je wil die Rikiet ervan een beetje voor brengen. Ja, snap ik. Ja, ik mis wel één taal eigenlijk.
0: Ja.
1: Het Stedsfriesk.
0: Het wat?
1: Stedsfriesk.
0: Stedsfriesk, ja, dat hebben we mijn zin er net bij die. Want ja, dan maak je Dokkemers, Jouters, Snips. Ja. Dat zou misschien een idee wijzen voor een volgende keer in 2028.
1: Oké. Okay. Nou ja, ik vind het wel een mooie schakel.
0: Als je hebt 4 koren, maar 4 versjes. En dan is de joen ook al vol. Dus je maakt wel een selectiemandje. Ja.
1: Oké, nou, prachtig 2020 zoet eventueel weg, Matten. Ik denk dat het handigste is als ze contact met je opnemen, dat ze even googelen op Wordfolk, want dan kom je wel op de website. En daar zit ik wel in door het project beschreven, zeg ik wel.
0: Ja, en daar zit ik mijn e-mailadres ook wel weer. En nou ja, dan komt het elke keer wel goed. Volkoor het Wordfolk uit Boelenslaan, ja.
1: Wordfolk, Boelenslaan, en dan kom je er.
0: En de website is wordfolk.nl.
1: Nou, dan ben we er helemaal. Ik hoop dat het slaagt.
0: Ja, dat hoop ik ook. En als we, nou ja, als het slaagt, dan jij je met wol.
1: Ja, graag. Hoor eens op de hechten. Ben je benieuwd? Ja. Hoe dat, hoe dat klinken zal.
0: Ja, oké.
1: Fijne van de zee. Dank je wel.
0: Dank je wel. Doei.

de ultieme classics op de radio hier. Chris de Burgh en The Lady in Red. 6 minuten voor. Alben worden erbij. Komen nog de nodige versiekjes binnen. En, ook nog een Chris de Burgh. Vreeg het Hico aan. Het instrumentaalcheck. Misschien heb die ik nog even meenemen. Dadelijk Sok van Kromme Jans, Juxteen van... Big Meat van Zels op fysiek van Geert. Kenny Dulfer wordt nog gewoon vregen. Die speelt het namelijk in Snits komend weekend. Montion, hoe krijgt te wezen? We nemen ze volle mogelijk bij dadelijk. Dus kan Alvin tolven in de apenkooi. Want het nice van Alvin, 10

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's. Is de far else.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 12 minuten door al van de Gitti met de Apenkooi. Het eerste versiekje komt van Willem Gjeltema. Je hebt het al eens vaker. Die zei het goeiemorgen. Ik ben wat letteren zoals, maar ik moest even de was ophingen. In het zon overgoten, pittoreske de Westerheen. Ik is tussen Alwe en Tolve. Travassie ik even draaien. Mijn kleine wasjes, grote wasjes. Dat is wat apostelijk, denk ik. Goeie sturing. Dankjewel, Willem. Hij komt er aan.
11: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
12: Hoe kom ik je waai?
11: Of in die tij wekker had.
13: Hoe kom ik aan het werk?
11: Vragen die toe in toekomst keer.
14: Waar kan ik veel over werk leren?
11: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
11: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
11: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
17: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
18: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
19: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
20: Nul de Voor.
21: My Vim Brons.

Hij bleef onstekelijk, dit is van Travassi, de wasmachine. Wil nog geld te maken aan de mee, en het is een leuk plaatje om mee te beginnen. Dan was hij Paradise bij de Dashboard Live, West in Frisk. Dat ken ik, maar die wordt het even, die is 8,5 minuut. Zetten we ze zeker nog opzetten, dat is ook altijd een groot succes, wat mij betreft. Maar, dank voor alle uipjes. We hebben een heel soort fysiekjes al, dat komt goed, dat tol worden. Werd net stil op de radio. Dat hebben we misschien al, maar hebben we mooi die alvast in de planning. Sjak, die zei goeiemorgen, graag Miley Cyrus. Mijn cover van Blondie, Heart of Glass. Tje, hij klinkt al. Herkenbaar en al.

Hey, dankjewel, Shaq. Dit is wel een lekkere versie van Heart of Glass. Ja, oké. Okay. Het is nog live opname. Het publiek, ja, ik heb net, maar het komt van het iHeart Festival. Het is dat, ja, een groep van radiostations, iHeart, voor zover ik dat weet. En dit festival, dat is in Las Vegas. Dat is vrij groot, maar het is blijkbaar een soort bewerken live opname. Dan vind ik het gevoel hekker hoor. Maar als ik er wat pit in breng, dat gaat lekker. Shaq, dankjewel. Miley Cyrus weer dat dus. En dan hoe pit sprutsen, daar kennen ze bij de suite echt wel wat van. Tenminste, is wat ouder natuurlijk. Ja, dit is wel een classic van de suite, hè. Fox on the Run. Freek de Hoop, Freek de Moor. Dank vrienden, heb je Freek.

Fox on the Run. Denk ik in het synthesizer intro zit het een beetje in het beetje freak karakter van deze plaat natuurlijk. Fox on the Run van The Sweet op muziek van Freerik en dan ook je heres. Dat wacht ik regelmatig mij bij de apenkooi. Ik zou graag Hewitt parseke because... Omdat is eigenlijk de titel, Nederlands, van Bloem, Jotje 80. Dat vind ik gewoon een leuk nummer. Ik sluit me bij de Johan. Ook je.

0: Jongen! Nee, dat is een oren van Bloem. Hoe is dat dan maar weer? Welke is dat dan maar weer?
1: Dat zit aan het einde. Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten. Dat zit aan het einde, ja. Bloem. Joost Timp. Wie dat? Dat is de zanger van Bloem. Ook je Heereskamer is zo'n. Maar welke wie dat nou van Bloem? Nou ja. Ja, dit wie because. Omdat. Een van de grootste hits van de club. Dan Geert. Die zei de zak van Kromme Jongdraag. En eigenlijk verder het vreselijk volle taljochting erbij. Dus zonder verdere

acties. Samuel nu 22. Al bekend van Ella, Ella, Ella, Ella, Ella, Ella, Ella, die acties. Dit is weer fysiek van Jaap Scheffer, sorry. Die vroeg me aan. Dit komt van Frans Postumus. Die wil ook nog een Postumus. Is het? Hallo? Dat weer de bedoeling net. Oh, sorry. Zelf het verkeerde in. Ik is er nog even in de holle. Die kwam namelijk op fysiek van Frans. Dus wat ik niet zei. Nog rond is voor Conquest of Paradise. Jongetje 92. Van Fancy Alice. Zeker. We draaien bij deze.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel.
2: Mennonieten in Paraguay.
1: Kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, grutte gezinnen.
2: Henk Bleker zette ze op een foto.
0: 9 al voeren in Bureau de Vries.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sound looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: FM. Goed, Jan Verdolven, het Friese Radio nou met Timo Jepkema. Op een goeiemorgen, Timo.
14: Goeiemorgen. Door het onhandig tekwat om personeel in de zorg komen meer als 300 leerlingen in Snitsjoerd in de kunde mij werk in zorg en wolwezen. Neversivers van het UWV bleef de vraag naar zorgmijnwerkers in Friesland de komende jaren grut. Doel is goed om die leerlingen tussen de 12 en 14 jaar enthousiaste meisjes van een baan in de zorg. Zij het projectleider Ine Trees de Vries.
15: Zorg kan heel stoer wezen, het kan technisch wezen, het kan innovatief wezen, het kan verzorgend wezen, communicatief. Nou, dat al ben je een mooi zang gevoel naar huis keer van, goh, hé, hey, het is eigenlijk veel meer dan dat ik dacht. Dan hebben wij iets doel bereikt.
14: De workshop verjoen troch zorgorganisaties en professionals uit de regio.
16: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daar ben je in staat om weer te bewegen, om boeten te wijzen, om andere mensen met te ontmoeten. Dus ja, dat is heel mooi. En daar leveren wij graag een bijdrage aan.
14: Dat wie Nienke van der Meulen, dat giet over mijnwerkers van zorgverzekerder De Friesland. Want die dealen deze week 59 elektrische duo-fietsen uit in zorginstellingen rondom in de provincie. Het is een initiatief van de stichting De Friesland, die het Vufje Nielien oprichten waard, doet De Friesland oeraanwaard, troch Achmea. En die stichting kreeg het doel om mij te besteden om zorginnovaties in Friesland. De gemeente in Stellingwerf betelt een boer in Appelskeer een skeervergoeding vanwege een nijbouwproject dicht bij zijn groen. Dat mat komen benoorden het dorp. Bij de nijhoezen komt de zone dat net spuiten worden met chemische middels. Een pad van de groen van de boer valt in dat gebied. De gemeente en de boer hebben daardoor een overeenkomst sletten. Het bedrag van de vergoeding wordt net bekend maken en dat had een reden. Nevens de gemeente kennen orenboeren dat broeken als onderhandeling had ze ek recht hebben op een skeervergoeding. De brandwacht op het Jereveen moest van de morgen in actie komen voor een nuvere lucht. Bewenners onder Frederik Hendrik Lene hier een lijst van de geur van rotte aaien in Harnhoes. Na metingen die blieken dat de sjonkerij uit het riool kwam. De oorzaak wie een stikkende maal wat verderop. De brandwacht koerde even er niet ontwan en is waarom hier naar de kazerne. Er wordt werken om een oplossing van dat stikkende gemaal. Dan het waar, van de morgen nog kans op een snitterke. Midje zo goed als droeg, het klert dan niet meer op. De westenwien is matig bij zo'n zontje graden. Joen droeg, vannacht helder, het is dan een gratis zien. Morgen zin is waar, maar ek bewolking en kans op een bui. Het wordt dan njontje graden.
13: lucht van ratten aaien. Ja, weet je dat nog maar? Ja, maar dat shut op wat gevaarlijks, toch? Het kan niet iets gevaarlijks wijzen. Ja, dit is zo'n triool, blijkbaar.
14: Ja.
13: Maar,
14: ja, nee, dit kwam uit het triool bij een gemaal waai. Maar...
13: Even die vragen niet meer van de moeder, ja. Pienetje. Ja. Van jou niks.
14: Nee, ik zou het net weten wat het dan correct is.
13: Dank u wel, Timo. Riello is een meerdijs op de radio in Nooi, Friesland. Ondertussen kunnen altijd alles op omroepfriesland.nl en op de app op de smartphone. We hebben bergen voor ziekjes nog te lezen. Het spreekt voor hemzelf haast succes. Dat kunnen we nooit al meer in je loeren proppen. We zullen ons best van. Dus ik gauw terug bij de volgende. Steppenwolf, boek zissen. My Born to be Wild. Good week, Einstein. Geken erbij. Ik alvast geken. Komt erop.
17: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
17: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
22: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
23: Noden voor.
24: Maivin Brons.

Barnaby Wild, Steppenwolf. Altijd lekker natuurlijk. Maar vregen terug keken en die gaat zelf het hard dak, zorg op de WhatsApp, dus dat is mooi. Wij een beetje, dat is helemaal prima. Dus even zien, er werd nog wat reageerd op die AI, die stonkruime AI en de rotte AI in geur. Dat is wel vaker waterstofsulfide, is dat waterstofsulfide. Er waren wel eens ongeluk mee in mestkelders, inderdaad. Giftig behege concentraties komt vaker uit het riool, zeg ik trouwens ook op internet. Blauwzuurgas waar ik nog niet, maar dat is het dus net. Het is waterstofsulfide en dat werd ik wel rioolgas genoemd. Voorzichtig maar wijzen. Heel duidelijk voorzichtig maar wijzen. Oké, dan even zien. Nog een versiekje van Frederica Meijnema. Die zei Jan en Zwaan het dorpsfeest, want het dorpsfeest die met weer. Nou ja, zo. Echt zo'n klassieker dit inderdaad. Uit 1984. Het dorpsfeest van Jan en Zwaan. Dank Frederica en een mooi feest aanwezig.

Jan en Zwaan, het dorpsfeest, het jaar 80 en dit weer. Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, op verziek van Jan Jaap Kikkert. Voor die, ja, geen reden erbij eigenlijk. Nou ja, de reden is die jest uit de klanken van Sam Cooke. Want het is, ja, ik vind het prachtig. Dankjewel Jan Jaap, voor die WhatsApp. En bij deze mijn naam, de Jiddisch kalender op Onrikken van Willem Breuks. Maar dan, Juwet 5 juni, Laurie Anderson, het hij Jiddy, die van de hit Oh Superman. Oh, een hele lange. Oh, Superman. Njogdus altijd hier. Is er weer Juwet. Freddy Stone van Sly and the Family Stone. Ek Njogdus altijd Juwet. John Carriott van Champagne. 28 hier. Van Houbouders. Ik ben 6. Ellen Foley, het hij Jiddy, ek 25 Juwet.

Nicklome McBrian. McBrian. McBrain. Drummer van Iron Maiden. Fjouwerzantig, Jood. Saxofonist Kenny G. Bekend van Songbird. En ja, sowieso bekend als solo saxofonist natuurlijk. Zantig hier, Jood. Dissedij. En Keith Marshall had ik zien jullie. Ik werk zondag. Only Crying is die bekendste hit. En Marky Mark had ik zien jullie. Die van de Funky Bunch. Good Vibrations United. Dat wie een hit van 54 werd er op Dissedij. Dus. Nou, dankjewel Willem. Elf folie dus. Lieve zondag, Jood. Van het een lokbeestje van u het Heiteloorn. En hier is What's the Matter Baby. Uit Joris 80.

0: What's the matter, baby? Ella Foley, vanuit Gruste Hits. Jeanette Gruste. What's the matter, baby? We zijn een beetje op tijd. Het is nu goed voor Tol van Oostkoot. Het is Jacob Stelwagen voor de onderwerpen in Oost-Friesland. Jacob, hoi.
1: Hey, goeieman.
0: Wat zit erin? Was die vraag officieel hebben bij deze?
1: Ja, ik was een vraag. Voor ook precies. Hè?
0: Nee, toch maar.
1: Oké. In Leeuwarden komt het een islamitische basisschool. Dat is de eerste in Friesland. Die ik had trouwens de eerste van Noord-Nederland west. Maar Grens is dus krek voor. En hoe zorgt dat werkje in de zwart nou echt uit? Dat ondervinden jullie 300 leerlingen uit Zuid-West-Friesland joert op de eerste editie van Zorg Live. Vindt het waar met Jan Jonkman, het medio-zorg van Fijken. En de eerste muziek is aan van de jazzpolitie.
0: Liefdesliedjes.
1: Oh, ja, dat okay. Is een no-brainer.
0: Succes, Jacob.
1: Dankjewel.
0: De microfoontje, maar alsjeblieft. Liefd.
1: Ja, dankjewel.
0: Succes nogmaals. Ja, wij hebben nog een hele berg fysiekjes te lezen, kan ik melden. En daar kunnen we eigenlijk niks meer van draaien, behalve Ian. En die is echt stevig onder lengte. En die hik ik min of meer al beloofd. Dus die mat ik even opzetten. Jilke Postma, Vregemoorn, Goeiemoorn graag. Paradise bij de Dashboard Light, maar dan in de versie van de kast. En Maaike Schuurmans, Paradies bij Dashboard Lacht. En die is 8,5 minuut lang. Dus wij horen, sinds bij deze ik maar vast doe, net. Christophe in de linker rug van het radioprogramma zei doeg. Ik slip in de bijhoorn. Meisje, een mooie midden van. Tak voor alle leuke appjes, alle leuke verrassende verziekjes. En graag tot de volgende keer. Doeg.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori-song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
2: Simmer in Friesland.
3: Dit gaat mensen ook.
2: Blik het mogelijk op 4 mensen in
3: de linkerzijde. Dit had ik nog nooit zo.
4: Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in Boatskipjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Hehe, Einse patiënten hoor. Maar wat nou?
7: Litjo spaarjot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij, het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dorien.
10: Dadelijk in Noord-Friesland. In Ljouwert komt een islamitische basis kwallen en dat is de eerste in Friesland. Vindt het waar met Jan Jonkman, het medio is van Fijken. En de eerste muziek is uit van de jazzpolitie.
11: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
12: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
13: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 24 12.
14: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
12: Green Fanny's actie. Kind 1034, maar 924 euro. Inclusief installatie.
3: Voor een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
8: Noe in Friesland.
14: Jacob Stelwagen.

0: Nijs.
1: Wat is dat weer voor een vraag?
2: Ver, jij stoot de band. Beste muziek.
1: Hallo, zeg. Jo, we vallen maar even.
0: Ver bloost op een hichte van het waar.
1: Volgende onderwerp.
2: Is het een overal een maatje?
0: Maar er was toch een antwoord?
1: Ja, nou, ja, moeilijk.
2: Alles wat er spielt. Yes, hier. Yeah. Zeg, vind je het prachtig.
0: Omroep Friesland.
3: Ja, geweldig.
4: Dat zijn geen woorden.

0: Deze muziek hoort in Nou in Friesland, wie van de jazzpolitie. Dat wie liefdesliedjes.
1: Van Tolven hoort in oren,
2: Nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nou in Friesland met de editie van Vreed 5 juni. In Leeuwarden komt een islamitische basisschool en dat is de eerste in Friesland. En hoe zorgt het werkje in de Zwarte nou echt uit? Dat ondervinden jullie 300 leerlingen uit Zuidwest-Friesland op de eerste editie van Zorg Live. Nou is dat waar bij ons praat. Jan Jonkman, een goeie middje.
3: Ja, Jacob, ik een hele goeie middje. Nou vind van de morgen het eerste en het zuideerste nog enkele buien. Maar vanuit het matwesten wordt het droog en weer geregeld rond te voor de scène. En met afwisseling van mooie stapelwolken. En met een matige west-zuidwestenwind wordt het vanmiddag naar zo'n 18, 19 graden. Joen en vannacht is dik droog, het klert op, dan hebben we het zien tot alve graden. Maar niet, nou wel even een glimpje zinnen en droog. Maar in de middag neemt de bewolking al gauta. En dan hebben we in de middenhutten trouwens wat lichte ruin, wat stoorruin, maar op plakken bloed het dik droog. Het is zo'n 19 graden. En er zit een matige in de middag, soms een krachtige zuidenwind. En in de nacht val je er ook wel een aantal buien. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
1: Oond in oren,
2: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Leuwarden krijgt voor het eerst een islamitische basisschool. In september 2022 ging het waren daar van Iepen. Een groep ouders gaat er een skoft lang voor strijden. Aanvankelijk wie er nevens de minister onvoldoende belangstelling voor. Maar nou is die er wel en is het Grinnenlochter toch kom. Rewan Boudil is van de islamitische stichting Noord, die de organisatie van de Nijenskwallen op hem neemt. Een goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, het was nogal een gedoe, begrijp ik, om deze school voor elkaar te krijgen.
5: Nou, gedoe op zich niet, maar ik weet dat de initiatiefnemers in ieder geval vanuit de gemeenschap komen en dat die dat natuurlijk in een eerder proces eerder hebben gedaan. Maar toen was de wetgeving omtrent het oprichten van nieuwe basisscholen was een stuk ingewikkelder. En met de nieuwe wetgeving die een aantal jaar geleden is ingegaan, werd het een stuk makkelijker of een stuk simpeler. En toen hebben de initiatiefnemers zich dusdanig kunnen inzetten om belangstellingmetingen te doen. Ouders met kinderen tussen de 2 en 4 jaar van een specifiek postcodegebied, die konden zich daarvoor aanmelden. En daaruit bleek dan dat er voldoende belangstelling was om het vervolgtraject op te zetten van het oprichten van een school. Waarbij je dan als organisatie naar school naar alle verplichte documenten en je hele programma moet gaan presenteren bij de onderwijsinspectie. En als daar dan een voldoende uitkomt, dat is dan in ons geval het geval geweest. Zijn we nu zover dat we dus volgend jaar, schooljaar 2027-28, de eerste islamitische basisschool mogen gaan openen in Leeuwarden.
0: Ja, en er is dus nu voldoende draagvlak. Met hoeveel kinderen gaat de school straks beginnen?
5: Dat is een indicatie nog, maar we verwachten dat het ongeveer om de nabij rond de 70 leerlingen zal zijn. Rond de 70, 80 leerlingen.
0: Ja, en waar komen die vandaan?
5: Die zullen voor een belangrijk deel uit Leeuwarden zelf komen. Maar u heeft het al aan het begin van het programma gezegd. Wij zijn de enige school in de richting in Friesland. Dus het kan ook zijn dat ouders rondom Leeuwarden ook ervoor zullen kiezen om hun kinderen wellicht naar deze basisschool te sturen. Alleen wij proberen wel altijd in overleg met ouders te treden voor de aanmelding. Want wij vinden het altijd wel belangrijk dat kinderen niet te lang in de auto zitten voordat ze op school zijn. En ik vind een rijafstand van 20, 25 minuten vind ik eigenlijk wel de max voor een kind om aan te komen op een basisschool.
0: Ja, jullie beginnen met de onderbouw. Wat is daar de achtergrond van? Wat is daar de reden voor?
5: Verschillende redenen. Dan creëer je daarmee ook een eigen kweek. Hè? Dat zijn de kinderen die komen dan helemaal als 4-jarige binnen. En dan is het aan ons om het stukje taal en rekenen en ander onderwijs aan te bieden. En ze te ontwikkelen tot kinderen die voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs. Maar wij vinden ook dat kinderen die al in groep 7, 8 zitten, niet in de verleiding gebracht moeten worden. Of in ieder geval de ouders daarvan niet in de verleiding gebracht moeten worden om hun kinderen dan in die laatste fase van hun basisschoolcarrière over te zetten. Dus we hebben heel bewust gekozen, dat hebben we ook met de andere scholen die we hebben opgericht, om altijd te starten met groep 1, 2 en groep 3, 4. En bij uitzondering wellicht een 5 en heel misschien een 6. Maar dat is alleen maar als het echt organisatorisch niet anders kan.
0: Ja. Er wordt gezegd, een betere basis in de eigen cultuur zou moeten zorgen voor een betere integratie, uiteindelijk ook tot betere leerprestaties. Je zou ook kunnen zeggen, een aparte school voor islamitische kinderen staat dat juist in de weg, omdat ze gescheiden zijn van die andere scholen.
5: Ja, dat zou je denken, maar in de praktijk leert, en wij doen dit werk al sinds 1993, maar in de praktijk leert dat het juist andersom is. Wij krijgen kinderen die bij ons zich kunnen gaan ontwikkelen in een omgeving van de eigen identiteit, hè, een eigen geloofsovertuiging. Wij geven die kinderen ook een stukje zelfvertrouwen mee. Wij zorgen ervoor dat kinderen toch dusdanige kennis meekrijgen, ook over Nederland, maar ook geïnspireerd vanuit hun identiteit. En waardoor ze na hun basisschoolcarrière ook veel meer klaargestoomd zijn voor de maatschappij waarin wij leven. En dan is zeg maar, het islamitische onderwijs is juist een versterkende factor in die integratie. Want kinderen voelen zich geaccepteerd en ze mogen, en ouders ook, het geldt ook voor ouders als het gaat om die integratie, die voelen zich nu ook geaccepteerd. Want we mogen niet alleen maar passief meedoen, maar we mogen nu ook actief meedoen en een eigen school van eigen richting oprichten. Zoals die in het verleden ook wel eens is geweest voor de protestants-christelijke scholen, voor de katholieke scholen, voor de andere bijzondere scholen, vrije scholen. Dus ik vind het juist een laatste fase van de integratie waarin ook ouders met onze achtergrond volledig nu kunnen gaan participeren en integreren in de Nederlandse samenleving.
0: Ja, en zijn er dan op een islamitische school ook specifieke lessen die worden gegeven die op andere scholen niet worden gegeven?
5: Ja, we hebben één specifieke les en dat is de godsdienstles. Dat zal 1 uur in de week zijn. Dan krijgen kinderen eigenlijk algemene godsdienstles over met name de islamitische godsdienst. Maar het mooie is van onze godsdienst, wij erkennen en herkennen ook heel veel onderdelen in het christendom en in het jodendom. En dat wordt bij ons ook altijd geïnspireerd vanuit ons islamitisch gedachtegoed gedoseerd aan de kinderen. Dus kinderen groeien bij ons op niet alleen maar met kennis tijdens die godsdienstlessen van de islam, maar ook juist van de godsdiensten die voor ons de voorlopers van de islam zijn. Namelijk het christendom en het jodendom.
0: Ja. En dan ga ik een vraag waar ik wel benieuwd naar ben. Scholen in Friesland moeten in de toekomst het Fries verplicht als vak aanbieden. Geldt dat ook voor jullie?
5: Dat geldt ook voor ons. En daar willen wij ook gewoon heel erg ook graag in gaan voorzien. Wij zullen bovenal een Friese school zijn. En wij willen daarin ook gewoon meedoen, net als alle andere Friese scholen. Dus ook een compleet aanbod in het onderwijspakket. En als daar het Fries bij hoort, dan moeten wij dat ook gewoon gaan aanbieden.
0: Oké. Hartelijk dank voor de toelichting.
5: U ook bedankt. Heel veel succes met het programma.
0: Dank u wel. Dat is Redouan Bouril van de Islamitische Stichting Noor.
2: Noi Frieson,
1: Media Oersjoch.
0: Fekker Woudaan, goeie met je.
6: Ja, goeie met je.
0: Wat is al je bij elkaar vondelen?
6: Opvallend is uit België. De gevarentraaienhoek die verdwijnt er van Takkem hier al. Als verplichte veiligheidsmaatregel, als het pech heeft langs de sneldiek. Het zou te gevaarlijk wezen. Ja, die maakt even indalen.
0: Dus als het vraagt, ging ik boven mijn hollen.
6: Ja, precies. Want ja, doe maar dan gevarendriehoek. Die mag natuurlijk wel, treihoek, die mag wel del zetten.
0: Ja.
6: Dus in België mag dan 100 meter achter de auto, mag dat ding del zetten. En als je langs die sneldiek kuist, dat is vanzelf ik weer gevaarlijk. Ze wilden dat blieert en nou dus onpassen. En nou krijg je er een boete voor als dat net doorst. Maar van Takkemier hoeft het dus net langer. Val je met de auto in pannen langs de snelweg, druk dan die rode knop in waarmee je alle richtingaanwijzers laat knipperen en ga vervolgens zo snel mogelijk achter de vangrail staan, zei de politie daar.
0: Ja, dat is ik achter de vangrail die 100 meter in.
6: Dat zou misschien ik nog een optie wijzen kennen. Alleen dat hoeft er straks niet meer. Van Takkemier op was, in juni 2022. Okay. Ja, dus nou nog net. Nou moesten er nog wel deel zetten.
0: Ja.
6: Dus het is nou nog net gevaarlijk genoeg, of zo. Ja, bij Veilig Verkeer Nederland is ik verbijsterd hoe dit besluit. Ik heb nog nooit gehoord dat er twijfels bestaan over het nut van de gevarendriehoek. Die is er niet voor niets. Ik adviseer automobilisten om de huidige richtlijnen gewoon te volgen. Maar dan in Nederland. Sint-Michielsgestel in Brabant, daar ben we nou. Daar het boer Frank van Wagenberg per ongeluk in plaats van gas 84.000 vierkante meter klaprozen shedden.
0: Huh?
6: Ja, dat is. Ja, er staan 12 voetbalvelden groot. En dat is heel vervelend voor hem, want ja, de skeer die rent op zeker 10.000 euro. Want ja, hij kent dan ook hier een landbouwfretten van meidje. Ja, het speelt wel hele mooie plaatsjes op. En die klaprozen die loeken beziekers vanzelfs. En boer Frank die beziekert dan ik maar om het beste ervan te meidje.
7: Het is gebeurd, je kunt er toch nog wel lang om huilen, maar dat helpt ook niet. Dus we maken maar een ludieke actie van iedereen die een foto wil maken. En dan maken ze hier een foto en we hebben de QR-code bijgehangen. Nou, doneert wat als je wil. En dit is wat wil ik zeggen. Het is natuurlijk ook een plaatje. Als jij jouw nageslacht wilt vastleggen in zo'n mooi veld, ja, dan zie je ook niet elke dag hier.
6: Nee, inderdaad. Dan mag het vaak ergens hoor zijn en net in Brabant. Het eerste bruidspeer is ik al west voor het meidje van foto's. En als er naar foto's meidje worst, maar die klaprozen, dan mag er rabie wezen. Want ze bloeien nog 2 of 3 weken.
0: Oké, super. Fijke Wouda, dankjewel. Het is op dit stuit, 9 minuten voor je al wie een dadelijk in dit programma. Hoe zorgt het werken in de zorg? Dan nou krijgt u dat ondervindt uw 300 leerlingen uit Zuidwest-Friesland. Je hoort op de eerste editie van Live Zorg.

0: Anouk en Girl. Hoe zag dat deukje in de Sarre er nou echt uit? Dat ondervinden jullie 300 leerlingen in Zuid-Friesland joert op de eerste editie van Zorg Live bij Skalmierskip Virda in Snit. Geen lange presentaties of praatjes, maar vooral zelfs dan blijf je en ontdekken. Verslaggever Arjen Visser, spreekt Jinte Draaisma uit Oppenhuizen en Maren van Dijk uit Wansch. Beide tarreklossers van NSG Magister Alfinus uit Snit. Zo hard een ondervindings van de morgen.
1: Kerst soms schreeuwen was die een hest krijgt.
2: Nou, ik heb gewoon de rolstoel drukt waar Julie in zit en dat ging best makkelijk.
1: Alleen in het begin nog op een rem.
2: Ja, dat zie ik even net in de gaten, maar die kreeg ik er wel oud.
1: En hoe ging het bij jou?
2: Ja, goed.
1: Ja, want kerst soms schreeuwen, ik zie al je pion, mijn tennisballen erop. Hoe ging je dat krijgt?
2: Ja, nou, Mirjam ging mij duwen en ik moest allemaal dingen onthouden wat ik zag en zo. Maar het ging heel snel, dus ik heb niet heel veel onthouden.
1: Ja. Nou, best dan het opschreeuwen was het onthouden, Nest. Ja. Wat stiet er al op papier?
2: En, als eerste zag ik een stempelmachine, maar nu moet ik nog even nadenken wat ik als tweede zag.
3: Ik heb alle keer workshops dienen. Dat moest verschallen en gewoon dat ging door de zorg. En was dan alle keer dos maar de zorg.
1: En hoe wil je dat?
3: Ja, ik vond het wel leuk om te dwan. Ik ging net verwachten dat ik het leuk voelde, maar ik vond het wel leuk om te dwan.
1: En wat wil je dan het leukste om te dwan?
3: Ik vond denk ik die pop onkraai het leukst om te dwan.
1: Want dus is het nou in de 12e klas van het RSG. Je hebt nog een hele takkomst zwaar. Die heeft er al over nagedacht. Was misschien ik te zwaar in?
3: Nee, ik wil denk ik iets. Nou ja, ik wil schoonheidsspecialisten worden. Dus ergens ik wil. Maar net per se deze zorg.
1: Jinte Draaisma, hoe wist u wie deze dag voor die?
2: Ja, ik vond het heel leuk. Want ik wil later denk ik ook iets doen met de zorg. Dus ja, ik vond het wel leuk.
1: En wat vond je dan het leukste om jou te dwan?
2: Ja, ik denk ook die pop aankleden vond ik wel gewoon leuk om te doen.
1: Want wat vind je daar zo mooi om?
2: Nou, dan kan je gewoon meemaken hoe het is als een patiënt niet heel veel mee doet, zeg maar. Om te zien hoe je moet aankleden, zeg maar.
1: En dan zei je al, dat was misschien zelf ik de zware ging. Waar is dan om te denken?
2: Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Daarom vind ik dit ook leuk, want dan kon ik even kijken wat ik leuk vond.
1: Ja. Dus wat daar heel belangrijk is, het een slaggedaai.
2: Ja, klopt, zeker.
1: Mooier als in de squalbank zitten.
2: Ja, dat wel.
0: Ja, door vergriezing en de toenemende vraag naar zorg bloedt het behoefte om Nijmegen grut. En daar hebben we al zorgbedrijven en de jongeren al betiet enthousiasmeidje voor het werken in die sector. Trintje Liklama aan Nijholt van thuiszorgorganisatie Patina joeg van de Moon Utlis hoe wat er dien wordt in de zorg en dat er echt net altijd een goed beeld door is.
4: Vaak denkt men de jongeren niet aan ouderenzorg. Het is alleen nog wasje, omklaaien. En voeding, eten is belangrijk. Maar de beweging wordt vaak vergeten. Dus wij hebben specifieke medewerkers die de beweging heel erg stimuleren. En juist maar hele leuke activiteiten. Want zo zeiden van, nou, we gaan gymnastiek dan. Het ouderen vaak daar geen zin aan. Je zei van, dat gaan we niet doen. En juist maar leuke attributen, mooi materiaal en juist de energie erin te zetten om het hele lichaam in beweging te zetten. Dus onbewust alles in beweging.
1: En hoe wichtig is het dat juist de jeugd je voor enthousiast maken wordt?
4: Nou ja, het is gewoon, de beeldvorming is vaak, mijn ouders zorg ik, ja, het is vaak invuld. Ze komen vaak naar binnen in een zorglocatie. Dat stimuleren wij vanuit de organisatie één keer. Dat ze vaak wel binnenkomen en kiezen het ik zin. Maar ik dat een heel soort oren discipline ik in de ouderenzorg ik wel is. Dus onder andere dit. Maar ja, we hebben een heel soort oren takken van sport. Dus het is niet alleen de zorg, maar er komen heel soort oren dingen bij te zien. Dus dat ik maar een heel soort bereik te krijgen van de jongeren, ja, aantrekkelijk of de informatie te Jan.
1: Ja, want jij hebt dus verskate workshops, Jon. Hoe waren de reacties van de BN?
4: Nou, die ben altijd heel dynamisch. Sommigen ben heel onrustig en die ziet wel, ja, wat moeten we hier doen? Maar de enthousiasme inzet is heel positief. Ja.
1: Nou, binnen sprake van tekorten in de zorg. Vernemen je hem dat ik als Patina?
4: Jazeker, jazeker. Dat is gewoon landelijk, maar het is ik in uw eigen organisatie. Dus we zitten heel erg te werven. En we hebben ze, ja, maar iedereen loopt er aan. Maar dat is een erkend probleem, wordt dat.
1: En denk je dat zulke dagen ik echt helpen om de ben voor de zwaargekies te letten?
4: Nou, juist al jong de mijn kennismaatje litten en wat er te hellen is in de zorg. En de verschillende mogelijkheden die er binnen. Dat je begint met mij en ja, we nodigen ze graag uit om ikzelf te komen in organisaties of de instellingen.
0: Een bijdrage weer dat van Arjen Visser.
5: In Straffenzaken, verhaal van de blokjesplatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
6: Gaat dat nou echt toe?
7: Ja, daarvoor zijn we hier.
5: Maar soms een bijzondere parallel naar Joetedij.
8: Straffenzaken, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
0: Het is even naar Jalwien. Het regionale nieuws in Kwad met Timo Jepkema. Een goeie middje.
14: Goeie middje. Twee inwoners van Luxwaard willen dat plan voor een nieuwe drinkwaterinstallatie bij het dorp stillijn worden. Dat die blikken bij een spoedzaak bij de Rier van Steert in Den Haag. Er is al lange protestie in de plan. Drinkwaterbedrijf Vitens wil bij de Azaan een nieuwe windlocatie voor drinkwater onlezen. Die zou goed 20 meter heeg worden, zei ze bewenners. Nevens Vitens wordt er op het stuit net werken om die installatie in Luxwaard. Die wenners meidt ze haar zwaar genoeg de gevolgen voor natuur en groenwetter. Vitens zei dat de nieuwe installatie nodig is vanwege de toenemende vraag naar drinkwetter. De Rier van Steert docht binnen 2 weken uitspraak. De VVD in Waardhoek is kritisch op het nieuwe coalitieakkoord. SAM, gemeentebelangen en het CDA vormen de komende 4 jaar hier die coalitie. De VVD die het trein vaststellen bij de bespreking van die plan. Die moet er meer om een betere dikken en vaker meer in wenwieken. De coalitiepartijen namen de vaststellen net oer. Nevens de VVD stond er jure plan in het akkoord. Listloeker Teun de Jong neemde de gearwerking tussen de treinpartijen daarom de coalitie of de spilling. De brouwwacht op het Jereveen moest van de morgen in actie komen voor een nuvere lucht. Bewenners onder Frederik Hendrik Leene hier een les van de geur van Rotte Aaien in Hardenhoes. De metingen die blikken dat de stjonkerij het riool kwam. De oorzaak wie een stikken gemaal wat verderop. De brouwwacht goed daar via de neertontwan is waarom je naar de kazerne. Er wordt werken gewoon een oplossing voor het stikkende gemaal. En een fietstunnel bij het Skalsumerplan in Frentscher bleef bestaan. Dat had de gemeente Waardhoeken besloten na nieuw onderzoek. Die tunnel giet onder de roemwei van de Stertrog. In jedere plan zou de tunnel over een periode verdwijnen. Fietsers en kuiders zouden dan een nieuwe rotonde oestekken matten. Bewenners maken naar zwaargen door de verkeersveiligers. Utellingsdocht blikken dat de tunnel vaker broekt werd als tocht. Daarom is het plan onpast en bloot de tunnel behouden.
0: Timon, dank u wel.
14: Jo.
0: Dadelijk het waar mij Jan Jonkman oor Orlemunut.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
17: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
19: Hehe, Ainse patiënten hoor. Maar wat nou?
20: Litjo's Pariot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skill je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
21: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
22: Mijn naam is Odulfus van Stavoren. Zoals ik heb beloofd ben ik na 1200 jaar teruggekeerd. Treed nu opnieuw in mijn voetsporen met het Sint-Odulfuspad. Geniet van landschap, cultuur, rust en ruimte in mijn prachtige Friesland. We zien u op odulfuspad.nl. Odulfus met PH.
23: Noi Friesland. Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: Nog een goede week en dan zet het WK Voetbal voor Nederland uiteind. Stadion om de winkels vol te lezen met oranje versieringen. En ook de strittenkleuren hield iets meer oranje. Meer daardoor aast in dit programma. Nou is het waar bedoeld. Jan Jonkman, een goeie middag.
2: Een goeie middag, Jacob.
1: Ja, het beeld wikselt om het horen. Liekt het wolstation in de zin en Safir Disney weer efter de bevolking. Hoe is het beeld dat dit staat in de provincie?
2: Nou, dat beeld dat horen we vanmiddag nog wel even. Want vanmorgen hebben we nog een strook, een steuring. Die leidt ten eerste van de lijn Dokkum Lemmer en daar vonden vanmorgen nog enkele buien. Ten matten daarvan en ten noordwesten daarvan weer droeg. Een afwisseling van wolken en zinnen. Nou, we zien dat nou ook de temperaturen. Ik maar riep zandje en heel. Dan wordt zandje komen, Jochen de Puin 18,2. De hier vanmorgen van oud zonwanoeren nog 12 mm wetter. Tel daar even bij op. Die zandje die ze vannacht al hingen zit niet al op 9 mm. Het Bakkerveen die zit op 18 graden en nou, maar we van de morgen al, het is ook nog gezegd, die zit even achter de wolken. Kwijn mix een zandje in graden, hier 12 mm van oud juster midden, dus dat valt tot algemeen wat minder wetter. En Vlieland, ik zou zegtje een hele graad. Nou, vanmiddag bloedt het op de meeste plakken droog. We hebben het invloed van hege druk die vanuit het westen dus kant op komt. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en de kans op een enkele bui in het eerste, die liek het lits. Want er zo een enkele wolk die zo nog even uitgroeien kennen tot een bui. Maar slag om me hier. De temperaturen, die liggen hier om de zandje tot 18 graden. Hoe oors weer dat in 2015? Toen zit om dit tijd in 4 juni zitten we op dik 30 graden. Ja, dat scheelt hard. De held. Maar we hebben het er moet het er goed, maar met warme deze temperaturen. En er zit een matig in vlagen nog krachtige westenwind. Jong en vannacht bloot het droog en er valt de wind voor een grut padfut. Die gaat al heel stadig om van het westen naar het zuiden, naar het zuidoosten. En hebben vannacht een minimum temperaturen van zo'n 10,5 graden. En dan is het ook opkleden, dan gaan binnen de stapelwolkjes ik verdoen.
1: Ja, en de morgen een paar graden meer zoveel aardig wezen, maar de titel is zoveel gewoon net heli, denk ik.
2: Nou, misschien krijg ik even 1, 2 graden erbij, maar dat stelt een gratie erbij, maar dat stelt net zo volle voor. Want manier start dan wordt droog en rustig, vooral in de maandtijd nog. Misschien krijg ik nog even een glimp zin in de maandtijd. Maar dan al gauw neemt de bewolking af, want uit het westen waar komt weer een heel, zuidwesten komt weer een lichte steuring uw kant op. Nou, dan hebben we morgenmiddag hebben we uit een troost even wat lichte ruin en stoorruin te pakken. Maar op enkele meeste plakken kan ik wel gewoon droog bloeien. We zien dan temperaturen van om een jongetje graden heen. Maar in de midden komt er, dat die buien gebied dichterbij komt, komt er een krachtige zuidenwindersteen. Uitzitters in Sois. En in de nacht, dan halen we het ik net droog. Want in het tweede pad van de nacht, dan komt die steuring dichterbij. Activeren de buien ik. En dan hebben we temperaturen om de 13 graden.
1: Ja, en de dagen daarna, want het beeld is voor mijn gevoel al een aantal dagen hetzelfde. Zin de bewolking nodig dan een bui? Verorert dat?
2: Nee, er zit net een soort verordening in. Want ja, we zijn er ook aan wenden. Misschien is het ook wel handig om het even zo te horen. Dan. Alle verordeningen binnen soms geen verbeteringen. Maar wat dit betreft zou het wel een verbetering wijzen. Maar wij snijden, ik een afwisseling van wolken en zinnen. Vooral in de maand dit nog een tal buien. Maar in de midden, dat de meeste mensen erop uit willen, dan is het wel weer droog. Dan hebben ze een zandje tot 18 graden. Maar we moeten er wel even oppassen. Er komt een krachtige west-zuidwesten wintersteen. Maar uitzitters in Zuis dat zon. De wettersport. Die moeten er maar even rekening mee houden. In de jong en in de nacht bloedt het dan droog. Maar Mandy, dan komt er alweer een nieuwe steuring in. Het is bewolkt. In de midden hebben we dan alweer ruimbuien te pakken. En dan staat een zwakke zuidenwind. En dan is zo'n jongetje tot 20 graden. Nou, tegen je dan. Geven we weer even een dipje. Dan hebben we een afwisseling van wolken, zinnen, enkele buien. En zelfs ik even maar een klap tonger. En dan hebben we temperaturen om de 16 graden liggen. Nou ja, sageerfetchend. Maar we hoeven joerd en morgen net een soort verantwoordelijkheden te verwachten van zware buien.

0: Muziek van Rebouille, een nijbegin. Nog een goeie week en dan zit het WK Voetbal van Nederland nu tijdens daar gewoon. Lees het winkels vol met oranje versiering. En ik wist een kleuren hield iets meer oranje. Ik was al eerder na week deze keer bewenners van de Vincent van Gogstritten had een buurt vol hong met oranje vlagjes, dat is niet oud. Maar net alle bewenners spelen nu man die trof zitten en trof als eerste Non de Meijer.
1: Ik vind het prima, Sa. Ja. Ja, ik ben wel net een voetbalfan, maar dat er bij oren mensen libbert, ik vind het prima.
2: Ja. Ja, je bent net zo'n voetbalfan, maar volg je het WK dan wel?
1: Helemaal net. Nee. Ik had een heel soort oproepen voor drie wedstrijden. En als ze vierde komen, dan is het mooi voor de orenfans, maar voor mij maakt het net zo vol uit.
2: Nee. En hier voor de rest in jouw strijd, vernemen jou dat een beetje de oranje, nou, je bent een vlachtse, maar de oranje sfeer wat beginnen te komen?
1: Nog net, maar als aanstaande de wedstrijden beginnen zullen, dan ben ik er wist van, dan komen de tv's weer op tafel, of aan de boetenkant van de gevel, en dan hebben we weer staarttafels. En dan vooral aan die kant, dat we vorige editie Sexa, staarttafels, televisie aan de boetenkant, en wij zien in de achtertuin, en dat een doelpunt weer, heren, wij een keer juichel, dus ja, dan krijg je wel een beetje van mij.
2: Ja, want hoe zeggen dan de oren-EK's en WK's hieruit?
1: Hartstikke vol oranje. En straks komt aan de achterhuis van je schoen aan de achterkant. Daar kom ik nog wel vlaagjes. Tenminste, weer vorige editie. Ja. Maar ja, daar ben ik de mensen kunnen verhuizen vanzelf. En hoe dat nou geen zeil, wacht je het houden.
2: En ter besluit, hoe vier ik op Nederland?
1: Wat ik zei, die komen drie wedstrijden. en dan is ze weer naar huis.
2: Diana, ook de oranje vlagjes zitten aan uw gevel vast. Wat vindt u ervan?
3: Nou, ik vind het hartstikke leuk. Dat doen we samen met de buren. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ja het is, denk ik, zorg voor verbinding. Dus het is leuk. Ja.
2: Ja. Want het WK komt er bijna aan. Hoe zag het er afgelopen EK's en WK's hieruit?
3: Bedoel je de
2: versiering?
3: Nou, dat doen we eigenlijk elk jaar. Ja, ik woon hier al, bijna 10 jaar met mijn man. Nou, hij woont hier langer, maar dat doen we als buren elk jaar. Dus dat kun je altijd, met de Koningsdag of iets waar oranje oproept, dat doen we elk jaar. Ja.
2: En het WK zelf, gaat u dat volgen en waar dan?
3: Ja, dat wel. Met mijn man natuurlijk. Hè. Hij volgt het ook. En dan is het plan dat wij ook samen met elkaar een paar wedstrijden gaan volgen. Ja. Ja.
2: En hoe ver denkt u dat Nederland gaat komen?
3: Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat is geen idee.
2: Ryan van der Veen.
4: Ja.
2: Ekon, Jo Gevels, hing je vlagjes. Wat vind je ervan?
4: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Leuke sfeer. En vooral leuk voor de WK.
2: Ja want hoe gaat het altijd? Gaat het alle jaren altijd zo?
4: Ja, elke 4 jaar doen we dit als de WK begint. Dus,
2: En hoe ziet het hier dan uit met de wedstrijden zelf? Leeft het dan hier helemaal?
4: Dan leeft het hier fantastisch. We gaan met de buren, met de vee en bier en dan is het helemaal genieten.
2: Okay. En het WK zelf, hoe ga je dat volgen?
4: Met bier, ergens in de stad, voetbal kijken.
2: Ja. En de oranje koorts, komt dat al een beetje? Hoe voel je dat?
4: Hoe ik het voel?
2: Ja.
4: Gewoon helemaal fantastisch, helemaal mooi.
2: En hoe ver denk je dat Nederland gaat komen?
4: Ja, ik hoop wel dat we gaan winnen natuurlijk.
2: Maar niet na 3 wedstrijden vlaggetjes alweer af?
4: Nee, sowieso niet. Ik hoop het niet.
2: Tonio Toro. Uw huis wordt nu helemaal versierd, helemaal in het WK-sfeer. Waarom?
5: Mijn schoonmoeder is begonnen met oranje spul. En ja, ik ben met zijn dochter

0: En dan ga ik gewoon door. En ik vind het zelf ook leuk. Ja. En hopen dat Nederland gaat winnen.
1: Ja.
0: Dit jaar. Italië doet er niet mee. Jammer genoeg.
1: Ja, want u bent normaal voor Italië?
0: Ik ben... Ja. Kijk, wie de beste moet winnen natuurlijk, hè. Maar ja, Nederland is dit jaar. Dan ga ik voor Nederland.
1: Ja. Dus, want alle de andere EK's en WK's, ziet die huizen dan ook zo uit?
0: Ja, vorig jaar ook. Of nee, weet niet, 3 jaar geleden of zo. Ja, toen ook al. Toen heb ik ook geadviseerd.
1: Ja. Ja. En krijgt u ook veel reacties van mensen die hier langskomen?
0: Ja,
1: mensen
0: dan foto's en kijkers. Ja, zeker weten.
2: Pelle Numan, wie dat mijn bijdrage vroeg. Vincent van Gogstritte in Leuwarden.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Ont één oren.
5: Ont één oren.
4: No in Friesland.
6: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Goedemiddag.
4: Mooi, dat is de radio on heeft.
3: Dit

0: Tom Petty en The Heartbreakers and I Won't Back Down. Op de Squalle Impuls in Kolm is Jutta Leijsterdij van de Settingweek, leerling uit de groep Zornenacht en de eerste tijd in het voortzetonderwijs. Die verlitten de squalbanken en werken op meerdere projecten. Ze volgen je workshops, schuwen ijsberichten, maar werken ook met lasers, snijers en 3D-printers. Dit is Ilse Metz, zij is docente Engels.
1: Dat is een week waar 12 vakken centraal staan, in dit geval Engels en technologie en toepassing. En ze maakt voor u een week lang working on an escape game. Dan moet ze een speeltje bedenken, mooie puzzels en een verhaallijn en het juiste moeien onder ouders.
2: En zo'n settingweeken, dat hij hem dus al wel eens vaker die hier op Squalle.
3: Ja, we hebben 4 keer per jaar een settingsweek met steeds andere vakken centraal en andere doelen. Ze zijn dat dus inmiddels wel wat gewend. Het is de laatste van het jaar. Ja.
2: En waarom is het zo belangrijk om op deze manier te leren en net gewoon in de ouderwetse squalbanken te zitten?
3: Ja, dit geeft zoveel meerwaarde. Echt, denk aan leren samenwerken, leren plannen, grote projecten oppakken en niet gewoon in één uurtje snel even wat opdrachten erdoorheen. En het verbindt ook de vakken met elkaar en vaak ook met de buitenwereld erbij. Dus het is alles en nog wat bij elkaar.
2: En de band die vinden dit niet meer gewoon. Ik word leuker als gewoon de squalboeken iepen.
1: Ja, ze vinden het hartstikke leuk. Het is weer wat oors. En ze binnen echt bezig mooie koor. Dus ze leren elkaar heel goed kennen, samenwerken en orenvaardigheden die ze letterlijk nodig hebben.
2: En hoe gaat het met deze setting? Wieke, heb je ook al wat reacties van de band? Dat ze zeggen van ja, dit is wel echt heel leuk? Of...
1: Ja, ze vindt het heel leuk. Ze vindt het relaxed. Ze kunnen lekker werken. Ze zijn altijd bezig. Ze zijn op dit moment nog net verveeld. Dus dat is eigenlijk leuk.
2: En het is dus dit keer, we zijn techniek en Engels. Technologie en hoe komt dat daar uiting?
3: Ja, ze moeten een escape game maken en daarbij moeten ze dus gebruik maken van verschillende technologieën. Dus bijvoorbeeld de 3D-printer, een lasersnijder, drukpers, chip programmeren en een website bouwen. Podcast set kan nog, dus heel veel dingen. En het Engels is dat de verhaallijn in het Engels moet en de website moet ook in het Engels met de uitleg.
2: En wat is dan uiteindelijk het eindproduct? Je had al een escape game. Hoe maakt het eruit, Jen?
1: Nou, als het goed is, ben je goed voorbereid en komen de orders binnen. En juist van dit is onze website, presenteer ze het kort eventjes. En dan gaan ze bezig met de escape game zelf. Dan hebben ze een introductie en dan moeten de orders dat uitvogelen, maar de puzzels. En hopelijk zo min mogelijk ermee bemoeien, want ze hebben het goed voorbereid.
2: En Joet is dus eigenlijk de laatste dij van de ontwikkelingsweken. Wat kan daarbij Joet nog dwaan om het al je mooie broodjes in te litten?
3: Ja, ze zijn nu nog bezig met de laatste puzzels in elkaar zetten, de website afmaken. En vanmiddag hebben ze nog het testmoment. Daar gaan ze elkaars escape game testen. En morgenochtend hebben ze dan nog even de tijd om de puntjes op de i te zetten. Kijken wat werkt wel, wat werkt niet. En dan zou het voor de ouders helemaal klaar moeten zijn.
4: Ik ben Maaike Smits en ik zit in klas 1B.
2: Zou ze misschien vertellen kennen, was het nou on het waan bist? Dan zal jij een soort van houten stukjes in je hand, wat doet hij mij?
4: Ja, die ga ik dan in elkaar zetten en dan ga ik de grafkisten van mij zien.
2: En waarom maken ze die grafkisten dan?
4: Ja, voor het thema.
2: Want je meent je inderdaad op Squalle deze week een soort escape games die ouders dan een mooi dwaan kennen. En wat, hoe shut je hem game eruit? Hoe ze me dat vertellen kennen? Wat haal je me al je dingen? Wat maakt de ouders mooi dwaan om die hele game te voltooien?
4: Nou, ze maken puzzels maken. En dan als ze elke keer zo'n puzzel goed hebben, dan krijgen ze een puzzelstikje. En dan kunnen ze het uiteindelijk in elkaar zetten. En dan moeten ze rieden in welke grafkist de docent zit.
2: En die puzzels, die heb je al zelf bedacht?
4: Ja.
2: En hoe betink je dan nou zij iets?
4: Nou, dat hier gewoon een famke maar om naar Squalle. Het is een puzzel. Dus ja, dat.
2: En daar is houten stukjes als nou met een lasersnijder haast uitsnijden. Gang dat wat?
4: Nou, nog net echt, want ik moet het nog leren, maar ik denk wel dat het gaat lukken.
0: Nou, dat is toch mooi. Een bijdrage weer dat van de collega's van RTV NOF.
5: Arsen bij Omroep Friesland.
0: Johan, goeie.
5: Met je.
0: Ja, precies. Ja, Rob. Wat zit erin?
5: Goh, kom mooi, hè, Sa, hè? Ja, wat hebben we voor met je? In Frensje komen 3 libben bij Zorggroep Noordervaart. Dat is mooi. Zo'n vrouw hier in de trouwjurk oer de catwalk. Wim Brons vertelt door naaie muziek. En Willem de Vries hoe wat er in Noorderwien zit. En dadelijk zijn we het eerst over het onderwerp sluit mooi om bij de tannemen. De aandacht voor voedselverspilling. Nederlandse huishoudens smieten nog altijd een soort eten fort. Maar hoe zit het nou met die, die houdbaarheidsdatum, hè? Er zit een datum op.
0: Ja.
5: Maar is het ik echt de datum?
0: Nee.
5: Nee. En hoe dat zit?
0: Ik vind het antwoord toevallig.
5: Dat is het antwoord, hè? Ja.
0: Nee, het is de garage dat het tot dan houdbaar is, volgens mij.
5: Ja.
0: Daarna is het een eigen risico.
5: Eigen risico. Maar ja, de Maatje Boot is van het voedingscentrum, daar is er een soort van. Maar die weet er nog kijk wat meer van. Die
0: vertelt dus
5: alles dadelijk hoe die houdbaarheidsdatum. En misschien kent dat wel volle langer mij, joh. Daar laat bij betinken. Oeriten dan maar, hè?
0: Nou, ik vind het wel food for thought.
5: Food for thought. Goh, ik zet hem even...
0: Vind je het net?
5: We nemen hem even mee in de wagen.
0: Ja, kom maar even op.
5: Ja. Hartstikke pennen. En Harkes nog ik bij mij. WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen Jochen Jochen. Of zet die linkplaat in de Omroep app.
0: Oké. Zo het willen van mensen, Johan?
5: Ja, Tigerman.
0: Oké. Dat is nou in Friesland met editie van de 4 juni. Dat is vrij dus. Graag ontnodig keer en voor nou nog een noffelijke middag. Dag.
6: Omroep Friesland.
7: 12.12 FM.
6: Alles wat er spiert.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, smiestouw een soort etenvot. Maar je boot van het voedingscentrum vertelt dadelijk of die houdbaarheidsdatum echt zo heilig is wat op die pakking en op die flessen stiert. Tinkelink even mij, plaat niet hebben met de kraaien. Haar kast had het ik die in. Hoe serieus mast die hotelklok op de verpakking eens nemen, Johan?

0: Oh, heel scherp. Kaarsverkest Tobetinken. Link op Ieten graag die nummer in de omroep app of WhatsAppen 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ian Joggenjoggen.
1: Simmer in Friesland.
2: Dit gaat mensen ook.
1: Blik het volgende op 4 mensen in de linkerzijde.
2: Dit had ik nog nooit, jongen.
1: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Mijn een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Goedemiddag.
6: Maar Johan Terpstra.

0: Studio en this is the moment.
1: Terpstra, jongen, hoor.
0: Ja, best gedag, hè. Hartstikke weekend, joh.
2: Goedemiddag.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Johan Terpstra.
0: Ja, mooi dat je erbij bent. Ja, dat is wat leukste dwaan, dit weekend. Ja, ik is vooral ik deel, hè. De Omroep app zit hier net alleen nog was het weekend dwaan is, maar ik van de slingers. Ja, die hoeven net alleen nog uit de kast van een jiddy of jubileum. En grut of lietse momenten die het vierenburg binnen kerst noodrog jaan. Mijn berucht in de Omroep app. Wat houden we met je goeie middag? In Frensje komen morgen dreemend te leven bij Zorggroep Noordervaart. Zo'n vrouw erin een ja, in trouwjurk oer de catwalk. Wim ons vertelt wat er onnaaie muziek uitkam is. En Willem de Vries over wat er in Noorderwien zit. En dadelijk gaan we het eerst over ja, hoe hillig is de houdbaarheidsdatum van ons eten. Maatje Boot van het voedingscentrum vertelt dadelijk of die datum die erop zit ik echt hillig is.
3: Zink en Link.
0: Martin in Omroep App, hij had net Link, maar ik moet hem even meenemen. Ik ga je een poetsje met chocolaatjes van Chris Twaaijevelien opeten. Ze vinden wel wat krommelig, maar wel lekker. Ja, doe maar even een oorwaartje, Martin. Op. Ja, en dan de Tinkerlink plaatjes. Jasper zei net wie dit, oer die houdbaarheidsdatum.

0: Ja, bewerking van het nummer van Michael Jackson. Beat it, toch weer al Jankovic. Jo, Jaap, zei het goeie met je team, Johan. Tenminste, houdbaar tot kijkende ruiken proeven. Mag rustig een paar dagen tot weken of zelfs maanden over de datum zijn. Te gebruiken tot is vaak ook nog wel een dag of twee, drie te gebruiken. Ook hier geldt kijken, ruiken, proeven. Linkplaat, Dr. Anders P, knolrapen, lof, schorsener en prei. Ineke, de koelkast diepen en erachter komen dat Malkoer de datum is. Oh, ik ben scherp, Ineke. En Homer zei het, hoi, een pizza van André van Duin. Mooi midje, dieren, Homer. En drinken zei het, Wiedeke van Dort.
1: Geef mij maar na, sigoreng, met een gebakken ei.
0: Ik zag klassieker, hè? Ja, nou, al die linkplaatjes die komen in de speciale Tinkerlink-computer. Kennen Marinha Wurre. Het werd hier van Fokke, Joert. Kerst hem nog. Artje van Ria Valk. De liefde van een man gaat door de maag. De Tinkerlink-plaat, Joert. Ingo je met je.

0: We gaan toerieten. Een pak molken van Juster of de yoghurt van Vliene Wieke. Smiest het dan direct voort, omdat het net meer dwars te eten. Of denkt van, het kan wel even. En les dan even net op die houdbaarheidsdatum. Hoe werkt het met de datum die het altijd op die producten stiert? Kist dat dan echt net meer eten? Ik vreeg het aan Wutvierder van het voedingscentrum. Maatje Boot. Maatje, goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom stien erop gewoon producten wol en oregin, tenminste houdbaarheid tot datum?
1: Ja, goede vraag. Je hebt ook twee soorten houdbaarheidsdatums. Dus je hebt de tenminste houdbaar tot datum en de te gebruiken tot datum. Die staan op verschillende soorten producten. Misschien dat we daar zo nog even bij komen. En je hebt ook producten zoals bijvoorbeeld groenten en fruit en suiker of zout, waar geen houdbaarheidsdatum op staat. En bij groenten en fruit kan je vaak heel goed zelf natuurlijk kijken, ruiken en proeven van, hey, is dit nog goed? Bijvoorbeeld een banaan die wel heel donker kleurt, of een appel waar echt wel aardige plekken op komen. Dus daarom is het vooral goed om je eigen zintuigen te gebruiken.
0: Ja, de tenminste houdbaar tot en de te gebruiken tot datum. Zij dat ze kreeg alleen, wat is nou het verschil tussen die beiden?
1: Ja, goede vraag. Het kan best ingewikkeld zijn. De tenminste houdbaar tot datum, die gaat over de kwaliteit. Het staat bijvoorbeeld op havermout of muesli. En dat zegt eigenlijk dat na die datum, dus stel de datum zou zijn 5 juni, hè, de dag van vandaag, dan is eigenlijk de kwaliteit tot vandaag een soort gegarandeerd door de leverancier. Die zegt dan van, nou, tot vandaag sta ik, is het zeker nog de beste versie van het product, maar daarna kan het bijvoorbeeld wat muffer worden of kan het wat minder smaak afgeven. En ook bijvoorbeeld aan kruiden in de pla, die staan er nog wel eens wat langer dan de datum die erop staat. Nou, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld daarna net wat meer moet toevoegen om diezelfde smaak te krijgen. Maar ze zijn wel nog over het algemeen veilig te gebruiken. Terwijl de te gebruiken tot datum, die gaat echt over de veiligheid van het product. Dus dat je het echt nog kan eten zonder dat je er ziek van wordt. Die is wel echt wat strenger. Dus daar zeggen we wel echt, stel daar bijvoorbeeld 6 juni op. Hè, dus morgen, nou, eet dat dan vandaag of morgen nog even op, maar liever niet meer overmorgen.
0: Oké, dus dat mag net rekken. Better van
1: nee,
0: net.
1: Nee.
0: Ik heb dus eens gekregen toe banaan. Ik gilles banaan. Die worden heel gauw bruin. Hoe ken dat? Maar ik ga er zo eens bewaren misschien, dat ze langer geel blauwen.
1: Waar bewaar je ze nu?
0: Ja, gewoon in de fruitskaal. Op tafel.
1: Op tafel, maar in de fruitschaal of naast de fruitschaal?
0: In de fruitschaal, bij oorfruit.
1: Ja, precies. Ja, in banaan zit een stofje en dat zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld andere fruitsoorten sneller rijpen. Dus stel je legt het bij mandarijntjes, nou, dan kan dat dus elkaar eigenlijk versterken dat het sneller gaat rijpen. Dus bij bananen is eigenlijk bewaar ze het liefst naast de fruitschaal.
0: Oké. Okay.
1: Want ze kunnen niet zo heel goed tegen kou. Dus bij mij liggen ze, nou, op het aanrecht staat het fruitschaal, liggen ze daarnaast. En als ze dan inderdaad misschien te bruin zijn, dat je denkt, nou, nu vind ik het niet super lekker meer, gooi ze dan vooral niet weg, maar vries het bijvoorbeeld in of gebruik het in een bananenbrood, als je wat gaat bakken. Maar ja, ook in de vriezer kan je ze goed bewaren.
0: Ja, hoe die vriezer sprutsen, hè? Is het dan zo, als het erin gooit, dan hoeft het net meer te letten op die tot gebruiken tot datum?
1: Ja, daarbij zie je eigenlijk dat het verschilt per product. Bijvoorbeeld vlees kan je heel goed invriezen, nou, voordat die datum verstrijkt. Het is natuurlijk zonde als je zo'n product weg moet gooien. Bijvoorbeeld vlees en vis, daar staat die te gebruiken totdatum op. Vaak ook wel op duurdere producten, dus daar wil je natuurlijk extra zuinig op zijn. Dus vries die vooral in. Dan zijn ze vaak een maand of drie houdbaar nog in de vriezer. En daarbij is het altijd goed om bijvoorbeeld even te kijken naar de bewaarwijzer. Dat is een gratis tool vanuit het voedingscentrum, bieden we die aan. Er staan meer dan 2000 producten in, waar je dus heel goed in kan kijken van, hey, hoe kan ik ze het beste bewaren? Dus bijvoorbeeld die bananen naast de fruitschaal in plaats van erop en niet in de koelkast. Maar ook hoe lang kan ik ze dan bewaren? En dat is dan zowel voor, nou, in de koelkast, buiten de koelkast, in de vriezer. Eigenlijk alle kanten kan je daarmee op.
0: Ja, die bewaarwijzer van het voedingscentrum, waar hebben die fine, maatje?
1: Het kan voedingscentrum gevonden worden. Als je even opzoekt op bijvoorbeeld Google, bewaarwijzer voedingscentrum, dan kom je hem sowieso tegen. En hij is dus gratis te gebruiken. En zelf vind ik hem altijd wel heel makkelijk. Als je even twijfelt, dan, nou, heb je in een minuut al je antwoorden.
0: Nou, duidelijk. Tegen tank, maatje.
1: Graag gedaan.
0: En een goed weekend, hè. Hoi.
1: Hetzelfde. Doeg.
0: Wut Vierder van het voedingscentrum Maatje Pootwiedas. Ik ben wat wiezen. Ja, dat is toch wel mooi. Ik krijg al tips in de Omroep app. Hoe verskate producten nemen we aanstik nog even terug. Aanstik nog tips. Jou is vooral terug. De Omroep app zit hier in WhatsApp. Ik 0620 voor jou en Jochen. Dit is Gerben Douwstra.

0: Ronan Keaton en Life is a Rollercoaster. Sjoerd zei het in de omroep op app. Ja, hoe dat eten met jou. Ik heb begrepen dat bier zo gauw mogelijk naar de oorskaf innaam worden moet. Ik ken net hoe jocht, daarom zit ik in een donkerglazig flesje. Ja, en Klaaske zei, mijn neef had laatst bier dronken dat drie man oer datum wie en dus niks van hoe kwam. Ja, zo kent ik misschien Klaaske. Nou, altijd voorzichtig wezen. Dadelijk zit Nijs in Friesland. Hast op het Jere Veer van de morgen nu voor de lucht roept. Dadelijk zegt de oorzaak van Jacob in het Nijs.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Jouw betwaan is het. Het meisje is Friesland en het gest van Jacob Stelwagen. Goedemiddag, Jacob.
11: Een goedemiddag. Ljouwert krijgt voor het eerst een islamitische basisskwallen. In september 2022 in het Warden der Vernierpen. De skwallen begint met ellendig de onderbouw en verwacht dat in het eerste jaar zo'n 70 tot 80 leerlingen. In eerste instantie wie dan even de minister onvoldoende belangstellingen, maar nou is het toch greenlocht. Redouan Boudil is van de islamitische stichting Noor, die de organisatie van de Nijenskwal opneemt. En hij vertelt hoe wij het nou wolslagen.
12: Met de nieuwe wetgeving die een aantal jaar geleden is ingegaan, werd het een stuk makkelijker. En toen hebben de initiatiefnemers zich dusdanig kunnen inzetten om belangstellingmetingen te doen. Ouders met kinderen tussen de 2 en 4 jaar van een specifiek postcodegebied, die konden zich daarvoor aanmelden. En daaruit bleek dan dat er voldoende belangstelling was om het vervolgtraject op te zetten van het oprichten van een school.
11: De brandwacht op het Jereveen kwam van de morgenactie voor een nuvere lucht. Bewenners onder Frederik Hendrik Leene, die in een lijst van de geur van rotte aaien in Hardenhoes. Na metings die blikken dat de stonkerij door het riool kwam. De oorzaak wie een stikken gemaal verderop. En daar werd nou onwerken. Nog goede weken en dan zet het WK voetbal voor Nederland uit. Staande onkeurig stritten heel het meer oranje. De kazalleren hebben ik deze keer de bewenners van de Vincent van Gogh stit in Ljouwert. Haar de buurt vol hong met oranje vlagjes. Deze bewenster is er in ieder geval een kleur voor.
13: Nou, dat doen we eigenlijk elk jaar. Ja, ik woon hier al, wat is het, bijna 10 jaar met mijn man. Nou, hij woont hier langer, maar dat doen we als buren elk jaar. Dus dat kun je altijd, met de Koningsdag of iets waar oranje oproept, dat doen we elk jaar.
11: Een fietstunnel bij het Skolsterbeplan in Vrentse Bloedbesteen. Dat had de gemeente Waardhoeken besloten naar onderzoek. Die tunnel gaat onder de Roenwijk van de Stijntroch. In eerdere plan zou de tunnel over een periode verdwijnen. Fietsers en kuiders zouden dan een nieuwe rotonde oersteken matten. Maar bewenners maken haar zorgen over de verkeersveiligers. Uw telling is toch nou blikken dat de tunnel vaker broekt werd als eerder tocht. temperatuur lijnt zich een beetje om de zandje graden hinnen. De joen en de nacht bloedt droeg. Wanneer droeg mij wat zin in een beetje meer bewolking en koos op een buiken. De maximum temperatuur is dan om de juntje graden hinnen. Snijden en koos op een bui, maar ook langere droege perioden. En een omwisseling van zinnen en bewolking.
14: Volgens mij, die oranje gewoord, haast al inslijn.
11: Ik wacht in de eerste treienpoelwedstrijd hebben nog.
14: Dat, wist dat ik zei van, nou, er komt wel een WK, dan keep ik wat speel nu het verkeerd. Of is het verduidelijk clear?
11: Nee. Ik vind het leuk, maar ik zal mijn hoes net versieren.
14: Oké. Ja. Ik heb wat acht.
11: Ja, waarom?
14: Ja, dat onwacht zit er. Ja, de eerste drie wedstrijden.
11: Ja, ik bedoel, vertel je dat ik in het wedstrijden het is kleren. En dan mag je alles weer al klauwen.
14: Jacob Tiegeltuik, Oeroer. Jesse Ben bij het Nijse uit Friesland. Daar is de hit bij de show en de kicket. Ja, bij de stem van Ronnie James Dio. En die Ronnie James Dio, weer de man die het letter... mijn zwudden, draken en hurkgitaar en stadions vol kregen... met zijn band onder andere Deep Purple.
15: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang... naar witte steriele museumzalen, groene tuinen... hoge muren en houten vloeren... naar het topje van een kasteeltoren... of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden... naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf... of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Goedemiddag.
20: Maar Johan Terpstra.

Ronson, Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. Roger Glover ervoor en Love Is All. Krijg nog een reactie van Jan Jaapie nummer op app. Ja, Ronnie James Dio, hè, de jongen daarvan, die had ik nog live shown in de Jaap Eden-baan in Amsterdam. Bij Queensrijk in het VAP-programma. Ik vond Queensrijk beter. Ja, maar die wat een leuk plaatje kreeg was die rest, hè? Ja. Love Is All van Roger Glover. Maar die mooie clip met die kikkert erin. Ja. Hey, Jan Jaap, kikkert. Ja. Nou, verdikken. Hoe krijg je het valk hoor, hè? Ja, nog wat bananengeheim, wat je zei in die nummer op. Heb je niet een banaan? Wist dat ik help Johan om het langer te bewaren te kennen? Zilverfolie. Wikkel een stukje plastic of aluminiumfolie strak om de kroon. Dat is de stiel van een tros banaan. En je droog ontsnapt er volle minder ethylaangas.

0: Ja.
1: Zet eens op een rietje. Wat er uit te vieren is in de provincie. En dan hingen we de slingers even weer op vanzelf.
2: Ja. Wij hingen de slingers op.
1: Misschien werd de buurvrouw Joert wel 50 jaar. En was daar eens goed in het centje zetten. Of hebben hij en mem met al een kwart nieuw. Michael Ruudholm. Maar misschien haast een hele orenreden. Die Boorman voor het eerst in jaren de heg netjes knipt had. Of hingen ze slingers dit weekend op voor een mooi evenement. WhatsApp die feestelijke tekst. No, nee, 0620. Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Uit alle instuurders kiezen we een gelukkige. Die ik de unieke Omroep Friesland slingers nog eens even cadeau krijgt. Lisbeth, zijt je nog in de Omroep? Ja, wat ik het weekend toch vrees nog even, Johan. Drok, drok, joen de badskippen dwaan. En morgen de hele dag werk je maar snijn een lazy Sunday. Even lekker bijkomen. Zo is het voor mij de small faces even draaien kennen. Ah, goed weekend, Lisbeth.

0: Week.
1: Mooi, hè?
2: Nice.
1: Hij valt niet bij.
0: Waar?
3: Wat wil je dan nog meer?
2: Alles wat de spinnet.
4: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
2: Bij Omroep Friesland.
4: En ik zal de voortaan goed op

0: Kus op.
1: Jelle was je bent Sietske van het en Lok Weenskeren. Ze bent je 62 hier. Vanmorgen ben ik er al even weg, Johan. Een stapel kruiswerd puzzels cadeautje. Is ze weer even rustig. Die spaken beppers is er, Hendrik, had je wat zien. Je lokweeske bij die zesde Iro. We hebben binnen bij Grutsk. Die cadeaus zit al in de auto. Ontfamilie, Paken Geert en Beppe Tieneke. Ronald van der Pol had zien je wat. En dat hield ik voor Sjoerd Dijkstra. En Gonnie zei het, ja, Johan, taxi van de Bles. Maar de slingers maar haar. Ze hoorden op hoe traaien man ja, te besteden. En dat vind ik jammer. Ze ben nog jong en ik gun Ineke en René wel wat meer vrijheid. Groeten van Gonnie uit Aren. Ja, en dan gaan we naar Wergeer, want ja, de slingers die hingen dit weekend zeker. Want dit was Safir, de tweede editie van het Klompkasteel. Dat zet u het eind, morgen. En de wettersportvereniging bestip ik nog eens 60 hier. Dik feest is het, Johan, een goeie middag.
2: Ja, goeie middag, Johan.
1: Ja, ja, even, want ik had het wel vaker even in uitsturing gehad. Klompkasteel, wat is dat?
2: Ja, Klompkasteel is ja, een klomp maar een zuiltje eigenlijk. Het is een klomp van Skarion. En die, ja, die heeft wat een beetje een oude farm. Er komt een kieltje onder, een gewichtje onderop, een mesje erop, een boegsprietje, een vakje en een grutzaal. En dan ja, ga je naar de andere kant zo snel mogelijk.
1: Ja, ja, ja, ja, dan hing het een beetje van het waar. Hoe komt het bom bij het waar?
2: Ja, de berichten, ja, ik weet het net. Het gaat alle kanten op. Ja. Hier voorspellen, wie krijgt je trui uit zuiden. Dan worden het op buien, dan worden het op zinnen. Dus ja, we weten het net.
1: Nee, het is wel handig om te weten, hè, of er een reefkiemat in het ziel. Hè?
2: Ja, dat inderdaad. Dus ja, dat werd enorm spannend voor de orders en helemaal voor de bijen natuurlijk. Ja. Dus ja, dat is gewoon fantastisch. Dus we zitten maar over.
1: Ja, ongelooflijk hoe soort er ik op aankomen, Klompkasteel. Dat is echt wel een traditie. Ja, en net zomaar een zieltje wat er even opzet wordt. Nee, dat zei ze al, kieltje eronder. En ja. Ja, echt prachtig, hè? Met complete scapen binnen, hè?
2: Ja, ja, zeker. Dat ben ik officieel klomp. Ja, wij keuren ze dan net steeds maar. Maar ja, we mooi dan on officiële klasses inderdaad, ja.
1: Ja, en hoe maakt het nou een mooie en goede zielklomp?
2: Nou ja, we hebben zelf de bouwpakketten die hier in de eerste. Die ben nu al uitverkocht. Dus we hebben nu een nauwe verbinding met het Scheepvaartmuseum in Snits. Maar die leveren nog wat pakketten. Dus daar hebben we nou de laatste pakketten bij. Nou, die we erin ook al zetten. Dat wordt enorm onderschatten. Ik erom mijzelf. Ik heb zelf twee dochters die nog mooi doen dit hier. Dus daar moest ik mijn klomp van in ook al zetten worden. Ja, juist daarmee die natuurlijk ook om knutsel in. Ja, dat is gewoon prachtig dat daar nog wetter in een race. Ja, het is fantastisch.
1: Ja, en dan is ze los en dan maar wacht je, hè? Waar de streepje. Wat wint de winnaar?
2: Een wisselbeker. Nou ja, dat is een felbegeerde wisselbeker. Dus, ja, dat is ook altijd strijd wie de eerste wordt. Maar we hebben een traienkoppige jury op het wet te lezen. Ja, voor de rest is voor alle bijen er een prijs.
1: Ja,
2: maar dat is al wel leuk. Het is al je kosteloos voor iedereen. Ja, ja, allebei maar mooi. Maar we hebben nu traien in hopen wat senior opgaves. Toen kregen we een liedje 30. Nou, vorig jaar hebben we de 6-aai 33. En dit hier rennen we nu al naar een jong 30.
1: Zo!
2: Dus ja, de rint is weer compleet, maar het is zo mooi. We hebben een aanzienlijk vrijwilligers bij erin. En ja, en dan nu maar het 60-jarig jubileum met samen opkomst. Ja, het is gewoon fantastisch.
1: Ja, Deru Sprutsen, want alleen een Klompkasteel doe je hem net. Maar er is volle meer te dwaan, ik, hè? Hey.
2: Ja. Ja. Ja, we hebben de stormvriers die vaat Joert om 6 uur Trollebrei hebben werken. Die laat normaal in het centrum van jou. Die komt bij ons te lezen. Die is morgen hier van het publiek. Nou, we hebben een stukje live muziek. We hebben een nieuwe haven. Die hebben we compleet renoveerd. Dus die wordt morgen met die terug in zijn eigen havencommissie wordt die hierpen. Ja, het wordt gewoon weer een prachtig weekend. We hopen dat roepeloos.
1: Ja, kijk meer informatie vinden hij mijn website. Jomer?
2: Ja, we hebben een website. Er staat wel wat op Facebook. Maar voor de rest... het is eigenlijk echt verleden donateurs van de vereniging. Ja, iedereen is wel wat op de hechten. Dus, En hoor eens met hem gewoon naar werk. Ik kom om een oerzien.
1: Oerzien, dan gaat het Klompkasteel los. Nou, hartstikke mooi. Zo, succes met de laatste tariering, Jomer.
2: Kom maar goed. Daar hebben we wel druk tegen aan.
1: Ja, zet hem op, hè. Mooi man.
2: Jo, dankjewel, Johan. En succes met de uitzending.
1: Ja, tieren. Hot jij, jongen. Goed weekend.
2: Hoi.
1: In Frensje komen dreemend te leven bij zorggroep Noordervaart. Zo'n vrouw hier in de morgen over de catwalk. En dat doet ze in een echte trouwjurk. En voor Ian van Harden betjut dat echt alles. Een soort. Ja, dat mooie verhaal. Je zit dadelijk net aan. Je zit een klein orkest. Over de muur.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: of Friesland?
1: Simmer in Friesland.
2: Dit get mensen ook.
3: Met het volgende van 4 minuten de linkers.
2: Dit had ik al nooit zo.
1: Het is weer de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in Boatskipjaren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
4: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
5: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je mensgedit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk 12 muzikale sfeergewichten. Andrew Gold, hij werkt een soort bij Linda Ronstedt, en Graham Goldman van 10cc. Met Wax scoorde ze een grutte hit in jontje zo'n 80 het hier. Dat bolt het nog een SKS-koetsje hier. En kampioen waard, maar je ziet een meter als kippen erop. Dadelijk yes, Brits to your heart.
9: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
11: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
10: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
12: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
13: HWO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0683-1252-1612. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. of shop op kunstgebiedaanhuis.nl.
12: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
6: Goedemiddag.
0: Maar Johan Terpstra.

0: Samuel Welten. Echte liefde is te koop.
1: Het is nu.
0: Alphenuk Noortwaan.
1: Dat is een mooie tiet.
2: Voor een nieuwsgierig verhaal.
0: En dat is het. Stel je eens voor, een redeloper. Prachtige trouwjurken, leidsende gezichten en een dream die uitkomt. Ja, net op een trouwlocatie, maar in een wencomplex in Frensje. Bij Zorggroep Noordervaart wordt morgen een bijzondere dij viert. Een echte bruidsmodeshow. Roent troch de bewenners. Frederica, goeiemiddag.
3: Goedemiddag, Johan.
0: Hoe ben je op het idee kwam, hey, Frederica?
3: Ja, hoe kom je op zo'n idee? Hè? Nou, allereerst Zorggroep Noordervaart is een zorggroep voor 22 bewoners met een verstandelijke beperking, een psychische beperking of een lichamelijke beperking. En ze wonen allemaal zelfstandig. En af en toe komen wij bij elkaar op een dag om een kopje koffie te drinken. En dan ontstaan er wel eens wat praatjes en wensen. En nou, dit was een van de wensen. Een heuse prinsesjurk.
0: Ja, voor Evelien, hè? Want de wens voor Evelien komt uit. Hè? Wat budget dat mooi voor haar, zoals dat nou inschatten kerst? Wat gebeurt er?
3: Ja, ze is heel zenuwachtig. En ze vindt het ook wel fantastisch dat ze op de radio even te horen is. Ja, Doorn Roosje is haar grote wens eigenlijk.
0: Ja.
3: En als klein meisje droomde ze eigenlijk al van een hele mooie jurk. Mooie witte jurk en eigenlijk wel trouwen, maar dat zit er niet voor haar in.
0: Nee.
3: In verband met haar beperking.
0: Ja.
3: Dus dan is dit natuurlijk het mooiste wat er is.
0: Ja, en dan is dat makkelijk betocht, hè? Zeg je dat? Leuke ideeën, maar dan komt er ook wat werk achterbij. Want ja, je pak ik behoorlijk uit, hè, Frederica?
3: Ja, klopt. Ja. Ja, nou ja, weet je, dan moeten we het ook maar goed doen als we het dan toch doen. En we hebben alle dames even gevraagd of die mee wouden doen. En 7 van de 9 die zeiden ja, heel graag. Want daarvoor betekent het natuurlijk ook dat het een droom uitkomt. En dan gaan de ideeën op gang komen. Hè? Dan gaan we brainstormen. Dus er moet een boeketje bij en er moeten uitnodigingen komen. En er was wel iemand die wist wel een rode loper. En andere iemand die wist wel iemand bij het bruidshuis bij Marij in Franeker. Dus die heeft ook heel veel jurken getoneerd en schoenen en accessoires. Dus dat is echt prachtig.
0: Ja, net alleen voor Evelien, maar er zijn meer voor Ali dus, hè, die ik een mooie jurk kon krijgen. Ja.
3: 7 in totaal, ja.
0: Zo. En hoe zag de dij er morgen uit voor de deelnemers?
3: Nou, we beginnen eerst met even de make-uppen. En nagellakjes en het haar hartstikke mooi in de pronk. En dan hebben we wat collega's en zussen en dochters die komen langs om te helpen. Nou, en dan eten we even wat. En dan 's middags dan komen de genodigden. En dan die gaan dan echt zitten en langs de rode loper. Ja. En dan, dan komen ze één voor één langslopen in hun prachtige jurk. Ja.
0: En de zenuwen, die ben grut, net alleen dat het dat gebeurt. Maar er komt ik nog een camera bij morgen, hè?
3: Ja, klopt, ja. Hier komt even filmen, ja.
0: Hier, ja, die komen langs. Ja, dat wordt letter uitstuurd, dat zal ik naar de simmer worden. Maar morgen dat ik nog, nou, dat is toch geweldig, hè?
3: Ja, we hopen dat het nog een beetje mooi weer wordt.
0: Ja. Ik heb lekker boeten.
3: Ja. Ja. Ja, precies. Ja. Dat is
0: Frederica, wat een geweldig initiatief. En ja, wat denkt morgen te zien bij Evelien?
3: Nou, een heel grote glimlach. Ja, absoluut. Bij allemaal, denk ik. Maar genieten. Volop.
0: Dat had ik voor de rest van de vrouw. Nou, een soort wilde vrouw. Wat een mooi initiatief. Mocht die collega's ik even thanks is, hè?
3: Ja, zeker.
0: Mooi.
3: Alle collega's... hartstikke bedankt, inderdaad, ja.
0: Ja, en zet hem op morgen, hè?
3: Yo, komt helemaal goed, bedankt. Yo,
0: hoi, Frederica.
3: Hoi.
0: Dales Broek Frazier, Something in the Water. En dit is...

0: Ja, mij dan. En Brooke Frazier wie dat. En Something in the Water. Ja, ik neem het ook wel eens het rad van avontuur, hè.
1: Ja, dat is niet er, hè.
0: Ik trek weer een beurtje aan, even trotsmaat met WD-40. Hartstikke precies wel een buske WD-40.
1: Ja. Jazeker,
0: dat
1: gaan we zien.
0: Gewoon hebben de standaarduitrusting. Het is Oerol van Broeke, hè?
1: Oerol, ja. Serieus? Ja, bij de Skommel hier ik het.
0: Ja.
1: Ja. Ja, toch?
0: Ja. Een kauwgom uit de vlierbedek is kiet ik te werken. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Net voor reclame, meidje. Freya, doe mij even een slinger rond. Ik zoen net de hut waar, want hij is krek smart. Dan dus je wilt zien we dit nog. Nee, maar een van de zijn spultjes. Ik ben benieuwd wat eruit komt.
1: Komt-ie.
0: Ja.
1: Het is... betinkt de titel. Dat
0: dat is grappig. Ja, betinkt de titel. Dat is een televisie- of filmtune. Die is dadelijk naar jouw trein op het speelt. Het is vreed. Ja, dit is geweldig. Want het is de borrelplanken van onder Friesland.
1: Ja.
0: Ja, en daar maak ik wat op verzeld. Dat hebben we. Droege wasten. Die in mij. Er wordt wel eens zijn. Litten we nou die droege wasten net in de studio delen. Want...
1: Dat is ook gevaarlijk, hè?
0: Ja, die hel heeft jouw roeren net.
1: Dus nee, maar gelukkig zit er een verpakking mee.
0: Ja, ik schoot naar die. Maar stel maar, dan hel ik het hier en dan is het van jou op. Dat mag net, kan net de bedoeling wezen. Hè? Nou, dat zit op het spul. Dat net alleen nog. De verkeer van vaststellingen voor het nieuwe seizoen van de Harmonie is weer begonnen. Deze week maak ik op concept kaarten van verschillende vaststellingen. Joert de allerlaatste kaart naar de bin 12 voor Ifgi en Greben. Ja, de show What We Leave Behind, mijn doens, kunst en ontdenken zien het een bijzondere reis tussen verleden en toekomst. Dat zit op het spul. En ik, omdat het speeltje bedingt de titel is, krijgt de winnaar ik nog eens het boerspul Remember Movies en Series erbij. Dagen onderuit, mijn trivia en fragmenten van verneemd.

0: zon.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De jest dat het droeg bloed.
2: Of dat het rijnt.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Je jest.
1: Alles wat er spiegelt.
3: Nee, dat snap je helemaal niet.
4: Walking

0: Arie Kuipers, ik zeg die blonde. Dit weer Crowded House en Weather With You. Daar is het nice uit Friesland. Jacob, wat haast erin?
1: Nou, het had last een controle. We hebben zo'n winkels hier wel verkeerd. Onder andere door de douane, de politie, UWV enzovoort. Om te zeggen dat ze wel alle wetten voldoen. En toen vonden ze bij een van de ondernemers een tos mij yield. Daarvan dachten ze, dit klapt het net.
0: Hey.
1: En nou is de vraag, krijg je het waarom of net?
2: Wat is die nijs van deze week?
3: Dat is nogal iets prettigs.
2: Bijzonder?
4: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
5: Het nijsforum van Bureau de Vries.
6: Ik word er blij van.
5: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
7: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
5: Debat en opinie op radio.
6: Ja, klopt.
8: Maar ik op de televisie.
5: Sjogmaai op Snijn te Middy bij het nijsforum van Bureau de Vries.
4: Dat maakt het extra spannend.
8: Bureau de Vries.
2: Ah. Is dat zo?
6: Meer dan niet anders.
8: Nee. Op de radio.
5: Maar ik op televisie.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Jouw vertrouwen. Het Nijs Friesland en Jacob praat dus bij.
1: Hoe zorgt dat werkje in de zwarte er nou eens echt uit? Dat ondervinden jullie 300 leerlingen uit Zuid-West-Friesland op de eerste editie van Zorg Live bij schoolministerie Firda in Snits. Geen lange presentaties of praatjes, maar vooral zelfs dwanbelipje en ontdekken. In de Draaisma van Toppenhuizen, tweede klasse van RSG Magister Alfinus uit Snits, over haar ondervindings van de morgen.
15: Ik vond het heel leuk, want ik wil later denk ik ook iets doen met de zorg. Dus ja, ik vond het wel leuk. Die pop aankleden vond ik wel gewoon leuk om te doen. Nou, dan kan je gewoon meemaken hoe het is als een patiënt niet heel veel mee doet, zeg maar. Om te doen, te zien hoe je moet aankleden, zeg maar.
1: Een ondernemer in Wolvenkeer had ze hield op mijn naam waar bij een controleactie. Waarom kriegen? Dat is het antwoord op de vraag van ze kreeg. Eind maart waren een controle die introg instanties op het nijlipje van wet en regeljouwing bij zo'n winkels in Wolvenkeer. En bij een van de ondernemers waren een tos met hield voen achter een morde. En dat vonden de controleurs nuver. De douane had het hield onderzocht en concludeert dat het rjochtmittig verkregen is. Om wat voor bedrag het hield is trouwens net bekendmaken. Op de Skolle Impuls Column is Jutte Lesserdij van de Setting Week. Leerlingen uit de groep Schoon en Acht uit de eerste twee jaar in het voortgezet onderwijs verlitten de schoolbanken en werken op meerdere projecten. Dit jaar leidt de focus op Engels en technologie. Ze volgen workshops, schuwen nijsbierochten, maar werken je echt met lasers, snijers en 3D-printers. Docent Nico Prins.
16: Ja, dit geeft zoveel meerwaarde. Echt, denk aan leren samenwerken, leren plannen. Grote projecten in, oppakken en niet gewoon in één uurtje snel even wat opdrachten erdoorheen. En het verbindt ook de vakken met elkaar en vaak ook met de buitenwereld erbij. Dus het is alles en nog wat bij elkaar.
1: De VVD in Waardhoeken is kritisch op het nieuwe coalitieakkoord. Sam Gemeentebelang en het CDA vormen de komende 4 jaar hier de coalitie. De VVD die trein vaststellen bij de bespreking van het plan. De coalitiepartijen namen die vaststellen al jaar net hoor. Naar de VVD is het in het jurenplan in het akkoord. Listloeker Teun de Jong neemde de gewerking tussen de drie partijen om de coalitie of de spilling. Verspilling neem ik aan dat hij daarmee bedoelt. De temperatuur lijkt vanmiddag om de 17 graden in de dune en nacht boete droeg. Monier de ik droeg, maar wat zinnen, in de midden meer bewolking en kans op een buiken. De maximumtemperatuur dan om de 19 graden in de. Snijn kans op een bui, maar ook langere droege perioden en afwisseling van zinnen en bewolking.
0: Jacob Tegen, dank. Nijs en waar, ja, dus ten oeren dan in de werp. Ja, Boney M, Njontje Seizer, Sand of Daddy Cool. Het was eerst net echt een grote hit, maar ja, Duitsland, waar ze wij komen, is een groot land. En als het dan op televisie komt, in het programma Muziekladen, dan, ja, dan komt het goed. Het sloeg in als een bom en waar daarna de eerste grote Europese troopbraak voor Boney M. Maar dit is hit Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool komt er dadelijk op.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
20: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
21: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Ja, deze gearworking ons hier net toevallig Jan Smit, jij rust, 14-30-jarige jubileum in de muziek. Frans Bauer, 40 jaar en Chris Cross Amsterdam, bezit 15 jaar. Trije jubilea in Ian Veske en de namen, hè? Ja.
1: Bedenk de titel.
0: Nou ja, die is al betocht. Zij hoort bij mij. Ja. We willen leren van je. Ja, de objecten voor het speeltje, de borrelplanken, droegewasten en twee kaarten voor Ifgie en Greben. En er komt ik nog eens bij het boerdspul Remember Movies en Series. Daar gaat het door, want deze serie weer te zien op de Nederlandse televisie en ik ben op zoek naar de titel. Oeh, het is kwaad, hè? Het is kwaad. Ja, ik liet een dankjeren en als dan, zeg maar, het goed in de holle haast en de muziek is dan mij te jong, dan haast hem denk ik wat te pakken. Want hij hoort krekt op het moment dat ze in die originele tune begint te jong. Komt ie. Kom maar op. Domer op app, Kerstbroeken, Fadi Nantwet, Jos Boppen, Appuurs, Tekstvolkje, Kerstie, Kwiet, WhatsApp, maar ik 0620, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen.

0: Ja, en Don't Stop Believing is het origineel vanzelfs van Journey. Prachtig, hè? Hard fast. Ja, soort antwoorden, fout antwoorden, Nick. En ja, ik begreep het wel. Gerard, Ipe, Pauline, Gritsje, Janke, Anne en ja, Sjoerd komt bij mij. Is het Peppy en Kokkie? Nou, dat begreep ik wel. Liek het er wel wat op.
1: Toet, toet, boing, boing, Kokkie en
0: Peppy. Ja, het komt in de buurt, maar dit is de opjeft, hè?
2: Titel.
0: Jitske, goeie met je.
3: Goeie.
0: Ja, nou, de eerste bij, daar ben ik een soort goeie antwoorden, hè. Want waar gaat het om? Wat zie je bij, hè? Wat voor serie?
3: Zo, is het voor mij even heel investeerbaar.
0: Ja, dat hier kreeg ik al even, hè. Ik moet ook even goed erop, denk ik, hè. Wat is het antwoord, Jitske?
3: De familie Knot.
0: Ja, dat is hem. Ja.
3: Yay.
0: Nou, er komt een doos prijzen naar die ta, hè.
3: Oh, geweldig.
0: Lokweeske erbij, hè.
3: Ja, dank u wel.
0: Ja, had het bewust mij maken, deze serie, dat hij het stuurt waard?
3: Nee, dat wie echt zo famintiert.
0: Ja, ja.
3: Maar ik had letterwolle jongen.
0: Letterwolle jongen, ja, daar zit ik een. Met die Heiting, die speelt erin. En die zei dan ik wat. Ja, Tante Til, hè? Excentriek figuur wie dat. En wat roept die ik altijd weer in die serie? Wist dat nog?
3: Een kloddertje hier.
0: Ja, dat is hem, ja, klopt het.
4: Een kloddertje hier.
0: Ja.
4: En een kloddertje daar.
0: Nou, dan had het wel een show. Komt heel dicht in de buurt, Jitske.
3: Hey. Ja, dat dacht ik. Ja,
0: mooi. Hey, wat voor plan binnen het weekend?
3: Ik mag werkje.
0: Ach, verdikke. Ja.
3: Ja.
0: Maar wel dubbel tarief, denk ik, hè, of net?
3: Snijbol,
0: ja. Snijbol, ja. Dat is dan weer mooi, hè? Hey.
3: Ja.
0: Ja, nou, en maar de snijmaar is dan even werkje en morgen dan wel vrij.
3: Nee, zaterdag en snijn mag ik
0: werken. Oh, al het beide dagen. Oké. Okay,
3: ja,
0: cool.
3: Beide dagen.
0: Is het leuk om te werken? Want wat voor werk dorst?
3: Ik ben woonassistent in een verpleeghuis in Stiens.
0: Dat is dankbaar werkt.
3: Ja, dat is ik heel leuk.
0: Nou, mooi. Een soort willen ermee. Hé, hey, de prijzen komen er aan. Ik wens je daar een heel mooi weekend.
3: Ja, dank u wel.
0: Oh ja, voor ik het viert, hè. Mag ik die nog in je vraag stellen, Jitske?
3: Ja,
0: wel. Ja, je zocht wel eens naar het programma Heer van Uurs op televisie.
3: Ja.
0: Ja, dan bel je ze wel eens om aan mij de vraag.
5: Wat heet er bij je in Boppe de Bank?
0: Nou, vertel het maar.
3: Bij mij Boppe de Bank?
0: Ja.
3: Niks, want er zit meer Ruud.
0: Nou, dat is jammer.
3: Ja, dat was kinken net voor mij.
0: Nee, oké. Nou, zetten we een punt achter, hè?
3: Ja, oké.
0: Hey, mooi weekend.
3: Jo.
0: Jitske, met de prijzen van beetje doeg. Hoi. Ja, en nog even die tune, want het is weer een liedstukje vanzelf. Even een geniertje van die complete tune, hè. De familie Knots. Kloddertje hier, kloddertje daar.
6: De familie Knots. Hallo, wie spreekt mij?

0: kunnen.
1: Oh, zoek dekking!
2: Tante Til, Neef Herbert. Ja, oh, wat een prachtserie je dat is, hé. Ja, dadelijk bij Trijhoeren komt Wim Brons komt hier in de studio en vertelt eens wat er onder mij en muziek uitkwam is. Het scheme dat Joert in het Keningsdijn noemer uitkomt, wat Reinhard Ritsma en Vangrail voor de Keningsong had in Dokkum. Wim kent het je dadelijk ja, voor het eerst ik jaren litten. Scheme. Dus hoor hem hier, Omroep Friesland, 12 tot 12 FM.

0: Even Omroep Friesland. Van de middie bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeiss.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als onderwijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als vond iets of hier mis.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middie van Fjouwerland Zeiss.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemiddag bij Omroep Friesland. John Wade, ja, die kennen we vanzelfs van zijn solo-succes en grote hit Missing You. Maar zijn grootste troopbraak begon bij de baby's in jongetje San Santig. Isn't it time? Die grote hit. Yes, je dadelijk in een minuut.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
2: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
15: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
3: Goedemiddag.
16: Maar Johan Terfst.

0: Incognito en Jocelyn Brown en Always There, wie dat?
1: Nee.
2: Van de platenmaatschappij.
0: Ja, wat er al in het bureau komt. Ja, vroeger werd het echt op bureau. Dan kwam fysiek ik naar een plak ergens midden in Nederland, Wim, om daar dan de platen
3: te voor de platenplugging. Ja, dat is een soort skimmige bijeenkomst. Dat. Ja. We hebben de platenpluggers, mijn bakjes, cd's, ons coden en dan, dat proberen draai te krijgen. Dat zeggen heel skimmig uit altijd. Wie had wel leuk trouwens, hè? Dat is echt leuk. Weer leuke bijeenkomst.
0: Kan stiekem al. Meestal zit je nu de platenbusiness. Het zit elke keer toch digitaal, hè?
3: Alles gedigitaliseerd. Ik baal nou ook een cd krijg. Iemand helemaal in het laatje. Maar dat... Nee, dat is net helemaal weer. Maar het is wel meer werk. Ja. Maar goed, we jaren graag alles. Ik was dus op cd stuurst. Zeker dingen van de zouden keer, maar vind je wel leuk. Maar dan kist ik gewoon eens mp3 sturen, bij wie ze spreken. Ja. Jan de Vries, wil even beginnen. Hè? Want ik ga de hele stapel, dus we moeten even gauw beginnen. Of even gauw, maar we moeten wel even tempo horen. Jan de Vries, van de Feetwarmers vroeger, maar al lang solo actief. Die is bezig bij een soort alleman singeltje brengen. En uiteindelijk dat compileren, dat in het album. Het werd nice zonder woorden.

0: Gisteren in het weekend net van U Tien Dak, maar ik vind het wel mooi die. Hè? Dit zonder woord, nice singeltje van Jan de Vries. Dit is echt wat sweater work. Er komt eigenlijk pas takom wieken vreed uit. Maar die plaat laaien nou al min of meer stekkel op streamingsdiensten. Ella en Her Man hebben een nieuwe CD uitgebracht. Broedplaats. Even een stukje ervan om alvast even een idee te krijgen. Ik zal volgende week iets uitgebreider op waarom komen. Skier is dit.
1: De kriene wegen van een zee. Pleeg je het omskot

Ella de Jong is dit. Jongeres Ella de Jong en trompetist trouwens ook. En Herman Woltman. Ziet vroeger in Soldada en binnen alles koft onder deze titel opereren ze. Het is best een moeilijke plaatje. Ik heb hem al een beetje trojet. En het is wel, het is net, het was echt leerhaver wezen. Maar het is, ja, ik vind dit wel mooi. Dit om mijn naam dit noemer vond ik skier. Ella en Herman. Dan Lisa Ploegers, jongeres uit Drenthe. Timmert wel aardig onder diek. Scoort nog krek net nationaal. Maar het zit er zo wat in aan. Sober Heart, nice singeltje.

0: Ja, het is wat. Het is van iets folk-pop-achtig dingetje. Lisa Ploeger van Drenthe, Sober Heart. Dan Gaatse Bosma van de Westerijn. Die zet een heleboel op stelts met zijn eigen single. Dat is de titel. Sorry?
1: Dat is het drankje op het stuit, hè? Als het op festivals komt.
0: Ja, oké. Vertel me wat, Johan. Dat is ook goed.
2: De hele boel op stels. Het dak eraf, de brandweer wordt gebeld. De barman, hij is onze held.
0: Hem knallen.
1: Ja.
0: Nou, zullen goed waren in de tent, neem ik gewoon. Ja, dit de speakers knalt, dan...
1: Festivalseizoen, hè?
0: Het feest. Ja. Zeker. Nou, en dan, dit kwam ik voorbij op de Engelse radio. En dat er iets met Michael McDonald is, dan word ik wat enthousiast. Dat is zo, ja, dat, die stem is ongeëvenaard. Het nog singeltje bracht mij Keith Urban, We Go Back.
1: Ah, man, wat een stem met die man.
0: Ja. Hij zit wat verstopt hier, maar... Ah, yes, dan wel duidelijk.
1: Ja, solo hit voor Sales en de Doobie Brothers. Hè?
0: Doobie Brothers, ja, fantastisch. Ja. Dus We Go Back is het nice singeltje. Dit vond ik Taylor Swift. Ik ben net zo'n Swiftie, maar ik vond dit wel leuk eigenlijk. Een nice singeltje. I knew it, I knew you.

0: Het is iets akoestischer, iets tastbaarder, heb ik het idee. Hè? Oor zit ze in een wall of pop natuurlijk. Ja. En dit is wat, nou, een beetje meer...
1: Ze is miljardair, hè? 21 miljard, schiet op de rekening. Oh, ja, ja. Hoe vaak zoest erop zien, denk ik? Hoe vaak zoest even inloggen om te zien wat het saldo is?
0: Dat weet ik niet. Het misschien hetzelfde effect als die in zinnenpaneel. Die stek regelmatig. Even kwart nog, Jet is red weer een nice single. Buiten maar. Buiten maar. Buiten maar. Buiten maar. Dat is de titel, De Buitenmannen. We weten het al. Elze van der Greft, van vroeger van Briekebeck. En ze is actief met Jan Roorda. Ziet ik in Briekebeck als toetsenist. Onder de naam Something Else brengen ze mij regelmatig wat uit. Nothing of Not Surprised is de nieuwe single.

0: dat ongeveer. Ja, ja, ja, en nog mooi. Iets wat Hilndal, de Hilndal opzetten. Ja. Maar dan knopst even een telefoontje vast. Dus dan kan ik nog een breed verhaal horen, maar dat...
1: Nou, het schijnt heel speciaal te zijn. Want ze zijn van de morgen bezig naar de Burgemeester geweest om daar Johannes Kramer van Noord-East Friesland om het officieel aan te bieden.
0: Ja, dan gaat het om Reinhard Ritsma, ja, en het Koninklijk Collectief, hè, over de performance op Koningsdag in Dokkum.
1: Ja, op Spotify hoort en die moest dan even draaien in.
0: Heel dol, klinkt dan in de Averië.
1: Goed weekend.
0: Alsjeblieft.
2: Nee. Van de platenmaatschappij.
3: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan hever. Het gaat on. Nog

iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdag, die mogelijk was.

0: enige collectief. Klink dan en daverje.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, de trije Friske makkers stutsen der belangrijkste tiertien, energie en ja, het talent van zelfs eerste jaar. Mijn student van het conservatorium, een rap van MC Raymond en zelfs ja, een stukje de taspraak van koning Willem-Alexander in Dokkum. Dat is een bijzonder muzikaal document ontstond. Reinoud, Martijn en Wiegen, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, hey, boy, dan de binnen. Reinoud, als eerste maar even. Ja, dat wie een speciaal moment op Koningsdij, hè?
4: Ja, machtig. Ja. Fantastisch.
0: Ja. Neem eens even mij, hoe ging dat?
4: Nou ja, je initieert dan zo'n noemer en dan uiteindelijk dan is het Koningsdij en dan speel je dat en dan komen ze in de 40, komen ze onderin. En dan denk je van ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit jaren mij, maar ik ga natuurlijk heel veel dingen nou wel dienen met het optreden van de band en dan in één keer steen je daar en dan komen ze onderin en ze komen steeds dichterbij en dan kies net weer om, hey Johan. Dus en dan, ja, en dan shows en dan steekt ze in hoorn uit en dan maak ze mijn hoorn aan en dan ja, en dan valt alles wel een beetje van die oh, en dan is het eigenlijk kijk of is het in oom, zeg maar, ja, bij wie spreken, want ja. Zo'n gevoel jou is die wol, dus het weer echt ja, heel erg gemoedelijk eigenlijk. En ik had nog mijn prins Maurits nog heel gesprek gehad en met zijn vrouw en het was echt gewoon ja, kijk of koers al jaren en dat voor vond...
0: ja. En dan even naar Martijn. Ja, van de moor Martijn, officieel hoe lang aan Bargemast die Hannes Kramer, hè, deze versie.
3: Ja,
0: ja, hoe wie dat, Martijn?
3: Ja, dat was een heel mooi moment. We zijn in het Stadhoers West, het oude Stadhoers in Dokkum. En het stond ook in de Stijgers, maar met Koningsdij weer het mooie te pronk daar. En we hadden het onbeen als een mooie herinnering van een fantastische dij. Daar hebben wij een heel prettige positiviteit en muzikale werf veromsjuggen. Dus ja, eigenlijk een bloeiende herinnering creërende. En dat ik om de gemeente Noord-Friesland onder burgemeester ombieden, dat hier wel even een ja, mooi momentje om dat al te sluiten, maar ook nog even bij te zetten en daar nog wat langer te kunnen genieten, zeg maar, hè, voor de
0: ja,
3: toekomst.
0: Ja, Reinoud weten we vanzelf, die had het song, hè, maar wat weer die rol, Martijn?
3: Ja, Reinoud had het song op de melodie die ik skreun ha. Dus mag betekenen in het begin hebben we akkoorden betocht, hoe noem maar een beetje farm had. En dan ben ik de betinker van. Dat stinkt. Oh ja, Bas toch fluist naar de tiert. Nou, daar gaat Reinoud een fantastische mooie tekst op maken. En dat versterkt ook heel bot met de wutten van Reinoud en de melodieën die ik daar betocht ha. Nou ja, en wat Bas toch zei, Wiegen, die had er ook hele mooie tracks bij maken, zodat het een mooi geheel wordt. Dus de noten weer van mij. En nou ja, die mooi gecombineerd staat op deze manier.
0: Nou, Wieger, mooie introductie krijg je, hè? Piesnet?
5: Zeker, absoluut, ja.
0: Ja, dat jij het nou voor het eerst op Spotify en ik op radio kreeg. Ja, we hebben nou het meest grutskop op die eigen rol, Wieger.
5: Nou, dat is gewoon allereerst te gek dat we zo'n mooi geheel produceert aan mijn zin aan, wat nou gewoon inderdaad oerl te jern is. En ik ben het meest grutskop dat we dat... Meisje al die en haar mij ontzettend volle, talentvolle mensen die erbij belutsen binnen, die dat al in die muis maken. Ha. En het is gewoon heel leuk dat het in een aantal weken de meisje al de schouders onder zet en dat er dan echt een tastbaar, of nee, net niet eens tastbaar, maar een heerbaar eindresultaat uitkomt. En dat is gewoon, ja, daar ben wij wel grutskop.
0: Ja, ik heb je vaststellen. Nou, die ontvangst van morgen bij de Bargemaster, ja, Reinoud, dat we alles erop en erom.
4: Ja, taart, koffie. Johannes Kramer, ja, de burgemeester. Ja, dat is superleuk.
0: Nou, kennen we Johannes Kramer, die is enthousiast. Ja, die wil vanzelf wel een actie ontketen. Die dit maat in de Friske Tap om te lonen komen, denk ik. Had het eigenlijk alleen nog aan of net?
4: Ja, dat hebben we gewoon. En dat is natuurlijk, dat staat bovenaan het lijstje, ja, heb ik het idee.
0: Nou, prachtig, joh. Voor de eerste keer wie het op de radio te jen hier. En nou, ik op Spotify, Koninklijk Collectief. Zak is dat vine, klink dan en daver je. Martijn, Wiegel, Reino, Tiege Tank en een mooi weekend.
4: Jo, bedankt.
5: Bedankt.
0: Hoi. Hoi. Hoi. Het is vier voor jou of jouw. Goeie middag, bij Omroep Friesland. Nou, Camilla Cabello en Young Fark.

0: Camille Cabello en Jong Fuck Me Dat. Ja, op ziek werd hij een mooie spreuk of sis wie ze. Wat kerst ook betinken? Just en ik werd een mooie van Heuten. Een liedje erin van morgen net oerskaartje door de zwierigheden van Juwet. Wat kerst ook betinken? Jouw noodroog mij een bericht in de Omroep app. Bekend zou wijzen dat is een tien jouw en jest. En pleert hem op een virtuele scorekalender. Dadelijk hier, Jacob Meid Nijs.
1: Ja, de wekker kan vreed wijzen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
2: Goedemorgen.
3: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
1: Hoe het nijs van de dag.
2: Jazeker.
3: En maar de muziek was fleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
3: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is Netlo. Nee, dat is Netlo.
1: Friesland van de Moon.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Dat krijg jij of jou een best. Heeft het hier voor het Nijs in Friesland en Jacob praat dus bij.
9: Ljouwert krijgt voor het eerst een islamitische basisschool. In september 2022 in Dwarden der Van Iepen. De school begint met de onderbouw en verwacht het in het eerste jaar zo'n 70 om 80 leerlingen. In de eerste instantie weer, dan heeft de minister onvoldoende belangstelling, maar nu is er de wolk gegrild. Redouan Boudil is van de islamitische stichting Noor, die de organisatie van de nieuwe scholen op opneemt. En hij zei het, wanneer het nou wolslag had.
10: Met de nieuwe wetgeving die een aantal jaar geleden is ingegaan, werd het een stuk makkelijker. En toen hebben de initiatiefnemers zich dusdanig kunnen inzetten om belangstellingmetingen te doen. Ouders met kinderen tussen de 2 en 4 jaar van een specifiek postcodegebied, die konden zich daarvoor aanmelden. En daaruit bleek dan dat er voldoende belangstelling was om het vervolgtraject op te zetten van het oprichten van een school.
9: Twee inwoners van Luxemburg worden op het plan voor een nieuwe drinkwaterinstallatie bij het dorp Stillijn worden. Dat die bij de Riversteert in Den Haag. Er is al langer protest in het plan. Drinkwaterbedrijf Vitens wil bij de Aanzoon een nieuwe winlocatie voor drinkwater aanlezen. Die zo goed 20 meter heeg worden, zeiden de bewenners. Nevens Vitens wil er op dit tijd net werken om de installatie in Luxemburg. Die inwoners meiden zich toch zorgen over de gevolgen voor de natuur en voor het groenwetter. Nog een goede week en dan zet het WK voetbal voor Nederland uiteen. Stadige onkleurde stritten hield niet meer oranje. Ik zal eerder, heb ik deze keer de bewenners van de Vincent van Gogh-strit in Ljouwert haar buurt vol hong met oranje vlagjes. En deze bewenster, die is er klaar voor.
11: Nou, dat doen we eigenlijk elke jaar. Ja, ik woon hier al, wat is het, bijna 10 jaar met mijn man. Nou, hij woont hier langer, maar dat doen we als buren elke jaar. Dus dat kun je altijd, met de Koningsdag of iets waar oranje oproept, dat doen we elk jaar.
9: Een ondernemer in Walvergeert ze hield op mijn naam waar bij controleactie waarom kriegen. Eind maart waart een controle die terug instanties op het Nijlibin van wet- en regeljouwing met zoonwinkels in Walvergeert. Bij een van de ondernemers waart een tas met hield voelen. Dat vonden controleurs vreemd. De douane had het hield onderzocht en concludeert dat het rechtmatig verkregen is. Om wat voor bedrag het giet is net bekendmaken. De temperatuur lijkt een beetje om de zonnetje graden in de joen en vannacht bloed het droeg. Monier droeg, maar wat zinnen. In de midden meer bewolking en kans op een bui. De maximum temperatuur dan om de njuntje graden heen. Snijn kans op een bui, maar ook langere droege periodes. En afwisseling van zinnen en bewolking.
12: Wij die al verste noffelijk week kan je meisje.
9: Ja, dat mag wel.
12: Ja, jouw vier, jouw size mag nog even, maar...
9: Ik mag niks. Bij mij, ja.
12: Bij mij, size dik, hè. Jacob, die gedanken, het nijs het Friesland weer dat. De LP 52nd Street waard een van de eerste LP's die het op CD uitbracht waard. Ja, en op LP wie het kant A trekt treien. I don't care what you say anymore, this is my life. Ja, uit de tierdas dacht de LP omdraaien, maar om de rest jaren te kennen. Yes, dadelijk, Billy Joel, My Life.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Goeiemiddag.
20: Maar Johan Terpstra.

0: Een soort pre-verkoersing gevoel, maar ja. Ik vind me wat betiet nog. Maar,
1: wat gevoel? Ja. Valt ik betiet?
0: Ja, nou, ik ben ook een freak. Dus ik heb het liefst gewoon 24-7 troon natuurlijk. Ja. Maar goed, ja. Nee, vind ik een muzikaal hele leuke mikje. Ik heb Jeff McSterling in de studio. Dat klinkt heel internationaal. Hij had ook mijn Scotse roots, maar hij komt gewoon uit de... krijgt door de grens van Friesland uit de stelling werven. Daarachter werd het hier.
1: Oh, het is geen Kilton, zijn Scotse
0: Nee, maar de hele band is bijna wel Fries. En Stevie Ray Vaughan, zet hij de bud?
1: Ja, zeker. Oh, van gitaarheld, jong.
0: Robin Trout, dat soort jongens.
1: Ja,
0: beetje blues.
1: Trout band. Ja, ja.
0: Nou, in die sfeer zit hij. Hartstikke goede muzikant. Hij is een broodmuzikant, maar hij zit eigenlijk in een soort coverband. En dit heeft zijn grote liefde. Je leeft hier echt voor. En dus er zit een mooi verhaal omheen. Maar goede muziek, gewoon lekker. Dus daar word ik wel heel erg blij van. Dus dat zien we te gast. We hier uit Zuid-Afrika, Stefan Jansen te gast. Steven komt al hier in Friesland. Had ik gewoon duetten opname met Pieter Wilkes. Is in Zuid-Afrika echt een hele grote jongen. Maar hij bands en alles spelen die er wel. Hij werkt in Pretoria. Hij doet wel een tournee overigens hier in Friesland. Oeral zal hij nog een aantal keer spelen. Dus ik ben wel heel blij dat Steven er hoort waar wie. Hij zal in kwart weer met Stef Bos aan de slag. Met Boas, met Pieter werd. Dus ja, hij is wel annex met Friesland. Hij is dus weer een tour. En ik ging vanmiddag kijken hem in de studio.
1: En wat zongt hij? Nederlands?
0: Ja, Zuid-Afrikaans.
1: Ja. In Nederlands, hè? Dat we versteen kennis hebben.
0: Ja, dat Zuid-Afrikaans Nederlands.
1: Mooi jongen.
0: Ja, en een mooie stem. Dus dat weer wel indrukwekkend. Vond ik heel mooi. Goed, hè? Jong talent, Sander Metz, die kist wel.
1: Ja.
0: Ja, nou, die had een dochter en die zit op het conservatorium in Grace. En die had de jazzhoeken. Uitzocht. Dwingt zichzelf vaak ook op. SB Metz, die is een geweldige pianist. Daan Meij zit ik op die opleiding. En die had twaalf fantastische jazznummers die een Engelstalige overigens en een Nederlandstalig jazznummer. Dus jong talent. Hartstikke mooi. Heid Sander weer bij mij. Maar ja, die moest hem nog stil horen dit keer. Enthousiasteling. Altijd leuk. En super kijkt, wel een mooie gearbrug. Dus een Anna Spark. Echte naam Anna Vonk. Wel een mooi verhaal, hè? Die broek de Friese taal. Protte Wennet eigenlijk in de Ronestad. Is dat mijn muzikale carrière, dwaande in Utrecht. Mag ik even zeggen. Maar ze is nog wel bij met de Friese taal. Ik dwaande. En daar is een soort gearworkingsproject vanuit het Strijdfestival van dit weekend. Had ze georganiseerd met een dame uit Noorwegen, Suzanne Lieke. En die juster. Een noemerskreun, die had ze correct bij u spelen. En die leek aan hebben jaren.
1: Ja, mooi. Ja. Vanzelf op de radio, zij Santien. En de orenkanaal en het binnen, Willem.
0: Televisie, wij zijn Jonas Snijdermans. Natuurlijk 24/7 op internet. YouTube.com/Noorwin zit alles op.
1: Zin in, soort willen er mij, jongen.
0: Ja, dankjewel,
1: jongen. Een noffelijk weekend. Ja, en een mooie vakantie dan.
0: Nee, ik begin er wel terug. Maar qua opnamedagen ben we er terug.
1: Oh, zee, ook.
0: Nee, ben je in het Wijterslaan.
1: Nee, dan is het toch al. Ja. Hey, noffelijk weekend.
0: Ja. Anna Spark. Suzanne Lee.

0: Adderspark, Suzanne Liek. Ja, en morgen dan hebben ze nog een optreden. Jel van Johan in de Grutte Tjerke in Leeuwen. Het wordt meer Fina der Roer, hoe dat concert. Friesstraatfestival.nl. Daar kun je alles vinden.
1: Ja, die Adderspark is echt een talent.
0: Ja, talent, dat
1: juist. Geweldige jongeres.
0: Prachtig, hè?
1: Ja. Hoort hij om, Jel van Johan.
0: Ja, gaat
1: dat er wel? Ik ga erheen.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja, nou, schot willen.
1: Ja,
0: eerst even werkje, hè? Hey, wat dadelijk door het onderwijs.
1: Ja, zeker. Nee, dit is Montijoen het optreden natuurlijk. Ja, ja. En dadelijk natuurlijk nog een aanlevering van onderwijs. Daarin zullen we het hebben. Oor, ja, het WK voetbal ziet natuurlijk verder door. En heel veel mensen die willen hoes, streten of de kroeg versieren. Maar dat moet wel veilig gebeuren. Dus de brandwacht heeft er wat tips, oren, wat inspectiedingen. Zullen we het aanstoor hebben?
0: Ja, en Jacob, die had ik al even vregen verzels. Wat doet Jacob erom, hè? Nou, die wacht eerst de trein wedstrijd.
1: Eerst maar eens even of hier het voorkomen.
0: En dan? En medaille, Erik? Hoe zit
1: het? Nou, misschien shock wel eens een keer. We hebben een rot in, hè? Ja, nou, jongens, let. En als ze verder komen, wordt het natuurlijk nachtwerk.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Ik wens je ze alle succes dan.
0: Geen oranje vlag om...
1: Nee. Ik ben van de basketbal.
0: Ja,
1: En verder, een peteer mij Auke de Groot. Dat is Auke de Groot, is wel een bijzonder verhaal. Hij is 49 jaar, hij komt uit Staren. En het juster, voor het eerst in zijn leven, de Alpe d'Huez fietst. Twee keer. Op Del. En dat is een beste berg. Ik ben dus volgens West-Hest in Frankrijk.
0: Ja.
1: Ik heb mijn auto dienen, vond ik al heel lang. Maar hij had last van zijn knibbel, maar hij woe het wan. Voor KWF Kankerfonds natuurlijk, daar fiets je dan voor. Hij had, dit tellen ziet ook al op 20.000 euro. Hij had best wat geld ophellen.
0: Zo, hey.
1: Hij docht dat van zijn schwangzus, die is stoorn op kanker. Dus dat verhaal neemt hij ik mij op de fiets. Hij zit nu in de auto, waarom? Uit Frankrijk waaien, dus ik bel hem onderwijs even. Hij is in dat programma onderwijs, en we jaren hoe dat gong is.
0: Wat een geld, hey.
1: Ja, hij stier zelfs een koffie in de top. Dat is niet ook echt uitkiekelen, maar dat doneren, dat sponsoren, die gewoon terug. Hij hoopt weer in die top 3 te komen natuurlijk.
0: Ja,
1: mooi verhaal.
0: Dadelijk stieren, Erik Enema in onderwijs. En kerst ik goed in de gaten horen wat het waar het weekend doet. Want dat juist vanzelfs. Ik wer waarom. Dit week goeie media. Derin Jerres, dat Maatje Boot van het voedingscentrum. Is het verschil tussen tenminste houdbaar tot en de te gebruiken datum tot uitlei. Bij die twaalf moet je goed opletten, want je geeft echt hoe de veiligheid van het product. Maar bij een tenminste houdbaar totdatum, maar zelfs ik wil even nadenken, die geeft namelijk door de kwaliteit van het product.
2: Dan is eigenlijk de kwaliteit tot vandaag een soort gegarandeerd door de leverancier. Die zegt dan, nou, tot vandaag sta ik, is het zeker nog het beste versie van het product. Maar daarna kan het bijvoorbeeld wat nuffer worden of kan het wat minder smaak afgeven.
0: En ja, dan steekt dat tolve bewenders van de zorggroep Noordervaart in Friendship Moon als echte prinsessen een echte modeshow rinnen. Een speciale dij voor haar, die ze ooit nooit echt beleven zo'n. Krijgt dus bij bewender Evelien. Die hier het idee.
3: Als klein meisje droomde ze eigenlijk al van een hele mooie jurk. Mooie witte jurk en eigenlijk wel trouwen. Maar dat zit er niet voor haar in verband met haar beperking. Dus dan is dit natuurlijk het mooiste wat er is.
0: En juist dat Reinoud, Martijn en Wieger van de Moorn haar een veske voor de kening presenteerd hebben. Dit is op Keningsdij Songha voor de koninklijke familie. Reinoud vertelde nog even hoe dat moment van het optreden in Dokkum.
4: En dan shows en dan stekt hij zijn hoorn uit en dan maakt hij mijn hoorn aan. En dan, ja, en dan valt alles wel een beetje van die oor. En dan is het eigenlijk, kijk of is het in oom, zeg maar, bij wie spreken. Want zo'n gevoel jou is die bol, dus het weer echt heel erg gemoedelijk eigenlijk.
0: Goeiemedje is de man je weer. Hartstikke leuk idee voor uw programma. Mail dat naar goeiemedje@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt Joort de Siswierse van Metje. En ze komt mij om de werksfeer te verhegen. Jou op mijn bureaustoel, Maas, altijd een positieve draai. Ah, mooi betocht, Metje. Tegen dank, hè. Ik wens jullie een heel noffelijk weekend. En Stijn op de radio, daar ben ik er weer. Hoi.

0: Friesland.
1: Komt-ie.
2: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
3: Steen meer op, kom op man.
2: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
2: Janko komt maar zijn lifehack.
4: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
5: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
5: Maar ik blik dat ik net enige ben.
2: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
6: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op de verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. Twee passagiers die op zoek gingen naar water wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. Maar 49 mensen zijn omgekomen van de dorst. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het WK voetbal zit verder en stadig ontkom ik de oranje versieringen van het jacht. Maar dat maakt wel veilig, brandveilig wezen. We zullen het zouden hebben hier in onderwijs.
14: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
15: Zwargel is leidje, met Kunstgebit aan huis.
14: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
10: Onderwijs.
17: Mai Erik Enema

0: Bastille, ze komen uit Londen juist. En het is noemen dat via Good Grief.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nou samen met Fjouwer en Goeiemidje. En van harte welkom bij Onderwijs. Van deze vreed 4 juni 2020. De dag dat bekend werd dat er in 2020 Ljouwerd de eerste islamitische basisscholen van Friesland het waren neerpunt. En dat is bijzonder om meerdere redenen. Eén daarvan is dat de basisscholen aarsens verplicht te worden het vak Fries gewoon te bieden.
3: Dat geldt ook voor ons. En daar willen wij ook gewoon heel erg ook graag in gaan voorzien.
0: Ik denk dat 300 leerlingen uit Zuidwest-Friesland leren hoe het nou echt werkt in de zorg. Net als lange presentaties, maar vooral toch te dwaan.
4: Ik vond het heel leuk, want ik wil later denk ik ook iets doen met de zorg. Dus ja, ik vond het wel leuk.
0: En dan is het daar dat de bewoners van de Vincent van Gogh-straat in Ljouwert de straat oranje kleuren litten, maait eer op het WK voetbal dat haast begint.
5: Dat doen we als buren elke jaar. Dus dat kun je altijd, met de Koningsdag of iets waar oranje oproept, dat doen we elk jaar.
0: Ja, feest is al verst in die Vincent van Gogh-straat. En nou was hij hoe langer dat wordt, hoe goed dat oranje presteert vanzelfs. En hoe de veiligheid van die versieringen zijn we daar zo ziek hebben in deze aflevering van Onderwijs. En verder is dadelijk brotte meldingen van Tieke Bieten. En lang net al hier uit de Boskenwaai. Maar eerst het waar in het kwaad. Hier is Jan Jonkman, een goeie midje.
6: Een goeie midje. Nou, van midden vanuit het Matwest waar je steeds meer rond van de zinnen over de hele provincie heen. En heb je rond van de zinnen mooie platte stapelwolken en ik naar wat blauwe loften. En de temperaturen die rond nog op naar zo'n 18 tot 20 graden. En de wind die houdt hem nou ook als gestadig onverdeel. Jong en vannacht is droog, dan hebben we temperaturen om de 10 tot 11 graden. Maar hier, eerst maar even een glimpje zin. Het is dan droog, maar in de midden neemt de bewolking daar en let in de midden kunnen al even een spatje rein vallen. Het is dan ik bij zo'n jongetje graden. In de jong hebben we wat meer rein en in de nacht activeren de buien. En dan gaat de wind om naar het zuiden toe en hebben temperaturen van mijn 13 graden heen. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Vlagjes bij een barbecue, slingers bij een tv-scherm of een vissend te warm verlengsnoer. De brandwacht was gewoon om voorzichtig rond te gaan bij het WK-voetbal dat na een week begint. Guste punt verzwaardig bent toch die oranje versieringen. Dat hield in de horeca, maar ik op straat. Verslag jou Dennis Terpstra, zeg maar Marlies de Boer Boomsma van de brandwacht Friesland op straat in Lekkum.
7: Ja, dit is hartstikke gezellig, maar op het eerste egen hing je deze vlagjes wat te leeg. We horen minimaal 4,2 meter om dat het in de hoogte mat hingen. En in de breedte mat het 3,5 meter vrij wezen voor de helptjensen, zodat die er veilig doorheen kunnen rijden. En de breedte die helden we hier in de stritten, maar de hichte net. En daarbij is het ook echt belangrijk om erop te letten dat de brandkraan vrij blauwt, dus dat er geen auto op geparkeerd wordt of iets op deel zetten wordt.
8: En hoe zit het hier met de bronveiligheid van de vlaggetjes?
7: Ja, dat wist ik net, want dan moeten we even de verpakking nemen. Vaak stiert het wel op versiering zelf onjoen of op een verpakking. En als het er net op stiert, dan keer je dat naar vrij bij de winkel of bij de leverancier.
8: Dat is op het eerste egen net zien onder vlaggetjes zelf?
7: Nee, dan zoen we even een vuuronstekker erbij horen matten om te zien wat er gebeurt.
8: Nou, die houden helaas krek net bij u. En dat is misschien ook wat sneu voor de vlaggetjes hier. Voor de meesten die het zo mooi versierd hebben. Wat ben oren dingen, wees rekening met mijn storen, als die hoers of die stritten versierst voor het WK?
7: Nou, wat misschien nog wel een goede tip is als het bijvoorbeeld boeten televisie is of boeten stroom nodig haast, dat is de kabelhaspels volledig aanrollen, zodat het de warmte kwiet kan en dat de kabels net verfarmen of smelten kunnen. En ook dat is de kabels op groen aanplakt of er iets hoe heen lijst, zodat er net hoe heen stroflijk is en geen stekkerbakken trollussen.
8: En wat kiest in de hoes dan?
7: Nou, in huis is het belangrijk dat de feestversiering minimaal boven de hoogte van die zelf hing. Dat niemand het zien omkeren en dat het ook brandvertragend is. En als het oneerste tritjes opkist hing je, zodat het net naar beneden valt, maar daarom hing je bloot. En ook voor verlichting was gebruikt, dat er ook gewoon brandveilige merken van gebruikt.
8: En wat ben nou absolute don'ts om te dwan? Dus eigenlijk om net te dwan?
7: Net veilige feestversiering gebruiken wat makkelijk vlam valt. Het bij brandbare objecten deel hing je zodat het vlam kan vatten.
8: Big Leagues barbecues bijvoorbeeld.
7: Ja, bijvoorbeeld ook inderdaad. Maar ik vluchtroutes vrij horen, dus net even een stapel kratten of stwon voor een doordeel zetten of een achterdoor, dat je veilig naar boeten te kunnen gaan.
8: Ben je nou als bronwacht actiever met dwanen dan de Arunieren?
7: Ja, landelijk besteden we er meer aandacht aan. En in Friesland zullen we ook op social media je hele volle aandacht aan gaan schenken.
8: En hoe gaan daar aandacht aan besteden?
7: Nou, we beginnen tips, Jan, over hoe het dan toch veilig versieren kist. Dus best wat kist ophing je en wat verwerking als het beste gebroeken kist.
8: Hoe hoog is die nou?
7: 3,20. Dus dat is te leeg. De versiering hing te leeg.
0: Ja, de vlagjes hingen dus net goed. Nog industrieerde daarin lekken. Ja, vanzelf speelde ik de horeca in op het WK. Zoals ik een kroeg in Ljouwt. Ja, actief. Oranje ontkleuren. Daar wil ik het teamen van erven.
9: Dat doen wij altijd best wel groot. We hebben het pand van buiten oranje geschilderd. De tafels zijn oranje gemaakt. De bar en de tafels binnen hebben we allemaal gerapt met oranje. Buiten hebben we ook alles gerapt aan de overkant. En met verlichting en dat soort dingen versieren we alles.
8: Is het belangrijk, een goede versiering?
9: Ja, zeker, absoluut. Dat maakt altijd wel het sfeertje, toch? Dat hoort er wel een beetje bij, zeker.
8: Hoe houden jullie zoiets brandveilig? Ga je daar ook rekening mee?
9: Ja, zeker. Er zitten allemaal brandveilig geïmpregneerd zijn ze. De speciale codes zijn dat. Dus we doen alles daar wel aan dat het niet in de fik kan.
8: En qua inrichting, houden jullie daar ook nog rekening mee? Met bijvoorbeeld dat je iets ergens precies niet hangt of juist wel?
9: Dat ook. De deuren blijven altijd open, er mag niks voorkomen. Alle tafels en krukken gaan eruit, zodat iedereen gewoon normaal kan lopen en daar niet tegenaan komt. Dus daar hadden we altijd wel rekening mee, ja, absoluut. En ook de buiten, overal de dranghekken, dat mensen niet zomaar de straat op kunnen. Dus daar hadden we zeker rekening mee.
8: Zijn er ook dingen die jullie nu misschien anders doen dan vroeger qua dingen versieren?
9: Zeker. Met het jaar bedenk je weer nieuwe dingen. Dus komen er nieuwe dingen bij. Dus,
8: En dan hou je ook wel rekening met bijvoorbeeld brandveiligheid?
9: Ja, zeker ook. Alles gaat wel om veiligheid. Er mag niks misgaan eigenlijk. Absoluut niet. Nee.
0: Nee, dat is natuurlijk het gevolg van wat er door de steeds in Volendam en alweer aan spelen heeft. Terre Sterpstra, die maakt deze bijdrage hier over de oranje gekte. Die toch een beetje komende waarlijke te wijzen.

0: En dat wie hem helemaal dood, ja.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Het aantal tieken in de natuur neemt flink ta. Dat blijkt nu cijfers van de website tekenradar.nl. Een biet van een tiek is vaak onschuldig, had hij in elk geval gauw voorthellen wordt. Maar in het slimste geval rinnen mensen niet bieten de begliekste ziekte van Lyme op. En daar zit een hele lever op vast. Op tekenradar.nl is te zien dat het in het westen van de provincie via Friesland dus wel wat ta valt, maar dat er in orenpatten van de provincie al flink wat meldings binnenkomen. Ja, en ze hebben het waarschijnlijk de echte piek van die tieken, die mag nog komen. Praat erom met Paulus Swinkels, is van Stiers Bosbeheer. En goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, joh, ben zelf. Ik ben heel goed in de natuur natuurlijk. En die collega's, ik herken je hem, dit beeld in Friesland, dat het in het eerste toch wat slimmer is als in het westen?
3: Nou ja, je hebt in het westen natuurlijk ook veel minder bos en grote natuurgebieden waar je al snel door hoog gras en heide loopt. Dus daar kan ik me wel een beetje in vinden. Misschien heeft het ook te maken met de hoeveelheid mensen die registreert. Ja. Maar in ieder geval, dat neemt niet weg dat er momenteel gigantisch veel tekenactiviteit is. Dat merk ik ook echt wel.
0: Ja, waarom is dat meer als in het verleden dan?
3: Nou ja, de weersomstandigheden zijn wat dat betreft voor de teek nu eigenlijk best wel perfect. Het is warm geweest, dus ze hebben de ruimte en de tijd gehad om te groeien. Toen weer een beetje vochtig, dus ze zijn niet uitgedroogd. En nu komt het zonnetje er weer lekker bij. En er zijn ook door de steeds mildere winters heb je ook steeds meer gastheren. Dus bijvoorbeeld muizen, hè, waar teken graag op zitten.
0: Okay.
3: Het is ook een goed muizenjaar in die zin. Dus er is meer te eten voor die teek. Dus ja.
0: Alle omstandigheden zijn perfect voor de teek op dit moment. Dat maar duidelijk wijzen. En is het zelf recentelijk ik nog meemaken, hè, maar een groep squalbeen.
3: Ja, klopt. Ik was van de week met een groep kinderen op pad. En toen zag ik bij een jonkje al een teek in de nek zitten. Dus die hebben we snel weggehaald. En er liep mijzelf ook al eentje over de arm. Ik heb eens even rondgevraagd bij mijn collega's wat zij ervan merken. En er zitten momenteel 3 collega's van ons team zitten aan de antibiotica voor de ziekte van Lyme.
0: Zo.
3: Ja, dus het is echt... bij ons is het geen vreemde, helaas.
0: Het is echt een beroepsrisico bij hem vaak.
3: Ja, klopt, absoluut. Ik heb, ik sprak vanmiddag, jouw collega Jacob, die belde mij. En die vertelde dat hij in het weekend in een korte broek naast het kaasveld had gezeten.
0: Ja.
3: En die had zelf ook al een teek.
0: Ja, nou is net automatisch dat je dan de ziekte van Lyme krijgt. Want net alle tieken die binnen per se besmet. Hoe groot is dat percentage eigenlijk?
3: Nee, dus ongeveer 1 op de 5 teken heeft de ziekte van Lyme. Die draagt die bacterie bij zich. Dus ja, de kans dat je besmet raakt is in die zin 1 op de 5.
0: Ja.
3: Maar goed, het is gewoon heel belangrijk dat je ervan bewust bent.
0: Ja,
3: dat teken ook niet alleen in het bos leven, maar dus ook langs het kaatsveld, voetbalveld, park, speeltuin. En in je eigen achtertuin.
0: Ja, want dat is een misverstand dat je een soort jaar, dat je vooral in de bossen en in natuurgebieden erom tinken matten. Daar speelt het dat natuurlijk wel, maar dat ken ik gewoon in de tuin.
3: Ja, absoluut. En vaak ben je in de tuin nog veel meer tussen de bosjes en in het gras en op blote voeten. En dan dat je misschien in het bos bent.
0: Ja, ja.
3: En ben je misschien ook wat vaker in je tuin dan in het bos. Dus in die zin is dat risico ook groot.
0: Is het de kans om bieten te worden, grut? Stel je bim bieten, toch een tiek. Wat mag je dwan en wat mag je vooral net dwan?
3: Nou, wat je vooral niet moet doen is de teek wegbranden of met alcohol of andere bijtende stof terwijl de teek er nog in zit. Want dan irriteer je de teek en dan gaat hij spugen. En met dat spuug kan de bacterie in je bloed komen.
0: Oké, okay, dus van de regen en de drup. Dat moet je dus net van.
3: Wat
0: moet je vol van?
3: Wat je moet doen is de teek verwijderen. En dat doe je met een tekentang of een pincet of een pasje. En dan moet je dat plekje goed in de gaten houden. En dan moet je best een poosje in de gaten houden. Want je kan tot 3 maanden na een beet kan je nog wel klachten krijgen. Dus je houdt het in de gaten. Je maakt even een foto op je telefoon. Zet in je agenda. En als het plekje rood wordt of er komt een kring omheen. Of je merkt dat je vage klachten krijgt. Hoofdpijn, gewrichtspijn, ernstige vermoeidheid. Ga je naar de huisarts en meld dat je door een teek gebeten bent.
0: Ja, ja. En valt er dan nog wat om te dwannen eigenlijk?
3: Ja, Lyme is met antibiotica is dat te behandelen. Maar ja, het is een bacterie. Het kan, als je het onbehandeld laat, het kan echt verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Het is echt een ernstige ziekte die je wel echt serieus moet nemen.
0: Ja, dus...
3: En wat ik voor mensen vooral op het hart wil drukken, is dat je gewoon het echt je eigen maakt bij jezelf. Maar ook als je kleine kinderen hebt, elke avond als je buiten bent geweest, check jezelf. Checken.
0: En dat was toch zelf natuurlijk ik.
3: Ja, elke avond. Ja, absoluut. Ja.
0: En dan nooit bieten?
3: Oh, jawel. Ja, vaak genoeg.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Okay.
3: Maar nog nooit Lyme gehad, ik gelukkig.
0: Nou, we hopen dat het zo bloot. Ik voel het goed om even te zien. Paulus Winkels van Staatsbosbeheer. Bedankt voor die verhaal en een fijne en vooral veilige dag.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, Anjen. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we van Randy Crawford hebben. Doet ze maar haar band The Crusaders. Dit nummer uitbracht. Dit is Street Life. Jij zit hier in On The Vice.

0: Randy Crawford in de Crusaders. Met hier de hit Street Life. Dadelijk het weekend Waarbrugt bij Jan Jonkman.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel.
3: Mennonieten in Paraguay.
2: Kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, grutte gezinnen.
3: Henk Bleker zette ze op een foto.
1: Snij alvoeren in Bureau de Vries.
4: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelwe Vier van deze tijd voor het laatste naar Zuid-Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. Een man is vanmiddag in Arnhem slim verwonden raken na een val. Hij voelt van een schouder in de loods van de Bader Borden. Politie, ambulance en een traumaheli kwamen naar het pak om help te verlenen. Na behandeling door medisch personeel is dus mijn spoed naar het ziekenhuis gebracht. Twee inwoners van Luxwoud willen het plan voor een nieuwe drinkwaterinstallatie bij het dorp Stilijn worden. De rebliking bij de Rivesteert in Den Haag. Er is al langer protest in de plan. Drinkwaterbedrijf Vitens wil bij de Aanzoon een nieuwe windlocatie voor drinkwater omlezen. En is goed 20 meter heeg worden, steeds bewenners. De FS Vitens wil er op dit tijd aan te werken aan die installatie in Luxwoud. De inwoners meiden zich wel zorgen over de gevolgen voor de natuur en het groenwetter. Een fietstunnel bij het Schoolsummerplan in Frenzen bloed besteden. Dat had de gemeente Waardhoeken besloten. De tunnel gaat onder de Roenwijk van de Strijdrog, mag ik zeggen. In eerdere plan zou de tunnel over een periode verdwijnen. Fietsers en kuizen zullen dan een nieuwe rotonde oerstrekken matten. Bewenners maken haar zorgen door de verkeersveiligens. En uiteindelijk nog bijvoorbeeld nou blikken dat de tunnel vaker bloed wordt als tocht. En een ondernemer die Wolverkeer had zijn hield op mijn naam waard bij een controleactie veromkriegen. Eind maart waard een controle die terug instanties op het Nijlibje van wet- en regeljouwing bij zo'n winkels in Wolverkeer. En bij een van die ondernemers waard een tos mij hield voen. Dat vond de controleurs nu weer. De douane had het hield onderzocht en concludeerde dat terug midden verkregen is, maar om hoe volle hield het geeft, dat is de wanneer het bekend maken.
0: Oké, maar hij krijgt het wel waarom in elk geval.
13: Ja, dat waarom kregen.
0: Dat is mooi. Dank u wel, Jacob. Het Friesken IJs, een hardlezen in het Friesken en in het Nederlands en nog een stuk met een horentaal op de site en op de app.
14: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
16: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
17: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de voor Elsen hier.
16: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: Onderwijs.
19: My Erik Enema.
20: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Een Nijmonument van de stichting Indie Monument Friesland in het Wengerspark in Ljouwert. En dat heeft een reden. Dat verhaal je eens dadelijk hier in Onderwijs. Maar eens maar even jaren hoe dat komt, maai het waar. Ja, Jan Jonkman, een hele goeie midje.
21: Ja, Erik, een goeie beetje.
0: Ja, best lekker waar eigenlijk nou, hè?
21: Ja, het koelt er bij zitten dan, het koelt er wel op droog, dat het hier wel minder kan. Want we zorgen dat ja, hier vanmiddag weer droog, de mooie blauwe loften wat. Dus een platte stapelwolken, de zinnen erbij. Ja, en de wind die voel ik dan wat fut. En dan zul je dan in Erik-Mariep een maximum temperatuur van 18,3. Bakkerveen, jontje 6, en dat hier is brecht hem ik. De pijn goed 20 graden, dan word ik jontje 6 kwijm ik. Zandje 6 graden. Nou ja, maar deze temperatuur. En al dat wetter, dan kun je wel stellen, het is groeisem. De wind die valt nog ook op het, is nog maar een kreeft treien, maar uit zit er nog in de fjouwer. En dat neemt haast nog steeds meer aan. We kunnen wel stellen dat hege druk invloed is, het waar van midden even bepaalde. Het is even een trekreigje, zullen we dat dan nemen, die hij komt en hij gaat jongen ik al weer fut. Je zorgt dat aan een stapelwolken op, wel, die bal je langs heen net op als van een moon. En dan, ja, dan viel je ook wel dat de zinnen stekt. Dat is altijd, dat zijn de oude skippers altijd, dat de zinnen stekt en in de lucht onstabiel. En je zorgt ook wel dat de boppenloft wat ziek is. Er zit nou wat van die malkachtige bewolking. Een teken dat het dan wel steeds onstabiel is. Maar de hege druk die houdt het joert wat zin. De komende oren verdwijnen de stapelwolkjes weer. De wind flauwt wat oud. Het hege druk doet nou wat meer zijn werk. En de wind die gaat starig om van het westen en gaat die joen om naar het zuiden, zuidoosten toe. Vannacht klert het dan op en dan hebben we minimum temperatuur van zo'n 10 graden.
0: Oké, okay, nou dat is joert. Dan is morgen een vrije dag van heel soort mensen. Een protte activiteit Nick, in de provincie. Het Friesstraatfestival, om eens wat te nemen. Wat van waar hebben de mensen daarbij?
21: Nou, we beginnen bij Momoane. We starten droeg. Het is nog rustig en dan wel even een glimpje zinnen erbij. Maar we zorgen wel dat in de midden de bewolking al steeds meer toeneemt. Want er komt weer een steuring vanuit het zuidwesten dus kant op. Dan kunnen we op het eind van de midden alles wat hele lichte ruim verwachten. Het ben wat spatjes. Ik verwacht je geen grote hoeveelheden. Het ben maar spatjes. De strutten kan misschien wat weer worden. En dat is denk ik, ik wil maar zijn. Maar dan hebben we wel mooi een matige wind. Zuidwind hebben temperaturen om de 19 graden heen. Dus dat op zich is het nou wel noffelijk om boeten te wijzen. In de jong komt dat gebied maar rein. Al die steuring die komt dichterbij. Dan zullen we dat in de jong ik nog wel eens wat lichter rein valt. Maar in de nacht activeert dat gebied wat meer. En dan hebben we in de nacht wat actievere buien. Dan zo'n 13 graden. En dan zullen we ook de wind dan in de nacht, ik alles wat onhelder uit het zuidwesten, waar die wordt dan al kreeftig.
0: Nou ja, dan is het de sneeuw voorbij en wat brengt het waar snijn?
21: Nou, we zitten dan snijd de morgen zitten we dan, we hebben snijd jong bij we uit de bui en wij kwam. En daar hebben we snijd de maanden eerst ik nog wel even last van. Nou, dat in de maand niet hebben we nog wat last van wat buien. De wind die helpt allemaal. En, maar in de midden dan wordt het weer droog. En dan hebben we temperaturen rond de zandje tot 18 graden. Wol met de wetterspotten snijd de midden even om te denken. Want die wind die helpt weer om. Uit het west-zuidwesten, zelfs maar uitzitters in Zuis dat zo. Dus dat is wel even oppassen. Zullen we dan een mendje, dan is het over het algemeen is het meest bewolkt. Uten trok nog wel eens een glimpje zinnen, maar dat stel net een soort voorstellen. En in de midden komt er weer een gebied met ruin op is daar. En dan is het zo'n jongetje naar 20 graden. En dan gaat de wind weer wat om naar het zuidwesten daar. Tegen is ja, wordt het net warmer dan zo'n 16 graden. We hebben een afwisseling van wolken, zinnen, enkele buien. Maar ook de tongerkommetje neemt op tegen weer daar. En op wijze heb ik altijd nog te krijgen met enkele buien. Met temperaturen van zo'n 16 graden. Dus het. Het is de vooruitzichten, die ben wat wel wisselvallig. Nou ja, sageer vetsend, we hebben wel enkele buien, maar verskwortende zware buien binnen het weekend net actief.

Wijma van der Werf, juist, en de man. Dadelijk het verhaal van de Twarre Tingstien, die er komt bij het Indiemonument in het Rengerspark in Ljouwert. En daar komen de namen op de zin van soldaten die het naaidetiet, na een jochtje 49 en na die een 60 om het leven kwamen binnen. Waarom dat is, dat is dadelijk van Roel Sluiter. Hij is voorzitter van de Stichting Indiemonument Friesland. Maar eerst muziek van de Doobie Brothers. Dit is The Doctor. En dit is onderwijs natuurlijk. Hè? Ja.

0: 50 voor 4, hè? Dat is jong, hè? Die kan er enorm van opknappen. Nou, de goeie muziek is de meisje. En dat is altijd het punt van discussie. Hier is de Doobie Brothers natuurlijk. En music is the doctor. Onderwijs.
1: My Erik Ellema.
0: De Stichting Indië Monument Friesland zal aan augustus een Nijmonument ontbleert zien in het Rengerspark in Gouwen. Het gaat dan om een Tinkstien vaar recent omkom Friese militairen. Al eerder vindt hij Gouwen een bedenking plak voor de Friese militairen die tussen 1944 en 1949 en 1962 omkwamen binnen in voormalig Nederlands-Indië. En daar komt nu dus een twaalfde stien bij. Ik praat erover met Roel Sluiter. Hij is voorzitter van de Stichting Indië Monument Friesland. Een goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, waarom dit nieuwe monument eigenlijk?
2: Nou, om twee redenen eigenlijk. De eerste plaats is er geen enkele reden om ook niet de Friese militairen te herdenken die na dat hele Indië-avontuur zijn omgekomen. En de tweede reden is dat de mensen die

0: En dat betekent dat op termijn, en dan moet je denken aan een jaar of 10 of zo, dat dan zo'n herdenking misschien afloopt. Nou hoeft het helemaal niet erg te zijn op zich dat dingen stoppen, maar dat betekent dat zo'n 165 Friese jongens die daar zijn omgekomen dan niet meer herdacht worden. Dat zouden we toch jammer vinden. Dat gecombineerd met het feit dat er geen enkele reden is om ook niet Friese militairen die op latere missies zijn omgekomen te herdenken. Dat samengenomen betekent dat we daarmee eigenlijk die herdenking als totaal en naar verwachting langer leven geven. Ook wat breder maken. Het thema dus wat algemener maken. Want die missies zijn natuurlijk verschrikkelijk verschillend van elkaar allemaal. Ja,
1: nou, dat wil ik inderdaad vragen hier, Sluiter. Dit is het Indië-monument. Die recenter omkom Friese militairen. Dan praten we over Joegoslavië, dan praten we over Afghanistan. Dat het inhoudelijk maar Indië natuurlijk niks te maken zien.
0: Nee.
1: Moet je dat tijd dan wel van?
0: Nou, wij hebben daar goed over nagedacht natuurlijk.
1: Dat hoop ik. Dat ken ik jou even.
0: En wij zijn tot de conclusie gekomen dat we dat wel willen doen. En dat we juist door hier het, als het ware te actualiseren, het meer naar deze tijd te betrekken, het breder te maken, dat we dan juist in staat zijn. Beter dan als we dat niet doen om ook die in Indië omgekomen mensen te blijven herdenken.
1: Oké. Je kunt jezelf eigenlijk een nieuwe levenscyclus of een langere levenscyclus op deze manier en je doorgerjocht om die soldaten die op die VN-vredesmissies bijvoorbeeld om het leven komen binnen.
0: Zeker, precies. Ja, dat is de bedoeling.
1: Ja. En hoe zorgt dat nieuwe monument er dan uit?
0: Dat komt, kijk, het oude monument blijft gewoon staan, blijft ook helemaal intact, wordt ook niets aan veranderd. Maar er komt een veel kleiner monument naast te staan. Als je voor het Indië-monument in het Rengerspark staat, dan is dat aan de rechterkant.
1: Oké.
0: En dat is gemaakt door een Nauta uit Verwerd, die een bekende beeldhouwer.
1: Ja, onze Nauta, ja zeker. Ja,
0: ja, hè, dus die ook echt kwaliteit aflevert. En die heeft daar een heel mooi monument van gemaakt.
1: En er komen namen op te zingen natuurlijk, hè?
0: En daar komen dan inderdaad ook namen op te staan. Ja. En daar heeft op 1 juni heeft een advertentie van ons in de Leeuwardenkrant en in het Fries Dagblad gestaan. En daar worden die namen ook allemaal genoemd.
1: Ja.
0: En we vragen dus ook eventueel nabestaanden als ze daartoe behoefte hebben om contact met ons op te nemen. En in ieder geval om bij die herdenking op 26 augustus te zijn.
1: Ja, het gaat om halve namen die er nou op staan, onder andere van Dave Steensma, Martijn Rossier en Aldert Geert Poortema. Het is wat een vrede vraag natuurlijk, maar er wat rond te wijzen om daar eventueel nog nieuwe namen op te zetten, lijkt het me.
0: Ja, dat is wel een punt. En die, daar hebben we ook over nagedacht. Er is ook, als dat noodzakelijk zou zijn, Wat je natuurlijk eigenlijk niet hoopt.
1: Nee.
0: Maar wat gezien de toch steeds precairder wordende internationale toestand ook niet helemaal ondenkbaar is. Dan is daar mogelijkheid toe.
1: Ja, oké. Okay. Nou, een tweede monument dus. En dat zal voor het eerst te zien wijzen op de jaarlijkse Indië-betinking in augustus?
0: Ja. Op 26 augustus, woensdag 26 augustus, is altijd de laatste woensdag in augustus, de herdenking. Dan zal het monument onthuld worden door de vice-admiraal buitendienst Borsboom en de commissaris. En dan is het dus ook, dan wordt het, het woord zegt het al, onthuld. Ja. Dus dan is het voor iedereen te zien.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben heel blij dat het eruit komt, Shen. Bedankt voor dit moment, Roel Sluiter, voorzitter van de Stichting Indië Monument Friesland. En een goed weekend nog even, hè?
0: Ja, goed weekend.
1: Oké,
0: okay. Graag gedaan.
1: Hier is Beyoncé. In de country sfeer, hè? Wel niet een dikke hit. Dit is Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: kapot. Solagenic, photogenic, shoot.
1: Beyoncé eerste, van hier de jongende ster naar de oren. Jennifer Lopez. Is waiting for tonight. En dadelijk naar vieren omdenken van een bijzonder prestatie. Want het is toch elke keer wel heel bijzonder. Als die Alpe d'Huez, de Alpe d'Huez, opfietst. Ook de Groot uit Starem heeft dat juist te dienen. Van een goed doel voor zelfs. KWF Kankerfonds. Hebben er in elk geval 30.000 euro mee op. Nou, misschien verhaal. Juist dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst dus Jennifer Lopez. En dit is Waiting for Tonight.

0: heel Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één grut muzikaal dwarfsplein.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen,
7: vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vooral de jurpenboeren zitten op dit stuit in zwier waar. De prijzen binnen wel 40% zakken en het kabinet wil net helpen. Ze werd aanstoot hebben weer in Noenderwars. Minister van Geven de Marketing van het Verkeer. De A-Zon van het Jereveen naar Drachten is heel nog dicht in verband met mijn ongeluk. Er binnen meerdere auto's bij belutsen. Meerdere mensen ben ik verwoenerekken bij die ongelukken. De helftverlening is ter plaatse, zoals ze dat dan weer met verkeer werd omlaat via Ljouwen. Dus de A-Zon van het Jereveen naar Drachten is heel nog dicht in verband met een ongeluk.
12: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
13: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
14: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
13: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
16: Onderwijs.
17: My Erik Enema.

0: One Hit Wonder nemen ze dat.
1: Ja, dit is gewoon, hè. In een dikke hit, nooit wat van je hebt. Maar wat een leuk noemer. Romantic Jerris en What I Like About You.
2: Van Fjouwer ons wijs.
3: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
1: In het horloge klik zet, het is een zon, een hele minuut oor vijf. Welkom bij de twaalf uren van onderwijs van deze vrijdag 4 juni. Het is de dag dat de brandwacht was gekocht om voorzichtig te doen. Maar het WK voetbal, nee, ik heb alle vlagjes in de buurt van barbecues, slingers bij een tv-scherm. En ik de versiering die in de stritten hing het.
4: Ja, dit is hartstikke gezellig. Maar op het eerste egen hing je deze vlagjes wat te leeg. We horen minimaal 4,2 meter om dat het in een hugte mat hingen.
1: Ja, oors hing het dus te leeg. En dat hoor je net. Het is de dag dat we melden dat het aantal tieken in de natuur, teken dus, flink toeneemt. Dat blikken uit de cijfers van de website tekenradar.nl.
5: De kans dat je besmet raakt is in die zin 1 op de 5. Maar goed, het is gewoon heel belangrijk dat je ervan bewust bent.
1: Zij is boswachter hier in Onderwijs. En verder, leerlingen van Squallen Impuls Kolm, die verlieten de squalbanken en werken op meerdere projecten.
6: Verbindt ook de vakken met elkaar en vaak ook met de buitenwereld erbij. Dus het is alles en nog wat bij elkaar.
1: Leerzaam voor de band van Impuls Kolm dus. Nou, en op deze vreed hebben we er nog ons uitzoeren met dit programma. Onderwijs, muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk de boeren die klagen. En ik wil een beetje terecht. Zeker de boeren die dierpels in het op het laatste in hebben. Want die prijzen die ben behoorlijk kelderen. Maar eerst, het waren in het kwads. Jan Jonkman, een hele goede middag.
7: Een goede middag. Nou, van middag vanuit het Maatwest waar je steeds meer rondte van de Senne over de hele provincie heen. En heb je rondte van de Senne mooie platte stapelwolken en ik naar wat blauwe loften. En de temperaturen die rond nog op naar zo'n 18 tot 20 graden. En de wind die houdt hem nou ook als ze starig over de hel. Jong en vannacht is droog, dan hebben we temperaturen om de 10 tot 11 graden. Maar hier, eerst maar even een glimpje Senne. Het is dan droog, maar in de middag neemt de bewolking daar en let in de midden kinderen al even een spatje rein vallen. Het is dan ik bij zo'n jongetje graden. In de jong hebben we wat meer rein en in de nacht activeren de buien. En dan gaat de wind om naar het zuiden toe en hebben temperaturen van mijn 13 graden heen. Maar aanstaan meer hoe het waar.
1: De regentien voor vooral boeren die jippels in het land steen hebben. En er is sprake van een jippel oerschot. Een hele goede oogst, een hele goede opbrengst. Wils de vraag vanuit de frietindustrie delgong is door geopolitieke onrest en felle concurrentie vanuit Azië waar. Nou, tijd om eens lucht eens even op te steken bij Tineke de Vries van LTO. Een hele goede middag.
8: Ja, goeie.
1: Ja, ik ben wel echt wel regentien voor de jippelboeren.
8: Ja, en dat was zelf vorig jaar al. Maar ja, nou is het... De nieuwe oogst moet nou beginnen. Of dat zit maar krijgt in de grond.
1: Ja.
8: Ja, en nou, dan maak je wel alle kosten. Dus nou waarin aantal bedrijven hebben best wel, ik zit best wel aan liquiditeitsproblemen hoor.
1: Want die jippels die raadje nog steeds zijn kwijt meestal als je zorgt naar de opbrengst, naar de financiële opbrengst?
8: Nou ja, zie je, dat is de oogst van vorig jaar. En die is straks ook een keer op. Dus dan hoop je een nieuwe ronde, nieuwe kansen om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Ja. Wat is nou de exacte verklaring voor het feit dat die prijzen zo leeg binnen?
8: Oh, dat is een heel soort ding. Dat is politieke oorzaken natuurlijk. Onrust in de wereld. Toenemende concurrentie uit Azië. Maar de grootste oorzaak is toch wel een groter areaal vorig jaar. Omdat de prijzen daarvoor echt wel goed waren. En daarbij ook nog een hele goede opbrengst in heel Europa. Dus... Allemaal plussen bijna anderen en dat is dan een min voor de prijs.
1: Ja, dan zoen je hartstikke dat de sector het hem zelf ondocht.
8: Ja, en dat is ook zo. Alleen dat is gewoon zo heel moeilijk om dat te veranderen. Want een boer alleen, die wat verandert, dan gebeurt er niks. Dus dat als een individuele boer zei, nou ga ik de helft minder zetten, want dan gaat de prijs omhoog. Ja, zo werkt het niet. Dan moet ze het allegaar doen.
1: Ja.
8: Dat is gewoon lastig om afspraken te maken.
1: Ja, de Kemers LTO ook niks in budgetten?
8: We proberen natuurlijk wel... wij kunnen daar op zich niks aan veranderen. Maar wat wij wel voortdurend doen is... hoe kunnen wij nou de positie van de boer en die hele keten, hoe kunnen wij die nou verbeteren? En we staan er dan op Europees zie je meer mogelijkheden voor. Maar ja, dat is iets van lange adem.
1: Ja, en dan wat boeren, de neestak dat ik vriend zijn, want ja, het gaat nou misschien even min, als je zorgt naar die appelprijs. Het geldt overigens ook voor de sipels en voor de bieten, maar kleren...
8: Ja, alles alings.
1: Ja, precies, maar dan kom ik wel eens beter het in en dan zit net in de neestak van die solidariteit, zeg ik nog maar eens.
8: Nee, precies, en dat is ook wel wat het probleem. Want het kan best wezen komend jaar, had er, nou ja, het klinkt wat raar, maar we hebben wat rampjes hier en daar nodig om een goede prijs te halen.
1: Ja, ja, een minder oogst, meer waar. Dat is eigenlijk goed.
8: Nou ja, ergens anders, ja. Is dan ook weer. Maar ja. Kijk, het kan komend jaar gewoon wel weer een heel andere situatie wezen. En bovendien, in een land om machine, Nederland wat minder, maar in een land om machine heeft ook wel minder eerappels plant.
1: Ja. Je zou kijken van de komen boeren toch misschien wel in liquiditeitsproblemen, in financiële problemen, want de bank die mag op een gegeven moment wel eens betalen worden. Hoe lang houden ze dit vol?
8: Het is wel te hopen dat dit jaar een beter jaar wordt. Want anders hou je het niet heel lang vol. En met vooral de boeren met consumptie-eerappels en die zien die vorig jaar een goed contract hadden, dat valt dan wel wat met. Maar het zijn vooral de boeren die geen contract hadden op de vrije markt zaten. En ja, voor nul of zelfs geld toe van de eerappels al moeten.
1: Ja,
8: terwijl
1: ja.
8: Je de kosten wel maakt. Hè.
1: Maar het is, je kan ik zeggen, dat is een keuze die de boer dan maakt. Ja, hè? Het is een bedrijfsrisico.
8: Het is een keuze. En die pakt nou al op een jaar gewoon heel min uit. Maar ook wel, het is, ik kan mij niet heugen dat de prijs nul of min 1 waren. Of zo.
1: Ja.
8: Dat had je zeggen, nou klaar, het kan een keer 10 cent wezen. Ja, dan is het niet leuk, maar dan heet tenminste nog wat. En dat er dit jaar gewoon heel extreem.
1: Ja, en dat er heel bij maakt inderdaad. Nou, het LTO al vaker de oerhiet oproepen om maar steunmaatregelen van boeren te komen. In verband met die geopolitieke onrest, de energieprijzen die het omheen gesketten binnen. Ik trok die geopolitieke onrest. Daar heeft hem eigenlijk niks van me kon krijgen, hè?
8: Nee, helemaal niks. En we zijn niet de enige sector die niks voor een ander krijgen heeft. Het is alleen iets voor de lange termijn dat de overheid zit in op een renewer, op groen gas en nou ja, allerlei dingen. Dat is allemaal leuk en aardig, alleen daar hebben we gewoon nou helemaal niks aan.
1: Nee, je zoon zullen we verlet hebben van een BBB-minister, of niet?
8: Die hebben we dus nou niet meer. Maar voor alle sectoren zie je in Nederland dat ze overal de hand op knip hebben.
1: Ja. Ja, ja. Nou, we hopen dat de boeren het nog even uitzongen kennen. En dat zult dus vooral ik van de opbrengst van dit hier al hingen, liep het mij.
8: Ja, ik hoop op een mooie oogst, maar niet te groot.
1: Net te mooi. Nee, precies. Nee. Nou, we zullen het al waarschijnlijk maten, want het waar is dan een belangrijke factor, daar ik nog eens een keer in. Tineke de Vries.
8: Ja, precies, en die hebben we niet in
1: Nee, precies, daar hoor je niks van. Nee. Tineke de Vries van LTO, dank u wel, fijn verhaal en een fijne dag.
8: Ja, graag.
1: Oké, Antje.
8: Bye.

0: 20 Seconds Yes van Ruben Hillen. En daarvoor Wonderful World and Beautiful People. En opname zelfs van Jimmy Cliff. Nog even hoe dat ongeluk, want dat mag ik toch even nog vertellen. De Haarzoon van het Jereveen uit Drachten is heel dol ticht. In verband met een ongeluk had er Westhead. Er zijn meerdere auto's bij belutsen. Ik, meerdere mensen ben daar verwoenen rekken. Nou, de begrip dat de helftverlening intussen te plak is. Het verkeer wordt omlaat via jou. Dus harde rekken mij op Haarzoon van het Jereveen uit Drachten. Die is heel dol ticht in verband met een mijn ongeluk. Onderwijs. Even jaren. Ik word even jaren van mijn collega wat we nou precies doen. Oké, okay, ja, nee, dat is goed. Het is mooi om even te jaren. Want ja, je moet wel goede dingen doen op de radio voor zelfs. En wie een nacht 12 onderwerpen om. En die hebben beide dezelfde namen. Die van Hauke de Groot. Want ja, twee keer het er juist de Alpe d'Huez in Frankrijk op een del fietst. Hauke de Groot uitstaren van een goed doel. KWF Kankerfonds. En ik fascine om kankerverstoorne schwangzus Anita. En maar deze beklimming van de Alpe d'Huez. Want hij praat er dan natuurlijk hoor. Helder ik nog eens een knap bedrag op. Hem aan de telefoon. Onderwijs in Frankrijk. Op waai naar Staren. Hauke, goeie middje.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, dit is de eerste keer op de berg, leuk, hè?
1: Ja, dit is de eerste keer, ja, dat klopt, ja.
0: Ja,
1: weer
0: een heleboel evenis. Ja, hoe wie dat?
1: Ja, nou ja, je weet net wat je, ja, wat wij voorkomen te stellen. En dus wij komen eronder en er is nog even wat op onderzoek geweest. Maar ja, goed, het is een hele organisatie, dus dat het al gauw vrij duidelijk is. Maar wat er los is en wat er gebeuren moet.
0: Ja.
1: Maar ja, het is een hele happening.
0: En ik, dan direct met twee keer?
1: Ja, nou ja, ik hier voor mezelf. Ik denk, ja goed, ik ben hier nou. En ja, je probeert zo vaak mogelijk. Maar goed, wij hier nu wat let op je hond. Dus we weer nadat ik in de lijst. 500 die nog als extra deelnemers mooie gaan koer. Dus
0: ja, je koer pas let starten eigenlijk, hè?
1: Ja, we konden eigenlijk maar een tolle starten en die, ik weet die mooi, maar Egbert die komt ook iets te avond mooi en die hier eigenlijk hetzelfde, weer nu los van elkaar op je hond. Maar goed, we konden een tolle woorden starten en nou ja, zat waren de...
0: Ja.
1: Zo, week draai ik even van plan, maar het is twee keer worden.
0: Ja, nou, ik vind het een prestatie. En hoe is het met de knibbel?
1: Ja, best genoeg, dankjewel. We waren op hechten. Ja, nee, die knibbel, die, dat wie mijn zorgenkindje wat, maar dat, die heeft hem best houden. Dus okay. Ja, nee, best ja. Genoeg.
0: Hey, dit doe je om een reden, hè? Die Alpe d'Huez op fietsen en nog een keer op fietsen. Waarom woede stoot dit van?
1: Ja, nou is men, die is plotseling gestolen en toen kreeg ik van mezelf wat te denken van ja, hoe moet het nou? En toen ben ik ontsportensleind en toen ben ik dik 20 kilo afgevallen. En toen kreeg ik op een gegeven moment een berichtje van diezelfde Egbert die kreeg neemde, die soort het dwaan. Ik zei tegen Karel, ik zei, dit wil ik dwaan. Voor mij en voor Squansus Anita. En ja, goed, omdat iedereen, is mij altijd voor iedereen kleersting en dan niet dat ik altijd voor andere mensen inspireer. Ik denk, nou wil ik zien dat ik op een of andere manier wat veromdoen kan. Ja. En zelfs baltje.
0: Ja, en dan zie ik het sponsors, want die must hebben. Dan must ik een minimumbedrag van sponsors wereld op, Heli. Hoeveel is het ook nog?
1: Ja, nou, dat heeft wat uit de hand roem, maar ja, we zitten nu een beetje over de 30.000 euro in. Hè, en ja, goed, moest eigenlijk minimaal 2500 hebben.
0: Ja.
1: Dan wil ik altijd heen inzetten, maar toen zei ik, moet dat ze gek. Nou ja, ik zei, ja, we zijn wat voor het goede doel dan.
0: Ja, dat is, ik zei, ja. Nou, dat is respectabel, dik 30.000 euro. En er kan nog heel iets, heel jonger, hè, er kan nog heel iets sponsor heel binnenkomen.
1: Ja, heel graag zelfs dat er mensen binnen die een beetje missen kennen voor het goede doel. Dan is het KWF, we dit al even opzetten, is natuurlijk een geweldig goed doel. Het is helaas dat er een heel soort mensen maar deze ziekte te krijgen hebben in de familie of in kennis of plaatselijke kring, zeg maar zo.
0: Ja, nou ja, dat vindt van alle jaren inderdaad. Mooi dat dit dingen heeft, ik vond het een hele prestatie sowieso. Want in die knibbel, want ik lees dat, dat die toch wel inderdaad een zorgenkindje. Nou, die knibbel heeft hem dus goed houden. Alle reden om takken meer wet, denk ik of net?
1: Ja, dat zou kunnen. Maar dat moeten we maar even bezien. Ja. Voor de sportieve prestatie, absoluut. En uiteraard voor het goede doel. Ja. Misschien net minder, maar nee, dat stiet even.
0: Ja, nou, laten we dat rustig houden waar ze is. Eerst maar weer eens het hele eind waarom Riede uit Frankrijk waait naar Staren. Want dat is toch wel even onderwijs, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Okay. Hey, bedankt voor die verhaal en goeie reis verder.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay,
1: hoi.
0: Ja, ik vind het altijd weer een prestatie dat je dat doet. En ik maak het goede doel voor zelfs. Nou, dadelijk hier in Onderwijs een oesjog van het Nijs van deze Vreed. En viel ik nog om te denken voor een project dat de gemeente Natis Friesland docht. Die docht dit is maar een maai om de Hessentaak. En dat is een die in het deelstaat Hessen. In Duitse Fulda. Daar ben een hele delegatie. Is daarheen. Wat dat nou precies is en waarom ze dat doggen, nou, dat is wel een interessant verhaal. Dat is dadelijk hier in Onderwijs.
2: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, graag.
5: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is wat Jelvis Haars. Een mooi moment om eens even te zien wat het Frieske Nijs van deze Vreed eigenlijk kreeg wie, hè? Jacob Stelwagen, die weet dat. Jacob, goeie met je.
13: Een goeie met je. Ljouwert krijgt voor het eerst een islamitische basisskwalle. In september 2022 in het Warden der Vernierpen. De skwalle begint met ellendig de onderbouw en verwacht het in het eerste jaar zo'n 70 tot 80 leerlingen. Afhankelijk wie er nevens de minister onvoldoende belangstelling, maar nu is er green light. Redouan Boudil is van de islamitische stichting Noor, die de organisatie van de Nijenskwallen op hem neemt. En hij vertelt waarom het nou volslag het.
14: Met de nieuwe wetgeving die een aantal jaar geleden is ingegaan, werd het een stuk makkelijker. En toen hebben de initiatiefnemers zich dusdanig kunnen inzetten om belangstellingmetingen te doen. Ouders met kinderen tussen de 2 en 4 jaar van een specifiek postcodegebied, die konden zich daarvoor aanmelden. En daaruit bleek dan dat er voldoende belangstelling was om het vervolgtraject op te zetten van het oprichten van een school.
13: Het aantal tikken in de natuur neemt flink toe, toch blijkt nu cijfers van de website tekenradar.nl. Een biet van een tik is vaak onschuldig als je de fluff wat helle wordt, maar in het slimste geval worden de mensen die bieten weer op de ziekte van Lyme op. En, schuurt waskogen, de echte piek mag nog komen. Paula van Swinkels die zocht de gevolgen nogal.
15: Ik heb eens even rondgevraagd bij mijn collega's wat zeiden van merken. En er zitten momenteel drie collega's van ons team zitten aan de antibiotica voor de ziekte van Lyme. Ja, dus het is echt... bij ons is het geen vreemde, helaas.
13: Bij een park onder Ronne van de Jouwen worden geregeld memmekatten met jongen voelen. De besten worden dan elke dag dumpt. Meiwerkers van de bestambulance nemen de locatie een bekend vindplak. Ze zoeken nou aan de bellen en adviseren mensen die jongen kost zien om eerst contact met harten op te nemen.
16: Allereerst, een kitten alleen is vaak wel een teken dat er vaak wel meer kittens zijn. Helemaal als ze wat ouder zijn, dat ze al wat beginnen te lopen. Dus eigenlijk is ons advies om vooral eerst te bellen met ons. Of met een andere organisatie in de buurt, of met een asiel. Van wat is eigenlijk de handigste stap nu?
13: Hoe zorgt dat werkje in de zwaarte nou echt uit? Dat ondervoen Joort 300 leerlingen uit Zuidwest-Friesland Joort op de eerste editie van Zorg Live bij Skwalminske Verdij in Snits. Geen lange presentaties of praatjes, maar vooral zelfs dwanbelipje en ontdekken. Hintje Draaisma van Toppenhuizen, Twarte Klosser van RSG Magister Alfinus uit Snits, over haar ondervindings van de morgen.
17: Ik vond het heel leuk, want ik wil later denk ik ook iets doen met de zorg. Dus ja, ik vond het wel leuk. Die pop aankleden vond ik wel gewoon leuk om te doen. Nou, dan kan je gewoon meemaken hoe het is als een patiënt niet heel veel mee doet, zeg maar. Om te zien hoe je moet aankleden, zeg maar.
13: Nog goed een wikken en dan zet het WK voetbal voor Nederland uiteind. Stadig onkleurig zitten, hield het meer oranje. Ik zal leren, heb ik deze keer bewenners van de Vincent van Gogh zit in Leeuwarden. Had een buurt vol hong met oranje vlagjes. En deze bewenster, die zit er klaar voor.
18: Nou, dat doen we eigenlijk elk jaar. Ja, ik woon hier al, bijna 10 jaar met mijn man. Nou, hij woont hier langer, maar dat doen we als buren elke jaar. Dus dat kun je altijd, met de Koningsdag of iets waar oranje oproept, dat doen we elk jaar.
13: Onze vier meer nijzen op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
0: Is dat de camera al oranje, joh, Jacob?
13: Nee, dat wil ik niet kennen.
0: Nee, hè?
13: Nee.
0: Dat wist toch net een leerfabber van voetbal?
13: Ja, ik vind voetbal hartstikke leuk. Ja. Maar ik ben een echte Fries in de zin van... ik wacht er wel even al. Want hetzelfde deel is net 12 uur dien.
0: Ja.
13: En ik heb wel eens een verhaal gehouden.
0: Sinds maar al die vlaagjes inderdaad. Ja. Eerst machine, dan feestvieren.
13: Precies,
0: hartstikke goed. Het Fries Kinees, Night Lesson is op een site in de app van Omroep Friesland. In het Fries Kind Nederland zijn nog een heel stuk mannen horen talen. Maar net in het Roemeens ook.
13: Jawel.
0: Ik in het Roemeens?
13: Jazeker.
0: Het is net alleen hoor.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
21: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
22: Big Green Fari is actie. Kind 1035 maar €925, inclusief installatie.
23: Onderwijs.
24: Mai Erik Enema.
0: Het is gewoon een feest in Fulda, dan ben je in Duitsland. En daar moest de gemeente Matthias Friesland ik bij wijzen. En daar is ik wel een reden voor. Het verhaal is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst verzels het waar. Ja, een hele goeie middie. Jan Jonkman.
25: Ja, Erik, een goeie middie.
0: Ja, best lekker waar eigenlijk nou, hè?
25: Ja, het koelde, wij zitten dan het koeler wel op droog. Nou ja, maar deze temperatuur en al dat wetter, dan kan je wel stellen, het is groeisem. De wind die valt nou ook op het, is nu nog maar een krijf trein, maar u zit er nog in de fjouwer. En dat neemt haast nog steeds meer aan. We kunnen wel stellen dat hege druk invloed is het waar van middie even bepaalde. Het is even een trekreigje, zullen we dat dan nemen, die hij komt en hij gaat jongen ik op het. Je zorgt dat aan een stapel wolken op wel die bal je langs heen net op als van een moon. En dan, ja, dan viel je ik wel dat de zinnen stekt. Dat is altijd, dat zijn de oude skippers altijd, dat de zinnen stekt en in de lucht onstabiel. En je zorgt ik wel dat de boppenloft wat ziek is. Er zit nou wat van die malkachtige bewolking. Een teken dat het dan wel steeds onstabiel is. Maar de hege druk die houdt het joert wat zin. De komende oren verdwijnen de stapelwolkjes weer. De wind flauwt wat oud. Het hege druk dat nou wat meer zien werken. En de wind die gaat stadig om van het westen en gaat die jongen om naar het zuiden, zuidoosten. Vannacht klert het dan op en dan hebben we minimumtemperatuur van zo'n 10 graden.
0: Oké, okay, nou dat is goed. Dan is morgen vrijdag van heel soort mensen. Een protte activiteit in de provincie, het Friesstraatfestival, om eens wat te nemen. Wat van waar hebben de mensen daarbij?
25: Nou, we beginnen bij Momane. We starten droeg en het is nog rustig en dan wel even een glimpje zinnen erbij. Maar we zien wel dat in de midden de bewolking al steeds meer toeneemt. Want er komt weer een steuring vanuit het zuidwesten dus kant op. Dan kunnen we op het eind van de midden al eens wat hele lichte rein verwachten. Het ben wat spotjes. Ik verwacht je geen grote hoeveelheden. Het ben maar spotjes. De strutten kan misschien wat weer worden. En dat is denk ik, ik wil maar zijn. Maar dan hebben we wel maar een matige wind, zuidenwind, hebben temperaturen om de 19 graden heen. Dus dat op zich is het nou wel noffelijk om boeten te wijzen. In de jong komt dat gebeurt maar rein. Al die steuring, die komt dichterbij. Dan zullen we dat in de jong ik nou wel eens wat lichter rein valt. Maar in de nacht activeert dat gebeurt wat meer. En dan hebben we in de nacht wat actievere buien. Dit dan zo'n 13 graden. En dan zullen we ook de wind dan in de nacht, ik alles wat onhelder uit het zuidwesten, waar die wordt dan al krachtig.
0: Nou ja, dan is het de sneeuw voorbij en wat brengt het waar snijn?
25: Nou, we zitten dan snijden, morgen zitten we dan, we hebben sneeuw te jong, bij we uit de buien wij kwam en daar hebben snijden de maanden eerst ik nog wel even last van. Nou, dat in de maand dit hebben we nog wat last van wat buien, de wind die helpt allemaal en maar in de midden dan wordt het weer droog en dan hebben we temperaturen rond de zandje tot 18 graden. Wol met de wettersporten snijdt de midden even om te denken, want die wind die helpt weer om uit het west-zuidwesten, zelfs maar uitzitters in Zuis dat zo. Dus dat is even oppassen. Zullen we dan een mendje, dan is het over het algemeen is het meest bewolkt. Uiten terug naar woord een glimke zinnen, maar dat stel net een soort voorstellen. En in de midden komt er weer een gebied maar ruin op is daar, en dan is het zo'n jongetje naar 20 graden. En dan gaat de wind weer wat om naar het zuidwesten daar. Deze is, ja, wordt het net warmer dan 16 graden. We hebben een afwisseling van wolken, zinnen, enkele buien. Maar ook de tongerkommetje neemt op deze wet daar. En op wijze heb ik altijd nog te krijgen maar enkele buien. Maar temperaturen van zo'n 16 graden. Dus het is de vooruitzichten, die ben wat wisselvallig. Nou ja, sageer vetsend, we hebben wel enkele buien. Maar verskwortende zware buien binnen het weekend net actief.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ik lees een heel apart verhaal. Over een stel, Dennis en Tonette. Die hebben een hoes kocht in Elspeet. En nou, die zoen dat hoes verbouwen. En dat hebben ze die in Baskaam. Overal dat ze ontbouwen wie een flessen, drankflessen, chin. Vol, heel vol, op de gekste plakken. Onder de vlier van de badkamer, onder de vlier van de sliepkamer, in het plafond van de wenkkamer, op zolder, in de hal. Eigenlijk, overal werd ze wat iepen maken, zei ze een van die twee. Luide wol wij wat verstoppen. Nou ja, dat is grappig natuurlijk. Je vreet je natuurlijk al van, waarom had die vorige bewender dat achterlitten? Dat wie misschien wel in een maitoorst, of in een maitoorst die opgehouden is, maitoorst. Te wijzen dat hij alles stillitten heeft. Het is allemaal al best een schat ik nog wel, want de prijs van ontoflessen die het die bewender opzocht op het internet en er zitten exemplaren bij die het wel €400 waardig wien. Nou, het hoes is intussen der in Elspeet hartstikke heel dol stript. Alleen de moorden en het dak die stieren nog wel ruim. Ja, hij zei het, die van de Brink, van die mensen dus, die zei van de materie in vlieger uit, dus dat we soms aan elkaar kennen, dat we direct nog wat vinden. Het gaat om whisky, om rum, om mandarijn, liqueur en wien dat er in het hoes oer of verstoppen lag. Nou ja, best een gek verhaal. En wat mij, ik kan maar heel spul. Nou ja, de flessen die heel vol wien, die tot iepen wien, dus die drank gooit je voort. Maar die nog vol zit en nog dicht binnen, die zet er in de kantine, want hij had een bedrouw. Dus ik heb de vrijdagmiddagborrel daar maar bij vieren in Elspeet. En ik dacht, er zit een plaat in. En natuurlijk zit er een plaat in. Alle verhalen zitten al een plaat, want alle platen binnen baseert op verhalen. Ik ben heel benijd west maar komst voor het slotstuk. Hoe dit verhaal dus van die drank die te voelen is in dat hoes dat verbouwd waard. 160 flessen al mee al. Ja, doe mij maar eens een voorstel. Via 06 20 4999 1999 of op de app van Omroep Friesland. Een plaat die het bij dit verhaal voor het slotstuk. De leukste suggestie, dit is natuurlijk bij Jere, online van deze aflevering.

0: was Sam Motion. Ja, dat is liever zelfs Simon Wiegersma van Beeldstar. Opname van Daisy Bell en Studio Maas. Had ik mijn eigen sluit, juist.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: De gemeente Noord-Friesland doet dit zomaar een maai om de hersentaak in het Duitse Fulda. Een delegatie van zo'n persoon, onder waar burgemeester Johannes Kramer, reizigt aan naar het evenement dat van 12 tot 21 juni der plak vindt. Noord-Friesland onderhoudt al jaren een sterrenband, Mai Fulda, en ik maak het Engelse Crediten. Die inwerking is verzelfs bescherren op de deal des Kiernis. Ongeende Bonifaciërs bennen in Crediten en begroeven in Fulda en verzelfs voemaren, nevens de legende, in hetzelfde dokken. Weer burgemeester Johannes Kramer.
2: We hadden natuurlijk een hele oude band tussen Dokkum en Fulda, hè, vanwege Bonifatius hier om hals bracht en derde begroeven. Bonifatius is in Duitsland echt heel belangrijk. Namen in Hessen, wat een Rooms-Katholieke biert is, is ja, Bonifatius de apostel der Duitsers, had ze dat nemen. En het is voor hun heel belangrijk. En dat betekent dat die band dus al heel lang is en voor hun ook heel jip is. En ja, wij hadden de les hier in Jouwen, we hadden een slingerom, een mooi vriendschapscomité. We hadden natuurlijk Koningsdag, we hadden admiraliteitsdagen.

0: daar komen. En we hebben een doel geprotesteerd voelde om daar ik een onze acte de pressions te gaan. En we hebben zo, als we dat doen, dan doen we dat goed. Dus hier maar de provincie en merk Friesland. Ja, willen we daar een stukje dokken, maar ik Friesland belibbingen deel zetten. Zodat de mensen daar denken van, hey, misschien mogen we daar ik eens zien. Want ja, Hessen loopt midden in Duitsland. De Noord-Duitsers kennen in het Ruhrgebied kennen meestal Nederland wel aardig. Maar ja, wat zuidelijker is ja, dit toch redelijk exotisch. En ja, we denken dat er een heel soort belangstelling voor is.
1: Ja, want je probeert dus eigenlijk daar ook wat meesten wij kennis mee te letten met Friesland. Maar uiteindelijk hoop je, denk ik, ze ook naar Dokkum dat te krijgen. Of naar Friesland dat te krijgen in elk geval.
0: Ja, en dat slaagt nou ik al aardig. Als je nou ik al een heel soort Duitse gasten in Dokkum komen. En de omjouwing, hè, we zorgen ik dat dus ondernemers hun, ik begin tatterien op steeds meer Duitse klanten. Dus ik, ja, van, ja, mocht ik een pommes frites met erdnussaus. Dat ze denken van, hé, hey, wat is dat? Ja, nee, dat ze ik weten dat er satésaus bedoeld wordt. Dus ja, dat, daar speelt het mijn ik op in. Dus we zorgen dat er een groei in zit. En daar willen we natuurlijk verder om werken. En wat natuurlijk nog shareletten. Friesland, Belibje en ik vooral Priewelitten in Fulda.
1: Wat hoop je eigenlijk dat het uiteindelijk opbrengt? Want ja, je kan het misschien net hurre cijfers nemen, maar ja, je investeren, maar je proberen dat uiteindelijk voor het gebied weer om te krijgen. Eigenlijk hetzelfde als Keningsdijk. Ik het zou het beste geefetje.
0: Ja, daar komt het wel op deel. Hè. Het is natuurlijk wel even kijk wat oors. Maar het gaat erom dat we ons daar goed share letten. En ja, van al die 100 tours, de meeste dat er nou in 1 of 2% van zijn van heer. Het is maar op 4-6 kilometer, 4-6 uur te rijden van Fulda al. Let dus daar ik eens zien, hè. De zee heb ik ook wel een onttrekkingskracht op Duitsers. En we hopen ik dat het natuurlijk verder verbindings waren. Bijvoorbeeld ik bedroeuwen die zeggen van, hey, misschien is daar voor ik handel te doen. En ik verdokken met bedroeuwen en Friske bedroeuwen. Misschien, hey, als we dan toch ik naar de Duitse merk zeggen, misschien is centraal in Duitsland ik net zo'n gek plak.
2: Zei Johannes Kramer, de burgemeester dus van Matthias Friesland. De gemeente had in Dokkum bejeden dat een zeecontainer in Rjocht om uit te nemen naar Fulda, naar die hersentaak. Lisbeth Schievink is van de stichting Regio Marketing Toerisme Matthias Friesland en vertelt waarom het zo belangrijk is dat de regio der in het Duitse Fulda Schenlit.
3: We pakken natuurlijk deze prachtige kans, hè, van die innige vriendschapsband, maar dan brengt Dokkum heel graag een stukje Friesland direct naar Fulda, zodat mensen het al wat kunnen proeven. Fulda is een heel mooi heuvelachtig landschap, maar ook heel anders. En wat wij van voorgaande keren weten is, nou zeker als ze een beetje weten van onze regio, dat ze dat heel charmant vinden. Nou, en al die mensen die er nog niet mee hebben kennis gemaakt, en op Hessentaak komen zo'n 700.000 gasten verdeeld over 10 dagen. Die laten we het graag echt even beleven. Dus je komt straks deze container in. Dan speelt er een mooie video aan de achterzijde. Inclusief de natuurgeluiden en de stadsgeluiden van Noordoost-Friesland en Noordeerst-Friesland. En uiteraard Dokkum.
1: Je doet dan een beste investering voor 10 dagen. Hoe zorg je dat zien om? Als je zorgt naar de investering en wat het dan weer oplevert, je maat?
3: Wat we weten is dat alle inspanningen die de gemeente en het vriendschapscomité in de afgelopen jaren gedaan hebben, op heel veel vlakken echt ook al economische effecten hebben. Daarnaast weten we dat gasten uit Duitsland, nou, ze zijn dol op de band met Bonifatius, maar ook zeker op Friesland en onze natuurgebieden. Dus nee, we kunnen het niet helemaal zeggen, maar er ligt al een basis. We ondersteunen dat ook online met een campagne. En juist door echt aanwezig te zijn, ja, verwachten wij daar echt wel wat bezoek van.
2: En dat zei Lisbeth Schievink dus van de stichting Regio Marketing Toerisme, na het eerst Friesland. Ik ga

0: TikTok.
1: Donnie.
2: Waar blijf je nou?
1: Oh, sorry, ze moest toch even zeggen, ze zijn naar wie dat. Maar Donnie dus in Waar blijf je nou?
3: Het slotstuk van Onderwijs.
1: Ja, het verhaal van dat stel dat in Elspet een hoes kocht hier, dat verbouwde en draai je flessen, drankflessen zien komen, heel vol. Sommigen wien al liep maken, wie al wat u dronken. Sommigen wien ik nog dicht. 160 flessen, ja, wat mij draai je mij. Nou ja, in de kantine, want de man had een bedrog. Dus daar kun je nog gezellig van genieten. En ik dacht, er zit een plaat in en dat is dan bedoeld voor het slotstuk. En gelukkig toch niet met ik. De fles van Jan Boezeroen is opvallend vaak voorbij komen. Albert Obama komt er onder oren mij. Luiten die zei dat ik en hetzelfde hield voor Luwe. Die zei van nou draai die dan maar. Wat kun je van meer binnen? Geef mij maar een neut van André van Duin. Groetnis van Arjen van der Wouden. De files die al voorbij. Arde Harske, dat meld hij ik nog even. Dank u wel, Arjen, daarvoor. Volker zei in het hoes het Griff een zwiere drinker wennen. Dat denk ik haast wel, ja. Dus ik zou zeggen Rehab van Amy Winehouse. Willem, die komt met de suggestie van Arne Jansen. Drink rode wijn. Henk, die had het een wat omdraait. Die zei, misschien zit er wel een boodschap achter om de flessen lezen te litten. Dus ik dacht, inderdaad, een message in de bottle van de police. Nou, Mariet, dat weet we intussen, die is op vakantie in Ierland. Die vertelt, in elke uitzending werd ze ongeveer eerst. Ze zit nu op de ferry en ze stekken de Shannon oer, de rivier daar in Ierland. En zij komt met de suggestie Streams of Whiskey van de Pokes. Prachtig noemen we trouwens. Guus Meeuwis, maar het noemer Proosten, zei het. Jelle senior, dan krijgen we nog twee op een valreepje binnen. You gotta hide your love away from the Beatles. Het levert voor drank in dit geval. Daar komt Johannes mij. En de Shannon Breeze op de Shannon. Dat zei het Mariet nog een keer. Hé jongens, Allie, bedankt voor het insturen. Maar we kunnen er niet aan draaien.
3: Het slotstuk van Onderwijs.
1: En dat is een suggestie die ik weet hoe vaak binnenkwam. Waar kwamen ik Allie en mij? Nou, Katrinus, die kwam er mij. Ingrid, die kwam er mij. Luiten die zei deze ik. En dat hield ik voor Bouke. En dat is dit nummer, Jochtje 72. Jazeker, Alexander Curly, I'll Never Drink Again. Dat ken ik meer, want die flessen...
4: Good
1: die
4: morning, morning.
1: Meer van een oor.
4: What did you say?
1: Dit is Onderwijs, dit is Onderwijs. Fijne dag nog, hoi!

0: Forum Friesland. Krijg je allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Simmer in Friesland.
16: Dit meeste, oeh,
15: is het mogelijk op 4 meter in de linkerzijde?
16: Dit had ik nog nooit, jongen.
15: Het is bij de tijd van het scootjesje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in Boatskipjere litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden?
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa.
22: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: Drie sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Noorderwien.
25: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Ja, je bent weer met een zo roeren, zes alle werkdagen. En het in de lijst van deze week. Het betekent dat we weer een uren vol live opnames van je kleersteen hadden. Ja, voor een beetje opname. En natuurlijk eerst op de radio. En dan komen er wijzjes op televisie. Snijden moest natuurlijk de verhelling. En 24/7 internet dus bij deze. Straks optreden onder andere van Jeff McSterling en zijn band. Anna Sparken, Suzanne Leek uit Noorwegen. Esme Mets, mijn prachtig mooie jazznummers. Maar eerst maar even naar de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter Stefan Jansen. Hij is op dit tijd weer op tournee. Hij doet onder andere het Oeral Festival. En nog een heel soort optreden. Sjog even op zijn site voor alle data. Hij is fantastisch. Mooie stem. Hij zongt in het Zuid-Afrikaans. En dit wie hem live in Noorderwien. Stefan Jansen.
2: 17 jaar in een huis van liefde. Alles wat ik zou geven om hier te kon blij. Neem ek een straler oor oceane. Kijk naar die hemels, jy bid vir my. Sing vir my, my pony.

Ja, zak in je Convorex spielen. Steven Jansen, Oegam van Zuid-Afrika. Hij is weer op tournee door Nederland en Holland. België zal die ook nog doen. Onder andere ook nog het Oeral Festival. Zorg je op zijn site voor de exacte data in ieder geval. Hij is trouwd, hij werd heid. Ja, en er komt ooit een materiaal van hem aan. En hij had mij beloofd in een interview dat de volgende keer neemt ik nog een aantal bandleden mee. Dan zult hij mee de band optreden. Meestal speelt hij solo in de Noorderwien studio. Bijzonder verhaal, bijzondere stem en bijzondere artiest. Hewitt dus te gast in Noorderwien. Ik heb ik zes van een bijzonder duo. Het is een tijdelijk duo. Ik had toen Anna Spark en Suzanne Lieke. Die laatste komt uit Noorwegen. En die eerste die werd het, dat was mij in Utrecht. In ieder geval ergens in de Ronestad. Had Friese roots. Ze bracht het regelmatig woord met de Friese taal. Voor de week had ik nog even draaid. Altijd Allinnig is een prachtig noemer van haar. Maar ik kijk wel eens wat Engelstalige noemers van haar spelen. Even, het Stripfestival is dit weekend. Jung en morgen overigens nog. En die had deze beide dames bij elkaar gebracht. Van een soort residence screwkamp, zou mij ik het haast nemen. Even, ze winnen juist de strijd even in. Ljouwert kwam daar wat heren in. Die had ze op een oorstandje zitten te beginnen. Daar had ze een noemeroeskrum. Ben een dij, zeg ik hem maar even hoe. Montiana, in de Grutte Tjerke, de Jacobijnenkerk, zullen ze met je beiden optreden. In het rand nogmaals van het Stripfestival. Dus ik kan die oren hier om daar even hinder te gaan. Twee geweldige muzikanten, twee talenten en een mooie geerwerking dus. Nogmaals tussen Anna Spark en Suzanne Leek. Live in Noorwegen. En dit wie je dat duet.

Twee keer solo, Susan Liekuut, Noorwegen wij. Oslo wennen ze en ja, die mij zeker wens. Ja, die stem, de noemers in ieder geval. Verderskerk, Vregenham, twee solo noemers tot de spieling. En daarvoor drijven ze dus de, ja, dat nice kreunen noemer. Tegeren met Anna Spark, Anna Vonk, haar echte naam. En die vertelde trouwens nog dat ze weer met nieuw materiaal komt. En dat hij de Friese taal ook weer aardig prominent in onwijzig is. Ja, sinds ik het zeg goed. Goed, het weer een nieuwsgierig optreden in de Noorderwind Studio. Sa ik van SME Mets. Ken hij het heel goed? Sander Mets, die zit in het Nederlandstalige, wordt in de feestmuziek vaak, ik mag er even bij zeggen. Dochterlief had een orenkeuze maken. Jazz. En dat op het conservatorium in Grains. En daar trof ze Daan, een geweldige pianist. Die kon ik bij u achter de Steinway en Sand zitten. Ja, en dan krijg je dit, twee prachtige, Engelstalige, Nederlandstalige jazznoemers live in Noord.

SB en Daan van de beginner studio van Noorden Wintervin. Maar die, ja, prachtig mooi. Twa jazznummers, een Engelstalig en een Nederlandstalig. SB vertelde dat ze mij eigenlijk een plaat bezig is. En ik hoop dat ze na december nog eens even in Noorden Wintervin omkomt. En dan neemt ze de hele band mee. Dus ja, dat belooft wat. Wil jou dit jonge talent graag een podium. We gaan even naar Jeff McSterling. Die komt van Vierwij. Nee, ja, die werd op de grens van Friesland. En ja, een beetje daar richting de Stelling werven in ieder geval. Zit eigenlijk in de coverband, maar deze muziek die staat jaren gisteren, dat is eigenlijk Rutte leefde. Hij had rond op de coronaperiode eigenlijk een band gestald. Er zitten Pervriers in. Ja, en dan krijg je gewoon eigenlijk fantastische blues rock. Beetje Stevie Ray Vaughan, die hoeken, maar het al wat ziekje. Er zit nog een oor op internet, maar ik ben blij dat hij van de Mickey Machine Band in de studio stier dit te doen. Ik hou me stil. Jeff McSterling, live in Noorderwee.

0: straffenzaken, verhaal van de blokkensquatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
1: Gaat dat nou echt toe?
2: Ja, daarvoor zijn we hier.
0: Maar soms een bijzondere parallel. Nee, Joetedij.
3: Straffenzaken, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
14: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
13: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
15: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
13: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat ging er toen door die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect.
9: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
2: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
4: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
2: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boetende provinciebist.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
3: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
2: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
2: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Design in Bureau de Vries.
1: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel.
2: Mennonieten in Paraguay.
1: Kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, gruttegezinnen.
2: Henk Bleker zette ze op een foto.
0: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wrootreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. Twee jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd drie jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
3: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. Three years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
2: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlands fregat de Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
2: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ljouwert krijgt voor het eerst een islamitische basisskwalle. In september 2022 in het waren der van Iepen. Een groep ouders had er een skoftlang voor strijden. Onafhankelijk wie er nevens de minister onvoldoende belangstelling voor. Maar nou is die de wol en is het Grinnenjochter toch kom. Rewan Boudil is van de islamitische stichting Noord, die de organisatie van de Nijenskwalle op hem neemt. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het was nogal een gedoe, begrijp ik, om deze school voor elkaar te krijgen.
1: Nou, gedoe op zich niet, maar ik weet dat de initiatiefnemers in ieder geval vanuit de gemeenschap komen en dat die dat natuurlijk in een eerder proces eerder hebben gedaan. Maar toen was de wetgeving omtrent het oprichten van nieuwe basisscholen was een stuk ingewikkelder. En met de nieuwe wetgeving die een aantal jaar geleden is ingegaan, werd het een stuk makkelijker of een stuk simpeler. En toen hebben de initiatiefnemers zich dusdanig kunnen inzetten om belangstellingmetingen te doen. Ouders met kinderen tussen de 2 en 4 jaar van een specifiek postcodegebied, die konden zich daarvoor aanmelden. En daaruit bleek dan dat er voldoende belangstelling was om het vervolgtraject op te zetten van het oprichten van een school. Waarbij je dan als organisatie en als school naar alle verplichte documenten en je hele programma moet gaan presenteren bij de onderwijsinspectie. En als daar dan een voldoende uitkomt, dat is dan in ons geval het geval geweest. Zijn we nu zover dat we dus volgend jaar, schooljaar 2027-28, de eerste islamitische basisschool mogen gaan openen in Leeuwarden.
0: Ja, en er is dus nu voldoende draagvlak. Met hoeveel kinderen gaat de school straks beginnen?
1: Dat is een indicatie nog, maar we verwachten dat het ongeveer om de nabije rond de 70 leerlingen zal zijn. Rond de 70, 80 leerlingen.
0: Ja, en waar komen die vandaan?
1: Die zullen voor een belangrijk deel uit Leeuwarden zelf komen. Maar u heeft het al aan het begin van het programma gezegd. Wij zijn de enige school in de richting in Friesland. Dus het kan ook zijn dat ouders rondom Leeuwarden ook ervoor zullen kiezen om hun kinderen wellicht naar deze basisschool te sturen. Alleen wij proberen wel altijd in overleg met ouders te treden voor de aanmelding. Want wij vinden het altijd wel belangrijk dat kinderen niet te lang in de auto zitten voordat ze op school zijn. En ik vind een rijafstand van 20, 25 minuten vind ik eigenlijk wel de max voor een kind om aan te komen op een basisschool.
0: Ja, jullie beginnen met de onderbouw. Wat is daar de achtergrond van? Wat is daar de reden voor?
1: Verschillende redenen. Dan creëer je daarmee ook een eigen kweek. Hè? Dat zijn de kinderen die komen dan helemaal als 4-jarige binnen. En dan is het aan ons om het stukje taal en rekenen en ander onderwijs aan te bieden. En ze te ontwikkelen tot kinderen die voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs. Maar wij vinden ook dat kinderen die al in groep 7, 8 zitten, niet in de verleiding gebracht moeten worden. Of in ieder geval de ouders daarvan niet in de verleiding gebracht moeten worden om hun kinderen dan in die laatste fase van hun basisschoolcarrière over te zetten. Dus we hebben heel bewust gekozen, dat hebben we ook met de andere scholen die we hebben opgericht, om altijd te starten met groep 1, 2 en groep 3, 4. En bij uitzondering wellicht een 5 en heel, heel misschien een 6. Maar dat is alleen maar als het echt organisatorisch niet anders kan.
0: Ja, er wordt gezegd een betere basis in de eigen cultuur zou moeten zorgen voor een betere integratie, uiteindelijk ook tot betere leerprestaties. Je zou ook kunnen zeggen, een aparte school voor islamitische kinderen staat dat juist in de weg, omdat ze gescheiden zijn van die andere scholen.
1: Ja, dat zou je denken, maar in de praktijk leert, en wij doen dit werk al sinds 1993, maar in de praktijk leert dat het juist andersom is. Wij krijgen kinderen die bij ons zich kunnen gaan ontwikkelen in een omgeving van eigen identiteit, hè? Een eigen geloofsovertuiging. Wij geven die kinderen ook een stukje zelfvertrouwen mee. Wij zorgen ervoor dat kinderen toch dusdanige kennis meekrijgen, ook over Nederland, maar ook geïnspireerd vanuit hun identiteit. Waardoor ze na hun basisschoolcarrière ook veel meer klaargestoomd zijn voor de maatschappij waarin wij leven. En dan is zeg maar, het islamitisch onderwijs is juist een versterkende factor in die integratie. Want kinderen voelen zich geaccepteerd en ze mogen, en ouders ook, het geldt ook voor ouders als het gaat om die integratie, die voelen zich nu ook geaccepteerd. Want we mogen niet alleen maar passief meedoen, maar we mogen nu ook actief meedoen en een eigen school van eigen richting oprichten. Zoals die in het verleden ook wel eens is geweest voor de protestants-christelijke scholen, voor de katholieke scholen, voor de andere bijzondere scholen, vrije scholen. Dus ik vind het juist een laatste fase van de integratie waarin ook ouders met onze achtergrond volledig nu kunnen gaan participeren en integreren in de Nederlandse samenleving.
0: Ja, en zijn er dan op een islamitische school ook specifieke lessen die worden gegeven die op andere scholen niet worden gegeven?
1: Ja, we hebben één specifieke les en dat is de godsdienstles. Dat zal 1 uur in de week zijn. Dan krijgen kinderen eigenlijk algemene godsdienstles over met name de islamitische godsdienst. Maar het mooie is van onze godsdienst, wij erkennen en herkennen ook heel veel onderdelen in het christendom en in het jodendom. En dat wordt bij ons ook altijd geïnspireerd vanuit ons islamitisch gedachtegoed gedoseerd aan de kinderen. Dus kinderen groeien bij ons op niet alleen maar met kennis tijdens die godsdienstlessen van de islam, maar ook juist van de godsdiensten die voor ons de voorlopers van de islam zijn. Namelijk het christendom en het jodendom.
0: Ja. En nog een vraag waar ik heel benieuwd naar ben. Scholen in Friesland moeten in de toekomst het Fries verplicht als vak aanbieden. Geldt dat ook voor jullie?
1: Dat geldt ook voor ons. En daar willen wij ook gewoon heel erg ook graag in gaan voorzien. Wij zullen bovenal een Friese school zijn. En wij willen daarin ook gewoon meedoen, net als alle andere Friese scholen. Dus ook een compleet aanbod in het onderwijspakket. En als daar het Fries bij hoort, dan moeten wij dat ook gewoon gaan aanbieden.
0: Oké. Hartelijk dank voor de toelichting.
1: U ook bedankt. Heel veel succes met het programma.
0: Dank u wel. Dat is Redouan Boudil van de Islamistische Stichting Noor.
2: Alles wat je Oudai mist hadden, jongens, dus kunt zien en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Het aantal tieken in de natuur neemt flink ta. Toch blikken de cijfers van de website tekenradar.nl. Een biet van een tiek is vaak onschuldig, had hij in elk geval gauw voorthellen wordt. Maar in het slimste geval rinnen mensen die bieten de begliekste ziekte van Lyme op. En daar zit hij een hele leven nog vast. Op tekenradar.nl is te zien dat het in het westen van de provincie via Friesland dus wel wat tafelt, maar dat er in orenpatten van de provincie al flink wat meldings binnenkomen. Ja, en Sabit Waskorg, de echte piek van die tieken, die maakt nog komen. Praat erom met Paulus Winkels, is van Stiers Bosbeheer. En goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
4: Ja, joh, ben zelf. Ik ben heel zoet in de natuur natuurlijk. En die collega's, ik herken je hem, dit beeld in Friesland, dat het in het eerste toch wat slimmer is als in het westen?
5: Nou ja, je hebt in het westen natuurlijk ook veel minder bos en grote natuurgebieden waar je al snel door hoog gras en heide loopt. Dus daar kan ik me wel een beetje in vinden. Misschien heeft het ook te maken met de hoeveelheid mensen die registreert. Maar in ieder geval, dat neemt niet weg dat er momenteel gigantisch veel tekenactiviteit is. Dat merk ik ook echt wel.
4: Ja, waarom is dat meer als in het verliezen dan?
5: Nou, de weersomstandigheden zijn wat dat betreft voor de teek nu eigenlijk best wel perfect. Het is warm geweest, dus ze hebben de ruimte en de tijd gehad om te groeien. Toen weer een beetje vochtig, dus ze zijn niet uitgedroogd. En nu komt het zonnetje er weer lekker bij. En er zijn ook door de steeds mildere winters heb je ook steeds meer gastheren. Dus bijvoorbeeld muizen, hè, waar teken graag op zitten.
4: Okay.
5: Het is ook een goed muizenjaar in die zin. Dus er is meer te eten voor die teek. Dus ja.
4: Alle omstandigheden zijn perfect voor de teek op dit moment. Dat maar duidelijk wijzen. En hij is het zelf recentelijk ik nog meemaken, hè, maar een groep squalbeen.
5: Ja, klopt. Ik was van de week met een groep kinderen op pad. En toen zag ik bij een jonkje al een teek in de nek zitten. Dus die hebben we snel weggehaald. En er liep mijzelf ook al eentje over de arm. Ik heb eens even rondgevraagd bij mijn collega's wat zij ervan merken. En er zitten momenteel 3 collega's van ons team zitten aan de antibiotica voor de ziekte van Lyme.
4: Zo.
5: Dus het is echt. Bij ons is het geen vreemde, helaas.
4: Het is echt een beroepsrisico bij hem vaak.
5: Ja, klopt, absoluut. Ik heb, ik sprak vanmiddag jouw collega Jacob, die belde mij. En die vertelde dat hij in het weekend in een korte broek naast het kaatsveld had gezeten.
4: Ja.
5: En die had zelf ook al een teken.
4: Ja, nou is net automatisch zo dat je dan de ziekte van Lyme krijgt. Want net alle tieken die binnen per se besmet. Hoe groot is dat percentage eigenlijk?
5: Nee, dus ongeveer 1 op de 5 teken heeft de ziekte van Lyme. Die draagt die bacterie bij zich. De kans dat je besmet raakt is in die zin, ja, 1 op de 5.
4: Ja.
5: Maar goed, het is gewoon heel belangrijk dat je je ervan bewust bent.
4: Ja,
5: want... dat teken ook niet alleen in het bos leven, maar dus ook langs het kaatsveld, voetbalveld, park, speeltuin en in je eigen achtertuin.
4: Ja, want dat is een misverstand dat je een soort jaren, dat je vooral in de bossen en in natuurgebieden erom denken matten. Daar speelt het dat natuurlijk wel, maar dat ken ik gewoon in de tuin.
5: Ja, absoluut. En vaak ben je in de tuin nog veel meer tussen de bosjes en in het gras en op blote voeten dan dat je misschien in het bos bent.
4: Ja, ja.
5: En ben je misschien ook wat vaker in je tuin dan in het bos. Dus in die zin is dat risico ook groot.
4: Is het de kans om bieten te worden, grut? Stel, je bim bieten, toch een tiek. Wat mag je dwan en wat mag je vooral net dwan?
5: Nou, wat je vooral niet moet doen is de teek wegbranden of met alcohol of andere bijtende stof terwijl de teek er nog in zit. Want dan irriteer je de teek en dan gaat die spugen. En met dat spuug kan de bacterie in je bloed komen.
4: Oké, okay, dus van de regen en de drup. Dat moet je dus net van. Wat
5: moet
4: je
5: vol niet doen?
4: Nee, wat moet je vol van?
5: Wat je moet doen is de teek verwijderen. En dat doe je met een tekentang of een pincet of een pasje. En dan moet je dat plekje goed in de gaten houden. En dan moet je best een poosje in de gaten houden. Want je kan tot 3 maanden na een beet kan je nog wel klachten krijgen. Dus je houdt het in de gaten. Je maakt even een foto op je telefoon. Zet in je agenda. En als het plekje rood wordt of er komt een kring omheen. Of je merkt dat je vage klachten krijgt. Hoofdpijn, gewrichtspijn, ernstige vermoeidheid. Ga je naar de huisarts en meld dat je door een teek gebeten bent.
4: Ja, ja. En valt er dan nog wat om te dwangen eigenlijk?
5: Ja, Lyme is met antibiotica is dat te behandelen. Maar ja, het is een bacterie. Het kan, als je het onbehandeld laat, het kan echt verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Het is echt een ernstige ziekte die je wel echt serieus moet nemen.
4: Ja, dus...
5: En wat ik voor mensen vooral op het hart wil drukken, is dat je gewoon het echt je eigen maakt bij jezelf. Maar ook als je kleine kinderen hebt. Elke avond, als je buiten bent geweest, check jezelf. Van top tot teen, maar ja. Checken.
4: En dat was toch zelf natuurlijk ik?
5: Ja, elke avond. Ja, absoluut. Ja.
4: En dan nooit bieten?
5: Oh, jawel. Ja, vaak genoeg.
4: Oké. Okay.
5: Ja.
4: Okay,
5: maar nooit Lyme gehad, ik gelukkig.
4: Nou, we hopen dat het zo bloot. Ik voel het goed om even te zien. Paulus Winkels van Staatsbosbeheer. Bedankt voor die verhaal en een fijne en vooral veilige dag.
5: Ja, dankjewel.
4: Oké, okay. Anjen.
2: Alles wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven. De dij voorbij. Dit

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Nog een goeie weekend en dan zit het WK Voetbal van Nederland nu tijdens Stadion. Lees het winkels vol met oranje versiering. En ik wist kleuren hield iets meer oranje. Ik was al eerder na week deze keer bewenners van de Vincent van Gogstritten had een buurt vol hong. Met oranje vlagjes, dat is niet oud. Maar net alle bewenners spelen nu man Gieter Torfelstritten en trof als eerste Nom de Meijer.
4: Ik vind het prima, Sa. Ja. Ja, ik ben wel net een voetbalfan, maar dat er bij oren mensen libbert, ik vind het prima.
5: Ja. Ja, je bent net zo'n voetbalfan, maar volg je het WK dan wel?
4: Helemaal net. Nee. Ik had een heel soort oproep voor drie wedstrijden. En als ze vierde komen, dan is het mooi voor de orenfans, maar voor mij maakt het er net zo vol uit.
5: Nee. En hier voor de rest in jouw strijd, vernemen jou dat een beetje de oranje, nou, je bent een vlachtse, maar de oranje sfeer wat begint te komen?
4: Nog net, maar als aanstaande de wedstrijden beginnen zullen, dan ben ik te wist van, dan komen de tv's weer op tafel, of aan de boetenkant van de gevel, en dan hebben we weer staarttafels. En dan vooral aan die kant, dat we vorige editie Sexa, staarttafels, televisie aan de boetenkant, en wij zien in de achtertuin, en dat een doelpunt weer, heren, wij een juichel, dus ja, dan krijg je wel een beetje van mij.
5: Ja, want hoe zeggen dan de oren-EK's en WK's hieruit?
4: Hartstikke volle oranje. En straks komt aan de achterhuis van je schoen aan de achterkant. Daar kom ik nog een vlaggetjes. Tenminste, weer vorige editie. Ja. Maar ja, daar ben ik de mensen kunnen verhuizen vanzelf. En hoe dat nou geen zeil, wacht je het hou.
5: En ten besluit, hoe vier ik op Nederland?
4: Wat ik zei, die komen drie wedstrijden. en dan is ze weer naar huis.
5: En Diana, ook de oranje vlaggetjes zitten aan uw gevel vast. Wat vindt u ervan?
6: Nou, ik vind het hartstikke leuk. Dat doen we samen met de buren. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ja het is, denk ik, zorg voor verbinding. Dus het is leuk. Ja.
5: Ja. Want het WK komt er bijna aan. Hoe zag het er afgelopen EK's en WK's hieruit?
6: Bedoel je de
5: versiering?
6: Een versiering? Nou, dat doen we eigenlijk elk jaar. Ja, ik woon hier al, bijna 10 jaar met mijn man. Nou, hij woont hier langer, maar dat doen we als buren elk jaar. Dus dat kun je altijd, met de Koningsdag of iets waar oranje oproept, dat doen we elk jaar. Ja.
5: En het WK zelf, gaat u dat volgen en waar dan?
6: Ja, dat wel. Met mijn man natuurlijk. Hè. Hij volgt het ook. En dan is het plan dat wij ook samen met elkaar een paar wedstrijden gaan volgen. Ja. Ja.
5: En hoe ver denkt u dat Nederland gaat komen?
6: Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat is geen idee.
5: Ryan van der Veen.
7: Ja.
5: Ekon, Jo Gevels, hing je vlagjes. Wat vind je ervan?
7: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Leuke sfeer. En vooral leuk voor de WK.
5: Ja want hoe gaat het altijd? Gaat het alle jaren altijd zo?
7: Ja, elke 4 jaar doen we dit als de WK begint. Dus,
5: En hoe ziet het hier dan uit met de wedstrijden zelf? Leeft het dan hier helemaal?
7: Dan leeft het hier fantastisch. We gaan met de buren, met de vee en bier en dan is het helemaal genieten.
5: En het WK zelf, hoe ga je dat volgen?
7: Met bier, ergens in de stad, voetbal kijken.
5: Ja. En de oranje koorts, komt dat al een beetje? Hoe voel je dat?
7: Hoe ik het voel?
5: Ja.
7: Gewoon helemaal fantastisch, helemaal, helemaal mooi.
5: En hoe ver denk je dat Nederland gaat komen?
7: Ja, ik hoop wel dat we gaan winnen natuurlijk.
5: Maar niet na 3 wedstrijden vlaggetjes alweer af?
7: Nee, sowieso niet. Ik hoop het niet.
5: Tonio Toro. Uw huis wordt nu helemaal versierd, helemaal in het WK-sfeer. Waarom?
8: Mijn schoonmoeder is begonnen met oranje spul. En ja, ik ben met zijn dochter. En dan ga ik gewoon door. En ik vind het zelf ook leuk. Ja. En hopen dat Nederland gaat winnen.
5: Ja.
8: Dit jaar. Italië doet er niet mee. Jammer genoeg.
5: Ja, want u bent normaal voor Italië?
8: Ik ben... Kijk, wie de beste moet winnen natuurlijk, hè. Maar ja, Nederland is dit jaar. Dan ga ik voor Nederland.
5: Ja. Dus, want alle de andere EK's en WK's, ziet die huizen dan ook zo uit?
8: Ja, al vorig jaar ook. Of nee, weet niet zo. 3 jaar geleden of zo. Ja. Toen ook al. Toen heb ik ook geviseerd.
5: Ja. Ja. En krijgt u ook veel reacties van mensen die hier langskomen?
8: Ja,
5: van mensen
8: dan foto's en kijkers. Ja, zeker weten.
3: Pelle Numan, wie dat mijn bijdrage vroeg. Vincent van Gorsten in Leuwarden.
0: Dit is Omroep Friesland. De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
2: We gaan toerieten. Een pak molken van Juster op de yoghurt van Vliene Wieke. Smiest het dan direct voort, omdat het net meer dwars te eten. Of denkt van, het kennen we wel even. En les dan even net op die houdbaarheidsdatum. Hoe werkt het met de datum die het altijd op die producten stiert? Kist dat dan echt net meer eten? Ik vreeg het aan Wutvierder van het voedingscentrum Maatje Boot. Maatje, goeiemiddag.
9: Goedemiddag.
2: Ja, waarom stond er op gewoon producten wol en origin, tenminste houdbaarheid tot datum?
9: Ja, goede vraag. Je hebt ook twee soorten houdbaarheidsdatum. Dus je hebt de tenminste houdbaar tot datum en de te gebruiken tot datum. Die staan op verschillende soorten producten. Misschien dat we daar zo nog even bij komen. En je hebt ook producten zoals bijvoorbeeld groenten en fruit en suiker of zout, waar geen houdbaarheidsdatum op staat. En bij groente en fruit kan je vaak heel goed zelf natuurlijk kijken, ruiken en proeven van hey, is dit nog goed? Bijvoorbeeld een banaan die wel heel donker kleurt of een appel waar echt wel aardige plekken op komen. Dus daarom is het vooral goed om je eigen zintuigen te gebruiken.
2: Ja, de tenminste houdbaar tot en de te gebruiken tot datum. Zij dat ze kreeg alleen, wat is nou het verschil tussen die beiden?
9: Ja, goede vraag. Het kan best ingewikkeld zijn. De tenminste houdbaar tot datum, die gaat over de kwaliteit. Het staat bijvoorbeeld op havermout of muesli. En dat zegt eigenlijk dat na die datum, dus stel de datum zou zijn 5 juni, hè, de dag van vandaag, dan is eigenlijk de kwaliteit tot vandaag een soort gegarandeerd door de leverancier. Die zegt dan, van, tot vandaag sta ik, is het zeker nog de beste versie van het product, maar daarna kan het bijvoorbeeld wat muffer worden of kan het wat minder smaak afgeven. En ook bijvoorbeeld aan kruiden in de pla, die staan er nog wel eens wat langer dan de datum die erop staat. Nou, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld daarna net wat meer moet toevoegen om dezelfde smaak te krijgen. Maar ze zijn wel nog over het algemeen veilig te gebruiken. Terwijl de te gebruiken tot datum, die gaat echt over de veiligheid van het product. Dus dat je het echt nog kan eten zonder dat je er ziek van wordt. Die is wel echt wat strenger. Dus daar zeggen we echt, stel daar bijvoorbeeld 6 juni op. Hè, dus morgen, nou, eet dat dan vandaag of morgen nog even op, maar liever niet meer overmorgen.
2: Oké, dus dat mag net rekken. Better van
9: nee,
2: net.
9: Nee.
2: Ik heb dus eens gekregen op banaan. Ik gilles banaan. Die worden heel gauw bruin. Hoe ken dat? Mag ik ze een soort bewaren misschien? Dat ze langer geel blauwen?
9: En waar bewaar je ze nu?
2: Ja, gewoon in de fruitschaal. Op tafel.
9: Op tafel. Maar in de fruitschaal of naast de fruitschaal?
2: In de fruitschaal. Bij oorfruit.
9: Ja, precies. Ja, in banaan zit een stofje. Dat zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld andere fruitsoorten sneller rijpen. Dus stel je legt het bij mandarijntjes. Nou, dan kan dat dus elkaar eigenlijk versterken dat het sneller gaat rijpen. Dus bij bananen is eigenlijk bewaar ze het liefst naast de fruitschaal.
2: Oké.
9: Koelkast, want ze kunnen niet zo heel goed tegen kou. Dus bij mij liggen ze, nou, op het aanrecht staat de fruitschaal, liggen ze daarnaast. En als ze dan inderdaad misschien te bruin zijn, dat je denkt, nou, nu vind ik het niet super lekker meer, gooi ze dan vooral niet weg, maar vries het bijvoorbeeld in of gebruik het in een bananenbrood, als je wat gaat bakken. Maar ja, ook in een vriezer kan je ze goed bewaren.
2: Ja, hoe die vriezer sprutsen, hè? Is het dan zo, als het erin gooit, dan hoe is het meer te letten op die tot gebruiken tot datum?
9: Ja, daarbij zie je eigenlijk dat het verschilt per product. Bijvoorbeeld vlees kan je heel goed invriezen, nou, voordat die datum verstrijkt. Het is natuurlijk zonde als je zo'n product weg moet gooien. Bijvoorbeeld vlees en vis, daar staat die te gebruiken totdatum op. Vaak ook wel duurdere producten, dus daar wil je natuurlijk extra zuinig op zijn. Dus vries die vooral in. Dan zijn ze vaak een maand of drie houdbaar nog in de vriezer. En daarbij is het altijd goed om bijvoorbeeld even te kijken naar de bewaarwijzer. Dat is een gratis tool vanuit het voedingscentrum, bieden we die aan. Er staan meer dan 2000 producten in, waar je eens heel goed in kan kijken van, hey, hoe kan ik ze het beste bewaren? Dus bijvoorbeeld die bananen naast de fruitschaal in plaats van erop en niet in de koelkast. Maar ook hoe lang kan ik ze dan bewaren? En dat is dan zowel voor, ja, in de koelkast, buiten de koelkast, in de vriezer. Dus eigenlijk alle kanten kan je daarmee op.
2: Ja, die bewaarwijzer van het voedingscentrum, waar kennen we die fine, maatje?
9: Het van het voedingscentrum gevonden worden. Maar als je even opzoekt op bijvoorbeeld Google, bewaarwijzer voedingscentrum, dan kom je hem sowieso tegen. En hij is dus gratis te gebruiken. En zelf vind ik hem altijd wel heel makkelijk. Als je even twijfelt, dan heb je in een minuut al je antwoorden.
2: Nou, duidelijk. Tegen tank, maatje.
9: Graag gedaan.
2: En een goed weekend, hè. Hoi.
9: Hetzelfde. Doeg.
0: Alles wat je hoort thuis mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
10: Dit is De Dijk Voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Hoe zag dat werkje in de Sarde nou echt uit? Dat ondervinden jullie 300 leerlingen in Zuid-West-Friesland op de eerste editie van Zorg Live bij Skalmierskip Verda in Snits. Geen lange presentaties of praatjes, maar vooral zelfs dan blijf je en ontdekken. Verslaggever Arjen Vissers, presentator Jinte Draaisma uit Oppenhuizen en Maren van Dijk uit Wijns. Beide tarreklossers van NSG Magister Alfinus uit Snits. Hoe hard een ondervindings van een man.
2: Het kist er soms schreeuwen was die een hest krijgt.
3: Nou, ik heb gewoon de rolstoel drukt waar Julie in zit en dat ging best makkelijk.
2: Alleen in het begin nog op een rem.
3: Ja, dat zie ik even net in de gaten, maar die kreeg ik wel oud.
2: En hoe ging het bij jou?
3: Ja, goed.
2: Ja, want kist er soms schreeuwen. Ik zie al je pion, mijn tennisballen erop. Hoe ging je dat krijgt?
3: Ja, nou, Mirjam ging mij duwen en ik moest allemaal dingen onthouden wat ik zag en zo. Maar het ging heel snel, dus ik heb niet heel veel onthouden.
2: Nou, wist dan het opschreeuwen was het onthouden, Nest.
3: Ja.
2: Wat stiet er al op papier?
3: En als eerste zag ik een stempelmachine, maar nu moet ik nog even nadenken wat ik als tweede zag.
4: Ik heb alle keer workshops dingen. Dat moest verskallen en gewoon dat ging door de zorg. En was dan een keer dos maar de zorg.
2: En hoe wil je dat?
4: Ja, ik vond het wel leuk om te doen. Ik had net verwacht dat ik het leuk vond, maar ik vond het wel leuk om te doen.
2: En wat wil je dan het leukste om te doen?
4: Ik vond denk ik die pop onkraai het leukst om te doen.
2: Want daar zit nou in de tweede klas van het RSG. Je hebt nog een hele tak om zwaar. Die heeft er al over nooit gedacht. Was misschien ik te zwaar in?
4: Nee, ik wil denk ik iets. Nou ja, ik wil schoonheidsspecialist worden. Dus ergens ik wil. Maar net per se deze zorg.
2: Jinte Draaisma, hoe wist je hoe deze dag voor jou?
3: Ja, ik vond het heel leuk. Want ik wil later denk ik ook iets doen met de zorg. Dus ja, ik vond het wel leuk.
2: En wat vond je dan het leukste om jou te doen?
3: Ja, ik denk ook die pop aankleden vond ik wel gewoon leuk om te doen.
2: Want wat vind je daar zo mooi om?
3: Nou, dan kan je gewoon meemaken hoe het is als een patiënt niet heel veel mee doet, zeg maar. Om te doen, te zien hoe je moet aankleden, zeg maar.
2: En dan zei je al, daar was het misschien zelf ik de zwaar ging. Waar is dan om te denken?
3: Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Daarom vind ik dit ook leuk, want dan kon ik even kijken wat ik leuk vond.
2: Ja. Dus wat daar heel belangrijk is, het een slaggedaai.
3: Ja, klopt, zeker.
2: Mooier als in een squalbank zitten.
3: Ja, dat wel.
1: Ja, door vergriezing en de toenemende vraag naar zorg bloedt het behoefte om Nijmegen's grut. En daarom willen zorgbedrijven en de jongeren al petit enthousiast meidje voor het werken in die sector. Trintje Liklama aan Nijholt van thuiszorgorganisatie Patina joeg van de morgen uitles hoe wat er dien wordt in de zorg en dat er echt net altijd een goed beeld door is.
5: Vaak denkt men de jongeren ik aan ouderenzorg. Het is alleen nog wasje, omklaaien. En voeding, eten is belangrijk. Maar de beweging wordt vaak vergeten. Dus wij hebben specifieke medewerkers die de beweging heel erg stimuleren. En juist maar hele leuke activiteiten. Want zo zeiden van, nou, we gaan gymnastiek doen. Hebben ouderen vaak daar geen zin. Je zei het van, dat gaan we niet doen. En juist met leuke attributen, met materiaal en juist de energie erin te zetten om het hele lichaam in beweging te zetten. Dus onbewust alles in beweging.
2: En hoe wichtig is het dat juist de jeugd je voor enthousiast maken wordt?
5: Nou ja, het is gewoon, de beeldvorming is vaak, mijn ouderszorg, ik, ja, het is vaak invuld. Ze komen vaak ik net binnen in een zorglocatie. Dat stimuleren wij vanuit de organisatie één keer. Dat ze vaak wel binnenkomen en kies het ik zin. Maar ik dat een heel soort oren discipline ik in de ouderszorg ik wel is. Dus onder andere dit. Maar ja, we hebben een heel soort oren takken van sport. Dus het is niet alleen de zorg, maar er komen een heel soort oren dingen ik bij te zien. Dus dat ik maar een heel soort bereik te krijgen van de jongeren, ja, aantrekkelijk of de informatie te Jan.
2: Ja, want jij hebt je dus verskate workshops, Jon. Hoe zijn de reacties van de BN?
5: Nou, die zijn altijd heel dynamisch. Ik, en ik, ja, het is ook altijd. Sommigen zijn heel onrustig en die ziet wel, ja, wat moet je doen? Maar de enthousiasme inzet is heel positief. Ja.
2: Nou, binnen er sprake van te kwatten in de zorg. Verneem je hem dat ik als Patina?
5: Jazeker, jazeker. Dat is gewoon landelijk, maar het is ik in uw eigen organisatie. Dus we zitten heel erg te werven. En we hebben ze, ja, maar iedereen loopt er om. Maar dat is een erkend probleem, wordt dat.
2: En denk je dat zulke dagen ik echt helpen om de ben voor de zorgkiers te letten?
5: Nou, juist al jong dan mag je kennis maken litten en wat er te hellen is in de zorg. En de verschillende mogelijkheden die er binnen. Dat je begint met mij en ja, we nodigen ze graag uit om ikzelf te komen in organisaties of de instellingen.
1: Een bijdrage weer dat van Arjen Visser.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
6: Ontovoeren.
0: De dag voorbij. De Stichting Indië Monument Friesland zal aan augustus een nieuw monument ontbleertje in het Rengerspark in Ljouwert. Het gaat dan om een tingstien voor recent omkom Friese militairen. Al eerder vindt in Ljouwert een bedenking plak voor de Friese militairen die tussen 1944 en 1949 en 1962 omkwamen binnen in voormalig Nederlands-Indië. En daar komt nu dus een tweede stien bij. Ik praat erover met Roel Sluiter. Hij is voorzitter van de Stichting Indië Monument Friesland. Een goeiemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, waarom dit nieuwe monument eigenlijk?
7: Nou, om twee redenen eigenlijk. De eerste plaats is er geen enkele reden om ook niet de Friese militairen te herdenken die na dat hele Indië-avontuur zijn omgekomen. En de tweede reden is dat de mensen die de periode 45-49 hebben beleefd of daar direct bij betrokken zijn, dat die mensen zo langzamerhand allemaal niet meer bij ons zijn.
0: Nee.
7: En dat we merken dat een beetje in de donaties, nog niet dramatisch allemaal, en de belangstelling is nog steeds elk jaar heel groot, maar we merken dat wel een klein beetje dat heel langzaamaan de aandacht iets begint af te nemen. En dat betekent dat op termijn, en dan moet je denken aan een jaar of 10 of zo, dat dan zo'n herdenking misschien afloopt. Nou hoeft het helemaal niet erg te zijn op zich dat dingen stoppen, maar dat betekent dat zo'n 165 Friese jongens die daar zijn omgekomen dan niet meer herdacht worden. Dat zouden we toch jammer vinden. Dat gecombineerd met het feit dat er geen enkele reden is om ook niet Friese militairen die op latere missies zijn omgekomen te herdenken. Dat samen genomen betekent dat we daarmee eigenlijk die herdenking als totaal en naar verwachting langer leven geven, ook wat breder maken, het thema dus wat algemener maken, want die missies zijn natuurlijk verschrikkelijk verschillend van elkaar allemaal. Ja,
0: nou, dat boek inderdaad vreeg hier, Sluiter. Dit is het Indië-monument, die recenter omkom Friese militairen, dan praten we over Joegoslavië, dan praten we over Afghanistan, dat het inhoudelijk met Indië natuurlijk niks te maken zien.
7: Nee.
0: Moet je dat daar dan wel van?
7: Nou, wij hebben daar goed over nagedacht natuurlijk.
0: Dat hoop ik. Dat ken ik jou ook.
7: En wij zijn tot de conclusie gekomen dat we dat, dat wel willen doen. En dat we juist door hier het, als het ware te actualiseren, het meer naar deze tijd te betrekken, het breder te maken, dat we dan juist in staat zijn, beter dan als we dat niet doen, om ook die in Indië omgekomen mensen te blijven herdenken.
0: Oké. Okay. Je gunt jezelf eigenlijk een nieuwe levenscyclus of een langere levenscyclus op deze manier, en je doorgerjocht om die soldaten die op die VN-vredesmissies bijvoorbeeld om het leven komen binnen.
7: Zeker, precies. Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja. En hoe zorgt dat nieuwe monument er dan uit?
7: Dat komt, kijk, het oude monument blijft gewoon staan, blijft ook helemaal intact, wordt ook niets aan veranderd. Maar er komt een veel kleiner monument naast te staan. Als je voor het Indië-monument in het Rengerspark staat, dan is dat aan de rechterkant.
0: Okay.
7: En daar, dat is gemaakt door Nauta uit Verwert, die een bekende beeldhouwer.
0: Ja, Hans Jota, ja zeker. Ja,
7: ja, hè, dus die ook echt kwaliteit aflevert. En die heeft daar een heel mooi monument van gemaakt.
0: En er komen namen op te zien natuurlijk, hè?
7: En daar komen dan inderdaad ook namen op te staan, ja. En er heeft op 1 juni heeft een advertentie van ons in de Leeuwardenkrant en in het Fries Dagblad gestaan. En daar worden die namen ook allemaal genoemd.
0: Ja.
7: En we vragen dus ook eventueel nabestaanden, als ze daartoe behoefte hebben, om contact met ons op te nemen. En in ieder geval om bij die herdenking op 26 augustus te zijn.
0: Ja, het gaat om alle namen die er nu op staan, onder andere van Dave Steensma, Martijn Rossier en Aldert Geert Poortema. Ja, het is wat een vrede vraag natuurlijk, maar wat rond te wijzen om daar eventueel nog nieuwe namen op te zetten, lijkt het me.
7: Ja, ja. Dat is wel een punt. En die, daar hebben we ook over nagedacht. Er is ook, als dat noodzakelijk zou zijn, wat je natuurlijk eigenlijk niet hoopt.
0: Nee.
7: Maar wat gezien de toch steeds precairder wordende internationale toestand ook niet helemaal ondenkbaar is. Dan is daar mogelijkheid toe.
0: Ja, oké. Okay. Nou, een tweede monument dus. En dat zal voor het eerst zijn wijzen op de jaarlijkse Indië-betinking in augustus?
7: Ja. Op 26 augustus, woensdag 26 augustus, is altijd de laatste woensdag in augustus, de herdenking. Dan zal het monument onthuld worden door vice-admiraal buitendienst Borsboom en de commissaris. En dan wordt het onthuld. Ja. Dus dan is het voor iedereen te zien.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd tot het Ruud komt te zien. Bedankt voor dit moment, Roel Sluiter, voorzitter van de Stichting Indië Monument Friesland. En ja, een goed weekend nog even, hè?
7: Ja, goed weekend.
0: Oké, okay. Graag gedaan.
6: Het alvoeren,
0: de dag voorbij.
6: Omroep Friesland.
8: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan heven. Het gaat door.

Ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tiegetank, Friesland boppen!

0: Koninklijk Collectief, Klink Dan en Daver Je. Ja, wat trije Friske Marken stutsen der belangrijkste tiertien energie en ja, het talent van zelfs eerste jaren. Mijn studenten van het conservatorium, een rap van MC Raymond en zelfs ja, een stukje de taspraak van koning Willem-Alexander in Dokkum. Er is een bijzonder muzikaal document ontstond. Reinoud, Martijn en Wiegen, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, hey, word er binnen. Reinoud, als eerste maar even. Ja, dat wie een speciaal moment op Koningsdij, hè?
2: Ja, machtig. Ja. Fantastisch.
0: Ja, neem eens even mij, hoe ging dat?
2: Nou ja, je initieert dan zo'n noemer en dan uiteindelijk dan is het Koningsdij en dan speel je dat en dan komen ze in de vierde, komen ze onrin. En dan denk je van ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit jij aan mij maken. Ik ga natuurlijk heel soort dingen dan wel dienen met het optreden van de band en dan in één keer steen je daar en dan komen ze onrin en ze komen steeds dichterbij en dan kist net weer om, hey Johan. Dus en dan,
0: nee.
2: Ja. En dan jongs en dan stekt ze zijn hoorn uit en dan maakt ze mijn hoorn aan en dan ja en dan valt alles wel een beetje van die oor en dan is het eigenlijk krek of is het in oom zeg maar, ja, bij wie je spreken, want ja. zo'n gevoel jou is die wol, dus het weer echt ja heel erg gemoedelijk eigenlijk en ik had nog mijn prins Maurits nog heel gesprek gehad en met zijn vrouw en het was echt gewoon ja krek of koers al jaren en dat vond ik.
0: Ja. En dan even naar Martijn. Ja, van de moor Martijn, officieel hoe lang aan borgen was die Hannes Kramer, hè, deze versie.
1: Ja,
0: ja, ja hoe wie dat Martijn?
1: Ja, dat was een heel mooi moment. We zijn in het Hoers West, het oude Stadhoers in Dokkum en het stond nu in de Steigers, maar met Koningsdij weer het mooie te prong daar. En we hadden het onbeen als een mooie herinnering van een fantastische dij. We hebben mij een heel prettige positiviteit, het muzikale werp veromsjuggen. Dus ja, eigenlijk een bloeiende herinnering creërende. En dat ik om de gemeente Noord-Friesland en onder burgemeester aanbieden. Dat we wel even een mooi momentje om dat af te sluiten, maar ik nog even bij te zetten en daar nog wat langer te kunnen genieten, zeg maar, hè, voor de toekomst.
0: Ja, ja, Reinoud weten we vanzelf, die had het song, hè, maar wat weer die rol, Martijn?
1: Ja, Reinoud had het zong op de melodie die ik schreun ha. Dus mas betekent in het begin hebben we akkoorden betocht hoe noemer een beetje farm had. En dan ben ik de betinker van dat denk ik, oh ja, was toch fluist naar de tiert. Nou, daar had Reinoud een fantastische mooie tekst op maken. En dat versterkt ook heel bot met de woorden van Reinoud en de melodieën die ik daar betocht ha. Nou ja, en wat al zei, Wiegen, die had er ook hele mooie tracks bij maken, zodat het een mooi geheel werd. Dus de noten bij van mij. En nou ja, die ben mooi gecombineerd staat. Dus

0: een aantal weken de meisje al aan de schouders onder 16, dat er dan echt een tastbaar, of nee, net niet eens tastbaar, maar een heerbaar eindresultaat uitkomt. En dat is gewoon, ja, daar ben wij wel gruts op.
1: Ja, ik kan je vaststellen. Nou, die ontvangst van morgen bij de Borgemaster, ja, Reinoud, dat we alles erop en eroon.
2: Ja, taart, koffie, Johannes Kramer, ja. De burgemeester. Ja, dat is superleuk.
1: Nou dat kennen we Johannes Kramer, die is enthousiast. Ja, die wil vanzelf wel een actie ontketen. Die dit maat in de Frisketap om te lonen komen, denk ik. Had het eigenlijk alleen nog hangen of net?
2: Ja, dat hebben we gewoon. En dat is natuurlijk, dat staat bovenaan het lijstje, ja. Heb ik het idee.
1: Nou, prachtig joh. Voor de eerste keer wie het op de radio te jen hier. En nou, ik op Spotify, Keninklijk Collectief. Zak is dat vinden, klinkt dan en daver je. Martijn, Wieger Reino, Tige Tank en een mooie weekend.
2: Yo, bedankt.
3: Jullie bedankt.
0: Hoortjen.
1: Hoortjen.
3: Hoi.
1: Hoi.
4: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
5: Wordt overvoeren.
4: De dag voorbij.
6: Even de wind weer in het gezicht. Ik ook zelfs net meer fietsen. Daar is de duofiets van betocht. Dus is de Nijsselkoor. En de oren trapert, dat is handig. Zorgverzekeraar De Friesland die deelt deze week haast 60 van die fietsen uit onze zorginstellingen in de provincie. Joert in Ternaat en Misselwier en Nienke van der Meulen van de Stichting De Friesland die is nou on de telefoon. Een goeie morgen.
7: Ja, goeie morgen. Ja,
6: nou ben je wel goed, heren.
7: Mooi.
6: Ik ben even benieuwd. Je had er ook bij geweest bij het uitdelen van die fietsen. Wat zeg je daar kreeg?
7: Ja, nou vanmiddag heb ik fietsen nu deel. En ja, mensen zijn natuurlijk heel enthousiast dat we dit uitdelen. Dus dat is wel, dat is wel heel mooi dat mensen daar zo blij van worden.
6: Ja, maar ik neem het wel even. Er zijn mensen die mij graag fietsen of die mij graag wat van de omjouwing zien. Maar die, ja, ik ken zelfs dus net meer fietsen. Dat ze dan de mogelijkheid krijgen om dan toch weer erop uit. Mij dus een oor. Beide op de fiets. Ja. Wat doet dat met die mensen?
7: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daar ben je in staat om weer te bewegen, om boeten te wijzen, om andere mensen met te ontmoeten. Dus ja, dat is heel mooi. En daar leveren wij graag een bijdrage aan.
6: Want het ben ik nog eens elektrische duofietsen, nevens mij.
7: Ja, ja. Klopt, ja. Net iedereen kan natuurlijk goed fietsen. En dan is er elektrische ondersteuning, zodat het wat makkelijker is. Okay. En dat je er toch op uit kennen.
6: En een zorgverzekerer die het fietsen voort jou, waar komt dat geld krijgt wij? En waarom doe je hem dit eigenlijk?
7: Ja, dat klinkt misschien wat bijzonder. Nou, dat komt vanuit de Stichting De Friesland. En het idee kwam eigenlijk van medewerkers van De Friesland. In het kader van het 15-jarig bestaan van Stichting De Friesland. Ja, wonen wij eigenlijk wel echt iets moois voor onze gemeenschap in Friesland. Want. En dit idee sluit eigenlijk heel goed om bij vitaliteit, bewegen, boetenwijzen, mensen ontmoeten. Toen hadden we dit vanuit de stichting dit idee omarmd. En vandaar dat we haast 60 fietsen nu delen met je.
6: En ook kan ik mij zo vaststellen dat er heel wat zorginstellingen binnen die denken van nou, doe maar ik maar wat van die fietsen. Hoe gaat dat krijg dan?
7: Ja, wij hebben de andere zorginstellingen en de gehandicapteninstellingen. Hebben wij een paar maand lien hebben wij een brief gestuurd en hebben ze ongeveer van nou. Als je in oormerking komen willen van een duofiets, jou het dan oor. Nou, en daar is wel behoorlijk op gereageerd. En toen hebben we zorgen dat we die mensen die een aanvraag die hadden, dat die nou ook een fiets krijgen.
6: Ik ben toch nieuwsgierig. Wat kost een fiets eigenlijk, een elektrische duofiets?
7: Nou ja, deze 60 fietsen, dat is wel een bedrag van betekenis inderdaad. Dus wij doen een mooie bijdrage om een gemeenschap te denken.
6: U deelt Joert dus bij de speaker internaat en de school in Misselwier. Ja. Hoe zit dat? Krijgt u er een bijzonder moment of is het, zullen we deel zetten en dan is het clear?
7: Nee, wie maakt je er vanmiddag even een bijzonder moment van? En dan delen we het uit. En dan hopen we dat de mensen mooie kilometers ervan maken.
6: Nou, ik wens je een heel soort succes. En willen ik, want het is natuurlijk mooi om je te delen.
7: Ja, zeker. En had er nog oren innovatieve ideeën binnen het meest denken van hey, ik kijk nog wel iets moois voor Stichting de Friesland, dan horen we ze onbevolen. Dus als je dan altijd even op uw website van Stichting de Friesland. Dan,

0: En altijd interesseert in nieuwe ideeën. Dus,
1: dat is een mooie tip. Dus om dat even tot te gaan. Nienke van der Meulen van dus de Stichting De Friesland. Dank u wel.
2: Alles wat je thuis mist hebben, juist tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep. Tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het hart giet.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt er het nut niet van in te zien en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Het kabinet denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers wordt beperkt tot 3 jaar. Volgende week vrijdag gaat het Europees Migratiepact in. En vanaf dan krijgen nieuwe asielzoekers voorrang op mensen die voor die tijd een aanmelding hebben gedaan. Asielminister Van der Brink benadrukt dat 3 jaar wachten nog steeds lang is, maar een stuk korter dan de 10 jaar waarvoor werd gevreesd. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de aanpak van het kabinet. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. Een vrouw verklaarde dat ze was betast door een militair. Een andere activist zei dat gevangenen urenlang op de grond moesten zitten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in de zoektocht naar een vermist Frans meisje is inderdaad van de 11-jarige Liana. Het meisje verdween een week geleden. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt omdat ze voor het laatst bij hem was gezien. Hoe Liana om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met die roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met daarop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks de kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-offs spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: 52 min 40.
12: 12 natuurlijk.
11: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. In 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Ezret El Meloudi.
2: Een van de daders van de kunstroof in het Drents Museum begint blijkbaar een kledinglijn. Vandaag werd hij veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Tegelijkertijd blijkt een webshop t-shirts te verkopen, maar daarop de beroemde gouden helm van Cotofenesti, het kroonstuk dat bij de roof werd buitgemaakt. Tijdens de uitspraak droeg hij zelf ook zo'n t-shirt. Na zijn deal met justitie wordt dit wellicht zijn volgende klapper. Hezbollah heeft een staakt het vuren met Israël verworpen. Wat betekent dat voor de kansen op vrede in de regio? Christine Teunissen is de gast, de nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren. Wat zijn haar plannen om de partij opnieuw op de kaart te zetten? Verder ontvangt longarts Wanda de Kanter morgen de Elst Borst Oeuvre Award. Wat heeft haar jarenlange strijd tegen de tabaksindustrie opgeleverd voor de gezondheid van vrouwen? En dan de 82-jarige Barry Manilow. U kent hem vast nog van Wat bezielt deze 82-jarige Barry om met anderhalve long nog een nieuw album uit te brengen en aan een zware afscheidstournee te beginnen? En we sluiten af met het Noorse voetbalteam. Zij gingen vandaag namelijk viraal met hun teamfoto als vikingen. En de vraag is, met wat voor foto kan Oranje scoren? We vragen het aan sterfotograaf William Rutte. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 5 juni.
3: De rechtbank is van oordeel dat vanwege de aard en ernst van de feiten enkel kan worden volstaan met een forse gevangenisstraf.
2: Dit kregen de daders van de kunstroof in het Drents Museum te horen. De drie mannen kregen allemaal bijna 4 jaar cel.
3: Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee.
2: Twee van de daders sloten een deal met het OM. In ruil voor strafvermindering kwam een deel van de kunstwerken terug. Maar één armband mist nog.
4: De rechtbank heeft nadrukkelijk overwogen, ook in de strafmaat, dat niet volledig buiten terug is.
2: Eén dader hoopt zelf ook dat die ene armband nog terugkomt, zegt zijn advocaat.
5: Wij hopen dat de armband terugkomt en onze cliënt hoopt dat met ons.
2: Maar hij kan niet helpen met het terugvinden.
5: De overtuiging is er dat onze cliënt het niet in de macht van onze cliënt ligt om die teruggave daarvan te bewerkstelligen.
2: Jaap van Dissel, de oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, beantwoordde vragen van de parlementaire enquêtecommissie Corona.
6: Dat beloof ik.
7: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
2: Ja, volgens Van Dissel was er veel onduidelijkheid in het begin van de coronacrisis.
6: We hadden weliswaar de berichten dat er in China wat rondging, maar we hadden heel weinig harde gegevens daarover.
2: Hij had ook kritiek op de berichten vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.
6: Ik denk dat je achteraf gewoon moet zeggen dat die, ik kon niet zeggen dat ze niet klopten, maar ze waren in ieder geval onvolledig.
2: Toenmalig premier Rutte zei daar toentertijd al dit over.
8: Feit is dat je in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen.
2: Van Dissel had graag nog een extra persoon bij de persconferenties gehad voor maatschappelijk advies.
6: Achteraf gezien, verander dat. Want daarmee neem je ook weg dat andere mensen gaan wijzen van, ja, wat doet hij daar? En dat is geen zuivere koek.
2: Het ging vandaag weer veel over deze vraag.
9: Mag het Brabantse dorp Moerdijk blijven bestaan of niet?
2: Dat zou eigenlijk op 29 juni duidelijk worden, maar
10: die duidelijkheid is er in ieder geval wel, dat er geen duidelijkheid is op 29 juni.
2: Moerdijkers worden er gillend gek van.
11: De regering zegt dit, de gemeente zegt dat, de provincie zegt weer wat anders.
2: Het vertrouwen in de politiek loopt een flinke deuk op.
12: Ja, die is tot het vriespunt gedaald hier. En misschien nog wel verder.
2: En de burgemeester is het helemaal met haar eens.
10: Ik begin het vertrouwen ook een beetje kwijt te raken.
2: En in veel media aandacht voor het volgende. Het NK vogelfluiten in Utrecht. Deelnemers deden allerlei vogels na.
13: Ik deed de vink na, maar wel de kale variant.
2: Ja, en hoe klinkt die dan? En deze deelnemer denkt dat hij contact kan maken met vogels in zijn buurt.
13: Soms denk ik wel eens van, nou, die zit me zo aan te kijken.
2: Deze vrouw werd aangemeld door haar vriend.
14: Hij zei dat hij een verrassingsdate had. Toen stond ik hier een kip na te doen.
2: Misschien dat deze verslaggever volgend jaar ook meedoet.
15: Ik kan helemaal niet fluiten. Wat is nou de tip? Leren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Dan de krant van morgen en die is gelezen door Michiel van der Velde.
16: De irritatie in de grensregio's over de Duitse controles neemt toe, schrijft de Telegraaf. En dat lijkt voorlopig ook niet minder te worden, want Duitsland wil ondanks een oproep uit Brussel er niet mee stoppen. Het zorgt voor overlast en ongelukken. Gesprekken met de Duitse overheid hebben nog altijd niets opgeleverd.
2: In het Twentse plaatje Overdinkel zijn ze er helemaal klaar mee. Daar hebben ze zoveel last van sluipverkeer dat je soms minuten staat te wachten voor je veilig de straat kan oversteken. In de Lutte tellen ze steeds meer ongelukken, maar kunnen ze niet bewijzen dat dat door de controles komt.
16: Nederlanders die gaan vliegen onderschatten de gevaren van powerbanks en vapes, kopt het AD. Veel reizigers lijken niet te weten dat de apparaatjes op batterij absoluut niet vervoerd mogen worden in het ruim, maar alleen in de cabine. Iedere maand wordt er bij de inspectie wel een melding gedaan van oververhitte batterijen.
2: In andere landen gaat het nog vaker mis. Zo zijn er in het Verenigd Koninkrijk grote zorgen over het gebruik van powerbanks. Onlangs moest een vliegtuig een noodlanding maken omdat een batterij in de ruimbagage oververhit was geraakt. Om ongelukken te voorkomen wordt komende zomer extra gecontroleerd op verschillende luchthavens.
16: De Volkskrant blikt vooruit op een grote demonstratie morgen in India. Daar gaan werkloze jongeren de straat op nadat ze door een hoge rechter kakkerlakken waren genoemd. En laat het nou net een verzamelnaam zijn voor de volgers van een satirische website. De makers daarvan hopen dat het protest tienduizenden volgers trekt.
2: Dat zijn vooral jongeren die zich door de overheid in de steek gelaten voelen. De organisator kreeg de afgelopen dagen de wind van voren. Hij wordt bedreigd en is zwart gemaakt in de media. Hij verwacht dan ook dat hij bij zijn aankomst in New Delhi meteen wordt opgepakt.
16: Van de FIFA-plannen om van het komende WK een duurzame editie te maken komt bar weinig terecht, is te lezen in NRC. Sterker nog, het wordt het meest vervuilende WK ooit. Dat komt doordat het aantal wedstrijden enorm is uitgebreid en ook de reisafstanden zijn groot.
2: Zo moeten de spelers van Bosnië 5000 kilometer vliegen voor 3 groepswedstrijden. Ook het elftal van Tsjechië legt duizenden kilometers af. In totaal zal de uitstoot van broeikasgassen rond het WK verdubbelen. Dat daarbij komt dat een oliebedrijf uit Saoedi-Arabië een van de grootste sponsoren van het toernooi is.
16: De belofte voor een duurzaam WK is niet nieuw. 4 jaar geleden in Qatar zou het toernooi ook klimaatneutraal worden, maar dat is verre van gelukt. De FIFA heeft die berekeningen zelf inmiddels ook maar offline gehaald. En op vragen van de krant daarover reageert de Voetbalbond niet.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Donovan Frankenreiter, Daydreamer. Wat was het bestand dat Libanon en Israël deze week sloten waard? Dat was eigenlijk vrijwel meteen de vraag. De aanvallen over en weer gaan door. Daar komt bij dat Hezbollah het bestand vrijwel meteen heeft verworpen. Wat betekent dat? En wat gaat Hezbollah doen? Goedenavond, Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in Libanon.
1: Goedenavond.
0: Hezbollah zat dus niet aan de onderhandelingstafel. Wat is daar de reden van?
1: Nou, de reden daarvan is dat de Libanese autoriteiten eigenlijk heel duidelijk hebben gezegd van wij zijn de legitieme vertegenwoordigers van dit soevereine land en wij zijn degene die besluiten over oorlog en vrede en relaties met buurlanden. En Hezbollah heeft die macht niet of zou die macht niet moeten hebben. Dus daarom was Hezbollah geen onderdeel van de onderhandelingen.
0: Wat voor overeenkomst hadden Libanon en Israël eigenlijk met elkaar?
1: Nou, in essentie was de afspraak die zij gemaakt hebben dat Hezbollah zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon en dat het Libanese leger dan die posities van Hezbollah over zou nemen. Als dat gebeurd was, dan zou Israël ook aanvallen staken. En uiteindelijk zou dan toegewerkt worden naar de ontwapening van Hezbollah. Dat stelde die tekst die gisteren bekend werd gemaakt. En tot op zekere hoogte was dat een beetje een herhaling van zetten. Dat idee van Hezbollah moet ontwapend worden. Nou, dat was ook in 2024 en eerder dit jaar al de kern van afspraken. En er was niet echt ook een nieuw plan met handvaten waarom dat ontwapenen deze keer wel zou lukken. Maar op een andere manier was het wel een beetje een nieuw bestand. Omdat het een stuk verder ging in de stappen die in de relatie tussen Israël en Libanon werden gezet. Dus er werd gesteld, we hebben geen vijandige intenties. We committeren ons aan directe onderhandelingen. We werken toe naar vrede. Daar werd Hezbollah heel zenuwachtig van.
0: Maar het was dus de bedoeling dat het Libanese leger de macht over zou nemen in Zuid-Libanon. Hoe realistisch is dat?
1: Dat is ontzettend moeilijk. Dat wordt nu ook wel meteen duidelijk. Inderdaad, omdat de leider van Hezbollah, Naim Qassem, gisteren meteen al zei, ja, dit is een capitulatie, het is een eenzijdig bestand. Wij doen hier niet aan mee. Wij willen alleen nadenken over een bestand waarbij aan beide kanten garanties worden gegeven. Want dat zien we dus nu wel een beetje in die tekst. Het gaat veel over de soevereiniteit van Libanon en het belang dat inderdaad het leger het staatsmonopolie op geweld heeft. Maar er wordt niks gezegd over het feit dat Israël op dit moment een stuk van Libanon bezet. Er wordt enkel gesproken over de terugtrekking van Hezbollah, niet over de terugtrekking van Israëlische troepen. Dus Israël of Hezbollah en de bondgenoten zeggen van een staakt het vuren moet van twee kanten komen.
0: Ja, en Hezbollah is de laatste jaren natuurlijk erg verzwakt, hè? Hoe staan zij er nu voor?
1: Inderdaad, door die aanvallen van Israël in 2024, waarbij ook Hassan Nasrallah, die de organisatie echt decennia lang geleid heeft, omgekomen is. Die pieperaanval, waarbij heel veel leiders zijn uitgeschakeld, heeft Hezbollah enorm verzwakt. Maar waar men zich een beetje op verkeken heeft, is dat de afgelopen jaar de organisatie zich ook echt een beetje opnieuw heeft uitgevonden. Nu veel gedecentraliseerder opereert, flexibeler, bijvoorbeeld ook veel meer gebruik maakt van drones in aanvallen op Noord-Israël.
0: Hoe komen ze aan die drones?
1: Dat gaat grotendeels, voor zover bekend, via Iran. Hezbollah is eigenlijk in die nieuwe fase ook nog een stuk afhankelijker geworden van Iran. En we zien ook in de regionale onderhandelingen dat Iran ook echt vasthoudt aan die steun aan Hezbollah. Dus militair is Hezbollah absoluut nog steeds geen partij voor Israël. Blijft dit een asymmetrisch conflict. Maar ze zijn wel in staat om bijvoorbeeld zo'n staakt het vuren te ondermijden, om Israël pijn te blijven doen. Dus die spoilerfunctie hebben ze wel.
0: En ze zitten ook echt in de haarvaten van Libanon, hè? Dus in die zin misschien ook wel naïef om ze buiten te sluiten tijdens dit soort besprekingen.
1: Nou, ze zijn inderdaad meer dan alleen een militaire organisatie. Ze zijn ook een politieke partij. Inderdaad een maatschappelijke organisatie met ziekenhuizen, scholen, mediaorganisaties. Dus het is niet zo makkelijk als het soms klinkt om Hezbollah te ontmantelen. En ja, wat hier ook een beetje onder ligt, is inderdaad een twistpunt of zo'n bestand nou puur in onderhandelingen tussen Libanese autoriteiten en Israël tot stand moet komen. Of dat dit onderdeel moet zijn van een breder regionale deal tussen bijvoorbeeld Iran en de VS. Dat is waar Hezbollah en Iran op inzetten. Die zeggen zonder dat Israël zich koesthoudt in Libanon ook geen deal met Iran. Maar dit bestand lijkt eigenlijk juist de andere kant op te wijzen.
0: Ja, inderdaad, want ondertussen is Israël niet bereid om concessies te doen. Hezbollah is daarom ook niet bereid om concessies te doen. Zitten we niet gewoon in een vicieuze cirkel?
1: Absoluut, ja. Dat is een enorme padstelling. En het is heel moeilijk om die te doorbreken. Want er zijn twee gelijktijdige problemen. Als we kijken naar de Libanese veiligheid, Libanese soevereiniteit. Als dat het uitgangspunt is, ja, dan moet er een einde komen aan de Israëlische bezetting en aanvallen. En iemand moet Israël aan die afspraak houden. Nou ja, dat zal de VS moeten zijn. En er moet een einde komen aan de gewapende status van Hezbollah. De positie als staat binnen de staat. En iemand moet Hezbollah aan die afspraken houden. En dat zal Iran zijn. Dus hoewel de afspraken natuurlijk gemaakt moeten worden tussen Libanon en Israël, zullen er toch ook regionale garanties moeten zijn. En dan kan er misschien een ademruimte komen voor een echt staakt het vuren. En dan wellicht is er ruimte om toe te werken naar die scenario's die nu in dat bestand worden besproken. Namelijk het terugtrekken van posities en de posities overdragen aan het leger. Ja. Ja, van zowel Israël als Hezbollah.
0: Ja, want ik hoor je vooral iets zeggen over de rol van Hezbollah en over de rol van betrokken landen. Hoe zit het eigenlijk met de regering van Libanon zelf? Wat kunnen zij? Of blijven zij de dupe van de strijd in die regio?
1: Absoluut. Ja, zij zijn hierin best onmachtig. Hoewel ze dus wel nu met dit bestand ook heel duidelijk de keuze lijken te hebben gemaakt. Om in te zetten op naar het kernprobleem is Hezbollah. Dat moet eerst aangepakt worden. De tekst van het bestand bijvoorbeeld citeert ook Marco Rubio, die eerder deze week zei: Hezbollah is de vijand niet alleen van VS en Israël, maar ook de vijand van Libanon. En daar lijkt de Libanese regering nu aan mee te gaan. En die zeggen eerst dan maar dat probleem van Hezbollah oplossen. En daarna, dat wordt niet in het bestand gezet, maar dat wordt dan zo gesuggereerd. Dan moeten we het daarna maar hebben over de Israëlische aanwezigheid in Libanon.
0: Ziet de Libanese bevolking dat trouwens ook zo, dat Hezbollah de grootste vijand is van het land zelf?
1: Nou, de steun voor de gewapende positie van Hezbollah in het land is wel, voor zover we dat kunnen meten, er zijn ook niet veel opiniepeilingen op dit moment in Libanon, maar is enorm afgenomen. Tegelijkertijd komt er door die aanhoudende Israëlische agressie en de grote dode aantallen, ontheemding, verwoesting en bezetting, geeft het Hezbollah ook weer een kans om zich opnieuw te positioneren als het verzet tegen die bezetting. Dus de steun neemt af, maar het is niet, we kunnen niet eenduidig zeggen dat heel Libanon Hezbollah als het primaire probleem ziet.
0: Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. Dank voor dit gesprek. En toch wel een grote politieke verschuiving op links deze week. Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren stopte als partijleider. En de nieuwe werd meteen gepresenteerd. Het zeer ervaren Tweede Kamerlid Christine Teunissen. De nieuwe partijleider en fractievoorzitter is hier. Goedenavond, Christine Teunissen.
2: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: We gaan het zo hebben over hoe u de partij wil gaan leiden. Mm-hmm. Maar eerst even over u als persoon. Want ik kwam een heel leuk weetje tegen bij het programma Kiespijn. U heeft namelijk een grote passie voor Afrikaanse dans. En ik vroeg me meteen af, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, het is al wel enige tijd geleden, maar ik heb altijd heel veel van dansen gehouden. Afrikaans dansen doe ik inmiddels niet meer. Het was eigenlijk een dans uit West-Afrika, uit Ghana.
0: Hoe heet die dans?
2: Nou, het is Ghanese dans. Het heeft een Ghanese naam, maar die ken ik niet. Het is gewoon hele energiek dansen en op hele fijne djembe muziek. Maar inmiddels doe ik ook andere vormen van dansen. Dus zoals swing dance. Dat is wat meer op jazzmuziek.
0: Waar heeft u kennis gemaakt met die Afrikaanse dans? Bent u ook echt in Ghana geweest?
2: Ja, ik ben heel lang geleden in Ghana geweest. Ik heb toen vrijwilligerswerk daar gedaan. Toen ik net van de middelbare school kwam. Dus dat is heel lang geleden. Maar ik ben daar wel geïnspireerd door die dans.
0: En als u het van de reacties moet hebben, kunt u het een beetje? Afrikaans dansen?
2: Dat mogen andere mensen zeggen, maar ik heb er in ieder geval heel veel plezier in.
0: U begon in 2008 als stagiair bij de Partij voor de Dieren. Wat trok u destijds zo aan deze partij?
2: Ik kwam de Partij voor de Dieren tegen en ik dacht eigenlijk, dit is wel echt uniek. Dat er een partij is die dieren als vertrekpunt van denken neemt. En dat is echt heel uniek als je bedenkt, alle andere politiek is allemaal menscentraal. Dus het gaat over wat goed is voor mensen, vaak ook op de korte termijn. En als je een Partij voor de Dieren neemt, dan stap je daar eigenlijk uit en je gaat helemaal naar een andere soort. En van daaruit, dat is het ecocentrale perspectief van de Partij voor de Dieren, zie je ook, heb je ook een veel breder perspectief op wat er nou voor de aarde nodig is om die aarde leefbaar te houden. Dat vind ik echt heel uniek aan de Partij voor de Dieren. En dat zijn we nog steeds. Het was toen we in de Kamer kwamen, was dat de wereldgeschiedenis. Want het was echt uniek dat een Partij voor de Dieren in een parlement kwam. En die ecocentrale visie, ja, die dragen we nog steeds uit. En daar sta ik helemaal achter, want dat is nodig om onze aarde leefbaar te houden.
0: Maar u zegt nog steeds, maar het is toch een partij die zich de afgelopen jaren enorm heeft verbreed. En niet meer die one-issue-partij is rondom dierenrechten.
2: Nou, nog steeds is ons vertrekpunt, echt ons fundamentele vertrekpunt van denken, is dieren. En van daaruit hebben we ons ontwikkeld. En je zou kunnen zeggen, ons gedachtegoed is na 20 jaar uitgekristalliseerd naar andere onderwerpen. Dus we zijn natuurlijk ook 20 jaar verder. De wereld is veranderd. We hebben oorlog in Oekraïne. We hebben Trump die hele domme dingen doet. We hebben een genocide die voor onze ogen voltrekt. En ja, dan zul je als partij daar ook stelling moeten nemen. En dat doet de Partij voor de Dieren vanuit alles opkomen voor alles wat kwetsbaar is. Dus we hebben nog steeds hetzelfde gedachtegoed. Het is alleen na 20 jaar is het verder uitgekristalliseerd.
0: Heeft u altijd achter die verbreding gestaan?
2: Jazeker. Kijk, ik heb natuurlijk ben nu 5 jaar Kamerlid. En ik heb al die tijd heel nauw samengewerkt met Esther Ouwehand, maar ook mijn collega Ines Kostic. En we hebben samen dat gedachtegoed verder gebracht. Dus we hebben ook bij elke keer als er een ontwikkeling was in de wereld, hebben we natuurlijk heel goed overlegd hoe staan we hier tegenover. En wat gaan we als Partij voor de Dieren uitdragen.
0: Maar juist die verbreding heeft ook tot interne conflicten geleid, waaronder het afscheiden van Nico Kofferman, senator destijds.
2: Ja, dat klopt. We hebben altijd onze lijn gekozen. Hebben we ook op het congres gebracht. Onze leden staan achter deze lijn. Maar ja, er zijn een aantal mensen die het daar niet mee eens waren. En daar hebben we ook wel veel weerstand op gehad. Mensen. En toen is ook een aantal mensen vertrokken. En dat is ook heel jammer. Maar het is wel waar we nu voor staan.
0: Want als we even bij Nico Kofferman blijven. Die zei destijds dat hij vond dat de partij zich steeds meer veel te veel bezig ging houden met mensendingen. En misschien te weinig, of in ieder geval steeds minder, met dierenrechten. En die mensendingen, wat u zojuist vertelde, is dat de partij u in 2008 heel erg aantrok, juist omdat dieren centraal stonden.
2: Ja, kijk, ik deel die opvatting dus niet. Dieren zijn altijd ons vertrekpunt geweest en we doen ontzettend veel voor de dieren. Staan op 1. We hebben nu ons meest ervaren Kamerlid, Esther Ouwehand, gaat zich volledig storten op het landbouwdossier. Dus we gaan helemaal voor de dieren, voor het afschaffen van de bio-industrie. Dat is altijd wat bij ons op 1 staat. Maar daarnaast zijn er dingen in de wereld die echt misgaan. En als je een partij bent die het opneemt voor de kwetsbaren, voor mensen die in de verdrukking komen, voor dieren die in de verdrukking komen, natuur, ja, dan is het logisch dat als een genocide zich voltrekt voor je ogen, ja, dan kun je niet alleen maar met de dieren bezig zijn. Dan zul je dus ook vanuit je eigen waarde, zul je dus ook moeten opkomen voor de Palestijnen die worden onderdrukt.
0: Dus u zegt, het is eigenlijk niet houdbaar dat de partij zich alleen maar bezighoudt met dieren en niet, of niet genoeg met mensen dingen.
2: Het is zelfs in strijd met de waarden waar we voor staan. Dus we komen op, de Partij voor de Dieren heeft altijd opgekomen voor alles wat kwetsbaar is, waarbij we dieren als vertrekpunt nemen. Maar we komen op voor alles wat kwetsbaar is. En dat betekent dat als er een genocide plaatsvindt, ja, dan kun je niet wegkijken.
0: Toch heeft die interne onrust, interne discussie, u als partij stemmen gekost.
2: Ja, maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel leden erbij gekregen. Maar dat klopt, het heeft ons zeker stemmen gekost.
0: Jullie zijn van 6 naar 3 zetels gegaan.
2: Nou ja, dat is dus gekomen doordat er 2 keer vlak voor de verkiezingen werd er echt schade toegebracht aan de partij door een aantal mensen die het niet met de lijn eens was, die wel door het congres was vastgesteld.
0: In 2023 door het partijbestuur, begreep ik, waarna er een brandbrief volgde.
2: Ja.
0: En vorig jaar dus Nico Kofferman die besloot om op te stappen. Dat is wat u bedoelt, toch?
2: Ja, dus eigenlijk hebben ze geprobeerd om de partij schade toe te brengen vlak voor de verkiezingen. Want we stonden toen met Esther Ouwehand een hele tijd heel hoog in de peilingen. 10 zetels hebben we consequent in de peilingen gestaan. Maar toen is vlak voor de landelijke verkiezingen in 2023... is er geprobeerd om Esther aan de kant te zetten. Ja, dat heeft ontzettend veel schade toegebracht. Natuurlijk, mensen houden niet van gedoe binnen een partij. En dat snap ik ook heel goed.
0: Dus het komt niet door de koers van de partij, maar door muiterij?
2: Nou, ik denk wel echt dat... Kijk, we zijn een democratische partij. Wij als fractie hebben natuurlijk die leiding gegeven aan welke kant de partij opgaat. Maar daar hebben we gewoon op het congres over gesproken. En een meerderheid van het congres, de leden, die staan allemaal achter ons. Ja, dan is een aantal mensen het daar niet mee eens. Maar dan is het natuurlijk wel schadelijk als je dan vlak voor de verkiezingen dat niet intern gaat bespreken, maar daarmee naar buiten komt. Dat is 2 keer toe gebeurd bij 2 verkiezingen.
0: Ja.
2: Dus kun je ook nagaan wat dat doet met de energie van een partijleider die op dat moment die verkiezingen moet doen. Die zit goed in die flow. Ja, en dan gebeurt dat. Ja, dat doet echt iets met je.
0: Aan de rechterkant is het drukker in de Tweede Kamer dan op links, hè? Hoe verhoudt u zich tot die uiterst rechtse partijen? Wat is uw gameplan? Bent u van plan om vol in debat te gaan?
2: Nou, ten eerste is het zeer zorgelijk, het oprukkende extreemrechts. En wat ik ook zeer zorgelijk vind, is dat dus het kabinet geen duidelijke stelling neemt, niet duidelijk normeert. Toch niet uitsluit als ze nog kopjes koffie gaat drinken met extreemrechtse partijen. Dus dat vind ik heel zorgelijk. Wat je daartegen doet. Wij luisteren echt naar experts van wetenschappers. Hoe ga je nou om met extreemrechts? Je moet niet direct met ze in debat gaan. Want dan lijkt het alsof het ook maar een gewone mening is, gelijkwaardig aan die van jou.
0: Het normaliseren.
2: Precies, dan normaliseer je dus die mening. Je doet alsof het normaal is, terwijl het eigenlijk echt een antidemocratisch geluid is wat er wordt gepredikt.
0: Maar je gaat dus niet vol in debat. Je laat je in eerste instantie wel lopen.
2: Nee, je laat het ook niet lopen, maar je spreekt vooral ook het kabinet erop aan om te normeren. Je benoemt het ook in je bijdrage hoe gevaarlijk het is. Je spreekt andere partijen erop aan als zij wel met extreemrecht samenwerken. En op die manier normeer je heel duidelijk, maar je isoleert ook. Als je dat niet doet, dan laat je alleen maar meer ruimte voor het gedachtegoed en laat je dat extreme gedachtegoed groeien.
0: En wat gaat u nou concreet anders doen dan Esther Ouwehand?
2: Nou, ik ben zelf natuurlijk klimaatwoordvoerder geweest, al 5 jaar lang. En als ik zie hoe het kabinet nu omgaat met het klimaat, we hadden ooit klimaatdrammerjetten. Nou, van dat gedram is helemaal niets meer over. Er is een hele belangrijke klimaatzaak geweest over Bonaire. Het kabinet zegt, nee, we gaan het niet uitvoeren, we gaan in hoger beroep. Nou, ik vind dat echt niet kunnen. De komende tijd ga ik vol inzetten op voor het klimaat, wat er nodig is om daadwerkelijk klimaat te beschermen. En inderdaad, het extreem rechts kun je niet loszien van het ondermijnen van klimaat. Want alle partijen in de Kamer, rechts van het CDA, die dragen ook bij aan de ondermijning van het klimaat.
0: En als de kersverse partijleider van de Partij voor de Dieren, is er dit weekend nog ruimte voor een Afrikaans dansje?
2: Zeker voor een dansje. Ik weet niet of het Afrikaans is.
0: Christine Teunissen, de nieuwe fractievoorzitter en dus partijleider van Partij voor de Dieren. Dank voor uw komst.
2: Graag gedaan.
0: En succes.
2: Dank je.

0: vanavond moet ik dansen.
1: Vrouwtje, ik wil dansen. Longarts Wanda de Kanter ontvangt morgen de Els Borst Oeuvre Award. De prijs is een waardering voor het bijdragen aan de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen. De jury noemt de Kanter een onvermoeibare strijder tegen de tabaksindustrie. Wanda de Kanter, welkom en gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: De prijs is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen ter nagedachtenis aan politica Els Borst van D66.
2: Ja.
1: Wat betekent zij voor u?
2: Ja, zij betekent heel erg veel voor mij. Zij was natuurlijk een fantastische minister. Echt een minister voor volksgezondheid. Voor iedereen. En zij is bijna 8 jaar minister van volksgezondheid geweest. Zij heeft hele moeilijke ethische discussies heeft ze begeleid. Hè, met name natuurlijk over euthanasie, de donorwetgeving. Centrale figuur in de hele antitabakswet. Dus ik denk dat zij was een hele integere vrouw. Een hele warme vrouw. Ze was bestuurder en politica en alles tegelijkertijd. En ze heeft heel veel ellende naar leven meegemaakt. En altijd is ze weer doorgegaan. Dus ja, zij. En wat het heel bijzonder maakt, is dat wij waren bezig 10 jaar geleden, in 2014, met eindspel tabak. Om te zorgen dat er nu eindelijk een generatie zou komen waar kinderen niet meer zouden beginnen met roken. En toen heeft ze daar bij ons geholpen. En zij was een groot voorstander daarvan, van die wetgeving, die nu ook in Engeland is ingevoerd en meerdere landen in de wereld. Maar zij heeft ons daarbij geadviseerd, ook hoe wij met de toenmalige minister van Volksgezondheid daarmee om zouden kunnen gaan. Nou, niet eigenlijk, zei ze toen. De laatste keer dat we haar gezien hebben, was 3 dagen voordat ze vermoord werd. Dus we hebben heel erg goede herinneringen aan en heel erg verschrikkelijk hoe ze aan haar einde is gekomen.
1: Absoluut. De award is voor mensen die zich langdurig hebben ingezet voor de verbetering van de gezondheid van vrouwen. Nu kennen we u van uw langdurige strijd tegen de tabaksindustrie. Was dat nou ook speciaal voor vrouwen?
2: Nee, dat is niet speciaal voor vrouwen. Ik denk dat de award vooral bedoeld is voor vrouwen die het verschil willen maken. Of niet willen maken, maar die het verschil hebben gemaakt als je zo naar zo'n lange tijd kijkt. En natuurlijk is het wel zo dat er ontzettend veel vrouwen roken. 40% van alle rokende vrouwen zitten in Europa.
1: 40%?
2: Ja, dus dat is echt een
1: over
2: grote.
1: Van de hele wereld?
2: Van de hele wereld, dat bevindt zich in Europa. En meisjes tussen 13 en 15
1: die
2: roken. Ja, die roken het meest van de hele wereld. Ja, ik denk dat er natuurlijk heel veel culturen dat vrouwen minder roken. Dat het niet gebeurt. Maar dat is echt een heel groot probleem. En als je nu ziet in combinatie met die vape-epidemie, wat ook heel veel jonge meisjes al vanaf 12 jaar mee beginnen. En dan weer overstappen op gewone sigaretten. Dan is Europa en vrouwen en meisjes een heel groot probleem.
1: Ja, dus je zou wel kunnen stellen dat vrouwen en meisjes een interessante doelgroep zijn voor de tabaksindustrie.
2: Nou ja, ze hebben natuurlijk gefocust altijd. Ze hebben het woord vrijheid volledig gekaapt. En dat hebben ze ook gedaan met de vrouwenemancipatie. Ze zijn vrouwen gaan gebruiken in reclame al in de jaren 50. En daar hebben ze contact gezocht met psychologen. Hoe kan je vrouwen erbij krijgen dat ze gaan roken? Toen hebben ze het Liberation Sticks noemd, hebben ze Torch of Freedom, hebben ze vrouwen met jarretels, hebben ze door de stad laten lopen. Als een soort vallensymbool hebben ze een sigaret gepromoot.
1: Maar ik zag de Dolomina's niet met sigaretten.
2: Nee, dat was weer wat later. Maar, maar goed, ze hebben het concept vrouw omarmd en met name in de feminisatie. Ja.
1: Maar zij richten zich dus echt specifiek op vrouwen. Maar tabaksreclame mag toch eigenlijk helemaal niet?
2: Nee, de tabaksreclame is verboden al heel lang in de meeste landen. Sinds vorige week is er een waanzinnige campagne. I am Marlboro, ik durf het niet eens uit te spreken. Back to black is het echt. En dat is een gigantische campagne voor gewone sigaretten in heel Azië. Dus waar de tabaksindustrie zegt, Philip Morris zei, dat ze voor een rookloze wereld gaan, is er nu een onwaarschijnlijk grote reclamecampagne aan de hand. En waar we vanmorgen van terugkomen, is nu de huidige reclame in Nederland. Is een ingewikkelde reclame om uit te leggen, maar er is een grote verandering in Brussel nu bezig met de Tobacco Product Directive, dus de richtlijn over de tabakswet. En op het moment dat je een richtlijn gaat veranderen, dan moet de Europese Commissie consultatie vragen. Nou, wat is er gebeurd op alle Philip Morris winkels, die IQ's winkels, nieuwe winkels van verbrande, verhitte tabak eigenlijk, hebben ze hele grote posters opgehangen van: ga je echt voor vrijheid? Kom, ga even inscannen in die QR-code, ga zien wat jij wilt. En dan gaat er automatisch, na een paar klikken, gaat er een brief naar de Europese Commissie dat jij op geen enkele manier wil dat er geharmoniseerd wordt in accijnzen op vapes, dat er gewoon maatregelen worden genomen.
1: Het is eigenlijk een AI-tool die mensen helpt bij het opzetten van een burgerinitiatief.
2: Ja.
1: Want Europarlementariërs krijgen automatisch een soort bezwaar vanuit de burgers.
2: De Europese Commissie krijgt automatisch een bezwaar vanuit de burgers, maar dit zijn natuurlijk allemaal nepburgers, want ze hebben nu iets van 30.000 brieven al gekregen. Nou, dat krijg je niet zomaar.
1: Nou ja, en NRC heeft geloof ik proef op de som genomen. En daaruit bleek dat die AI-tool wel heel erg schrijft wat Philip Morris wil dat er geschreven wordt. Hè?
2: En dat kan je dus. Wij zijn vanmorgen gaan demonstreren voor de winkel in Utrecht. Die was inmiddels gesloten. En we hebben er samen met de fondsen gestaan, met de KWF Kankerfonds en Longfonds en Hartstichtingen, samen met VPL Keuze en Rookpreventie Jeugd, hebben met z'n allen daar hebben gewoon gedemonstreerd tegen deze nieuwe vorm van reclame.
1: Maar dit is dus een manier waarop men toch reclame maakt voor sigaretten. Ja. Wordt u hier niet moedeloos van?
2: Nou, zie ik er heel moedeloos uit? Toch nog niet, hè? Ik ben nog helemaal klaar om te beginnen.
1: Strijdbaar.
2: En zo'n woord van de vrouwelijke artsvereniging is natuurlijk ontzettend fijn dat je weet dat het gezien wordt. Anders was het nog veel slechter geweest. En er zijn ontzettend veel nieuwe mensen die. We hebben honderden artsen in Nederland die zich hiermee bezighouden. Dus ik ben zeer strijdbaar.
1: Ja, maar ik bedoelde meer van. Ik hoorde ook verhalen over Europarlementariërs die dan op borrels worden beïnvloed door lobbyisten. En het gaat allemaal heel erg ver.
2: Ja.
1: Dus ik vraag me af. Is het een strijd die eigenlijk wel zin heeft?
2: Nou, ik denk dat het aantal lobbyisten in Brussel is gigantisch. En er zijn honderden bezoeken al dit jaar geweest. En die lobby gaat maar door. En de Europarlementariërs vinden ook dat zij die mensen mogen spreken. Wat de Wereldgezondheidsorganisatie echt heeft gezegd. Dat mag niet. Het is juridisch binnen het akkoord. En ik ben heel met je eens dat door die lobby, dat wat we ook doen en wat we ook zeggen, dat de Europarlementariërs ontzettend beïnvloed worden. En dat worden ook ministers worden beïnvloed. Maar we hebben natuurlijk ooit een rechtszaak tegen de overheid gestart over deze lobby. Dat heeft wel niet dat we dat gewonnen hebben toen. Maar toen is er wel een brief van de staatssecretaris gekomen van dit is niet de bedoeling. Brede overheid mag geen contact hebben met de tabaksindustrie.
1: Nou, de zorgen zijn destijds wel erkend door de rechter. Maar ik geloof dat de rechter iets zei van het is niet aan mij om hier iets aan te doen. Dat is aan de politiek.
2: Ja, maar dat is natuurlijk heel raar. Als je een juridisch bindend akkoord hebt, de rechter heeft toen gezegd dat wij geen NGO waren die daar iets over kon zeggen. Dat moest iets gelijkwaardigs als de WHO zijn. Maar nu heeft het Europarlement ook vandaag weer gezegd, wij mogen ze gewoon blijven ontmoeten. Dus wat kan je dan nog doen? Dat zijn rechtszaken, strafzaken, klachten bij de Autoriteit Consument en Markt, klachten bij de Reclamecodecommissie. Dat heeft onze advocaat van de Roos Advocaten, die heeft ook een klacht gedeponeerd vandaag bij de Reclamecodecommissie. Er zullen wetten moeten zijn.
1: Ja, dat ging om deze AI-campagne.
2: Ja, dat ging om deze AI-campagne, maar we gaan natuurlijk wel verder. Want deze misleiding, deze oplichting, wat zij nu doen, en wat ik ook zei, die campagnes in Azië, het is net de arrogantie van het geld, van de macht, dat ten koste van 8 miljoen doden dit jaar weer in de wereld, 2 van de 3 rokers gaat er dood aan, en op een nare manier ook. En het gaat maar door.
1: De award die u morgen ontvangt wordt toegekend aan mensen die aan het einde van hun carrière zitten. Zo komt u niet op mij over.
2: Nou ja, kijk, ik heb eigenlijk 2 carrières. De longarts, ik ben nu 67.
1: Je bent activist, hè?
2: Ja, dus de longarts van 67 is nu geen longarts meer. Maar ik heb natuurlijk wel 45 jaar in dat ziekenhuis rondgelopen. Dus dat blijft wel in mijn hele lichaam zitten. Dokter zijn en longarts zijn. En daarnaast heb ik nu fulltime tijd voor de strijd tegen de tabaksindustrie. Dus nee, ik ben vrijwilliger. Daar ga ik gewoon mee door.
1: Ja, en activist toch?
2: En activist, maar dat kan ik daar. Ik heb geen werkgever die zegt wat ik wel of niet moet doen. Ik hoef niet meer pensioen als activist. Ik kan gewoon doorgaan.
1: Is uw missie voor een rookvrije generatie nog haalbaar?
2: Rookvrije generatie, uiteindelijk gaat het gebeuren. Maar ik ben bang dat ik dan wel al dood ben. Maar het gaat ervan komen, want steeds meer landen gaan niet meer voor control, tobacco control, maar gaan eigenlijk voor een endgame policy dat het uitgefaseerd moet worden. Alleen we moeten nu nog even door die vape-epidemie heen en dan zijn we er bijna.
1: Winnaar van de Elsborst Oeuvre Award, Wanda de Kanter. Dank voor uw komst.
2: Dankjewel.
1: Ja, en dan Barry Manilow. Wat bezielt hem? Vandaag kwam de 82-jarige zanger met een nieuw album. Na heel lange tijd. Hij gaat op een flinke afscheidstournee ook nog eens. Terwijl hij pas nog een zware operatie heeft ondergaan vanwege longkanker. Waarbij een deel van een long verwijderd moest worden. Gijsbert kamer is hier muziekjournalist van de Volkskrant, Barry Manilow. Hij had eigenlijk maar één hit in Nederland, namelijk met Copacabana. Maar hoe groot is hij echt?
0: In Amerika en Engeland heel erg groot. Hij doet dus, zoals je al zei, hij begint volgende week een arena-tour door Engeland als een soort van afscheid. Maar hij heeft daar al volgens mij al 3 keer afscheid genomen. Dus moet hem daar niet al te veel vastpinnen. En dan gaat hij weer terug naar Amerika, waar hij volgens mij 33 shows weer in Las Vegas heeft staan. Waar hij echt al records verbroken heeft. Dus het is echt een hele grote meneer daar. Maar hier is het allemaal een beetje kleiner.
1: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. We hebben het over iemand die meer dan 80 miljoen platen heeft verkocht.
0: Ja. Klopt, ja. Zijn populariteit, zijn hoogtijdagen lagen in de jaren 70 en 80. En hij heeft hier natuurlijk ook één enorme hit gehad met Copacabana.
1: Ja.
0: Wat ik eigenlijk nog steeds een geweldig nummer vind.
1: Ja.
0: En in Amerika is zijn grootste hit nog steeds Mandy. Ook een beetje het soort ballad wat hij nog steeds is blijven maken. En hoe hij opgekomen is ook wel heel fascinerend, hoor. Eigenlijk is hij van huis uit is hij pianist en arrangeur. En als arrangeur, dus iemand die bepaalt hoe de instrumenten zeg maar gaan klinken in een nummer. En dat is een belangrijk vak. Zo, daar werd hij eigenlijk als eerste door ontdekt door bijvoorbeeld Bette Midler. Die wilde heel graag met hem spelen. Dus die nodigde hem uit in zijn band, in haar band. En toen heeft zij hem ook gevraagd of ze niet iets wilde gaan produceren. Het was begin jaren 70. En zij was coming en hij was coming. En het saillant detail is dat ze allebei elkaar, ze leren elkaar kennen in een beroemde homobar in New York. En Barry Manilow heeft zijn hele leven lang, tot aan 2017, heeft hij geheim gehouden dat hij homo was.
1: Terwijl hij al enige tijd getrouwd was met een man.
0: Ja, hij is inmiddels 48 jaar samen met dezelfde man, Gary en Barry. Ze zijn in 2014 zijn ze getrouwd. En 3 jaar later pas heeft hij gezegd dat hij inderdaad had hij zijn coming out beleefd. En dat werd overigens wel nieuws. Alleen niemand was door gechoqueerd, want iedereen wist het al. Dat vond hij toch ook weer een beetje jammer. Maar even terug naar het begin. Hij was dus eigenlijk arrangeur en pianist en wilde op de achtergrond blijven. En toen zei iemand van je moet gewoon gaan zingen. En dat is hij toen gaan doen. En toen is het eigenlijk heel snel heel goed met me gegaan.
1: Je moet gewoon gaan zingen, maar niet je eigen muziek. Want die schreef hij namelijk niet.
0: Nou, dat is ook iets fascinerends. Hij heeft eigenlijk de meeste grote hits waren geen eigen nummers. En hij schreef sowieso de teksten niet. Nou goed, dat deed Elton John ook niet. En hij...
1: Maar wat maakte hem dan toch zo goed of succesvol?
0: Ik denk dat het een combinatie was van zijn uitstraling. Hij had iets wat, ja, ik zeg het een beetje oneerbiedig, wat vooral huisvrouwen heel erg leuk vonden. Hij had iets innemends. Het is geen rock'n'roll wat hij maakte. Het is ook zelfs geen Elton John. Die was wat dwarser ook. Het is heel braaf wat hij toen al deed. Maar mensen voelden zich heel erg bij hem, met hem op zijn gemak. En hij had ook precies het soort muziek wat mensen geruststelde, zeg maar.
1: En nu een nieuwe plaat, What a Time. Jij hebt hem alvast geluisterd.
0: Ja.
1: We hebben het over een 82-jarige man, ja, die een halve long mist. Hoe klinkt Manilow nu?
0: Hij klinkt een beetje als een 82-jarige man die een long mist. Nee, zijn stem is niet meer wat het geweest is. En daar maakt hij zich ook echt zorgen over. Dus we schenen de afgelopen weken in grote kranten een aantal, in de Los Angeles Times en in de Guardian, interviews met hem. En hij

0: beetje lelijk. Je moet het een beetje, je moet hem een beetje de kans geven om een noot te missen of zo. En dat vind ik ook wel weer het aantrekkelijke eraan. Je moet niet met autotune gaan opvijzelen. Dat verdient die man eigenlijk ook niet. En hij is echt bang dat hij het niet gaat redden. Hij moet dus echt al die grote shows gaan doen. Maar
1: het is een serieus risico.
0: Moet je eens voorstellen. Die man hoeft niks meer te doen. Hij woont al jarenlang op een prachtig landhuis in Spring... hoe heet het daar?
1: Palm Springs.
0: Ik kom er niet iedere week dus in Palm Springs. En nou ja... Heel mooi leven hebben ze samen. En nu staat hij iedere dag om 6 uur op om zijn fitness te doen. Om zangoefeningen te doen. Hij zit weer met een zangcoach. En iedere dag trainen om maar gewoon die shows te kunnen doen. En denk ik, ja, waarom doe je het nou? Maar dat is iets wat al die mensen natuurlijk, die hele generatie heeft. Ze willen geen afscheid nemen. Ze moeten door tot het einde. En dat vind ik ook ergens wel weer heel erg mooi. En op die nieuwe plaats staan ook een paar van die liedjes waarin hij toch eigenlijk wel... het is ook even iets ontroerends dat hij er een beetje vooruit komt. Nou, hij is blij dat hij nu eindelijk maar homo mag zijn. En dat hij wil nog eventjes 1 keer knallen. En dat blijkt dat alles. En dat vind ik ook wel een mooi gegeven.
1: Laten we gewoon gaan luisteren naar de titelsong van het album, What a Time. Gijsbert Kamer, enorm bedankt voor deze uitleg.
0: Graag gedaan.

0: Het is 11:55.
1: Het WK voetbal moet nog van start gaan, maar de Noren staan nu al met 1-0 voor. Althans, als het gaat om de prijs voor de origineelste teamfoto. Vandaag ging er namelijk een foto viraal waarin het elftal van Haaland tot Ødegaard is gekleed in vikingkledij. Met de Noorse fjorden en vikingboten op de achtergrond. En ja, dat willen wij ook wel. Hoe zou het Nederlands elftal op zo'n kiekje moeten poseren? Ik bespreek dit met sterfotograaf William Rutten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Allereerst, William, hoe zou Oranje er absoluut niet op moeten staan?
2: Nou ja, kijk, je komt natuurlijk al snel bij de Nederlandse clichés, hè? Dus de moletjes, de tulpen, de klompen, dat is wat je absoluut niet wil. Dus je zou ze dan heel stoer willen hebben. Nou ja, wat hebben wij dan voor historie in Nederland? Ja, dat is dan het VOC. Ik denk niet dat dat heel gepast is. Ik denk ook niet dat dat heel goed gaat vallen. Dus,
1: nou ja, nee, de vikingen waren volgens mij ook geen lievertjes, William.
2: Nee, maar ja, op een of andere manier zijn daar toch wel een soort van helden. Er zijn ook veel films uitgekomen en dat wordt nog als een soort van superhelden gezien. Ik denk dat dat bij ons nog iets gevoeliger ligt.
1: Ja, en over die vikingfoto gesproken, hè? Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik echt vrijwel meteen aan AI. Maar dat schijnt niet gebruikt te zijn.
2: Nee, zeker niet. Nee, deze foto is gemaakt door David Yarrow. Een hele beroemde wildlife fotograaf is dat eigenlijk. Dus dat vind ik dan wel.

0: heel grappig dat hij dan de wilde voetballers heeft moeten temmen. Maar nee, daar is geen AI aan te pas gekomen. Ja, deze man is gewend om dit soort grootse dingen te maken. En dat heeft hij dan ook gedaan.
1: Wat vind jij zelf eigenlijk van de foto?
0: Ja, ik vind het een geweldige knipoog. Ik vind hem ook heel stoer. Ik vind het echt eens wat anders. Nou, je ziet, het is gelijk wereldnieuws. Dus wat je net al zei, ze staan gelijk al met 1-0 voor.
1: Ja, en hoe zorgen wij ervoor dat Nederland ook op voorsprong komt te staan met een mooie foto? Wat moet het Nederlands elftal doen om dat te bereiken?
0: Nou ja, kijk, ze noemen ons natuurlijk, hè, de leeuwen, de oranje leeuwen. Dus ik had dan misschien iets gedaan in een hele grote leeuwenkooi met dan die voetballers in gerafelde voetbalkleding. Een beetje vuilig, een beetje vurig, een beetje strakke blik in de camera en dan een beetje een stoere mannen in zo'n kooi zetten. Ik denk dat ze daar misschien nog wel voor te porren zijn.
1: Hey, en mogen ze jou bellen om de foto te maken?
0: Nou, ik denk dat iemand anders dat lekker moet doen. Maar ik
1: Hoezo?
0: zou het wel leuk vinden. Nou ja, ik weet niet of ik daar zin in zou hebben. Ik weet, met voetballers werken. Ik heb wel eens een paar keer met een paar gewerkt. Dat is niet mijn grootste hobby, zeg maar. En dat komt vooral omdat fotografie geen hobby van hun is. Ze hebben daar eigenlijk nooit zoveel zin in. Dus ik denk dat het een hele lange dag gaat worden.
1: Dankjewel, fotograaf William Rutte. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Dank voor het luisteren en ik wens u een fijne nacht.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: Dr. Keldrenko.
3: Je kunt gewoon lekker manipuleren, heerlijk joh. Spelen voor God, waarom niet?
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of lactoseallergie hebt. Mm-hmm. Mensen zijn zelfs allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet
3: voor wit.
4: En daar, ja, alleen wit.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Levi, als hij niet lulde, dan schreef hij. Dat, goed. Daar heb ik een onderzoek naar
3: gedaan. Het motto is reeds daar voor jouw proefschrift.
6: Ja. Avro Tros.
2: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
1: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
11: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Noordwien.
7: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Ja, ik ben weer met ons zo roeren sinds alle werkdagen. En het in de lijst van deze week. Het betekent dat we weer een uren vol live opnames van je kleersteen hebben. Ja, voor een beetje opname. En natuurlijk eerst op de radio. En dan komen de wijzjes op televisie. En Snijder Moos natuurlijk de herhaling. En 24/7 internet dus bij deze. Straks optreden onder andere van Jeff McSterling en zijn band. Anna Sparken, Suzanne Leek uit Noorwegen. Esme Mets, mijn prachtig mooie jazznummers. Maar eerst maar even naar de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter Stefan Jansen. Hij is op dit tijd weer op tournee. Hij doet onder andere het Oeral Festival. En nog een heel soort ooroptreden. Sjog even op zijn site voor alle data. Hij is fantastisch. Mooie stem. Hij zongt in het Zuid-Afrikaans. En dit wie hem live in Noorderwien. Stefan Jansen.

Alles wat ik zou geven om hier te kunnen blijven. Neem ek een straler oor oceane. Kijk naar die hemels, jy bid vir my. Sing vir my, my pani, sak

Hy het self nog soveel vrae, maar uit wysheid aan sy kant, vergifnis en genade, hulle loop mos hand aan hand. So hy sing nog elke sondag, laat die waters rustig raak, en drink hy eenetjie op liefde, en twee om te kan slaap.

Ja, zak in je Converex spielen. Steven Jansen, Oegam van Zuid-Afrika. Hij is weer op tournee door Nederland en Holland. België zal die ook nog doen. Onder andere ook nog het Oeral Festival. Zorg je op zijn site voor de exacte data in ieder geval. Hij is trouwd, hij werd heid. Ja, en er komt al je nieuw materiaal van hem. En hij had mij beloofd in een interview dat de volgende keer neemt ik nog een aantal bandleden mee. Dan zal hij mij de band optreden. Meestal speelt hij solo in de Noorderwien studio. Bijzonder verhaal, bijzondere stem en bijzondere artiest. Hewitt dus de gast in Noorderwien. Ik heb ik zes van een bijzonder duo. Het is een tijdelijk duo. Ik had toen Anna Spark en Suzanne Lieke. Die laatste komt uit Noorwegen. En die eerste die ben het, dat is mij in Utrecht. In ieder geval ergens in de Ronestad. Had Friese roots. Ze bart het regelmatig hoort met de Friese taal. Voor een keer had ik nog even draait. Altijd Allinnig is een prachtig noemer van haar. Maar ik kijk wel eens wat Engelstalige noemers van haar spelen. Even, het stripfestival is dit weekend. Jung en Morn overigens nog. En die had deze beide dames bij elkaar gebracht. Van een soort residence screwkamp, zou mij ik het haast nemen. Even, ze winnen juist de strijd even in. Ljouwert kwam daar wat heren in. Die had ze op een oorstandje zitten te beginnen. Daar had ze een noemeroeskrum. Ben een dij, sinds ik hem maar even hoor. Montiana, in de Grutte Tjerke, de Jacobijnenkerk, zullen ze met je beiden optreden. In het rand nogmaals van het stripfestival. Dus ik kan die oren hier om daar even hinder te gaan. Twee geweldige muzikanten, twee talenten en een mooie gearwerking dus. Nogmaals tussen Anna Spark en Suzanne Leek. Live in Noorwegen. En dit wie? Dat duet.

Twee keer solo, Susan Likud, Noorwegen bij. Oslo Wennetse en ja, die mij zeker wens. Ja, die stem, de noemers in ieder geval. Verderskijk, Vregenham, twee solo noemers door te spelen. En daarvoor drijven ze dus de, ja, dat nice kreunen noemer. Tegeren met Anna Spark, Anna Vonk, haar echte naam. En die vertelde trouwens nog dat ze weer met nieuw materiaal komt. En dat de Friese taal ook weer aardig prominent in onwijzig is. Ja, sinds ik het zo goed. Goed, het weer een nieuwsgierig optreden in de Noorderwind Studio. Sa ik van SME Metz. Ken hij het heel goed? Sander Metz. Die zit in het Nederlandstalige. Wat in de feestmuziek vaak. Ik maak er even bij, Sissem. Dochterlief had een orenkeuze maken. Jazz. En dat op het conservatorium in Grains. En daar trof ze Daan. Een geweldige pianist. Die kon ik bij u achter de Steinway en Sons zitten. Ja, en dan krijg je dit. Twee prachtige, Engelstalige en oren. Nederlandstalige jazznoemers. Live in Noord.

SB en Daan van de Miggy in de studio van Noorden Wintervin. Maar ja, prachtig mooi. Twa jazznummers, Engelstalig en Nederlandstalig. SB vertelde dat ze mij eigenlijk met een plaat bezig is. En ik hoop dat ze na december nog eens even in Noorden Wintervin weer omkomt. En dan neemt ze de hele band mee. Dus ja, dat belooft wat. We jou, dit jonge talent, graag een podium. We gaan even naar Jeff McSterling. Die komt van Vierwij. Nee, ja, die werkt op de grens van Friesland. En ja, een beetje daar richting de Stelling werven in ieder geval. Zit eigenlijk in de coverband, maar deze muziek die staat jaren gisteren. Dat is eigenlijk Sigrid Leefde. Hij had roen op de coronaperiode eigenlijk een band gestald. Er zitten Perfriersen in. Ja, dan krijg ik gewoon eigenlijk fantastische blues rock. Beetje Stevie Ray Vaughan, die hoeken, maar het al wat ziek je. Er zit wat in hoor op internet, maar ik ben blij dat hij van de Mickey Machine Band in de studio stier dit te doen. Ik hou me stil. Jeff McSterling, live in Noorderlie.

Nog niet zat, maar pa, wat zal ik zeggen? Als jij je ogen sluit voorgoed, als we jou je graf inleggen, iets van vinkers, is dat goed? Of Wilmink, Astma Twentsis, dat lijkt me ook wel wat. In de kerk alsof het mis is.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepen dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: In Straffenzaken, verhaal van de blokkensquatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
1: Gaat dat nou echt doen?
2: Ja, daarvoor zijn we hier.
0: Maar soms een bijzondere parallel naar Joetendijk.
3: Straffenzaken, deel in. Dit weekend in Friesland ook.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was het boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

hinste merk en hiervoor terug, ik wist wat sterk. Ik heb mijn zuinig jong best slecht, maar ik dacht mooi, verkocht. Hij was zo mager als een rak, dus joeg ik hem de beste plaats.

hut. Hij kreeg het echte man en een choker stut. Wat koeren ploegje, wat een lief, alweer soms wat staven stief. Maar dan zong ik goud het lied van hem, hij brengt je maar de tweede stem. In ter twinter grijn ik het spring oer de tjonger, oer de luts. Nim de sporen uit de grijde ta, trouwer hiest zich never ha. Te jaren al

ieren, dan maait iets erop. Een Amazone kwam voorbij en ik haar hinder wie er zei. Hij wierde er al wat weersmoor, maar bracht dus die dag bij elkaar.

lyfke dig, drager helt til nye hvad her. Wat wiene wij een prachtig span, hij haar hies, dan ik haar man. Van willige zine fjouwer sprong, nou hebben we mannig, hies de jong. De merje en de guts, ze binnen nou wij, maar in u steen ze elke dag. Haar een item hart is jong en blier, wij drinken vaker. Eens te bier.

0: Marta, trouwer heeft ze meer aan.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de best.